0: Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jessel Gus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jessel Gus zegt tegen Nieuwsuur dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en de woningbouw. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en hij noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Micha, Lose My Life.
0: Dit is de Nieuwe Oogst.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel, krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen van de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog diezelfde avond de algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren dat er in totaal 47, het hoogste aantal sinds 2009. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: De nacht bij Oost. Radio Oost.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog dezelfde avond een algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. En na de zonsverduistering van gisteravond is vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. De meteorenzwerm de Perseïde vliegt langs de aarde en dat is te zien aan het hoge aantal vallende sterren. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht is de sterrenregen bovendien goed waar te nemen. De meteorenzwerm komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Estrella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is een noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te kunnen verlenen en schade te herstellen. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010 in Louisiana, Ohio en Texas. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïde goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 2 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Marcel Oosten.
2: Donderdag 13 augustus. Goedemorgen, goedemorgen Benjamin.
3: Goedemorgen Marcel.
2: Heb je hem gezien?
3: Ik heb hem gezien.
2: Ja, mooi, mooi, mooi.
3: We keken,
2: ja, zeker. We keken massaal naar de zonsverduistering. Daar hoor je zo veel meer over.
3: Daarna keken we naar hardloper Jonas Pijvers uit Hellendoorn die op het EK atletiek brons haalde op de 400 meter.
2: We kijken vandaag dan weer vooral naar de droogte, want de waterschappen zijn er maar druk mee met noodmaatregelen en controles.
3: En we kijken vooruit naar de volgende Europese wedstrijd van FC Twente.
2: Het weer, het verkeer, zomer in Overijssel, alle avonturen van mensen die de eclipse hebben bekeken en heel veel lekkere muziek hoor je ook nog bij ons. Tot 9 uur bij Radio Oost. Beginnen we je dag met de Pointer Sisters. Hier is Jump.

0: 7 minuten over 6, je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Deze 13e augustus, donderdagochtend, het is de day after de eclipse. Daar hoor je natuurlijk straks alles over. Maar ja, nieuwe dag, nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe evenementen die gaan gebeuren. Nou, evenementen, maar...
1: Nou, we blikken alvast even vooruit wat er allemaal gaat gebeuren. En dat is weer een hoop, want het managementteam watertekorten onder andere komt vandaag weer bij elkaar om te praten over de verdeling van het water en mogelijke nationale of bovenregionale maatregelen. Er is sinds half juli formeel een watertekort in Nederland. Mensen van de Rijkswaterstaat, de waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies en enkele ministeries komen sindsdien wekelijks bij elkaar. Het MTW besloot vorige week geen extra maatregelen te nemen, omdat de regionale waterbeheerders de situatie met de droogte nog onder controle hadden. Waterschappen nemen in hun eigen werkgebied wel steeds maatregelen om zo goed mogelijk met de droogte om te gaan.
0: Ja, we bellen straks met waterschappen Vechtstromen. Een controleur daarvan over wat de maatregelen daar zijn en hoe er wordt gecontroleerd. Het wordt er voorlopig ook niet beter op. Het blijft droog en het Nationaal Hitteplan is vanaf vandaag zelfs in het hele land van kracht. Gisteren in 4 provincies, waaronder Overijssel. Nu wordt het dus in het hele land warm met temperaturen ver boven de 30 graden. De 4e keer dit jaar is het al dat het hitteplan wordt geactiveerd.
1: Ja, volgens mij wordt het vandaag en morgen wordt het heftig.
0: Ja, het weekend wordt het alweer wat koeler.
1: Ja, zo meteen
0: en misschien een buitje.
1: Misschien een buitje,
0: maar
1: inderdaad.
0: Dat horen we straks. Ja.
1: Dat horen we zo meteen. Andere zaken dan. Voor de rechter in Zwolle dient vandaag een zaak van de Deventer Woonstichting Iedereen. Die wil dat een man van 49 uit zijn woning vertrekt, omdat hij stelselmatig overlast veroorzaakt. De man zou verslavingsproblemen en psychische problemen hebben. En zijn woning zou een soort open huis zijn voor andere verslaafden en daklozen. Volgens de woonstichting is het appartement zwaar vervuild, is er een huurachterstand en slapen er vaak andere mensen. Omwonenden zouden zich niet langer veilig voelen door de geluidsoverlast, ruzies en het gedrag van bezoekers aan de woning. De woningstichting stelt dat er van alles is geprobeerd om de situatie te verbeteren, maar de man houdt zich aan geen enkele belofte.
0: Meer zaken uit de rechtbank, want de 3 terreurverdachten die werden opgepakt in de aanloop naar World Pride en de Canal Parade, die worden vandaag voorgeleid voor de raadkamer van de rechtbank in Rotterdam. Het gaat om jongens tussen de 16 en 19 jaar. Ze werden opgepakt tijdens invallen in Eindhoven, Alkmaar en Rotterdam. Het is nog steeds niet duidelijk waar ze van verdacht worden. De politie zegt er weinig over, ook al omdat ze minderjarig zijn. Het zou te maken hebben met de aanslag in Berlijn op de Pride-manifestatie.
1: Roemenië moet vandaag waarschijnlijk de laatste actieve kernreactor uitzetten vanwege de extreem lage waterstand van de Donau. Daardoor heeft de kerncentrale onvoldoende koelwater om te kunnen blijven draaien. 1 reactor was al uitgeschakeld en de 2e volgt dus waarschijnlijk vandaag. Dat betekent voor Roemenië dat de elektriciteit daar duurder wordt, omdat het ergens anders gekocht moet worden. Dat betekent dat de elektriciteit hier ook duurder wordt, omdat het schaarser wordt.
0: Ja, zo werkt dat dan weer. Dan weer naar onze eigen provincie op de Worp. Aan de overkant van de IJssel bij Deventer begint vandaag het Huttenkamp. 170 kinderen maar liefst en 200 vrijwilligers. Oh, dat is meer dan 1 op 1. Die gaan daar hutten bouwen. Ik denk dat vrijwilligers het ook heel erg leuk vinden. Hutten bouwen en dan uiteindelijk blijven ze er ook in slapen. Dus ze moeten wel enigszins... Nou, waterdicht hoeft niet. Dat gaat toch niet regenen.
1: Dat gaat ook moeilijk worden. Denk ik.
0: Precies, maar je moet er wel enigszins in comfortabel in kunnen verblijven. Bedrijven uit de regio zorgen voor het materiaal en het vervoer. Organisatie spreekt van een uitdaging dit jaar door alle oplopende kosten, met name van de brandstof. Maar het is toch weer gelukt om de ruim 40-jarige traditie met dat Huttendorp in stand te houden.
1: Ja, en toch knap dat je zoveel vrijwilligers weer hebt kunnen vinden. Want dat hoor je toch vaker, dat dit allemaal niet meer door kan gaan, omdat er te weinig vrijwilligers zijn. FC Twente dan speelt vanavond in Slowakije de 2e wedstrijd tegen Dutch. Wij blijven lekker Dutch zeggen, we horen veel verschillende dingen. Maar Dutch, dat zeggen wij gewoon. Voor de kwalificatie voor de play-offs voor de Conference League, daar gaat het allemaal om. Het lijkt een formaliteit, want Twente won vorige week de thuiswedstrijd met maar liefst 6-0. In dezelfde kwalificatieronde speelt Ajax vanavond in Ierland tegen Shelbourne. Ajax won thuis met 3-1. En trouwens over FC Twente, daar gaan we dan ook weer op vooruitblikken. Ja. Iets na 19:30.
0: En de sportzomer, zeiden we gisteren al, is nog lang niet voorbij. De Europese kampioenschappen turnen voor vrouwen, die beginnen ook nog eens vandaag in de Kroatische hoofdstad Zagreb met Sanne Wevers uit Oldenzaal in het team. Wevers kwam tijdens de Olympische Spelen van Parijs 24, was dat voor het laatst in actie, internationaal. En dit jaar april kondigde ze haar comeback aan, voldeed aan de EK-kwalificatie met de richtscore op de balk, zoals dat dan heet. Plek bij de beste 13 landenteams. Dat gaat een ticket opleveren voor het WK En dat is in oktober van dit jaar in eigen land.
1: En dat op 34-jarige leeftijd, als ik het goed heb,
0: 34.
1: Van Sanne.
0: Ja.
1: Doet ze
0: ja.
1: toch maar even.
0: Gaat ze toch weer de balk op voor uiteindelijk een plek bij de beste 13 landenteams. Dat is het doel. En natuurlijk Europees kampioen worden.
1: Uiteraard.
0: Zouden we bijna vergeten.

0: ABBA hoorde je. En One of Us.
1: Het krantenoverzicht.
0: Bijna 6:50. De papieren versies van de kranten van deze donderdag, de 13e van augustus, zijn binnen, Benjamin.
2: Ja, je kunt
0: laat
2: wel
0: mij raden.
2: Raden waar het over gaat. We kunnen er niet omheen en we willen er eigenlijk ook helemaal niet omheen. Want het is veel te leuk om nog even op terug te blikken. Telegraaf heb ik voor me. Euforie bij Zonspectakel. Dan nog het AD Europa in de ban van Eclipse. Tubantia, theater van zon en de maan. Nederlanders keken gisteravond hun ogen uit, velen door een eclipsbril, heel goed. De zonsverduistering leverde bijzondere plaatjes op. Aan de stranden was het enorm druk met liefhebbers en er stonden dan ook flinke files. Even naar achter klonk er in Bloemendaal aan zee een luid applaus en gejuich toen de maan voor 88% voor de zon geschoven was. Dat was dan toch ook wel een echt euforisch moment, zegt een van de bezoekers. Ook Tubantia dus, de zon en de maan zorgden gisteravond voor een adembenemend licht en schaduwspel aan een wolkenloze hemel. Een prachtig fenomeen dat alleen met een speciale eclipsbril kon worden waargenomen. Of met een kijkdoos natuurlijk.
0: Met een kijkdoos,
2: en ik begreep dat jouw dochter er ook eentje had gemaakt.
0: Ja, die had
2: er
0: ook eentje gemaakt, maar ze zei het werkte niet heel goed. Maar ze had geen eclipsbril, maar ze kon er af en toe eentje lenen. Ach. En dan toch nog even kijken. Dus dat is wel mooi.
2: Mooi.
0: Bij ons viel de natuur niet echt stil.
2: Nee.
0: We stonden met z'n drieën in een weiland. Er was weinig natuur, ook weinig vogels hoorden we daar. Dus je merkt het niet wel. De krekels vielen in ieder geval niet stil, kan ik je vertellen.
2: Heb je wel gemerkt?
0: En de kat die erbij was, die trok ze er ook helemaal niet van aan.
2: Die dacht, het is goed met die eclipse.
0: Zo is het. Maar het levert wel mooie foto's op. Ja. We zien voor op de Volkskrant, nou, hij is bijna de hele Volkskrant, neemt hij in beslag. De geheel verduisterde zon. Dus, die foto is niet in Nederland gemaakt. Nee, dat klopt. In Arija is hij gemaakt in Noord-Spanje om 12 augustus 2026 om 20:27. Het staat daarbij.
2: Wow.
0: Verderop in de krant, alle kranten hebben het trouwens. Ook een serie van foto's van allemaal mensen die met brilletjes zitten te kijken. Even kijken, zit er ook. Ja, iemand met een kijkdoos. Van schoenendoos tot camera obscura zien we. We zien de silhouetten van mensen die hun duimen opsteken bij de zonsverduistering. We zien mensen in de duinen zitten, mensen in een park zitten die nog kaartjes aan het bestuderen zijn. En een heleboel jongens, allemaal in hun zwembroekje op een hek aan de rand van een weiland. Allemaal met een brilletje op, kijken ze naar de eclipse.
2: Ja, wat je zegt, die foto's zijn ontzettend mooi. Echt de moeite waard om het AD ook even open te slaan op de derde bladzijde. Wetenschappers bij het Sterrenkundig Observatorium, ook in Spanje. Schitterende foto. Ook rechts daarvan. Passagiers aan de rechterkant van het vliegtuig zagen beduidend minder dan passagiers links. Want je ziet een vliegtuig, zie je langs die eclips gaan. En inderdaad, als je aan de linkerkant daar zou zitten, heb je een ontzettend mooi uitzicht. En ook een compositiefoto zie je. Een hond die zelfs een eclipsbril op heeft. Hebben we trouwens ook bij de hond van ons gedaan. Of van ons.
0: Echt waar, ja?
2: De ouders van mijn vriendin die hadden het hondje even bij ons achtergelaten. Dus we hadden ook de eclipsbril daar even opgezet voor een leuke foto.
0: En?
2: Die was niet zo blij met de bril. Dus we hadden wel snel een leuke foto kunnen maken, maar die bleef niet lang opzitten. Tubantia heeft ook gesproken met Arnold Tuckers. Deden wij trouwens ook gisteren om vooruit te blikken hierop. Hij zegt, samen kijken naar de zonsverduistering, dat is leuk. Veel leuker dan alleen. Dat zijn de woorden dus van Arnold Tuckers van Cosmos Sterrenwacht in Latrop. Ruim 300 bezoekers namen gisteravond de proef op de zon en verzamelden zich in een weiland bij Latrop. De conclusie, samen kijken is echt heel erg leuk.
0: Voorop trouw dan nog even zijn we compleet. Twee jonge dames met allebei een eclipsbril. Dat is wel een leuk brilletje, want om de ogen is dan een zonnetje getekend. Dus alsof ze twee zonnetjes staan te kijken. De kop erbij, een flinke hap uit de zon. Over tot de orde van de dag. Want Trouw opent met de coalitie die terugkomt van recess. Zo langzamerhand de politiek in Den Haag gaat langzaam weer beginnen. Alhoewel, het duurt nog wel een paar weken volgens mij. Maar goed, het is tijd voor de traditionele augustusraming. Het Centraal Planbureau geeft vrijdag het startschot voor de begrotingsonderhandeling. Gaat het minderheidskabinet dan over rechts of links? Want het zal een meerderheid moeten krijgen, zowel in de Tweede Kamer als de Eerste Kamer. De coalitie schaakt voor Prinsjesdag op twee borden tegelijk.
2: Oké. Ook trouwens, ja, de eclipse hadden we het net al over. Daar openen alle kranten mee. Maar ook, dat vond ik wel bijzonder nieuws, dat Xavi een nieuwe bondscoach wordt.
0: Dat werd gisteravond ook bekend.
2: Van Oranje, dat verbaasde mij enorm. En volgens mij veel kenners ook. Die zagen dat ook niet echt aankomen. KNVB stelt Xavi aan als nieuwe bondscoach van Oranje. Staat op de voorpagina van de Telegraaf. Voorpagina van het AD. Voormalig speler en trainer van Barcelona is eerste buitenlandse coach van Europa sinds Ernst Happel. KNVB komt na lang zoeken uit bij de Spanjaard dus. En ook Tubantia op de voorpagina. Xavi volgt Koeman op. Spanjaard is de eerste buitenlandse bondscoach sinds Ernst dus. En ik vond het inderdaad bijzonder. Ik heb het nooit eerder meegemaakt.
0: Nee, jij niet. Nee. Ernst Happel inderdaad. Ja, dat is dan de laatste.
2: Ik vind het toch wel... Ja,
0: ik wel.
2: Ja, jij wel. Ik vind het toch wel apart. Ik weet niet of dat het juiste woord is. Maar dat we dan geen Nederlandse... coach meer hebben.
0: Dat veel landen natuurlijk. Hebben dat, ja, hè? Ja, zelfs Brazilië natuurlijk.
2: Ja,
0: ook,
2: ik vind het toch, het voelt gek.
0: Ja, is het. Xavi trouwens, die speelde onder Cruijff en Van Gaal. En een adept is van het Nederlandse totaal voetbal, het aanvallende voetbal. Het altijd maar in balbezit proberen te zijn voetbal. Dus, en dat moet hij ook terugbrengen.
2: Ja, en in 2010 moesten wij nog... de beker afstaan aan Spanje, hè?
0: Ja, zeker. In de finale, speelde hij in die finale? Weet ik ook niet.
2: Denk ik wel eigenlijk.
0: Nou, goed. Andere zaken dan. Want het gaat vandaag ook in de kranten nog wel veel over de droogte. Ik ben het inmiddels kwijt. Hier staat het. Ja, grondwater oppompen mag niet. En dus opent deze kweker de drinkwaterkraan. Het gaat over het Westland, want ik zie allemaal glastuinbouw. Dus ik neem maar aan dat het het Westland is. Om hun oogsten te redden gaan sommige boeren wel heel ver. Beregenen met drinkwater is duur, want ja, dat moet je allemaal betalen. Maar soms de enige oplossing dan dat maar. Boer kan zich trouwens wel verzekeren tegen droogte. Dat staat in een artikel daarnaast. Nou, daar zullen misschien steeds meer boeren gebruik van gaan maken. En er staat nog een interview met een Friese dijkgraaf in Trouw over het watermanagement. De huidige droogtecrisis is aanleiding voor Nederland om grote stappen te gaan zetten. Maar de regering moet wel de noodzaak ervan inzien. Nou, als ze dat nu nog niet zien, dan weet ik het ook niet meer. Een extra gemaal kost geld, maar daar moet wel de prioriteit liggen in Den Haag. Nee, de prioriteit ligt in Den Haag bij Defensie. Maar dit zou eigenlijk ook moeten. Ja. Dat staat er.
2: Dan even over een dating-app. Heb je ooit op de dating-apps gezeten?
0: Nee.
2: Was het nodig?
0: Nee. Nodig misschien wel, maar ik heb het nog toch gezeten. Nee.
2: Nou, ik vind het wel een leuk nieuwsje, want ik heb zelf ooit Bumble gebruikt. En daardoor heb ik nu Bumble.
0: Bumble?
2: Bumble, je hebt Tinder, je hebt Happen.
0: Die ken ik wel, maar dat, Bumble
2: ja,
0: is
2: ja, je hebt ook
0: bekend.
2: Bumble. Dating app schrapt geëmancipeerde regel. De noodlijdende dating app Bumble voert een grote verandering door, zo meldt het bedrijf. Kreeg de app ooit bekendheid met de geëmancipeerde functie waarbij heteroseksuele gebruikers alleen de vrouw een gesprek kan beginnen. Nu komt daar dus een einde aan. Mannelijke gebruikers kunnen voortaan zelf ook de eerste stap zetten. Sinds de lancering van de app in 2014 was het direct het pronkjuweel van het bedrijf. Op elke dating-app moeten mannen namelijk het gesprek beginnen. Daarom moest dit de app worden waar alleen vrouwen in een heteroseksuele match het eerste bericht kunnen sturen. Stuurde een vrouw helemaal niets nadat er een match was, dan werd de match na 24 uur verwijderd. Dat spreekt me natuurlijk aan, want ik heb mijn vriendin ook leren kennen via Bumble.
0: Nou, kijk eens aan. Een Bumble-relatie.
2: Ja, inderdaad. Dus dat, dan spreekt zo'n nieuwsje je toch iets meer aan. Okay?
0: Goed, dan nog even helemaal achter in NRC een artikel. Of dat is een, denk ik, een serie. Ja, want het is deel 1 over kleine musea. Die bezoekt de krant. Nederland telt er namelijk heel veel kleine onbekende musea. Deel 1 is het Anton Pieck Museum in Hattem.
2: Ja.
0: Net over de IJssel in Gelderland bij Zwolle natuurlijk. Anton Pieck is zoveel meer dan de man van het Sprookjesbos. Van de Efteling, hè, dat heeft hij helemaal ontworpen. Daar ken ik de Efteling nog van. Wij gingen daar vroeger naartoe. En dat was helemaal in Anton Pieck-stijl opgetuigd. Oh, volgens mij zie je dat nu bijna niet meer. Ik heb geen idee. Maar er is inderdaad, ik heb lang in Hattem gewoond, een Anton Pieck-museum. Het zit in Hattem en werk uit het enorme oeuvre van Anton Pieck is daar verzameld. Van schetsen tot houtskooltekeningen, etsen en geïllustreerde boeken. Wie bij Anton Pieck enkel aan de Efteling denkt, doet hem erg tekort.
2: Ja, en ik las ook iets bijzonders over zijn broer, dat hij een spion was voor de Russen en dat zij elkaar pas na de oorlog weer hebben ontmoet.
0: Ja, er was wel iets mee, inderdaad, met de familie staat mij inderdaad nog weer bij. Precies, zijn tweelingbroer gaat het hier over. Daar heeft hij samen tekenles meegeheeft genomen.
2: Hij ging de andere kant op, die broer. Heel iets anders, namelijk spion worden dus.
0: Ja, nou, bijzonder.
2: Ja, zeker bijzonder.
0: Nou, ga kijken in het museum. Het hoeft er niet ver voor te rijden. Het is in Hattem.
2: Ja.
0: Net over de IJssel aan de andere kant. Dus

0: Die Root Syndicate hoorde je en Mockingbird Hill. Half zeven net geweest. Tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
1: De zonsverduistering van gisteravond is door veel mensen in onze provincie bekeken. Ook op de dijk aan de IJssel in Zwolle kwamen honderden mensen samen.
2: Ontzettend mooi. Echt, dit is zoiets moois.
3: Fantastisch. En ik heb herinneringen aan natuurlijk 99, heb ik ook meegemaakt. Maar dat was in de ochtend, hè? En dat was niet helemaal.
4: Ja, je ziet eerst een heel klein hapje. Het wordt steeds groter. En nu lijkt de zon een soort van halve maan. Dus dat is wel mooi om te zien.
5: Zoveel meer dan ik verwacht had. Maar ik vind het hartstikke leuk tot nu toe. Dus als mensen me... ik verzamel leuke herinneringen. En dit zijn er een heleboel.
1: Naast eclipsbrillen werden ook zelfgemaakte kijkdozen gebruikt om de verduistering veilig te kunnen bekijken. Op oost.nl lees je nog veel meer over de verduistering. Bij gemaal Ankersmit in Deventer is een noodpomp ingezet vanwege de lage waterstand van de IJssel. Met die noodpomp wordt minder water opgepompt dan gebruikelijk. Daardoor kunnen kleine watergangen en sloten in delen van Salland droogvallen. WDO Delta zet de noodpomp in om waterpeilen van het Overijsselskanaal, de Soestwetering en de Zandwetering op niveau te houden. Water in de andere watergangen en sloten wordt zo lang mogelijk vastgehouden, zodat vissen en ander waterleven tijd hebben om zich te verplaatsen. Het waterschap houdt kwetsbare plekken extra in de gaten. En we hadden het er net al even over. Het Nederlands elftal heeft een nieuwe bondscoach, Xavi Hernandez. Hij wordt de eerste buitenlandse bondscoach in bijna een halve eeuw. De Spanjaard van 46 speelde bijna zijn hele carrière als middenvelder bij Barcelona. Als trainer is hij nog redelijk onbeschreven blad, zegt deze verslaggever.
6: Hij begon zijn trainerscarrière in Qatar, werkte 3 jaar bij Barcelona met wisselend succes. Dat avontuur stopte 2 jaar geleden en nu is hij dus bondscoach van het Nederlands elftal. Directeur topsport van de KNVB, Nigel de Jong en Marianne van Leeuwen benadrukken dat het is vanwege zijn kennis van het Nederlands voetbal en vanwege zijn attractieve en aanvallende speelstijl.
1: De eerste test voor Xavi en Oranje is eind volgende maand. Nederland speelt dan tegen Duitsland in de Nations League. En in heel Nederland geldt vandaag het hitteplan. Gisteren gold dat ook al voor onze provincie en ook 3 andere provincies. Met het plan wil het RIVM verzorgers van kwetsbare mensen, denk aan ouderen en kleine kinderen, extra bewust maken van de warmte. Het is de 4e keer dit jaar dat het hitteplan wordt geactiveerd. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijsselsnieuws vind je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Dan voor het weer naar Hans. Nina Huishand, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen.
0: Natuurlijk ook uitgebreid naar de eclips gekeken.
7: Jazeker, ze zijn er gisteren goed voor gaan zitten. En ik zit er op een boerderij, dus we hadden prachtig zicht op het westen. Mooie show.
0: Heel goed, ja, met brilletje, uiteraard.
7: Laskap.
0: Laskap? Ja, zat je echt met zo'n laskap in het weiland?
7: Minstens DIN 14, dat kan hij het wel hebben. Dus dat was geen brilletje.
0: Zijn er foto's van?
7: Ja, er zijn foto's van, maar klopt. Nee, maar ik denk dat iedereen wel een foto van de zon zelf heeft gemaakt. En dat was gisteren natuurlijk fantastisch mooi te zien. Dus wat wil je nog meer?
0: Zeker, ja, wij hebben geprobeerd een foto te maken met zo'n brilletje ervoor, maar het lukte niet echt.
1: En niet, met mijn telefoon lukte
0: met
1: niet,
0: telefoon,
1: maar
0: nee.
1: Ik heb wel een andere camera nog die ik had gebruikt. Okay. Dus dat zag er nog wel leuk uit.
0: Oké, dat is mooi. Nou, in de krant en overal vind je wel die foto's terug. Je kunt ze ook naar ons sturen trouwens via de app en dan kunnen we ze vanochtend nog even beschrijven, Hans. Maar dat was gisteren. Daarna ook blijven zitten voor de Perseiden?
7: Nou, eerlijk gezegd niet. Ik ben daarna gewoon vrij vlotte man tegengegaan, want vandaag ook weer dienst. En we hebben gelukkig ook vanavond nog een herkansing. Dan zullen ze ietsje minder actief zijn dan afgelopen nacht. Maar je kunt ook vanavond dus nog Perseiden proberen te kijken. Dat is nog niet voorbij. Dus we hebben meerdere dingen op het programma staan de afgelopen dagen. Ook vandaag en nog aankomende nacht.
0: We hebben er allebei 1 gezien.
1: Eentje. Ja, meerdere zelfs.
0: Ja, één
1: hele goeie.
7: Dat is een hele grote velle dat je denkt, zo, waar staat die in?
1: Nou ja, bijna wel ja. Nou, hij was echt goed zichtbaar. Ik had mijn nek echt een paar minuten gewoon omhoog. Toen kreeg ik een beetje last van mijn nek. En ik dacht van, ik heb er nu wel genoeg gezien. Ik ga nu weer naar binnen. Maar ik was blij dat ik een aantal had gezien.
7: Niet gedacht van, ik pak een tuinstoel. Ik ga achterover en eens kijken wat er voorbij komt.
0: We waren alweer op weg hier naartoe.
1: Ja, precies.
0: En ik zag hem met de auto eigenlijk op. Hij was maar kort. En toen dacht ik, hey, dat was er toch één?
7: Ja, nee, dat klopt. Van een auto lukt dat nog wonderlijk goed. Dan zie je zo'n ding voorbij komen en zeg je zo tegen elkaar.
0: Ja, nou, in ieder geval. Mijn kinderen hebben voortaan een lang en gelukkig en gezond leven.
7: Uitstekend.
0: Ja, je mag je wens nooit verraden, dat is ook zo.
7: Hey, Hans, ook hard opzeggen.
0: Het weer, want we konden die per se goed zien omdat het totaal helder was. En is, hè?
7: Ja, zeker. Ja, we zitten nog steeds met hoge druk boven ons hoofd. En dat duurt zeker vandaag en morgen nog voort. Dus die mooie reeks met heldere dagen, die toch wel aardig droog worden inmiddels. Maar het mooie weer, het duurt nog even voort. En ook vandaag kunnen we daar voluit van profiteren. Het is nou een graad of 14, net 15 in Twente. En de temperatuur gaat nog fors omhoog. Want vanmiddag gaan we in heel Overijssel door de 30 graden heen. In de kop van de provincie een graad of 32 en in Twente ruim 34 graden. En dat doen we vandaag met een compleet knalzonnig weerbeeld. Gisteren waren er nog wat bankjes hoge bewolking, vooral overdag. Denk je, nou, hoe gaat dat met die verduistering? Vandaag is er helemaal niets van het alles. De lucht is helemaal schoon en blijft helemaal schoon. Nou, een zwakke zuidoostelijke wind. En gelukkig is de luchtvochtigheid erg laag. Het dauwpunt ligt rond een graad of 7. Dus gebarste lippen, dat kan je misschien wel krijgen. Maar het gaat niet broeierig aanvoelen.
0: Nee, dat is dan wel weer lekker. We zien het ook op foto's van Petra, onze krantenbezorgster in Hellendoorn. Een strak blauwe hemel die van richting beneden langzaam overgaat in een oranje gloed van de opkomende zon. Ik denk, daar zie ik dan ook de zon al komen. Maar nee, dat is een lantaarnpaal. 12 graden meldt zij in Hellendoorn. En Hilbert stuurt een fotootje uit Nijverdal. Maar je hetzelfde ziet, een vlekkeloze hemel inderdaad met de oranje gloed. Betekent dus dat het ongestoord heel erg warm kan worden. Hitteplan is ook van krachten en dat krijgen we dan morgen ook nog een keer.
7: Ja, dat hitteplan staat voor vandaag en ik zou het ook zeker voor morgen nog even bij de hand houden. Want morgen wordt nog heter. Het wordt morgen ruim 36 en misschien op sommige plekken wel 37 graden. Ja, ja, dat is misschien wel de heetste dag van deze maand. Ja, vorige maand hebben we natuurlijk nog hetere dagen gezien. Maar ook morgen is het volledig zonnig. Droog, ja, en de wind, dat is het enige verschil eigenlijk met vandaag, behalve dat de graad heter is. De wind gaat wel verder draaien, naar het zuiden, naar het zuidwesten, en morgenavond is hij west-noordwest, doet bijna een rondje, en dat is de voorbode van ander weer dat eraan zit te komen. Dat hoge drukgebied gaat er vandoor, die gaat richting Oekraïne, en zaterdag dan komt er een noordenwind te staan en die voert prompt wat koelere lucht aan. Nou moeten we van heel warm komen, dus de nacht naar zaterdag een graad of 16... Zaterdag overdag 28 graden is nog in het oosten van de provincie. In de kop misschien een graad of 6, 27. Maar de zon, die laat het een beetje afweten. We zien zaterdag een mix van zon en bewolking. En die bewolking die is onstabiel. En het zou best eens kunnen dat we zaterdagmiddag verspreid hier naar een bui gaan krijgen.
0: Nee.
7: Jazeker.
0: Gaan we even googlen wat dat ook maar is, een bui.
7: Ja, dat is iets van vroeger. Nee, ja, nee, dat komt wel weer terug, hoor. Ja, in ieder geval, het ziet er onstabiel uit voor zaterdagmiddag en avond. Zo hier en daar een bui is mogelijk. Maar de temperatuurdaling zet zich voort. Zondag, maandag, dinsdag, echt als ik een stuk verder kijk, helemaal in de pluim, zien we temperaturen van 23, 24 graden met een zwakke westelijke of noordelijke wind. Mix van zon en bewolking. En eigenlijk vanaf maandag, dinsdag, dan lijkt zich echt een wisselvalliger periode aan te dienen met neerslag van betekenis op alle plekken. Dus het lijkt erop dat de droogte nog niet echt een eind komt, maar dat er wel wat verlichting komt en ook dat de temperatuur uiteindelijk weer teruggaat naar de jaarnormaal.
0: Er kijken mensen reikhalzend naar uit. Hans, praten we zo door over een uurtje. Dan hoor ik je weer. Tot dan.
7: Uitstekend, tot straks.

0: Tracy Abrams hoorde je. En that's so true. 7:15 op Radio Oost.
1: De Oosttribune.
0: En dat betekent tijd voor de sport.
2: Zeker Jonas Pijvers uit Hellendoorn, daar moeten we het maar eens even over hebben. Hij heeft gisteren gestunt op het EK Atletiek in Engeland. De atleet van 23 heeft brons gehaald op de 400 meter.
3: Jonas Pijvers weg vanuit 5. Aan de buitenkant Hudson Smith, de Brit. Die supersnel start, zoals verwacht. En Jonas Pijvers moet het vooral hebben ook van het laatste deel. Nu komt Pijvers wat dichterbij. En Hudson Smith heeft natuurlijk een geweldige voorsprong. En heeft Pijvers nog iets speciaals. En het publiek joelt en schreeuwt. En daar komt Kunta. En Jonas Pijvers gaat naar plek 3. En Jonas Pijvers gaat naar plek 3. En kan hij stunten voor een medaille. En dat doet hij inderdaad. Of is het misschien zelfs 2? Ja, de Brit maakt het waar. Hudson Smith. Maar wat Pijvers op die laatste 50 meter liet zien was ongekend. Het is in ieder geval een medaille voor Nederland. En hij stunt dan wel. En dan is het dus een aparte jong. Iemand die iets speciaals heeft. Het is 3. Het is een bronzen medaille. Zoals die Marvin Bonifacia in 2024 ook een bronzen medaille pakte. En het is wel een nationaal record. Want hij duikt onder die toptijd van Bonifacia uit 2021. Het was 44-48. Het wordt nu 44-41. Maar het allermooiste is natuurlijk dat er een bronzen medaille is voor Pijvers. Tja, dit is toch wel een stunt.
0: Een stunt van Jonas Pijvers uit de Hellendoorn. Nederlandse koorhouder. Dus nu op en 100ste miste hij de zilveren plak. Dat hij zo goed liep, verraste hem zelf ook wel een beetje.
4: Ja, ik denk het wel. Ik kom als nummer 8 binnen en ik ga als 3 weg. Ik heb het hele seizoen lopen zeggen dat er meer in zat. Vandaag de slechtste dag die ik me ooit heb gevoeld op racedag. 2 slechte nachten achter de rug. Ik ben een piekeraar. Wanneer ik 's nachts in bed lig met mijn cafeïne, dan ben ik uren naar het plafond aan het kijken. 2 rondes en dat ik dan hier aan mijn slof kan schieten. Geweldig. Ik heb me ooit verteld, ik was altijd heel zenuwachtig. Ik dacht van, ik train er zo hard voor, ik doe er zoveel voor. Dat het zo zonde dat ik die zenuwen heb, want daar loop ik echt niet harder door. En toen is er ooit een switch omgegaan. En dus die ben ik gewoon cool waar ik moet zijn. En probeer ik te doen wat ik kan doen. Het mooiste kon gebeuren. En natuurlijk die honden voor zilver. Maar dat maakt me ook niet meer uit. De medaille is de medaille. Ik voelde me zo moe vandaag. En dat ik dan zo'n tijd kan lopen is gewoon bizar.
2: Nou, Nederlands record, persoonlijk record, zenuwen, dat had hij dan wel, zegt hij. Maar ja, in die laatste 100 meter zag hij die podiumplekken steeds dichterbij komen.
4: Ik kon gisteren zo machtig doortrekken. En ik wist gewoon, die tijd kan ik harder lopen als ik het begin heel iets harder doe. Want die energie verbruik je daar toch niet. En ik bleef gefocust, ik bleef in mijn eigen plan geloven. Je zag gisteren veel jongens veel te hard weggaan, toch een soort van zenuwen. Maar ik bleef er geloven, mijn laatste stuk is mijn beste stuk. En daar vertrouw ik op. En als ik dan op de 300 meter lijn aankom en ik voel nog wat ik over heb, dan weet ik dat je echt mee kan gaan knokken. Ik voel gewoon hoe makkelijk en ontspannen ik door kan lopen. En je moet niet te veel knokken, maar juist die techniek proberen te houden. En wanneer dat dan goed gaat en je steeds dichterbij komt, denk je van, ik heb hem.
0: En hij had hem. Brons op het EK. Jonas Pijvers uit Hellendoorn. Je hoorde hier een blije jonge man.
2: Terecht ook.
0: Zo is het. Daarom de ballade de Jean Heureux. Hier is Gérard Lenormand.

0: Steel hoorde je. Kiss from a Rose van de soundtrack van een Batman-film.
1: Ah, is het zo?
0: Ja.
1: Ah, daar ben jij weer gek
0: van, weet ik dan weer. George Clooney als Batman.
1: Ook nog?
0: Ja, ja, ja. Zo is het. Liefhebbers vergeten die film liever trouwens. Maar goed, de song was mooi van Steel. Zo dadelijk op Radio Oost natuurlijk terugblikken op de clipsavond.
1: Ja, dat is iets wat
0: veel mensen keken daar.
1: Zeker, dat is iets wat we niet willen vergeten. Daarom gaan we nog even terugblikken. En we gaan het nog maar eens even hebben over de hitte en de droogte.
0: Absoluut, we kijken vooruit op FC Twente vanavond. Ze spelen ze voor de formaliteit zo'n beetje nog de tweede wedstrijd tegen Dutch. Voor kwalificatie voor de play-offs van de Conference League. Zo zit het precies.
1: En je hoort
0: over het verdwijnen van de snackbar uit Overijssel.
1: Nee toch?
0: Ja, hij is niet helemaal weg. Maar langzaam worden het er steeds minder.
1: Jammer
0: hoor. Je zo horen. Ja, zeker. Moet je je vette happen ergens anders gaan halen. Voor je zo.

0: Het laatste nieuws in Overijssel. De zeldzame zonsverduistering van gisteravond is door veel mensen in onze provincie bekeken. Dat gebeurde onder meer met eclipsbrillen en zelfgemaakte kijkdozen. Bij gemaal Ankersmit in Deventer is een noodpomp ingezet vanwege de lage waterstand van de IJssel. En in heel Nederland geldt vandaag het hitteplan. Het wordt rond de 35 graden en morgen wordt het nog warmer. Dat en meer lees je op oost.nl en in de RTV Oost-app.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. In het eerste kwartaal had de Iran-oorlog nog veel invloed op de cijfers. Maar in het tweede kwartaal ging het beter, zegt deze fondsbestuurder.
3: Met meer rust naar geopolitiek gekeken. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI. Wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaartseffect heeft.
2: De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen worden eind september duidelijk. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. Na de zonsverduistering van gisteravond was er vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïden goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering, dat is zeer zeldzaam. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als derde door bij de laatste wissel. Daarna maakte Marit Steenbergen het af.
4: Waar het allemaal bij elkaar lag, zwemt ze nu bijna een hele lengte weg bij de concurrentie. En het gaat nog harder en harder voor dat laatste stukje. De slagfrequentie nog iets meer omhoog. Nederland Europees kampioen.
2: En het is het tweede goud voor Nederland op deze EK. Het weer, vandaag zonnig en warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: En straks op Radio Oost herbeleven we de eclips natuurlijk nog even. We kijken nog even terug op de zonsverduistering van gisteravond. Veel mensen keken gezamenlijk op verschillende plekken. Ook Benjamin zat er met een hond, met een eclipsbrilletje.
0: Ja, met mijn vriendin langs de IJssel in Deventer. Daar was het ook ontzettend druk trouwens. Maar op meer plekken in onze provincie was het ontzettend druk. Onze verslaggever was trouwens ook in Zwolle en in Deventer. En daar hoor je zo meteen meer over.
5: Ja, want over de IJssel kon je mooi de zon zien verduisterd worden. Als ik dat goed zeg. En we kijken vooruit. Nou, FC Twente speelt voor de vorm nog een keer tegen Dutch voor de Europese kwalificatie natuurlijk. Muziek hoor je straks van Sam Fender en Olivia Dean. En ook nog van Mike Oldfield en Maggie Reilly. Mag jij raden wat we gaan draaien?
6: Nog nooit vertoond. Alleen tot en met zaterdag. Megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
7: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
6: Nog nooit vertoond. Alleen tot en met zaterdag. Megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
8: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
9: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Vers vlees en barbecuepakketten? Ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
1: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: Hoe konden we de dag anders starten dan met Mike Oldfield en Maggie Reilly en The Moonlight Shadow?
1: Marcel Oosten.
0: Het is bijna 7:08 op deze donderdagochtend, de 13e van augustus. Goedemorgen. Goedemorgen, Benjamin.
2: Goedemorgen.
0: We hebben allebei staan kijken en we kijken straks nog even vooruit naar de volgende Europese wedstrijd van FC Twente. Maar dit uur bestaat toch vooral uit nagenieten van de zonsverduistering.
2: Want die zeldzame verduistering van gisteravond is door heel veel mensen in onze provincie bekeken. Zo ook op de dijk aan de IJssel in Zwolle. Daar kwamen honderden mensen samen.
3: Ontzettend mooi. Echt, dit is zoiets moois.
4: Fantastisch. En ik heb herinneringen aan natuurlijk 99, heb ik ook meegemaakt. Maar dat was in de ochtend, hè? En dat was niet helemaal.
5: Ja, je ziet eerst een heel klein hapje. Het wordt steeds groter. En nu lijkt de zon een soort van halve maan. Dus dat is wel mooi om te zien.
6: Het is veel meer dan ik verwacht had, maar ik vind het hartstikke leuk tot nu toe. Dus als mensen me... ik verzamel leuke herinneringen en dit zijn er een heleboel.
2: Naast eclipsbrillen werden ook zelfgemaakte kijkdozen gebruikt om de verduistering veilig te kunnen bekijken. En op oost.nl lees je nog veel meer over de verduistering.
0: En hier hoor je zo dadelijk een uitgebreide reportage en nog wat eigen ervaringen.
2: Ja,
0: denk ik toch zomaar. Dan terug naar de orde van de dag, want het hitteplan geldt en nu voor het hele land. Gisteren al in onze provincie en nog drie andere provincies, maar nu dus nationaal. Hitteplan gaat van kracht als het KNMI 4 dagen achter elkaar van 27 graden of meer verwacht. Verzorgers en kwetsbare mensen, denk aan ouderen en kleine kinderen, moeten extra bewust worden gemaakt van de warmte. Voor de 4e keer al dit jaar is het hitteplan geactiveerd. We hebben een record aantal aan tropische dagen deze zomer.
2: Ja, en de gevolgen van die hitte en de droogte wordt bij gemaal Ankersmit in Deventer ook steeds duidelijker zichtbaar. Daar is een noodpomp ingezet vanwege de lage waterstand van de IJssel. Met die noodpomp wordt minder water weggepompt dan gebruikelijk. Daardoor kunnen kleine watergangen en sloten in delen van Salland droogvallen. WDO Delta zet de noodpomp in om waterpeilen van het Overijsselskanaal, de Soestwetering en de Zandwetering op niveau te houden. De waterschap gaf eerder al aan dat ze te maken hebben met een unieke situatie.
7: We hebben vaker te maken gehad met droogte, maar niet dat de IJssel zo ontzettend laag stond. En normaal gesproken dan gaf hij nog wel voldoende water en konden wij het water het gebied inkrijgen. Maar omdat de IJssel zo laag staat en er heel weinig afvoer komt vanuit de Alpen, moeten wij roeien met de riemen die we hebben.
2: Water in de andere watergangen en sloten wordt zo lang mogelijk vastgehouden, zodat vissen en andere waterleven tijd hebben om zich te verplaatsen.
0: Na 8 uur praten we met iemand van het waterschap Vechtstromen over de noodmaatregelen en ook over de controles op mensen die dan toch water oppompen, want dat is en blijft voorlopig verboden. Dan andere zaken in het nieuws. De snackbar verdwijnt langzaam maar zeker uit onze provincie. Waar er nog niet zo lang geleden op elke straathoek wel een cafetaria zat voor een bakje patat, een kroket of een frikandel, wordt die rol steeds meer overgenomen door fastfoodketens en andere eettentjes. En hebben steeds meer mensen een airfryer.
2: Ja, ja, zeker. Ook hoor.
0: Verdwenen de afgelopen tijd cafetaria's in Hengelo, Enschede, Kampen, Nijverdal en Haaksbergen. En deze snackbar-eigenaar weet wel waar dat aan ligt.
8: Jonas Pijvers gaat naar plek 3. Dan kan hij eens...
0: Jonas Pijvers is dat.
2: Nee, ook
0: dat...
2: leuk. Daar gaan we het zo meteen over hebben.
0: Nee, eerst naar de snackbar. Ja. Eerst naar de snackbarhouder. Kom. Die weet waar dat aan ligt, dat die snackbars verdwijnen.
9: Traditionele cafetaria's neemt wel echt af, hebben wij het gevoel. Vooral kleine zaakjes. Het is gewoon moeilijker geworden om zo'n klein zaakje nog draaiende te houden. Energieprijzen nemen toe. Alles is duurder geworden. 10 jaar geleden had je misschien aan €150 op een dag nog genoeg, zeg maar. Maar dat is vandaag de dag echt niet meer genoeg.
0: Dan ben ik wel benieuwd of Jonas Pijvers wat een kroketje pakt. Of een patatje.
2: Nou, misschien wel niet, want hij heeft gestunt op het EK Atletiek in Engeland. En daar moet je natuurlijk in vorm voor zijn. De atleet uit Hellendoorn heeft namelijk brons behaald op de 400 meter.
8: Jonas Pijvers gaat naar plek 3 en kan hij stunten voor een medaille. En dat doet hij inderdaad. Of is het misschien zelfs 2? Wat Pijvers op die laatste 50 meter liet zien was ongekend. Het is in ieder geval een medaille voor Nederland en hij stunt dan wel. En dan is het dus een aparte jong, iemand die iets speciaals heeft. Het is 3. Het is een bronzen medaille.
2: Een prachtige bronzen plak dus. En Pijvers is er dan ook gelukkig mee.
10: Het mooiste kon gebeuren. En natuurlijk die honderds voor zilver. Maar dat maakt me nog niet meer uit. De medaille is de medaille. Ik voel me zo moe vandaag. En dat ik dan zo'n tijd kan lopen is gewoon bizar. Mijn laatste stuk is mijn beste stuk. En daar vertrouw ik op. En als het dan goed gaat en je steeds dichterbij komt, denk je van, ik heb hem.
0: Hij had hem gisteravond. En het was nog bijna zilver ook op een 100ste seconde. En hij pakt ook nog maar even en passant het Nederlands record.
2: Ja, ook.
0: Op de 400 meter.
2: En Nederlands record.
0: Jonas Pijvers uit Hellendoorn. Gefeliciteerd. Straks dus de reportage over de eclipse.

0: Sam Fender samen met Olivia Dean en Rain Me In. 7:15 geweest op Radio Oost. We kijken toch nog even terug op de eclipse.
1: Zeker.
0: Toch? Wij hebben er allebei van genoten. Ik zat vrij rustig in een weilandje op een klapstoeltje. Jij zat aan de IJssel?
2: Ik zat vlakbij het water inderdaad aan de IJssel met mijn vriendin. En we hadden een hondje mee en nog een lekkere wafel. Dus we genoten gisteravond absoluut.
0: De bijna volledige zonsverduistering in Nederland. Voor het eerst sinds 1999 zo'n zware zonsverduistering. Veel mensen zochten daarom een mooi plekje op met uitzicht op de zon. Want dat was wel een voorwaarde natuurlijk. In de stad was die waarschijnlijk stond al te laag boven de horizon. Ja. Veel mensen verzamelden zich op de dijk in Zwolle om zo over de IJssel te kijken. En ze hadden allemaal een ander doel.
3: Ja, ik probeer foto's te maken. En dan ga ik kijken of ik kan zien dat de maan kraters heeft en heuvels. Want de silhouet van die zwarte half die van de zon af is, die heeft ribbeltjes. En dat zijn dus de schaduwen van de maankraters.
4: Het begint al aardig vol te lopen hier op de dijk. Ja. Wat gaan we zo meteen zien?
3: Nou, we gaan zo meteen de verduistering zien vanaf 7:10. En dan 7:08 hoogtepunt. 9:00 gaat de zon en de maan onder. Dat is het afgelopen. Je gaat zien dat er steeds grotere hap uit de zon komt. Door de telescoop heen of met een brilletje kun je dat heel goed zien. En dan ga je zien dat de natuur gaat reageren. De ooievaars komen eerder naar huis, want die denken dat de zon ondergaat. Dus die zitten daar in de nesten achter ons. Nou, dat gaan we zien.
4: Hey, je bent goed voorbereid hier naartoe gekomen. Wat heb je gedaan?
5: Op dit moment heb ik inderdaad mijn telescoop nu staan. Ik moet hem alleen nog proberen uit te lijnen. Het is vaak nog wel lastiger. Maar goed, oefening maar kunst.
4: U heeft een heleboel brilletjes mee. Waarom zijn die zo belangrijk?
3: Die brilletjes zorgen ervoor dat je ogen niet beschadigen. Ga je iets anders proberen, je gaat iets doen met een cd, zeggen mensen soms, of met een beroerd glaasje of met negatiefjes, dan beschadig je je ogen. Dat is onherstelbaar, je blijft dus slechter zien. Je voelt het niet, want je achterkant van je ogen heeft geen gevoelszenuwen, maar je krijgt gewoon dode pixels in je camera's die in je hoofd zitten. Wees heel voorzichtig, ga die brilletjes ook alleen gebruiken om naar de zon te kijken. Ga niet je verrekijker voor het brilletje houden, want die verrekijker die werkt als een brandglas. Die brandt door het brilletje heen je oog in.
4: Wat hoopt u te zien zo meteen?
6: De zonsverduistering. Ja, dat kan niet missen, hè?
4: Nee. Want u bent hier naartoe gekomen, heeft van alles mee, vertel eens.
6: Ja, officieel is dit een vogeltelescoop. En ik heb daar al wel eens een keer een mooie foto van de maan kunnen maken. En ik weet nu niet hoe dat verder uitpakt. Ik heb daar een onderdeel voor gemaakt, deze. Een beetje in elkaar geknutseld. En die kan dan hierop en dan kan je je smartphone opleggen. En dan afwachten wat het gaat worden.
7: 90%, het schijnt het event van de eeuw te zijn. En verder komt er niet meer voor, heb ik begrepen, zo groot.
4: Hoe vindt u het om te zien?
8: Ja, ontzettend mooi. Echt. Oh, ja, echt. Dit is zoiets moois.
9: Fantastisch. En ik heb herinneringen aan natuurlijk 99, heb ik ook meegemaakt. Maar dat was in de ochtend, hè. En dat was dat was niet helemaal.
10: Ja, je ziet eerst een heel klein hapje en het wordt steeds groter. En nu lijkt de zon een soort van halve maan, dus dat is wel mooi om te zien.
4: Nou Wim, hoe gaat het tot nu toe?
3: Oh, ik ben back af. Zoveel meer dan ik verwacht had, maar ik vind het hartstikke leuk tot nu toe. Dus als mensen maar, ik verzamel leuke herinneringen en dit zijn er een heleboel.

0: Maan samen met Goldband en Stiekem. Daarvoor hoorde je de Beatles en Here Comes the Sun. Zo hebben we de zon en maan verenigd.
1: Ik wou net zeggen. En het duurt weer een tijdje, hè, voordat we kunnen genieten van die verduistering. 2081.
0: Ja, daartussenin zitten we ook wel zonsverduisteringen die wat minder sterk zijn.
1: Ja, dat wel. Maar dus die zijn dan ook minder spectaculair.
0: Natuurlijk. Zo is het. Perseiden zijn daarna gekomen afgelopen nacht. We hebben er allebei eentje gezien. Jij, ja, meerdere zelfs.
1: Ik heb meerdere gezien, ja.
0: Goed. En hoe het weer zich ontwikkelt. De hemel blijft helder. En die Perseiden kun je trouwens vannacht, komende nacht, in de herkansing. Je hebt nog kans genoeg om naar de hemel te kijken en bijzondere waarnemingen te doen. Waarnemingen over het weer hoor je zo dadelijk. Daarna gaan we voorbeschouwen en gaan we het over tot de orde van de dag. Voorbeschouwen op die wedstrijd van FC Twente voor kwalificatie voor de play-offs van de Conference League. Ja, ik heb het goed onthouden.
1: Netjes.
0: Daarvoor uit de hoofdpunten van het nieuws.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.

0: Let's go! Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
1: Het is machtig mooi, man!
0: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
1: Je komt de leukste luidjes tegen.
0: Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren.
3: De maatschappij, dat ben jij.
4: Precies 19:30, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
5: Bij gemaal Ankersmit in Deventer is een noodpomp ingezet vanwege de lage waterstand van de IJssel. Met die noodpomp wordt minder water weggepompt dan gebruikelijk. En daardoor kunnen kleine watergangen en sloten in delen van Salland droogvallen. WDO Delta zet de noodpomp in om waterpeilen van kanalen en weteringen op niveau te houden. Voor vissen en andere waterleven wordt water in de andere watergangen en sloten zo lang mogelijk vastgehouden. Het handmatig overladen van goederen bij de loswal aan de Kerkweg in Giethoorn mag gewoon doorgaan. En ook het gebruik van de parkeerplaats aan de overkant is toegestaan. Dat heeft de Raad van State bepaald. De gemeente Steenwijkerland hoeft daarom niet op te treden. Bewoners van de naastgelegen molen ervaren al jaren overlast en wilden dat de activiteiten zouden stoppen. De loswal is nodig voor de bevoorrading van campings en woningen die moeilijk bereikbaar zijn. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Hij heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. De naam van de Spanjaard van 46 stond bij weinig mensen op het kandidatenlijstje, zegt deze correspondent.
6: Toen Ajax een nieuwe trainer zocht, hoorde je wel Xavi voorbij komen, maar op zoektocht naar een bondscoach van het Nederlands elftal helemaal niet en ook hier niet. In Spanje waar toch heel veel snel uitlekt. Hij heeft het heel erg stilgehouden. Ik weet ook niet sinds wanneer die contacten zijn.
5: De eerste test van Xavi en Oranje is eind volgende maand. Duitsland is dan de tegenstander in de Nations League. En op oost.nl lees je het verhaal over Siel van 21 uit Zwolle. Zij zit nog altijd vast op Sicilië door de uitbarsting van de Etna. Haar vlucht naar Nederland werd, net als 100 andere vluchten, door de uitbarsting geannuleerd. Vandaag hoopt ze alsnog via Rome door te reizen naar Nederland. Siel blijft voorlopig optimistisch. Als ze langer moet blijven, gaat ze misschien maar bij de Etna kijken, zegt ze. En dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
4: Voor het weer. Na Hans Nienhuis. Na Hans, goedemorgen. Nogmaals.
7: Ja, goedemorgen.
4: Rook, as van een vulkaan, dat kan wel eens ver strekken. Krijgen we daar nog last van, denk je?
7: Ja, nou ja, met deze stromingsrichting hebben wij er voorlopig nog geen last van. Nee. Maar ik hoor dat net op het nieuwsbericht. Gisteren was natuurlijk ook al de eerste berichten over de Etna. Dus ik dacht, nou, zo meteen even natrekken waar die rook naartoe gaat. Dan weet ik het volgend uur voor de komende dagen. Ja. Want 10 seconden is te kort om het allemaal uit te zoeken.
4: Ja, heel goed. Hou we dat van je te goed, Hans. Jij hebt je ook geconcentreerd op het weer van vandaag. Het is al helder en het wordt heel warm.
7: Ja, wat dat betreft staat er ons, ligt er helemaal niets in de weg om van een heerlijke zomerse dag te genieten. Voor sommige mensen zal het zeker te warm zijn vanmiddag, omdat we in Twente naar ruim 34 graden toe gaan. En zelfs in de kop van onze provincie gaan we waarschijnlijk overal wel door de 30 graden heen komen. Dus overal tropisch in Overijssel. Maar het is wel hele droge lucht vandaag. Dauwpunten liggen rond een graad of nou 8, 9. Misschien op sommige plekken zelfs nog wat droger. Nou, dat gaat niet broeierig aanvoelen, dus de hitte is waarschijnlijk wel goed te verdragen. Het is niet zo dat het helemaal plakken gaat of zo. Het is droge warmte.
4: Dat is mooi. Dan is dat inderdaad wat beter vol te houden. En dat is mooi ook, want morgen wordt het nog warmer.
7: Ja, precies. We zijn gelukkig al wel wat gewend deze zomer, dus we kunnen ook in dat opzicht best wel wat warmte verdragen. Maar morgen zullen we ons door 36 tot lokaal 37 graden heen moeten slaan.
4: Poeh.
7: En dan hebben we daar ook een knalzonnig weerbeeld bij. Net als vandaag eigenlijk geen wolkje meer dat in de weg staat. De nachten tussenin is het dus ook helder. Dus die herkansing om de Perseïde. Het zal iets minder actief zijn de afgelopen nacht, maar je hebt zeker nog vallende sterren te zien. Dat zou kunnen lukken als je de afgelopen nacht er niet aan toe kwam. Graad of 16 tot misschien sommige plekken 14 als minimum. Nou, we hebben morgen dus die voluit tropische dag. En als je van dit soort weer houdt, pak hem echt even mee morgen, want het is voorlopig wel de laatste.
4: Ah.
7: Er zit een weersomslag aan te komen. En ik denk dat de meeste mensen daar ook wel op zitten te wachten, want het wordt behoorlijk droog. Het lijkt erop dat het hoge drukgebied naar Oost-Europa wegtrekt en dat wij noordelijke winden gaan krijgen. En later volgende week krijgen we zuidwestelijke winden. Kijk, dat is een heel ander soort richting. Eerst gaat het afkoelen in het weekend. Zaterdag een graad of 28, 29, nog heel schappelijk. Maar dan komt er al wat meer bewolking en in de middag zou er hier en daar een regen- of onweersbui kunnen ontstaan. Ik hou een slag om de arm, want buien hebben het moeilijk in zo'n droge omgeving. Daarna krijgen we toch echt meer westelijke stroming erin. En vanaf zondag een temperatuur van 23, 24 graden. Lijkt zich ook de dagen daarna voor te zetten. wordt dan wat wisselvalliger, mix van zon en bewolking. En eigenlijk begin volgende week voor het eerst echt weer kijk op solide neerslag van betekenis. Dat meer is dan een bui, dan komt er echt een depressie onze kant op. Dus we gaan wat meer richting normaal en ook wat verlichting van de droogte. Maar ja, we lopen natuurlijk wel 100 mm achter. Dus het is de druppel op de gloeiende plaat. Maar als je er genoeg druppels op gooit, dan koelt hij vanzelf toch nog wel
4: af. Koelt hij vanzelf af. Ja, depressie hoeft dan ook niet gelijk. Maar verkoeling is onderweg en een beetje regen. Hans, dankjewel. Over een uur horen we je nog een keer.

0: inclusief Roffel van César Zuiderwijk. De Golden Earring hoorde je en back home.
1: Sporten met Job.
0: Ver van huis, Job Vaarhoest in Slowakije. Job, goedemorgen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Dobre Rano, zeggen ze hier in Bratislava.
0: Kijk eens aan. En Dutch, zeggen ze ook.
2: Dutch zeggen ze ook. Ja, dat ligt iets verderop, dat dorpje. Dunajská Streda is het.
0: Maar, kijk.
2: Ja, eigenlijk zoals iedereen zit ik in Bratislava. En dat geldt ook voor alle supporters. En ook voor FC Twente. Want in Dunajská Streda, ja, dat is een gat, Marcel. Daar wonen 20.000 mensen. Ja, daar is helemaal niks te beleven.
0: Oké, 20.000 mensen. Dat is nog aanzienlijk. Maar goed, daar gaan we het niet over. Over het voetbal wel. Maar ik begrijp. Dus er zijn inderdaad ook nog wel supporters van Twente meegereisd.
2: Ja, ik heb gisteravond mijn journalistieke plicht gedaan en mijn netwerk een beetje uitgebreid hier in de binnenstad van Bratislava. En ik ben inderdaad op best veel supporters gestuurd die toch nog even wat vertier gingen zoeken hier in de binnenstad. Even een biertje gingen drinken. Heb ik ook gedaan na een hele lange werkdag. En daar kwam ik erachter dat de meeste fans toch wel in Bratislava zijn gaan zitten. De meeste fans vlogen ook op Wenen. Want vanaf Nederland of vanaf Duitsland naar Bratislava vliegen, ja, is allemaal best wel ingewikkeld. En Wenen ligt op slechts 40 minuten rijden, dus de bus was ook maar een tientje of zo, zeiden ze. Dus het is wat dat betreft goed geregeld met het vervoer. En ik heb best veel supporters gesproken die allemaal vandaag ook nog in Bratislava blijven. En dan aan het einde van de middag richting dat andere dorpje gaan voor die wedstrijd, dus tegen Dutch. Maar ze verwachten zo'n 400 supporters, best veel.
0: Mooi zo. En de politie is ook wakker, hoorden we op de achtergrond bij jou, Job.
2: Dat is ook wakker.
0: Dat is mooi. Ja, ik vroeg het niet voor niks, hè, want ja, het wordt niet heel spannend, denk ik, meer vanavond.
2: Nee, eigenlijk gaat het helemaal nergens meer over. Want Twente heeft vorige week natuurlijk 6-0 gewonnen van Dutch. En deze wedstrijd draait alleen nog maar om het goede gevoel terugkeren bij FC Twente. Want afgelopen zondag werd er met 1-0 verloren bij Heerenveen. En ja, is er heel erg veel chagrijn bij alles en iedereen rondom FC Twente. Ja, en als je dan 6-0 wint van Dutch, ja, dan zou je denken van ik ga wat andere spelers erop gooien om ook die speeltijd te gunnen. Maar als je dan weer verliest van Heerenveen, ja, dan ga je toch weer twijfelen van, ja, ik wil mijn vaste jongens, van zover je er nog van kunt spreken, want Van der Brom is al best wel aan het wisselen, de trainer van FC Twente. Ja, die wil je eigenlijk ook wel wat vertrouwen geven en het goede gevoel laten terugkeren. Maar hij heeft wel besloten om een aantal jongens thuis te laten. Zo is Wout Weghorst, de spits van FC Twente, niet mee. Lars Oenestal, de doelman, is niet mee. Zij krijgen rust om komende zondag tegen PEC Zwolle uitgerust aan de aftrap te staan. En Aske Adelgaard, Sondre, Urjasetter en Staf Lemkin zijn er ook niet bij. Vanwege blessures en bij Urjasetter gaat het om privéredenen. Dus dat betekent dat Joel Drommel, hij is terug bij FC Twente. Hij keept morgen tegen Dutch. En in de spits staat Lucas Vennegoor of Hesselink. Dus Van der Brom gaat wel wat wijzigen. Maar goed, ja, dat kan ook als je 6-0 gewonnen hebt. En ze moeten dus zorgen dat de glimlach weer een beetje terugkeert.
3: Ja, die glimlach moet inderdaad terugkeren. Want er is nogal wat chagrijn. Je zei net al, Weghorst speelt dus niet. Maar hij heeft de afgelopen wedstrijden wel gespeeld, maar nog niet gescoord.
2: Ja, hij heeft wel gescoord tegen Ferencváros in de voorronde van de Europa League. Maar goed, ja, ze werden wel uitgeschakeld tegen Ferencváros. Dus ja, dat doelpunt hadden ze eigenlijk niet samen. Maar het is nog niet eens zozeer dat hij niet heeft gescoord. Ja, tuurlijk, daar staat hij voor. Maar het voetbal met Wout Weghorst wordt ook gewoon heel anders. Wout Weghorst heeft niet dat verfijnen van Sam Lammers. En ja, hoe langer Weghorst niet levert, hoe groter Sam Lammers wordt. Zo werkt het ook. Alleen, Weghorst gaat natuurlijk zijn doelpunten wel maken bij FC Twente. Maar hij is er dus niet bij. En dus, kunnen we zien wat Lucas Vennegoor of Hesselink, Van der Brom is die benoemd tot tweede spits. En Sam Lammers is de derde spits. Ja, kunnen we laten zien wat hij in zijn mars heeft. En we liepen gisteren een beetje rond in het hotel van FC Twente. En dan zie je ook wel dat die jongen gewoon heel erg veel zin heeft om zich te laten zien. Want veel mensen kennen hem alleen maar van invalbeurten. En ja, dan hoor je het ook eens. Hij doet het zo goed op de trainingen. Nou, vanavond krijgt hij dus de kans in de basis.
0: Ja, maar je geeft het al een beetje aan. Hè? Dat verlies tegen Heerenveen is toch wel hard aangekomen. Slechte start van de competitie natuurlijk. Is er chagrijn?
2: Ja, zeker chagrijn, want Twente is gewoon een grote club. En Van der Brom vond het twee weken terug na de uitschakeling tegen Ferencváros vond hij het sentiment al vrij negatief. Dus ik vroeg hem gisteren ook. Ik zei, John, twee weken terug was je al niet zo blij en vond je het vrij negatief. Het is nu factor 10. Hoe keek je er nu naar? Maar goed, hij wilde natuurlijk niet helemaal meegaan in het negativisme. Dat moet je ook niet doen. Maar hij kreeg na een half jaar waarin bijna alles goed ging vorig seizoen, kreeg hij nu ook wat te maken met de keerzijde van Twente. Want het is ja, vaak heel zwart of heel wit bij de supporters in Enschede.
0: Ja. Nou ja, goed. In ieder geval hebben ze ook weer iets om naar uit te kijken. Natuurlijk nieuwe aanvallen erbij. Thorvaldsen. Dat is iemand waarvoor je naar het stadion komt. Ja, niet vanavond natuurlijk al, maar komend weekend wel.
2: Ja, Philip Thorvaldsen, dat is een 20-jarige Noor. Is gehaald als rechtsbuiten, kan ook als linksbuiten, maar hij is vooral gehaald als rechtsbuiten. Want dat is de positie waar Twente graag nog wat extra opties wil hebben. Graag zo'n snelle jongen, zo'n dribbelaar. Ja, dat is Philip Thorvaldsen, die is dat. Hij is zelfs nog meegegaan naar Bratislava om toch zijn nieuwe ploeggenoten een beetje te leren kennen. Erachter te komen hoe dat nou allemaal gaat als Twente op pad gaat met het team. Maar goed, hij mag nog niet spelen dus tegen Dutch. Maar komende zondag, Marcel, hou je hart vast. Tegen Pek Zwolle.
0: Ja, dat hebben wij weer in Zwolle. Ja, bedankt. Ja.
2: Nah, hij zal nog wel hier in de basis staan, denk ik. Die jongens staat wel midden in de competitie in Noorwegen. Maar ja, ik verwacht niet dat hij aan de aftrap staat in Zwolle.
0: Nou, ik hoop dat hij nog niet in vorm is. Of dat hij nog een achterstandje heeft of zo. Maar goed, dat gaan we dan zondag wel weer zien. Eerst vanavond maar wel te volgen natuurlijk, hè? Via Radio Oost.
2: Zeker. Ja. We zijn erbij vanavond om 7:00 begint die wedstrijd tegen Dutch. Dus ik ga vanmiddag even de stad in, wat supporters interviewen. Ja. En nog meer verhalen ophalen.
0: Je netwerk uitbreiden. Ik hoor het al, Job. Gezellig.
2: Ja, nu on the record.
0: On the record, heel goed. Met 400 supporters uit Twente op de tribune. En Job Vaarhorst in Slowakije vanavond dus die wedstrijd Dutch tegen FC Twente.
1: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
4: Deze week Micha, Lose My Life.
1: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Ice House hoorde je om 8 minuten voor 8 op Radio Oost met Crazy. Het wordt vandaag weer een warme dag, zo niet een hete dag.
1: Ja, crazy heet.
0: Crazy, ja, gek maak het warm wordt het. En morgen wordt het nog warmer. Dit uur kijken we vooral terug op de zonsverduistering. Natuurlijk, wij hebben hem allebei goed bekeken. Ja. Jij met meerdere mensen tegelijk, ik wij waren met z'n drieën en zaten in één weiland.
1: Ook leuk.
0: Was inderdaad leuk, het was indrukwekkend. We hebben veel foto's gezien, mensen melden. Sommige mensen waren het ook zat trouwens dat we het over de clips hadden. Maar
1: ah, joh.
0: Dit, de dag erna mogen we dat nog wel een uurtje doen.
1: Zo is het. Die droogte, dat blijft nog wel wat langer dan alleen vandaag.
0: De droogte is, nou, er is volgens de weerman Hans net, komt een einde aan. Ja. Er komen wat buien aan en zelfs iets van een depressie volgende week.
1: Zo.
0: Ja. Hij noemde het nog steeds een druppel op een gloeiende plaat.
1: Precies.
0: Maar goed, vele druppels maken de plaat uiteindelijk toch iets koeler. Het watertekort, dat wordt nijpend. Er zijn noodplannen ingesteld. Waterschappen zijn er druk mee. Controleren ook wie mag er wel en wie mag er geen water gebruiken. Dat is een thema wat ook gaat spelen. Daar gaan we straks over bellen. Met Andras Koops. Hij is de adviseur vergunningverlening, toezicht en handhaving van het waterschap Vechtstromen.
1: Ja.
0: En zij zijn er maar druk mee met dat water. En het wordt inderdaad ook wel penibel natuurlijk, want wie mag het nog gebruiken? Tuinders zitten zonder water, boeren zitten met verdroogde akkers, maar mogen geen water meer oppompen.
1: Noodpomp in Deventer zelfs.
0: Voetbalvelden verdrogen waar je bij staat. Dus het is echt wel een themaatje. Het wordt nou themaatje. Het is gewoon een noodsituatie. Ook het noodcomité komt vandaag weer bij elkaar om dat landelijk te gaan bekijken. Wij gaan er zo dadelijk over praten. 7:45. Maar gisteren tijdens de eclipse heb ik toch nog wat opgenomen. Ja. Ik heb een persoonlijk verslagje gedaan en dan heb ik een leuk muziekje
1: op. Oké, kom maar door.
0: Zullen we het doen?
1: Ja.
0: We doen het. Spannend, hè?
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we, hoor. 12 augustus, 7:15 s'avonds. Ik sta in een weiland tussen Ommen en Dalfsen in de buurt van Witharen. Ik heb wijd uitzicht, een bomenrij aan de horizon en wat windturbines. En daarboven de zon. Ongehinderd kan ik naar de zon kijken. Het is helder, hier en daar een sluierwolkje en een vliegtuigstreepje. Het kan wat mij betreft beginnen. 7:30 geweest. Ik kijk met mijn eclipsbrilletje even kort naar de zon. En ja, zeker, er is al een hapje uit aan de rechterkant.

11 minuten over 8. Dit moet het hoogtepunt zijn. Inderdaad, het nageltje wordt langzaam iets scheef. Je ziet de maan ervoor langs trekken. Het is inderdaad wel wat schemerachtiger geworden. Dat het nou donker is, dat is nou niet het woord. Maar goed, het licht is wel een klein beetje uitgegaan.

0: Boom.
1: Zo.
0: Nou, het was heftig, hè? Ik vond dezelfde beleving zelf iets minder heftig, maar het was wel, het licht ging wel een beetje uit.
1: Ja, ik denk misschien op het moment zelf was het allemaal spectaculair.
0: Ja.
1: Maar dit was heftig om nou, te horen. Mooi montagewerk.
0: Zo is dat. Tot 2081. Dan gaan we in de herhaling.
1: Kunnen we hier nog even opteren?

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien
9: uit.
8: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
9: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost... Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
11: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
12: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
13: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
14: Het laatste nieuws in Overijssel. Bij gemaal Ankersmit in Deventer is een noodpomp ingezet vanwege de lage waterstand van de IJssel. Een fietser is gisteravond met een auto in botsing geraakt in Kamper. De fietser is ter plaatse behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En evenemententerrein De Tippen in Staphorst is omgetoverd tot Huttendorp. Kinderen en volwassenen zijn 3 dagen lang aan het timmeren geslagen. Dat en meer lees je op oost.nl en natuurlijk in de RTV Oost-app.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Jan van der Putten met het NOS.

0: Nu.nl. Een Amersfoorter van 50 krijgt een taakstraf voor een enorme stroom haatzaaiende en beledigende online berichten. De man ging tekeer tegen onder meer moslims, joden en vluchtelingen. Ook politiemensen, journalisten en politici werden bedreigd. De man krijgt een taakstraf van 120 uur. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. De KNVB heeft Xavi Hernandez benoemd tot nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi heeft nog niet veel trainerservaring, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
1: Als trainer is Xavi nog redelijk een onbeschreven blad. Hij begon zijn trainerscarrière in Qatar, werkte 3 jaar bij Barcelona met wisselend succes. Dat avontuur stopte 2 jaar geleden en nu is hij dus bondscoach van het Nederlands elftal.
0: Xavi Hernandez noemt het een enorme eer om bondscoach van Oranje te worden. De beste camping van Nederland staat dit jaar in het Friese Rinsema Geest bij Dokkum. De gasten zelf gaven de camping de hoogste waardering. Ze zijn onder meer tevreden over de staanplaatsen, de broodjesservice en de gastvrijheid van de eigenaren. Voor hen is deze prijs een enorme eer.
2: 4 jaar geleden pas begonnen en nu hebben we dit bereikt al. Ik ben heel enthousiast. Ja.
3: En wat doet dat vervolgens met bijvoorbeeld de boekingen?
2: Nou, de boekingen die vliegen omhoog.
3: Oh, ja.
2: Ja, dat is onvoorstelbaar. Sinds gisteren hebben we een heleboel aanvragen in 1 keer. Vanavond staan we ook weer helemaal vol.
0: Ook het nette sanitair scoort hoog bij de campingbezoekers. En het weer vandaag zonnig en warm met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Nog iets warmer en ook nog iets droger. En het is al zo droog. Gaan we zo dadelijk over praten met iemand van het waterschap. Want er zijn noodmaatregelen genomen. Er komen nog meer noodmaatregelen aan. En er wordt ook gecontroleerd.
5: Zo
4: is
5: het.
4: Houdt zich aan de regels.
5: Ja, en nieuws van vandaag en nieuws van gisteravond zetten we op een rijtje. Gaat natuurlijk over de zonsverduistering, maar ook over de snackbars. Die verdwijnen langzaam in onze provincie.
4: Waar haal je dan je kroketje?
5: Oei.
4: Muziek straks van Bruno Mars en de Four Tops.
6: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
6: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
8: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
6: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
9: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: Voor Tops hoorde je The Same Old Song. Ja, het is hetzelfde liedje.
1: Marcel Oosten.
0: Weer heet en weer droog vandaag op deze donderdag de 13e van augustus. Om 7 minuten over 8. Goedemorgen. Goedemorgen Benjamin.
2: Nee, goedemorgen.
0: En er zit wel wat regen aan te komen, hoorden we net. Maar voorlopig is het droog. Erg droog. Gaan we zo over praten. Napraten doen we over de zonsverduistering.
3: Want die verduistering van gisteravond is door veel mensen in onze provincie bekeken. Zo ook op de dijk aan de IJssel in Zwolle. Daar kwamen honderden mensen samen. Voor sommigen was het niet de eerste keer.
4: De kleuterschool, dat was in 54, hebben we gekeken.
5: En ook in 99 hebben we het ook gezien. Dus de derde keer dus vandaag.
6: Ja, ik vond het gewoon bijzonder, want de vorige keer was in 1999. En toen was mijn moeder nog klein en had ze verteld dat ze op een schoolplein met alle kinderen daar met een bril stond te kijken. Vond ik wel heel cool. En nu zie ik het met mijn eigen ogen en ik vind het wel eigenlijk mooier dan ik had gedacht.
3: Naast eclipsbrillen werden ook zelfgemaakte kijkdozen gebruikt om de verduistering veilig te kunnen bekijken.
0: Verder in het nieuws vandaag. De snackbar verdwijnt langzaam maar zeker uit Overijssel. Afgelopen tijd verdwenen er al cafetaria's in Hengelo, Enschede, Kampen, Nijverdal en Haaksbergen. En deze snackbar-eigenaar weet wel waar het aan ligt.
7: Ik maak het. Traditionele cafetaria's neemt wel echt af, hebben wij het gevoel. Vooral kleine zaakjes. Het is gewoon moeilijker geworden om zo'n klein zaakje nog draaiende te houden. Energieprijzen neemt toe, alles is duurder geworden. 10 jaar geleden had je misschien aan €150 op een dag nog genoeg, zeg maar. Maar dat is vandaag de dag echt niet meer genoeg.
3: Jordan Spijvers dan, die heeft gestunt op het EK Atletiek in Engeland. De atleet van 23 uit Hellendoorn heeft brons gehaald op de 400 meter. En daar is hij zelf ook erg blij mee.
8: Het mooiste kon gebeuren. En natuurlijk die 100 voor zilver. Maar dat maakt me ook niet meer uit. De medaille is de medaille. Ik voel me zo moe vandaag. En dat ik dan zo'n tijd kan lopen is gewoon bizar. Mijn laatste stuk is mijn beste stuk en daar vertrouw ik op. En als het dan goed gaat en je steeds dichterbij komt, denk je van, ik heb hem.
0: Ja, hij had hem. Brons. Mooi, goed gedaan. Maar dan de hitte en de droogte. Heeft grote gevolgen. Economie leidt daaronder. Gevolgen zullen ook nog maandenlang aanhouden. Bij het gemaal Ankersmit in Deventer wordt het ook steeds duidelijker zichtbaar. Daar is nu een noodpomp ingezet vanwege de lage waterstand aan de IJssel. Met die noodpomp wordt er dan minder water weggepompt dan gebruikelijk. En daardoor kunnen kleine watergangen en sloten in delen van het Salland dan droogvallen. Waterschap gaf eerder al aan dat ze te maken hebben hier met een unieke situatie.
9: We hebben vaker te maken gehad met droogte. Maar niet dat de IJssel zo ontzettend laag stond. En normaal gesproken dan gaf hij nog wel voldoende water en konden wij het water het gebied inkrijgen. Maar omdat de IJssel zo laag staat en er heel weinig afvoer komt vanuit de Alpen, moeten wij roeien met de riemen die we hebben.
0: En wij gaan erover doorpraten met Andras Koops. Hij is adviseur vergunningverlening, toezichting en handhaving bij het waterschap Vechtstropen. Meneer Koops, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
0: Ja, u kunt het niet anders mee dan eens zijn, hè? Een unieke situatie op het ogenblik.
10: Ja, zoals mijn collega ook al aangaf van het waterschap, de IJssel staat extreem laag door een lage aanvoer vanuit de Rijn op dit moment.
0: Ja, en die lage waterstand overal natuurlijk, die heeft gevolgen, hè? U moet daar maatregelen op nemen.
10: Ja, dat klopt. Wij hebben eigenlijk in een normale situatie ook al wel verboden die van toepassing zijn op sommige gebieden die we beschermen. Maar we hebben op dit moment een drietal aanvullende verboden, waarvan de laatste vandaag is ingegaan. Dat is een onttrekkingsverbod voor een zone rondom kwetsbare natuur die grondwaterafhankelijk is in het noordelijk deel van ons gebied.
0: Ja, en een onttrekkingsverbod, zegt u, dat geldt dan, neem ik aan, voor boeren die hun land willen besproeien?
10: Dat geldt eigenlijk in dit geval voor alle gebruikers van grondwater die in die zone vallen. Maar daarnaast hebben we ook al eerder op 22 juni al een verbod ingesteld voor het onttrekken van oppervlaktewater uit openbare vijvers. En op 28 juli al een verbod voor een algeheel verbod voor het grootste deel van het gebied van waterschap Vechtstromen voor het onttrekken van oppervlaktewater. En dat raakt alle gebruikers en ook agrariërs.
0: Ja, ook agrariërs. Wat zijn dan bijvoorbeeld nog andere gebruikers, bedrijven?
10: Ja, bedrijven kunnen oppervlaktewater gebruiken, maar ook particulieren mogen geen oppervlaktewater meer onttrekken. Of bijvoorbeeld golfbanen. Het geldt voor alle onttrekkers. Met een kleine uitzondering voor proceswater, voor industrie. Die mogen nog wel gebruiken, maar daar houden we wel strikt toezicht op. Dat dat op een spaarzame manier gebeurt.
0: Ja, en daar houdt u toezicht op. Nu is het nieuws van vandaag ook een beetje dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat daar meer grip op wil krijgen. Voldoende volgorde van voorkeur bijvoorbeeld vaststellen. Is dat een goede zaak?
10: Ik denk dat het zeker goed is om eens na te gaan denken over het gebruik van grondwater. Het is een uitputtelende stof. En ik denk dat we met de scenario's die we eigenlijk al sinds 2018 ondervinden rondom droogte, dat het goed is om daarover na te denken. Voor oppervlaktewater hebben we al zo'n systeem, dat heet een verdringingsreeks. Voor grondwater is die voorkeursvolgorde nog niet landelijk vastgesteld. Om daarover na te gaan denken lijkt me heel wenselijk. En de manier waarop dat gaat, ja, dat is heel gebiedsafhankelijk. Afhankelijk van de bodem, de hoogte van het landschap. Maar ook de mogelijkheden om wel of niet oppervlaktewater aan te kunnen voeren.
0: Ja.
10: Dus daar zullen we nog zorgvuldig over na moeten denken. Maar ik denk dat die discussie zeker gevoerd zal worden in de koude fase als we deze droogte achter de rug hebben.
0: Precies, als de zon schijnt moet je het dak repareren natuurlijk. Zo werkt het natuurlijk ook, meneer Andres Koops. Dan moet je er ook wel voor investeren. Hè? Want u zegt al water aanvoeren, dan heb je ook weer gemalen en pompen nodig. Die moeten er wel zijn.
10: Ja, en dat is op dit moment best lastig. Net als zojuist al vermeld wordt, staat er ook bij Eefde, dat is aan de IJssel, die het water voedt naar het Twentekanaal, nu nog een extra tijdelijke pompinstallatie. Omdat de reguliere installatie niet meer in staat is om het water zo hoog op te voeren. En dat heeft te maken met de lage stand in de IJssel. En op dit moment kunnen wij nog wel voldoen aan de watervraag. De watervraag is, ondanks dat we toch richting het einde groeiseizoen gaan, nog relatief hoog.
3: Ja, we horen vaak dat het gaat om een unieke situatie waar we nu in zitten. Hebben we niet te lang onze oogkleppen opgehouden? Hoe ziet u dat?
10: Nou, ik denk dat er best wel veelvuldig voor gewaarschuwd is voor deze scenario's. Ik denk wel dat deze scenario's misschien eerder voor de deur staan dan dat we hebben ingeschat. Maar ja, zoals het met veel dingen is, wordt de pijn vaak pas gevoeld op het moment dat het zich voordoet. Deze scenario's van extreme neerslag, maar ook extreme droogte, dat zat natuurlijk al wel in de klimaatrapporten.
0: Ja. En u neemt er ook nog wel de maatregelen op. Nou, misschien gaat de Rijksoverheid daar dan ook wat meer aan doen natuurlijk. Een consequentie is van verboden die u ook oplegt, en straks misschien landelijk een volgorde die wordt ingesteld, dat je dat wel moet handhaven. Kan dat wel?
10: Ja, daar zijn we wel toe uitgerust. We hebben de mogelijkheden in onze verordening om ook die verboden op te leggen. En dan is het echt zoeken naar de balans van verantwoord benutten, maar ook zorgvuldig beschermen wat moet. En dat doen we ook niet zeg maar met de botte bijl. We hebben een goed contact met onze ingelanden, zoals we dat dan noemen bij een waterschap. Ja. Dat wil zeggen dat de mensen van watersysteem, de gebiedsbeheerders, goed contact staan met de omgeving. Dus we doen ook even een belronde. Nou, dat kan zijn naar agrariërs of andere gebruikers. En dan gaan we als toezichthouders eerst eens 2 dagen het gebied in om ook mensen op de hoogte te brengen. En ja, aan het einde van het verhaal is het natuurlijk ook zo dat wij onze hotspots kennen. En ja, mocht het echt nodig zijn, en dat heeft een aantal keer al plaatsgevonden, dan zullen we ook handhavend optreden.
0: Ja, nou, daar vragen we dan nog even over door. Want we spraken van de week al terreinbeheerders van een sportveld, mensen van een moestuin, mensen die lelies graag wilden hebben voor het bloemencorso. Ze hadden allemaal de kranen aangezet om te besproeien. Volgens mij was het allemaal legaal. Maar hoe hou je dat nou in de gaten? Dan heb je toch heel veel controleurs nodig.
10: We zijn in principe als waterschap goed uitgerust om toezicht te houden, ook qua capaciteit. Normaliter zien we ook toe op lozingen en hebben we ook vaartoezicht. Nou ja, de prioriteit is daarbij iets verschoven nu richting de droogte. En hoe houden we daar toezicht op? Nou, we hebben het meetsystemen ook in ons watersysteem. Hoeveel water loopt er over de stuw? Waar raken we water kwijt in ons systeem? Dus daar krijgen we ook signalen van. We hebben ook heel veel burgers en inwoners die ons af en toe wijzen op zaken. Dat zijn dan de piepsignalen die we binnenkrijgen. Die bekijken we ook voor zover dat kan. En eigenlijk is het totaalbeeld dat eigenlijk het heel goed nageleefd wordt. Ja. Er is ook begrip voor de verboden. En we hebben eigenlijk nog maar 6 excessen gehad waarbij er ontrokken werd wat niet toegestaan is. En het feit dat er een sproeier staat ergens wil niet direct zeggen dat er sprake is van een overtreding.
0: Nee.
10: In veel gebieden mag er gewoon nog steeds grondwater worden ontrokken, mits dat netjes gemeld wordt of mits daar een correcte vergunning voor is waarbij belangen goed zijn afgewogen. Dus het wil niet direct zeggen dat er sprake is van een overtreding. Maar we houden er wel goed toezicht op.
0: Ja,
10: en maar dat doen we in de avonden, in de nachten, in de weekenden. Dat gaat 24/7 door.
0: Maar als het wel een overtreding is, krijg je een boete?
10: Ja, dan maken wij, zoals dat heet, een procesverbaal op. En de officier van justitie en het Openbaar Ministerie bepaalt de hoogte van deze boete. Maar er wordt inderdaad dan een onderzoek ingesteld. En ook degene die die activiteit verricht heeft, krijgt uiteraard de kans om zijn of haar zegje daarin te doen. Wat de reden daarvoor is. En dat wordt vervolgens gewogen.
0: Goed. Meneer Koops, hartelijk dank voor uw toelichting. We horen dat volgende week er wel een depressietje in zit. Ook wel wat buien. Dat lost voorlopig de problemen niet op, hè, denk ik.
10: Nee, zeker niet. We zullen echt een lange periode van regen nodig hebben. Willen de grondwaterstanden zich herstellen. We zitten in ons noordelijk gebied op een neerslagtekort van maar liefst 250 mm. En dat heeft ook grote effecten op de grondwaterstand. En daarvoor zullen we echt een langere periode regen nodig hebben. Wil zich dat goed gaan herstellen.
0: Ja, maar als ik u zo hoor, heeft dat dus nog een hele tijd effecten. Ook volgend jaar nog.
10: Dat hangt helemaal af wat onze herfst en winter gaat doen.
0: Wat er valt.
10: Maar dat deze gevolgen lang zullen zijn en ook een lange hersteltijd nodig zullen hebben, dat weten we zeker.
0: Andras Koops, adviseur vergunningverlening, toezicht en handhaving bij het waterschap Verstromen. Hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan.

0: strijkers, trompetjes, een beetje old-fashioned Bruno Mars hoor je.
1: Heerlijk, alles zit
0: met
1: erin.
0: Risk It All.
2: Zomer in Overijssel.
0: Ja, zomer in Overijssel. Deze week vieren we dat nog volop, want de meeste mensen zijn nog vrij. En dus sturen wij iedere dag nog een verslaggever de provincie in om te zien wat daar gebeurt. Ik lees in mijn voorbereiding, Bart Kief staat bij de springplank. Zal wel weer een zwembad zijn, Bart.
3: Nee, het is geen zwembad, het is een openbare basisschool. De springplank naar de maatschappij, dat is deze school. En jij zegt, ja, het is nog volop zomer, zomer in Overijssel. Maar het loopt langzaam naar een einde. Aan de temperaturen merk je dat nog niet. Maar bijvoorbeeld wel aan de onderwijzers, de leerkrachten van deze school. Die langzaam binnendruppelen. Bijvoorbeeld Seva Cavalli, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Gaat weer beginnen.
4: Ja, we mogen weer. Ja.
3: Waar sta je hier? We staan hier met elkaar op de balustrade. We kijken naar beneden, we zien allemaal tafels. We zien het podium, de lokalen links en rechts. Het is nog stil, maar jij bent er, want de voorbereidingen gaan beginnen. Wat ga je doen allemaal vandaag?
4: Nou, de voorbereidingen zijn eigenlijk al begonnen. Want de hal zoals die er nu uitziet, zo zag hij er niet uit toen wij met de zomervakantie gingen. Toen hadden we alle stoelen en tafels aan de kant gezet. Want dan wordt dan een grondige schoonmaak met de vloeren en zo gedaan. Dus sommige collega's die zijn ook al vorige week al begonnen.
3: Maar jij niet?
4: Nee, ik nog niet. Nee. Ik heb lekker genoten van de lange vakantie. Ik heb veel familie in Turkije, dus dan benut ik mijn zomervakantie ook echt wel daar. Maar wat ik zeg, het is eigenlijk een beetje een verschil in hoe je het indeelt. Sommige collega's nemen er wat meer tijd voor en komen vaker en dan korter.
3: Maar kom je niet in de problemen dan? Want jij begint nu op donderdag. Mm-hmm. Maandag beginnen de lessen. Je moet toch het nodige voorbereiden.
4: Ja, zeker, zeker. Maar je moet jezelf daarin ook een beetje kennen. Kijk, ik weet dat ik het klaar heb voor maandag. En dat heb ik vaker zo gedaan. Dus dan komt dat wel goed.
3: Wat moet je doen?
4: Nou, wat ik nu vooral ga doen is de lokalen klaarzetten, tafels, stoelen. Dat staat natuurlijk allemaal nog aan de zijkant, omdat er een grote schoonmaak was. Vervolgens kasten inrichten, materialen van de leerlingen uitdelen. Het is eigenlijk allemaal echt wel fysieke dingen. We hebben vanmiddag nog wel even een vergadering eigenlijk over het komende jaar. Ja. Maar heel veel dingen voor het komende jaar zet je ook al klaar aan het einde van vorig schooljaar. Qua planningen, jaarplannen en dat soort dingen.
3: Dat is handig, lijkt me.
4: Ja, daarom. Dus dat scheelt ook in de tijd. Ik neem deze ochtend vooral voor schuiven en tillen en dat soort dingen. Ja. En vanmiddag gaan we dan nog even een vergadering doen. En we sluiten.
3: Even een vergadering.
4: Ja, even een vergadering.
3: Zullen we eventjes naar beneden lopen hier? Trappenhuis in. Dat klinkt, dat galmt lekker volgens mij. Dat is wel anders, hè? Met die kinderen straks weer op die trappen.
4: Ja, zeker.
3: Dat is één groot herriefestijn, lijkt mij. Nou,
4: vertel mij wat. Nee, het is altijd wel gezellig, hoor. Sommigen komen dan echt heel blij en rennend binnen. Je mag niet rennen in de school, zeggen we dan. Maar het enthousiasme is er altijd wel, zeg maar, op de trappen.
3: Ja, heb je er zin in dat die kinderen weer komen, dat je weer voor de klas staat? Verheug je erop?
4: Ja, zeker. Ik heb dit jaar, ik start met groep 8. Een klas waar ik eigenlijk 3-4 jaar geen les aan heb gegeven. Wel weer mag doen, dus daar heb ik heel veel zin in. En ook al contact gelegd met de kinderen aan het einde van vorig schooljaar. Die hebben er ook heel veel zin in. Maar ook mijn klas van vorig jaar die ik weer ga zien. En mijn collega's. Ja, je mist ze echt wel in die 5 weken.
3: Ja, want het is lang, hè? 5 weken. Het lijkt mij, hoe langer ik vakantie heb altijd, hoe meer moeite ik heb om op te starten.
4: Dat is denk ik ook wel een beetje een gewenning. Voor mij is dat helemaal niet zo. Ik denk, het zit erop en de knop gaat om en we gaan weer gewoon volle bak.
3: Ja, volle bak. Hey, we staan op dit moment beneden tussen al die tafels die inmiddels klaarstaan in de centrale hal. Hier aan de wand, de regel van de maand, die hangt er al. Opgeruimd staat netjes.
4: Jazeker. Net wat je zegt, we hebben hier een wand met 10 regels eigenlijk. Want we hebben ongeveer zo'n 10 maanden tot aan volgend jaar juli.
3: Ja, dit is de regel dus van de maand. Daaronder ook 2-on-2 in de rij. Want de pauzetijd is voor mij nog een regel. Ik ben ik en jij bent jij. Iedereen hoort erbij.
4: Precies, en dit zijn allemaal regels die we met de maandsluitingen introduceren. Elke klas laat dan iets zien wat ze hebben gedaan in die maand. En ze sluiten dan ook af met de regel van de maand, van de nieuwe maand. Dus dan kijkt de hele school eigenlijk toe naar wat de regel is. Dan laten we het ook zien hoe je dat uitvoert op een goede manier. En zo houden we eigenlijk iedereen een beetje bewust van onze regels, maar ook van onze positive behaving support.
3: Hoe noem je dat?
4: De PBS.
0: Okay. Mooi.
3: De 4 basiswaarden van de springplank. Veiligheid, betrokkenheid, ontwikkeling, communicatie. En jij noemt dat?
4: Ja, het is dan...
3: PBS?
4: De PBS, ja. En wat houdt dat in? Dat is eigenlijk dat wij op de springplank proberen wij heel veel te focussen op positieve dingen. Ja. Dus als iemand niet goed staat, bijvoorbeeld bij 2-on-2 in de rij, dan zeggen we niet, hey, ga eens goed staan. Nee. Maar dan laten we de leerling die wel goed staat van, oh, wat, hey, kijk eens hoe goed hij of zij klaar staat. En dan belonen we die leerling met een muntje.
3: Okay, daaronder zie ik ook nog staan. Iedereen vindt het fijn als we vriendelijk en respectvol zijn.
4: Ja, zeker. Ja, het spreekt voor zich, hè.
3: Hey, jouw collega's die zijn er nu nog niet. Die slapen vandaag nog eventjes uit. Hoe laat komen die?
4: Ja, ik heb eigenlijk geen idee. Ik heb een afspraak met een collega om 1 uur volgens mij. Dus die zal wel rond 12 uur 1 uur komen. Maar het is niet dat wij elkaar op de tijd aanwijzen van hey, zo laat moet je er zijn of zo laat.
3: Vanmiddag in ieder geval vergaderen.
4: Vanmiddag in ieder geval.
3: Dan gaat nieuwe collega's misschien?
4: Ja, die gaan we dan ook. Eigenlijk hebben we al kennis gemaakt met ze vorig schooljaar. Maar daar gaan we dan wel echt voor het eerst mee samenwerken. En het wordt gewoon een goede start. Ik heb er een goed gevoel bij.
3: Een heerlijk nieuw schooljaar.
4: Zeker, zeker.
3: Ja, hartstikke mooi. Jij hebt er zin in.
4: Ik heb er heel veel zin in.
3: Dankjewel voor dit moment. Heb je de kinderen trouwens gemist?
4: Ik heb de kinderen zeker gemist, ja. Ja, ik heb het heel moeilijk gehad met vorig jaar de afsluiting. Dus ik heb er weer zin in.
3: Dankjewel, Sefa Kafali. Fijn dat je mij even wilde ontvangen hier in deze school. Nu nog stil. In de loop van de dag druppelen de leerkrachten binnen. Vanmiddag de vergadering. En dan vanaf maandag een orkaan aan geluid.
4: Jazeker, een orkaan aan geluid en lesgeven ook.
3: Okay. Heel veel succes in het nieuwe jaar.
0: Bart, dankjewel. Als ik het goed heb begrepen, moet je Sefa nu even een compliment geven dat hij wel keurig op tijd is.
3: Sefa, ik moet jou even complimenteren. Jij bent namelijk ontzettend op tijd.
4: Ja, met op tijd met wat?
3: Nou ja, de reden van de maand is opgeruimd, staat netjes. Maar een beetje positieve afsluiten natuurlijk.
4: Oh ja, dankjewel.
0: Heel goed, Bart.
4: Wil je dat we tijd over hebben? Oké, okay, ik wil het best wel nog een invulling geven, hoor, als je dat wil.
3: Het is helemaal goed. Een geweldig schooljaar gewenst.
4: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel. Dank je, Bart. En we kennen jou een beetje. Niet rennen in de gang.
3: Zeker.

0: Hackers hoorde je met Cold Blood. Straks de hoofdpunten van het nieuws.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
7: Mama, ik verveel me.
8: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
7: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
8: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
7: Pret voor de hele familie.
8: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
9: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Dus kom, kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
10: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
11: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
12: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
0: Half 9 geweest, hoogste tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
13: In heel Nederland geldt vandaag het hitteplan. Gisteren gold dat ook al in onze provincie en in 3 andere provincies. Met dat plan wil het RIVM verzorgers van kwetsbare mensen, denk aan ouderen en kleine kinderen, extra bewust maken van de warmte. Het is de 4e keer dit jaar dat het hitteplan wordt geactiveerd. Het handmatig overladen van goederen bij de loswal aan de Kerkweg in Giethoorn mag gewoon doorgaan. En ook het gebruik van de parkeerplaats aan de overkant is toegestaan. Dat heeft de Raad van State bepaald. Bewoners van een naastgelegen molen ervaren al jaren overlast en willen dat de activiteiten zouden stoppen. De loswal is nodig voor de bevoorrading van campings en woningen die moeilijk bereikbaar zijn. Een fietser is gisteravond met een auto in botsing geraakt in Kampen. Vermoedelijk zag de automobilist de fietser over het hoofd toen deze een andere straat in wilde rijden. De fietser werd ter plaatse behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hoe erg de verwondingen zijn, is niet bekend. Een evenemententerrein De Tippen in Staphorst staat deze week in het teken van Huttendorp. En tijdens deze 25e editie is niet alleen de jeugd aan het bouwen geslagen. Ook de huidige twintigers en dertigers die jaren geleden hun laatste hut bouwden zijn aanwezig.
14: Ongeveer 10 jaar geleden heb ik 3 keer meegedaan, denk ik. Ja, het is wel warm, maar het is wel echt heel leuk. Dat nostalgische gevoel dat je erbij krijgt en gewoon de... Ja, het samen doen, het teamgevoel, dat is wel echt, ja, het is echt weer even leuk om weer mee te maken.
13: Maar ook de nieuwe generatie geniet van het huttenbouwen.
15: Heel erg leuk, omdat je dan allemaal dingen te doen hebt, maar thuis gewoon jezelf vervelen. dat je het zeg maar kan doen en de spikes erin kan slaan.
13: Vandaag is alweer de laatste dag op het Speelse bouwterrein in Staphorst. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel vind je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Vanochtend in de Weerhut. Hans Nienhuis.
16: Hans, de Weerhut, ja, heel goed.
0: Ja.
16: Die is ook van hout.
0: Jazeker.
16: Die hebben we ook nog in elkaar getimmerd toen ik nog een kind was.
0: Echt waar?
16: Ik heb hem nog steeds.
0: Dus, oh, mooi.
16: Nou, ik hoor wat nostalgie.
0: Heel goed, dat is mooi. En dan voel je je vertrouwd in je Weerhut. En dan zie jij dat we een heldere hemel hebben en staan voor een hele warme dag.
16: Ja, wat dat betreft is het geen verrassing wat ons vandaag te wachten staat. Want we hebben die strak blauwe lucht natuurlijk al sinds gisteren. En blijft de hele dag zo ruim 14 uur zon, heb ik in de verwachting zitten. En die wordt geen strobreed in de weg gelegd. Misschien een vliegtuigspoor breed heel af en toe even, maar dat is het dan ook wel. En we gaan naar temperaturen van gemiddeld een graad of 34 in onze provincie.
0: Dat kan hoger.
16: Ja, dat kan inderdaad hoger. Morgen gaan we naar ruim 36, maar zover is het nog niet. Dus vandaag heb je een graad of 31, 32 in de kop van de provincie. En ruim 34 in Twente. En daartussenin zit het, ja, daartussenin. En dan zien we een zwakke zuidoostelijke wind bijwaaien die niet echt verkoeling brengt. Maar omdat de lucht vrij droog is van karakter, het dauwpunt zit heel laag, voelt het ook niet broeierig aan. Dus het is gewoon een hete zomerse dag, maar zonder echt grote problemen.
0: Goed. Nou, even doorbijten, want er is verkoeling onderweg.
16: Er is verkoeling onderweg, maar dan moeten we nog even ook door de dag van morgen heen. Als je van hitte houdt, is het de laatste dag met tropische temperaturen. Hou je er niet van, dan moet je nog één dag doorbijten. Want morgen is het dus ruim 36 graden in Twente. En dan is het ook in de kop van de provincie 34 graden. Nou, dan is het opnieuw behoorlijk zonnig. Er zou een enkel streepje in de weg kunnen zitten, zo'n vliegtuigstreep. Maar dat is het dan ook. Dus vandaag en morgen nog twee topzomerse dagen. Maar daarna gaat de wind om naar het noorden. De hoge druk gaat er vandoor. En dan zien we een vrij snelle omslag aankomen. Het is op zaterdag nog een graad of 27 in de kop. 28, 29 dieper het binnenland in. Maar dan is de wind naar het noorden gedraaid en zien we meer bewolking. Zaterdagochtend zal lokaal met wat nevel kunnen beginnen. En daarna verdwijnt dat en hebben we een mix van zon en bewolking. En die wolken gaan langzaam wat optorenen. En in de tweede helft van de middag en in de avond zou er hier en daar best eens een bui kunnen gaan vallen bij ons in de provincie. Ik verwacht nog geen wonderen. Geen enorme plans of zulke dingen. Maar een verfrissende bui lijkt er wel in te zitten hier en daar. Nou, die verfrissing zet zich ook op de thermometer voort. We zien zondag, maandag, dinsdag, dus gaan we richting volgende week. Temperaturen rond het jaargemiddelde van 22 tot in het oosten bijna 24 graden. Een zwakke noord- tot noordwestelijke wind, mix van zon en bewolking. En eigenlijk vanaf maandag, nou, als ik het helemaal goed bekijk, kan het dinsdag pas, want maandagavond begint het, dan lijkt er een depressie te gaan doorkomen. Hebben we een poos niet gehad. En die zou dan uiteindelijk wat neerslag van betekenis moeten gaan brengen. Maar ja, dat is nog wel een dag of vier vooruit, dus aan de details ga ik me nu nog niet wagen.
0: Nee, dat lijkt mij heel verstandig. Alsof het zo moet zijn, de scholen beginnen weer, de meeste mensen weer aan het werk en het mooie weer is dan enigszins voorbij.
16: Hans, ja, dit jaar viel de zomer echt wel in de zomervakantie, ja, dus we hebben niks te klagen.
0: Nee, daarom. Klagen doen we altijd, maar eigenlijk hoeft dat niet. Hans, dankjewel. Fijne dag. En zo dadelijk gaan we het nog hebben over allerlei zaken die ook met die droogte en die hitte te maken hebben, uiteraard.

0: I've been thinking about you, hoorde je van London Beat. En je hoorde het net van de weerman. Er is wat verkoeling en wat regen onderweg. Maar voorlopig, Benjamin, is het droog.
1: Zeker, en die droogte die zorgt voor steeds meer problemen. Bij het gemaal in Deventer onder andere. Daar is een noodpomp aangezet, omdat de IJssel extreem laag staat. En vanaf vandaag geldt in het gebied van waterschap Vechtstromen een verbod op het oppompen van grondwater. Het verbod geldt voor alle gebruikers, vertelt de adviseur van het waterschap.
2: We hebben op dit moment een drietal aanvullende verboden, waarvan de laatste vandaag is ingegaan. Dat is een onttrekkingsverbod voor een zone rondom kwetsbare natuur die grondwaterafhankelijk is in het noordelijk deel van ons gebied. Maar daarnaast hebben we ook al eerder op 22 juni al een verbod ingesteld voor het onttrekken van oppervlaktewater. Ja, bedrijven kunnen oppervlaktewater gebruiken, maar ook particulieren mogen geen oppervlaktewater meer onttrekken. Of bijvoorbeeld golfbanen. Het geldt voor alle onttrekkers, met een kleine uitzondering voor proceswater voor industrie. Mogen nog wel gebruiken, maar daar houden we wel strikt toezicht op dat dat op een spaarzame manier gebeurt.
0: Ja, en die verboden, dat zijn geen grap. Als je hem overtreedt, krijg je ook een boete. En een enkeling krijgt die ook, gaat de fout in. Maar over het algemeen is er wel begrip.
2: Nou, we hebben het meetsystemen ook in ons watersysteem. Hoeveel water loopt er over de stuw? Waar raken we water kwijt in ons systeem? Dus daar krijgen we ook signalen van. We hebben ook heel veel burgers en inwoners die ons af en toe wijzen op zaken. En eigenlijk is het totaalbeeld dat eigenlijk het heel goed nageleefd wordt. Er is ook begrip voor de verboden. En we hebben eigenlijk nog maar 6 excessen gehad waarbij er onttrokken werd, wat niet toegestaan is. Maar we houden er wel goed toezicht op. En ja, dat doen we in de avonden, in de nachten, in de weekenden. Dat gaat 24/7 door.
1: En we zitten nog allemaal na te genieten, want we zaten er ook allemaal klaar voor gisteravond, die zonsverduistering. Voor bijna 90% werd de zon bedekt door de maan en dat komt maar heel weinig voor in Nederland. Veel mensen trokken er dus op uit om het fenomeen met hun eigen ogen of door de lens van hun telescoop te zien, zo ook op de dijk in Zwolle.
3: Officieel is het een vogeltelescoop. Ik heb daar een onderdeel voor gemaakt. Ik heb een beetje in elkaar geknutseld en die kan dan hierop en dan kan je je smartphone opleggen. En dan afwachten wat het gaat worden.
4: Ja, ik probeer foto's te maken. En dan ga ik kijken of ik kan zien dat de maan kraters heeft en heuvels. Want de silhouet van die zwarte half die van de zon af is, die heeft ribbeltjes. En dat zijn dus de schaduwen van de maankraters.
5: Hoe vindt u het om te zien?
6: Ja, ontzettend mooi. Echt. Oh, ja, echt. Dit is zoiets moois.
5: Fantastisch. En ik heb herinneringen aan natuurlijk 99, heb ik ook meegemaakt. Maar dat was in de ochtend, hè? En dat was niet helemaal.
7: Ja, je ziet eerst een heel klein hapje. Het wordt steeds groter. En nu lijkt de zon een soort van halve maan. Dus dat is wel mooi te zien.
4: Ik verzamel leuke herinneringen. En dit zijn er een heleboel.
0: Ook weer voorbij. De zonsverduistering. Zoals ook bijna de zomervakantie voorbij is. De scholen gaan maandag weer beginnen. Kinderen hebben nog een paar dagen vakantie. Maar leraren zijn alweer druk met de voorbereidingen. Verslaggever Bart Kief stond vanochtend op een school in Zwolle, waar de tafels en de stoelen ook weer goed moeten worden neergezet.
8: Nou, wat ik nu vooral ga doen is de lokale klaarzetten. Tafels, stoelen. Dat staat natuurlijk allemaal nog aan de zijkant, omdat er een groot schoonmaak was. Vervolgens kasten inrichten, materialen van de leerlingen uitdelen. Het is eigenlijk allemaal echt wel fysieke dingen. We hebben vanmiddag nog wel even een vergadering eigenlijk over het komende jaar. Maar heel veel dingen voor het komende jaar zet je ook al klaar aan het einde van vorig schooljaar. Qua planningen, jaarplannen en dat soort dingen.
1: Ja, en de kinderen niet afvoeteren, hè, maar juist
0: complimenteren.
1: Complimenteren, ja, als ze hun best doen.
0: Hebben we geleerd vanochtend de springplank.
1: Hebben we geleerd en dat gaan we zeker ook meenemen. Dan naar vanavond, dan speelt FC Twente de return tegen Dutch 1904 in Slowakije. Na de 6-0 winst van vorige week staat de ploeg al met 1 been in de volgende ronde. Toch kan Twente een goede avond goed gebruiken na de teleurstellende prestatie tegen Heerenveen afgelopen weekend. Dat vertelt sportverslaggever Job Vahorst.
9: Eigenlijk gaat het helemaal nergens meer over, want Twente heeft vorige week natuurlijk 6-0 gewonnen van Dutch. En deze wedstrijd draait alleen nog maar om het goede gevoel terugkeren bij FC Twente. Want afgelopen zondag werd er met 1-0 verloren bij Heerenveen. En is er heel erg veel chagrijn bij alles en iedereen. Ja, ze moeten er zorgen dat de glimlach weer een beetje terugkeert.
0: Klonk Job raar.
1: Dubbel, denk ik.
0: Hij was het dubbel. Job was dubbel. En hij ziet niet dubbel, hij is de stad al in. Er zijn nog 400 supporters meegereisd met FC Twente. En Job, dus die zit op de tribune. Je kunt het natuurlijk volgen bij ons, want het spannend wordt het niet meer. Maar misschien kan Twente weer een beetje het blazoen op poetsen.
1: Ja, en Job kan nog even netwerken daar.
0: En Job kan netwerken, ja. Dat was hij al druk mee bezig. Hoorden wij in het altijd gezellige Dutch. Enfin, vanavond kun je het volgen op de Oosttribune. Natuurlijk live zijn we erbij.

0: De Bauza hoorde je met Magnet.
1: Het is zomer. Op Radio Oost.
2: Ik zou het wel iemand willen zien doen, dat pingeltje. Ja. Piano. Lijkt me onmogelijk bijna.
0: Computertje?
2: Misschien wel.
0: Denk ik. Ja. Ook losgelaten. Maar een lekkere zomerhit van de Bauza. Prettig om te horen. Wij starten ook nog maar ons niks aan de hand muziekje.
2: Want er is niks aan de hand.
0: Nou, er is niks aan de hand eigenlijk. Nou, er is genoeg aan de hand. Kampen, we vechten tegen de droogte natuurlijk ook in onze provincie. Maar gaan vandaag even met je voeten in een bakje met laag water zitten. Niet te veel water gebruiken. Want het wordt nog heel warm en morgen wordt het nog heter. Maar er is verkoeling onderweg en zelfs een enkele regenbui.
2: Ja, daar houden we ons dan maar aan vast. Terugblikken doen we vandaag natuurlijk ook heerlijk nog op oost.nl. Want die zonsverduistering, daar krijgen we geen genoeg van.
0: Zo is het. Sommige luisteraars wel, maar wij krijgen er geen genoeg van. Stuur je foto's op, weerfoto@rtvoost.nl. Als er een mooie zonsverduistering foto bij zit en die zit er vast bij. Ja. Dan zie je die vanavond gewoon terug op televisie. Dus stuur ze vooral in. Ook steeds weer terugkerend, Oene Loonstra.
2: Oene Loonstra, ja, we hebben weer aan de bingo molen gedraaid en die komt weer uit op Oene Loonstra.
0: Oene Loonstra is weer uitgekomen. Hij gaat het zo dadelijk na 9 uur overnemen met veel mooie muziek. En Bert, hoor je dan vanmiddag weer,
2: ja,
0: als ik het goed heb begrepen?
2: 12 tot 4.
0: Goed. En ons niet?
2: Nee, morgen niet.
0: Morgen niet, je bent gewoon een dag vrij.
2: Ik ben helemaal niet vrij.
0: Nee, dat dacht ik, wist het al.
2: Met de Evert morgenmiddag.
0: Heel goed. En ik morgen met Anna Neeltje. Dan hoor je ons vanaf 6 uur. Prettige dag.
2: Fijne dag.
0: Kijk naar FC Twente, luister naar FC Twente ook via Radio Oost. En dan hoor je ons morgen en ben je in de loop van de dag vanzelf weer. Tot dan.
2: Tot dan.

0: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
6: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!
7: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
10: Het is machtig mooi, man.
9: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
10: Je komt de leukste luidjes tegen.
9: Een praatje maakt je dag.
11: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
12: Het laatste nieuws in Overijssel. De Raad van State heeft een einde gemaakt aan een langlopende ruzie over de omstreden loswal in Giethoorn. Bij gemaal Ankersmit in Deventer is een noodpomp ingezet vanwege de lage waterstand van de IJssel. En terugblikken op de zonsverduistering van gisteravond. Dat kan op oost.nl. Op verschillende plekken in onze provincie kwamen mensen samen om naar het natuurfenomeen te kijken. Ook voor ander nieuws kun je terecht op oost.nl en natuurlijk in de Oost-app.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft ervoor nieuwe wet opgesteld. Ze zegt dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels.
15: We hebben echt wat minder regeldruk nodig. Anders blijft het mooi praten, mooi spullen aanschaffen. Onze mensen alleen maar naar het buitenland sturen. Gewoon in Duitsland, waar ze die ruimte wel hebben. Ja, dat kunnen we als Nederland op een gegeven moment ook niet meer waarmaken.
14: Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk vanwege strenge regels. En mogen er soms geen loopgraven worden aangelegd. Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau, een centrum voor Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam Novorossiysk onder vuur, een belangrijke haven.

0: voor graanoverslag aan de Zwarte Zee. Opnieuw is het diep in Rusland een droneaanval geweest en daardoor is brand uitgebroken op een industrieel complex in de Russische Republiek Bashkirostan, heeft de gouverneur gezegd. Wat er precies is geraakt is onduidelijk. In het gebied staan onder meer een olieraffinaderij en een gasgestookte energiecentrale. De belangrijkste luchthaven op Sicilië blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van de Etna. Honderden vluchten zijn geannuleerd of omgeleid. Veel mensen zoeken alternatieve vertrekplaatsen, zoals Palermo, merkt ook deze Nederlandse toerist.
1: Chaos hier, heel erg druk. Alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol en de taxis, nou, die kosten zo 300-400 euro. Maar dat is nu ook eindelijk geregeld, dus nu is het eindelijk duidelijkheid dat we zaterdag weer terug kunnen.
0: Van de bezoekers die nog niet naar huis gaan, reizen er duizenden naar uitkijkpunten bij de Etna. En het weer, vandaag en morgen zonnig en warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
4: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.

0: recht voor zijn raap. What you see is what you get. Nooit een dubbele agenda of hij houdt er schijn op. Het is, je weet precies waar je aan toe bent bij alles wat hij zegt.
1: Veel luisterplezier weer vandaag met Bert van Lossen.
2: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: van het legendarische album The 7-1, Toto en Mushanga. Goedemorgen, het is vandaag internationale dag van de linkshandige. Ongeveer 1 op de 10 mensen is links, terwijl bijna alles om ons heen toch voor rechtshandigen lijkt te zijn gemaakt. Van schade tot blikopeners en soms zelfs het pinapparaat. Dus ben jij linkshandig? Waar merk jij het vaakst aan dat de wereld eigenlijk voor rechtshandigen is gemaakt? Even even. Verder in het nieuws vandaag, grote pensioenfondsen staan er beter voor, dus mogelijk kan het pensioen volgend jaar een klein beetje omhoog. En gisteren stonden mensen nog in de rij voor een eclipsebrilletje. Vandaag kunnen ze weer terug naar de winkel. Zo van, goedemorgen, ik wil hem graag retourneren, want het brilletje doet het gewoon niet meer. Ik heb nog wel een aankoopbonnetje meer. Trouwens, daarover gesproken, heb je nog gekeken naar de zonsverduistering gisteren? Ik ben eigenlijk wel benieuwd waar. Laat het me even weten.
1: Radio Oost, thuis in Overijssel.
2: Kijk de zon eens schijnen.
3: Ik werd vanochtend wakker en ik dacht, hè, heb ik de vriezer open laten staan?

0: Moet altijd denken aan Danny. Doe maar, Danny. Doe maar, Danny. Leuk. Danny Paradero, die ken je wel, toch? Hè? Anders even opzoeken op Spotify. Het is die van het Autopleis. Die is het, ja. Het is 9:09 op Radio Oost. Ja, waar heb je gisteren gekeken? Nou, ik heb de zonsverduistering niet gekeken, maar wel de vallende sterren vandaag. Was erg mooi al dus, Diana. Nou, groetjes terug, Diana. Waar heb jij gekeken gisteren? Nou, op de grens van Groningen en Drenthe, met mooi uitzicht over de weilanden en een eclipsebril die een bekende van me toevallig nog extra in de auto had liggen. Kijk, dat is mooi. Morgen, Bert, nu op het mooie Ameland en daar dus ook de vallende sterren gezien en natuurlijk de zonsverduistering. En Evert Huf, die heeft vanuit het vliegtuig gekeken naar de zonsverduistering. Hartstikke mooi. Nu weer terug van een supervakantie in Amerika. Instagram is ook een soort van
1: gluren bij de buren.
0: En ik zat gisteren even te kijken naar mijn vrienden en vriendinnen op Instagram, wat zij allemaal deden met de zonsverduistering. En opeens zag ik een mooie post van mijn allerliefste collega ooit, Marisa Heuting. Goedemorgen.
2: Hey, lieverd. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, want jij hebt op een hele speciale plek gekeken naar de zonsverduistering, hè?
2: Jazeker. Ja, ik ben naar Hulsbeek geweest, op het Hulsbeek.
0: Hulsbeek. En hoe was het daar? Was het daar druk?
2: Het was fantastisch. Ja. Het was echt stervend druk. Ik heb het werkelijk nog nooit zo druk gezien daar, maar op een gezellige manier.
0: Oh, hoe was de zonsverduistering?
2: Ja, heel bijzonder, want de omstandigheden waren natuurlijk perfect. Zon hoog aan de hemel, blauwe lucht, geen wolkje aan de hemel. Ja, dat zijn natuurlijk heel mooie omstandigheden om zo'n eclipse te bekijken. En wat wel mooi is, is dat ze daar ook aan iedereen op het terras eclipsebrilletjes uitdeelden. Ze konden het gewoon heel mooi op een veilige manier bekijken.
0: Ah, en hoeveel mensen waren er op afgekomen daar op het Hulsbeek?
2: Ja. Ik ben echt zo ontzettend slecht in inschatten van afstanden en aantallen mensen. Dus dat durf ik je niet te zeggen. Maar het was wel echt verschrikkelijk druk.
0: Ja, ik had gisteren Margot Ribberink aan de telefoon. Die is erg speciaal voor naar Spanje afgereisd. Die was ook heel, die klonk echt heel erg opgewonden. En ja, zij is 60, maar ze klonk als een meisje van 15. Zo verliefd was ze op de zonsverduistering. Heb jij dat ook? Doet dat ook iets met jou? Of deed dat ook iets met je?
2: Ja. Ja, nee, ja, zeker. De laatste keer was 1999. Ik was toen met mijn broer en mijn ouders in Frankrijk om te kijken. Maar we hadden geen eclipsebril. Dus ja, weet je, dan zie je het gewoon niet zo goed. Nu waren de omstandigheden perfect. Ik was weer met mijn broer en mijn kinderen en een hele berg vriendinnen. Maar gewoon alle mensen van wie je houdt dichtbij je. Dat is natuurlijk al heel speciaal. En dan samen zo'n mooi natuurfenomeen bekijken. Heel bijzonder. Wat ik leuk vond, ik had mijn kinderen daarover verteld. Die zijn 8 en 5. En natuurlijk altijd maar kijken of dat een beetje landt. Of een beetje interessant gaan vinden. Maar ja hoor, die stonden echt met open mondjes te wijzen. Mama, hij is nog kleiner geworden. Dus ja, nou ja, weet je, gewoon eigenlijk misschien wel een van de mooiste avonden in mijn leven tot nu toe.
0: Zo, en je hebt ook nog de vallende sterren gezien, hè?
2: Ja, dat klopt. Ja, ja, elke jaar rond deze tijd, dan heb je de Perseïde-zwerm. Dat is een zwerm vol vallende sterren. Ja, we waren toch laat thuis. Ik zei, nou jongens, we gaan even lekker op de lichtbedjes in de tuin vallende sterren kijken. Wensen doen. En dat is wel heel leuk, want dan hoor je wat je kinderen allemaal wensen op deze leeftijd. Bijvoorbeeld dat ze later in het circus mogen werken. Vond ik heel vermakelijk.
0: Ja, jouw kinderen en de zonsverduistering, dat snap ik wel. Want ik zie ook heel veel filmpjes van je met de moonwalk. Dus wat ook betreft. Hé, hey, Marisa, wanneer gaan we een keer weer samen radio maken?
2: Maar Bert, zeg het maar. Je hoeft maar te roepen en je weet, ik sta naast je, hè?
0: Ja, als
2: die prachtige studio.
0: Ja. Als ik morgen radiodirecteur ben, dan ben je overmorgen weer op zender. Is dat goed?

0: Ja, het was wel de meest succesvolle ochtendshow hè, op radio's. Marisa en ondergetekende. Leuk jij en Marisa een keer op een zaterdag. Nou, als pas er een keer niet is, dan zou het kunnen. Nou ja, Marisa zit nu bij Radio Veronica, dus... Maar mocht ik ooit radiodirecteur worden of directeur van dit bedrijf... dan het eerste contract ligt weer voor haar klaar.
1: Ja?
0: Ja, zeker.
1: Oké.
0: Ja, die zou ik er wel bij willen hebben.
1: Maar gezellig.
0: Ja, nee, gewoon een leuke collega ook. Leuke tijd mee gehad hier op de radio, hier in de ochtend. Dus wat dat betreft, ja, waarom ook niet. En ik zag dat ze gisteren op het Hulsbeek keek. Zometeen trouwens gaan we nog even bellen met Margot Ribberink. Want ja, zij is speciaal afgereisd naar Spanje. En ze beloofde me van, ja, ik ga geen foto maken. En die maakte wel een foto.
1: Is het toch gedaan?
0: Een fotootje van Margot Ribberink. En ze had het hartstikke leuk gehad. 11:45 ga ik haar bellen hier op Radio Oost. Benjamin, wat heb jij voor ons?
1: Nou, we gaan het ook even hebben over die zonsverduistering. Want ook hier in onze provincie hebben veel mensen naar de eclipse gekeken. En de snackbar, die verdwijnt stap voor stap uit onze provincie.
0: Ja, wanneer ben jij voor het laatst echt naar de snackbar geweest?
1: Nou, ik moet eerlijk toegeven, onlangs nog wel. Nou, ik denk misschien 2 weken geleden. We hebben een hele lekkere snackbar bij ons in de wijk.
0: Ja, een snackbar is geen pizzeria of Chinees, maar gewoon een echte snackbar.
1: Echte snackbar. Ze zitten daar echt hunzelf in het zweet te werken. Laatst toen ook met de hittegolf, van een tijdje geleden ook. Zijn we naar de snackbar geweest en toen hadden we lekker wat patat gehad.
0: Ja, de tijd dat ze tot 11 uur open waren, s'avonds is wel voorbij, hè, de snackbar. Want ik wilde de laatste keer, was hij al dicht.
1: Ach, jammer, hè?
0: Maar vroeger ging ik wel regelmatig naar de snackbar. Maar nu is het, vroeger, dat is voor 1800. Ik denk, na 1850 ben ik niet meer geweest, denk ik.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Hey, Remo!
4: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
8: geeft ruimte. Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
14: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
15: Ommen. Het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
14: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
16: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
14: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
0: Het is bijna 4:30, zone in Overijssel. Benjamin Borgman met de laatste nieuws.
1: De zonsverduistering van gisteravond is door veel mensen in onze provincie bekeken. Zo ook op de dijk aan de IJssel in Zwolle. Daar kwamen honderden mensen samen.
3: Ja, ontzettend mooi. Echt. Oh, ja, echt. Dit is zoiets moois.
17: Fantastisch. En ik heb herinneringen aan natuurlijk 99. Heb ik ook meegemaakt.
18: Ja, je ziet eerst een heel klein hapje. Het wordt steeds groter. En nou, nu lijkt de zon een soort van halve maan. Dus dat is wel mooi om te zien.
1: En naast eclipsbrillen werden ook zelfgemaakte kijkdozen gebruikt om de verduistering veilig te kunnen bekijken. De snackbar verdwijnt langzaam maar zeker uit onze provincie. Er verdwenen de afgelopen tijd cafetaria's in Hengelo, Enschede, Kampen, Nijverdal en Haaksbergen. En deze snackbar-eigenaar weet wel waar dat aan ligt.
19: Traditionele cafetaria's neemt wel echt af, hebben wij het gevoel. Vooral kleine zaakjes. Het is gewoon moeilijker geworden om zo'n klein zaakje nog draaiende te houden. Energieprijzen neemt toe, alles is duurder geworden. 10 jaar geleden had je misschien aan 150 euro op een dag nog genoeg, zeg maar. Maar dat is vandaag de dag echt niet meer genoeg.
1: Het komt ook door de airfryer dat de snackbars verdwijnen. Want zo'n 2 miljoen huishoudens hebben zo'n apparaat waarin ze eenvoudig zelf patat kunnen bakken. En de gepensioneerden van de grote fondsen krijgen mogelijk volgend jaar een hogere uitkering. De pensioenfondsen die zijn overgestapt op het nieuwe stelsel deden het goed op de beurs. Vooral dankzij aandelen in kunstmatige intelligentie, zegt deze verslaggever.
20: Tot nu toe leveren ook die grote techbedrijven, als je gewoon kijkt naar hun bedrijfswinsten. Ja, en is het sentiment op de beurs gewoon hartstikke goed. Maar die pensioenfondsen doen het ook hartstikke goed op het gebied van vastgoed bijvoorbeeld. Zij lenen ook veel aan landen, maar ook bijvoorbeeld aan andere bedrijven. En daar wordt ook behoorlijk wat aan verdiend, aan de rente.
1: In het nieuwe stelsel volgen de pensioenen de koers van de markten. Gaat het op de beurs goed, dan gaan de pensioenen omhoog. En natuurlijk ook andersom. En op oost.nl lees je het verhaal over Siel van 21 uit Zwolle. Zij zit nog altijd vast op Sicilië door de uitbarsting van de
21: Etna. Dat is onze eigen Siel.
1: Dat is onze eigen Siel van de zee, inderdaad. Ja. Dochter van. Door de uitbarsting van de Etna eerder deze maand. Haar vlucht naar Nederland werd net als heel veel andere vluchten door de uitbarsting geannuleerd. Vandaag hoopt ze alsnog via Rome door te reizen naar Nederland. Omstandigheden komen extra vervelend uit voor haar, omdat ze maandag aan haar nieuwe baan zou beginnen.
21: Hier.
1: Ja, ik weet niet waar ze
21: is. Ja, volgens mij wel.
1: Dat zou best kunnen. Ja. Ze blijft optimistisch, gelukkig. Want als ze langer moet blijven daar op Sicilië, gaan ze misschien toch maar gewoon naar de Etna kijken.
21: Ja, dat zou ik ook doen.
1: Ja, waarom niet? Als je toch niks anders kunt.
21: Nou, ik zou ooit een keer naar Qatar, naar Gerard Nijkamp. Die is nu technisch directeur bij Sparta. En die zou ik samen met Jan Medendorp naartoe. En toen was er ook een wolk. Waardoor je door een vulkaanuitbarsting kon je niet vliegen over heel Europa. Dus...
1: Ja, soms komt het zo uit. Ik zou eigenlijk naar Dubai gaan in maart. Maar ja, toen brak het natuurlijk uit in het Midden-Oosten. Dat ging niet al te best daar.
21: Hey, de 6 voor 7, waar gaat het over?
1: Is nog niet bekend, denk
21: ik. Is nog niet bekend, maar gisteren ging je over zonsverduistering. Maar je had het over, een kijk...
1: Kijkdoos. Wil jij misschien mijn
21: kijkdoos even zien? Moest ik even meteen aan denken. Ja, zo luister ik dus altijd naar het regionale nieuws hier op radio's.
1: Je hoort muziek in het nieuws.
21: Ja. Vandaag, nee. Maar gewoon soms een rekensommetje of soms zit er nog een vraag achter. Vandaag volop zon in Overijssel en het wordt opnieuw zeer warm. Vanmiddag loopt de temperatuur om naar 33 graden. Lokaal zelfs 35 bij een zwakke tot matige oostenwind. Ook morgen blijft het tropisch warm met 34 tot 35 graden. En in het weekend wordt het koeler. Zaterdag 28 graden, zondag rond de 23 met kans... op een bui.
1: Zo.
21: Kans dus op een bui.
1: Historisch.
21: Trouwens, over Siel, haar ouders gesproken. Die zijn 30 jaar bij elkaar.
1: Ah,
21: ja, Instagram, hè. Lang leven Instagram. André, gefeliciteerd, hè. Radio Oost, zo meteen de vraag van vandaag. En zomer in Overijssel, onze verslaggever, is natuurlijk vandaag Bart.

0: Sixpence None the Richer op Radio Oost. Het is bijna 9:15. En Kiss Me. Het is de laatste week van zomer in Overijssel.
1: Zomer in Overijssel.
0: Ik heb er zelf maar 2 weken aan mee mogen doen in Zomer in Overijssel. Maar ik ga je wel missen volgende week, Bart.
2: Nou, ja, je mag me altijd bellen, Bert. Geen probleem.
0: Daag me niet uit. Daag me niet uit. Trouwens, ik heb even nog een andere vraag. Heb je de zonsverduistering bekeken of de vallende sterren of allebei?
2: Ja, ik heb de zonsverduistering bekeken. Ik zat lekker thuis op de bank. Zat ik de NOS-app te volgen. Ja. De livestream. Maar toen werd ik gebeld door het thuisfront dat op de IJsseldijk stond. Dat ik toch vooral eventjes moest komen richting Spoorbrug. En heb ik daar het hoogtepunt van de zonsverduistering bekeken. En ik was vooral onder de indruk van de hoeveelheid mensen die daar langs de IJssel stonden. Op de kade, op de dijk en op de Spoorbrug. Er waren echt honderden mensen. En allemaal met brilletjes en van die kijkdozen. Dus, en op het moment dat de zonsverduistering op zijn hoogtepunt was, werd er geklapt. En dat vond ik toch wel een ultiem teken van saamhorigheid. Daar met z'n allen kijken naar die zonsverduistering. Vond ik indrukwekkend.
0: Ik vind het voor ons wel een gemiste kans dat we daar geen live tv-programma rondom heen hebben gemaakt. Je had aan de IJsseldijk kunnen staan.
2: Daar ga ik niet over.
0: Nee, maar goed, ik praat gewoon van eigen parochie. Ik zeg, dat had wel had niet misstaan bij ons op de zender. En op de socials en een klein beetje op de radio. Maar goed, ben je nu Bas? Of Bart, moet ik zeggen.
2: Ja, Bas, het is morgen weer. Nee, overmorgen weer.
0: Ja, overmorgen.
2: Ik sta op dit moment in Hasselt bij de Kalkovens. Dat is een hele mooie plek, prachtige plek. Een museum dat veel bezocht wordt afgelopen zomer. En ik sta bij Johan Buten. Trots man, hè. Jij staat bij de entree. We kijken de centrale ruimte in. Die Kalkovens, even heel kort nog, wat is het?
3: Ja, het was kalkovens uit 1504 zijn ze. Ja, we zijn er enorm trots op. Want dat is uniek in Nederland natuurlijk. Want wij zijn het enige, je noemt een museum, maar we zijn elk industrieel erfgoed eigenlijk.
2: Een combinatie een beetje, hè? Want jullie ontvangen veel gasten.
3: Een klein beetje museum en we ontvangen enorm veel gasten. Ja. Dit jaar hebben we 10% meer gasten dan vorig jaar zelfs.
2: Ja, dan doen jullie het goed. Wat doen jullie goed?
3: Wat doen we goed? Nou, we zijn heel gastvrij. Als je de reviews ziet op onze site, dan zie je dat daar staat dat wij heel gastvrij zijn.
2: Ontvangst met een glimlach.
3: Zeker weten.
2: Zoals je nu ook bij mij doet.
3: Ja, dat probeer ik wel, ja. Het is niet altijd feest natuurlijk. Ja.
2: Kalkovens, dat is ook het verhaal van de schelpen. Hè? Heel kort, kun je dat duiden?
3: Ja, die schelpen komen bij de Waddenzee en dan worden ze gebrand. Ja,
2: werden,
3: ja. En heel vroeger werd het met turf gebrand. Dus kalkovens staan altijd aan de zee waar de schelpjes zijn, op de turfgebieden. En later in 1900 gaan ze over op kolengruis uit de kolenmijnen van Limburg.
2: Okay, en wat gebeurde daar dan mee? Waarom die schelpen hier en dan in die ovens?
3: Ja, om te bouwen heb je water, zand en kalk nodig. En vroeger was er alleen maar kalk. En in 1824 wordt er cement uitgevonden. En dat is de doodsteek voor de kalkovens eigenlijk.
2: Ja, maar niet voor jullie, want jullie hebben er gewoon een prachtig industrieel erfgoed van gemaakt. Ja. Een museum. Met die toren in volle glorie nog. En mag ik het zo noemen? Dat is schoorsteen, de pijp. Ik schat zo'n, ik kijk even omhoog, half tegen de zon in. Een meter of 15.
3: Ja, 15 meter.
2: En dan een hele stellage tegen die kalkoven aan, gebouwd van hout. Dat is ook nodig.
3: Je kunt erin kijken, hè. De mensen, wij vertellen het verhaal. En we hebben een film van 1946 en van 1990. En dan kunnen mensen in de kalkovens gaan kijken.
2: Ja, het is ook een karakteristieke plek waar die kalkovens gevestigd zijn. Heel mooi aan het water, direct achter het gemeentehuis hier. De Oude Jan ligt hier ook, een oud binnenvaartschip. Dat geeft nog wat extra cachet eraan.
3: Zeker weten, en dat is ook een B&B. Daar ontvangen we ook gasten van natuurlijk.
2: Okay, dat zijn mensen die dan een week lang het museum van jullie willen bekijken.
3: Een week lang is meer je overdreven, hoor. Maar ik wil ook even vertellen, vorig jaar zijn we gerestaureerd met dank aan de gemeente. Want dat heeft enorm veel geld gekost. Want het was nodig dat ze gerestaureerd worden.
2: Het is goed gelukt ook.
3: Ja, je kunt wel zien, het is fantastisch gelukt.
2: We staan in het zonnetje. Wordt het een drukke dag voor jou? Mensen, gasten ontvangen?
3: Je zag het net stonden, we gaan op 10 uur open. Net stonden er al mensen die naar binnen wilden natuurlijk. Nee, dat wordt vandaag een heel drukke dag. Er komen heel veel groepen. Bijvoorbeeld vorige week hebben we gehad uit Koerdistan, uit China, uit Taiwan. Ook bij China natuurlijk.
2: Ja, en dan spreek jij ook jouw woordje Koerdisch?
3: Het is niet mijn favoriete taal, maar ik probeer het wel een klein. Ik probeer het wel, ja. Nee, we kennen heel veel, vooral natuurlijk Belgische mensen en Duitse mensen.
2: Kun je ook Belgisch, Vlaams?
3: Mijn vrouw komt uit België, dus ik kan...
2: Oh, echt?
3: Ja, ik kan heel goed Vlaams, ja.
2: Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
3: Ga ik je niet vertellen.
2: Een Belgische schone.
3: Ja, een Belgische, uit Hasselt, België. Dat is ook al bijzonder natuurlijk, ja. Ja,
2: ja, dat verhaal?
0: Zeker, ja. Hasselt,
3: kom eens een keer terug, dan vertel ik het verhaal.
2: Ja, Hasselt zoekt Hasselt.
3: Hasselt zoekt Hasselt, ja.
2: Dan, ja, nu we het toch over Hasselt hebben. The Dukes of Hazzard. Destijds had je ook The Dukes of Hasselt.
3: Ja. Nou, ik weet daar echt niet veel van. Maar er was zo'n jongen met zo'n oranje auto. Van mij was dat de heer Meesters of zo, ja.
2: Nou, kijk dan. Dank, Johan Buter, voor jouw verhaal hier bij de kalkovens in Hasselt. Uniek industrieel erfgoed, lees ik. Dat heb jij zojuist ook verteld.
3: Welkom van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 4 uur. Ja,
2: koffie gratis.
3: Nou, dat hebben we voor sommige mensen wel.
2: Slaggevers?
3: Uiteraard.
2: Ik heb al 2 bakken van je gehad.
3: En cake heb je gehad.
2: Oh, goeie koffie, goeie cake, dankjewel. Ik ga weer verder op mijn trip zomer in Overijssel hier door Hasselt. Heb je nog een tip voor mij?
3: Ja, het oude stadhuis is fantastisch natuurlijk. En de hele binnenstad, Hasselt heeft 72 monumenten. Dus je kunt echt een hele dag in Hasselt rondbrengen.
2: Ik hoef mij niet te vervelen.
3: Nee hoor, zeker weten.
2: Dankjewel en veel geluk met de kalkovens.
3: Hartelijk dank.
0: Dankjewel.
2: Dat was een bed.
0: Ja, ja. Van Hasselt naar Hasselt. Ja. Een mooie wielenklassieker.
4: Ja, hallo. Ik wil graag een plaat aanvragen.
5: Pim Pam Plaat.
0: Nou, dat kan. Zometeen na 10 is de radio voor jou. Een uur lang Pim Pam Plaat. Liedjes met de letter J. Ik zie al binnenkomen de J. Gals Band. Centerfold. Joker van Steve Miller. Jim Croce. Nou, kom erop. Met een J. Zometeen dus na 10. Pim Pam Plaat hier op radio's.

0: bespreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Hey Remo!
5: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
4: Hey!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
8: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
9: Gelukt. Heb je hem al betaald?
8: Wat bedoel je?
9: Mijn betaalverzoek.
8: Zo, dat doe je snel.
9: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Voor de

0: Salaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
3: Het is machtig mooi, man!
2: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
3: Je komt de leukste luidjes tegen.
4: Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren.
6: De maatschappij, dat ben jij.
7: Het laatste nieuws in Overijssel. Met het hitteplan dat vandaag geldt in heel Nederland wil het RIVM kwetsbare mensen extra bewust maken van de warmte. De snackbar verdwijnt langzaam maar zeker uit onze provincie. Het aantal fastfoodketens neemt juist toe. En Jonas Pijvers uit Hellendoorn heeft gisteren gestunt op het EK Atletiek in Engeland. De atleet van 23 heeft brons gehaald op de 400 meter. Meer nieuws op oost.nl.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Renate Kok met het NOS Journaal. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd op Izmail, de grootste Oekraïense haven aan de Donau. Er brak brand uit en er is schade, melden de autoriteiten. De haven ligt vlak bij de grens met Roemenië en is een belangrijk centrum voor de handel in graan en andere grondstoffen. Gisteren nam Oekraïne de Russische havenstad Novorossiysk onder vuur aan het Russisch deel van de Zwarte Zee. Ook dat is een belangrijk centrum voor de graanhandel. Een man uit Amersfoort die beledigende en ook haatzaaiende berichten op internet zette is veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims en vluchtelingen. Ook riep hij op tot geweld tegen politiemensen, journalisten en tegen politici als Jette, Timmermans en Bontebal. Voor de man, een ambtenaar van 50, was het een uitlaatklep voor zijn frustraties. Zijn Telegram-account heeft hij inmiddels verwijderd. En door de aanhoudende droogte valt ook de honingoogst deze

0: Zomer flink tegen, bloemen staan minder lang of nauwelijks in bloei, waardoor honingbijen geen nectar kunnen verzamelen. Vooral in het oosten van het land is de schade groot, zeggen de imkers, die ook wijzen op het effect van klimaatverandering. De bijen gebruiken de honing om door de winter te komen. Imkers voeden ze nu bij met opgeloste suiker, zodat ze toch voldoende voorraad kunnen maken. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: Nog nooit vertoond. Alleen tot en met zaterdag megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Noord-Holland-Salzbergen. Mijn meubelzaak.
3: Yeeha! Het allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wild West avonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
2: Nog nooit vertoond. Alleen tot en met zaterdag megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
4: Ontzettend lief mens. Daarnaast ook altijd zeg maar heel geïnteresseerd in wat anderen doen.
5: Radio Oost. Bert van Lossen.
6: Zomer in Overijssel. Radio Oost. In Amsterdam.

0: En ik was dus de voorbije zomer op Tomorrowland. Op zondagmiddag hoorde ik dit liedje voorbij komen. Somebody to Love. Je hoorde het origineel van Jefferson Airplane.
1: Bert van Lossen.
0: Dankjewel voor het doorgeven, Laurens Vos. En Cheerio, die werd ook aangevraagd van Justin de Wild. De Pimpamplaat, liedjes of artiesten met een J zijn van harte welkom via de radiostep 06-4567-1331. Je mag me ook bellen op 074-2456-665. Dat is het welbekende telefoonnummer. Zometeen BZN, Just an Illusion. Ik heb Stevie Miller voor je met The Joker. En Henk van Amerongen ga ik ook blij maken met José Feliciano.
2: Nationaal hitteplan. Zorg ervoor dat u voldoende drinkt. Dat bedoel je met drink voldoende. Oh, wacht. Oh, joh. Goeie tip.

Bezer Dan en Just an Illusion. Liedjes met een J, daar ben ik naar op zoek. Ik heb nog wel een leuk weetje ook. Wist je dat ongeveer driekwart van de bijensoorten solitair leeft? Dus helemaal niet gezellig met z'n allen in een bijenkorf. Weet je dat, hè? En ongeveer 1 op de 7 mensen met een tatoeage zou daar later spijt van krijgen. Vooral vervelend als er ook nog een naam bij staat. Nou, ik was op Kreta. Het is niet heel erg druk op Kreta, maar de tattoo shop zat wel altijd goed vol.

0: Ah, heerlijk liedje deze van Jim Croce, aangevraagd door jou. De Pimpam Blaad vandaag hier op Radio's. Liedjes met een J. Monika is ook aangevraagd van Janus. Ga ik zo meteen ook doen hier op Radio's. Benjamin, je zei tegen mij net van, wil je een bakje koffie?
1: Ja.
0: Je bent altijd zo hoffelijk altijd. Dat ben ik echt. Je bent eigenlijk wel de presentator die altijd zegt van, god, moet je nog een bak koffie? Moet je nog iets? En ik denk, nou, ik heb wel zin in een bakje koffie. En wat schetst mijn verbazing? Het koffiezetapparaat werd gereinigd, hè?
1: Zo is het.
0: Ah, oké. Okay.
1: En er werd beloofd dat ze het naar jou toe zouden sturen. Want ik moest even zeggen, ja, ik wil mijn kopje koffie voor bed halen. Maar dat kon dus niet. Ik
0: kan zelf ook lopen, hoor. Ja, maar ik vind het altijd wel leuk en lief van je dat je dat altijd vraagt. Van, goh, moet je nog koffie? Ja, nee. Ik vergeet het wel eens, hoor.
1: Ah, joh. Daar
0: ben ik heel eerlijk in.
1: Kan gebeuren.
0: Zometeen in het regionale nieuws.
1: Grote brand in Wierden op dit moment. En Jonas Pijvers uit Hellendoorn die heeft opnieuw gestunt op het EK Atletiek in Engeland.
2: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
7: Reis weer met Golden eSIM.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
13: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
14: Mama, ik verveel me.
15: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
14: Oh ja! Dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
15: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
14: Pret voor de hele familie.
15: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
0: Vijf over 10:30. Pimpam Blaad zometeen verder met de letter J. Kom maar door met jouw suggestie. Maar eerst het regionale nieuws.
1: Een loods in Wierden is in brand gevlogen. Over eventuele gewonden is nog niets bekend. Het vuur brak rond 9:00 uit in een dichtgetimmerd gebouw aan de Loweg, naast het industrieterrein. Toen de brandweer aankwam, stond de loods al volledig in brand. Meerdere brandweerheden zijn bezig met blussen. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De aanhoudende droogte zorgt voor steeds meer problemen. Vanaf vandaag geldt in het gebied van waterschap Vechtstromen een verbod op het oppompen van grondwater. Het verbod geldt voor alle gebruikers en daar wordt streng toezicht op gehouden, vertelt de adviseur van het waterschap.
16: Eigenlijk is het totaalbeeld dat eigenlijk het heel goed nageleefd wordt. Er is ook begrip voor de verboden. En we hebben eigenlijk nog maar 6 excessen gehad waarbij er ontrokken werd. Wat niet toegestaan is. Maar we houden er wel goed toezicht op. En dat doen we in de avonden, in de nachten, in de weekenden. Dat gaat 24/7 door.
1: Ook bij het gemaal in Deventer zijn de gevolgen van de droogte steeds beter zichtbaar. Zo is er nu een noodpomp in gebruik genomen door de lage waterstand van de IJssel. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Yasilgöz heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels.
17: We hebben echt wat minder regeldruk nodig. Anders blijft het mooi praten, mooie spullen aanschaffen. Onze mensen alleen maar naar het buitenland sturen. Tot gewoon in Duitsland, waar ze die ruimte wel hebben. Ja, dat kunnen we als Nederland op een gegeven moment ook niet meer waarmaken.
1: Zo zijn droneoefeningen vaak onmogelijk vanwege strenge regels. En mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. En Jonas Pijvers uit Hellendoorn heeft gisteravond gestunt op het EK atletiek in Engeland. De atleet van 23 heeft brons gehaald op de 400 meter. Pijvers is er zelf ook erg blij mee.
18: Het mooiste kon gebeuren en natuurlijk die 100 voor zilver, maar dat maakt me nog niet meer uit. De medaille is de medaille. Ik voelde me zo moe vandaag en dat ik dan zo'n tijd kan lopen is gewoon bizar. Mijn laatste stuk is mijn beste stuk en daar vertrouw ik op. En als het dan goed gaat en je steeds dichterbij komt, denk je van ik heb hem.
1: Afgelopen maandag pakte Pijvers ook al brons op de 4x400 meter gemengd. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssels nieuws vind je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 33, lokaal zelfs 35 graden... bij een zwakke tot matige oostenwind. Ook morgen blijft het tropisch warm met 34 tot 35 graden. In het weekend wordt het koeler, zaterdag 28 graden... zondag rond de 23 met kans op een bui. Nadruk dus met kans op een bui. Dankjewel, Benjamin. Het is 8 over 10:30. Pim, pam, plaat.

0: Dat is ook DJ, radio DJ. Het is vandaag zijn sterfdag. Jeopardy. Uit de jaren 80. Dankjewel voor het doorgeven. Zometeen na 11 ga ik onder andere bellen met misschien wel een van de beste acteurs van Nederland, Marcel Hensema. Want die staat in onze provincie komend weekend. Met zijn theater. Daarover zometeen meer hier op radio's. En ik ben ook eigenlijk wel benieuwd wat je...
1: Wat ben je aan het doen?
0: Wat jij op dit moment aan het doen bent, laat me even weten. Wat ben je op dit moment aan het doen? Misschien zit je wel lekker voor de caravan of voor de tent te luisteren naar Radio Oost. Laat me even weten via de Radio Oost app 06-4567-1331. Guus, mooi weer. Dankjewel voor Journey. Open arms ga ik binnenkort een keer draaien hier op Radio Oost. Want deze is namelijk ook heel vaak aangevraagd. Don't Stop Believin'.

0: Journey and Don't Stop Believing. Even kijken wat mensen op dit moment aan het doen zijn. Nou, Marianne is aan het werken. Henk van Amerongen zit rustig achter de computer te werken voor onder andere de sport. Lekker rustig aan. Airco aan. Moet rustig aan doen. Kan niet tegen de hitte. Nee, gewoon lekker rustig aan doen. Yveske op dit moment tv kijken. Ik ben lekker naar je aan het luisteren. En in de tussentijd ben ik aan het thuiswerken. Jack en Diane komt nog voorbij van John Cooker. Dat is een leuk liedje. En iemand vraagt naar het liedje van Juan Luis Guerra en Burbujas de Amor. Dat is namelijk het liedje wat ik draaide, Bert Knaap. Zo rond de klok van 17 voor 11. Toch leuk dat je meeschrijft. Ik zal het hele titeltje en de artiest even naar je hebben. Kom goed. Zometeen naar 11. Bart Kief natuurlijk zomer in Overijssel. En ik ga bellen met Marcel Hensema. En ik probeer nog even Margot Ribberink aan de telefoon te krijgen. Dat dus straks.
1: En hoe was het bij het ING servicepunt?
2: Hij is onderweg.
1: Wie?
2: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
1: Top. Koffietje, ik trakteer.
3: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits.

0: kamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
1: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
2: Geeft ruimte. Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Dus kom, kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
8: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
9: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
11: Het is machtig mooi, man.
10: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
11: Je komt de leukste luidjes tegen.
12: Een praatje maakt je dag.
13: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.

0: Het laatste nieuws in Overijssel. Een loods in Wierden is in brand gevlogen. Over de oorzaak en eventuele gewonden is nog niets bekend. De brandweer is bezig met blussen. De droogte zorgt voor steeds meer problemen. Vanaf vandaag geldt in het gebied van waterschap Vechtstromen een verbod op het oppompen van grondwater. En FC Twente speelt vandaag de return in de derde voorronde van de Conference League tegen Dutch in Slowakije. Zo'n 400 Twente-supporters zijn meegereisd.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod dat vaak al geldt. En de kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft dan aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Sproeien met drinkwater is daarbij nooit een optie, zegt de koepel. Het mogelijk stilvallen van de golfstroom hangt niet af van het bereiken van een bepaalde opwarmingstemperatuur van de aarde, maar van de snelheid waarmee dat gebeurt. Dat stellen Nederlandse klimaatwetenschappers in een studie die vandaag wordt gepubliceerd, meldt Nieuwsuur. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als die stilvalt, heeft dat drastische gevolgen voor het klimaat wereldwijd. Zo zou Nederland onder meer een kouder en droger klimaat krijgen in plaats van dat het hier warmer wordt. De belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Dat gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. En het Eurovisie Songfestival van volgend jaar wordt gehouden in de Bulgaarse stad Burgas aan de Zwarte Zee. Bulgarije organiseert de 71ste editie van het festival. Nadat zangeres Dara vorig jaar met Bangaranga voor het eerst voor Bulgarije won op het festival. Dit jaar boycotte Nederland het Songfestival uit protest tegen de deelname van Israël. Of er volgend jaar wel weer een Nederlandse inzending is, is nog niet duidelijk. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden, 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin, de zoektocht naar jouw droom.

0: keuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
1: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwdingen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: De zomer straalt door je radio. Het is 11:11. Michel Delpech en Pour un Fleur.
1: Bert van Lossen.
0: Zometeen natuurlijk nog Bart Kieft. Hij is onze zomerse verslaggever. Is ergens in de kop van onze mooie provincie. En ik ga zo meteen even bellen met een van de bekendste Nederlandse acteurs. Ik heb het over Marcel Hensma. Die staat dit weekend met een zomerverhaal in het Bostheater in Gramsbergen. Zometeen hoor je hem hier op Radio Oost.

0: Dat is een nieuwe single op radio's. Het begint met een klein staakcaravanparkje. Een plek waar mensen al jaren komen, elkaar kennen en eigenlijk gewoon met rust gelaten willen worden. Totdat een grote recreatiegigant de boel wil overnemen. Dat is het verhaal van Eldorado, de solovoorstelling van Marcel Hensema. En juist hier in Overijssel klinkt dat verhaal behoorlijk actueel, want ook rond Hardenberg zijn meerdere campings in handen gekomen van een recreatiebedrijf. En komende zondag om 16:00 staat Marcel Hensema met Eldorado in het Bostheater van Gransbergen. En ik heb Marcel Hensema aan de telefoon. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Bert.
0: Ja, de man met de mooiste stem vind ik zelf persoonlijk. Want ik zat in het voorjaar te kijken naar de film Land van Johan van Eddy ter Stal. Dat was in Zwolle, in het filmhuis. En ik ben speciaal blijven zitten voor de aftiteling.
1: Of ik het was.
0: Ja, of jij het was, ja. Maar jij hebt dat ingesproken.
1: Ik ben nu verkouden. Ja,
0: maar ja, je hebt natuurlijk heel veel rollen gehad. Hollands Hoop natuurlijk, Penosa, De Gelukkige Huisvrouw, De Marathon. En komende zondag sta je dus in Gramsberg in het Bostheater. Marcel, eerst even dat paradijsje. Wat voor camping is Eldorado eigenlijk?
1: Ja, Eldorado is een camping zoals jullie allemaal wel kennen. Gewoon met een paar staakcaravans, met huisjes erop. Een plek waar families al jaren komen. Kleinkinderen, waar iedereen in de kantine het goed heeft met elkaar. Waar mensen zorgen voor hun plekje. En ja, wat gewoon een paradijsje is voor mensen met niet een al te grote beurs.
0: En dan komt die recreatiegigant binnen. Wat gebeurt er dan vervolgens met die mensen?
1: Nou ja, dan wordt natuurlijk dat park overgenomen. Die mensen krijgen een brief van je moet 1 september je parkbezem schoon opleveren. En dan komen ze in opstand. En dan ontspint zich een spannend verhaal over het verzet tegen die recreatiegigant.
0: Ja, en jij speelt al die verschillende campingbewoners zelf, hè? Wat voor types komen we eigenlijk tegen komende zondag?
1: Nou ja, het zit echt vol. Ik speel dus mezelf. Ik zit op die camping al jarenlang. Maar het zit vol met mensen. Er zit bijvoorbeeld een zendpiraat op de camping. Dat is een centrale figuur. Dat is Radio Roelof. En Radio Roelof die draait alleen maar Hollandstalige muziek. Alleen maar vinyl. En wie dat niet begrijpt is een debiel. En hij is een centrale figuur. Omdat het ook gaat over de lucht. Van wie is de lucht, zegt hij. Hoe kan je nou met een radiofrequentieveiling dat we in Nederland hebben de lucht kopen? Die is toch van iedereen. En hij is de centrale figuur van dat park. En alles loopt daaromheen. Dus er zit een oude politica op het park. Er zit de oude eigenaar. En de dochter van de eigenaar, die wil het park verkopen.
0: Ja.
1: En het is een razendsnelle show van een kleine anderhalf uur. Een soort one-man speelfilm waarin ik 10 verschillende personages in mijn eentje speel. En er zit waanzinnig veel humor in. Er zit heel veel Hollandstalige muziek in. En het is een show die gaat over mensen die in verzet komen. Maar tegelijkertijd is het ook echt entertainment.
0: En hoe ben je op deze theatervoorstelling gekomen? Heb je het zelf bewust meegemaakt? Moest je zelf ergens van een camping af?
1: Nee, maar ik zie het zoveel om me heen gebeuren. Het is echt schering en inslag. En bij ons in Groningen, ik kom uit Groningen oorspronkelijk. Nou, daar zie je het heel veel. Maar ja, wat je net al zei, rond Hardenberg 3 campings. Geesteren, Tubbergen bij jullie ook. Heino, bij Enschede. Je ziet het overal, door het hele land. En dat is echt zoveel mensen raken hun plekje kwijt. En ik vond dat ik daar iets over moest maken.
0: Ja.
1: Dus ik heb hem vorig jaar gemaakt en 20 keer gespeeld. En 10.000 bezoekers getrokken. En toen dacht ik, nou, hier is vraag naar. Dus toen besloot ik om dit seizoen weer te spelen. En ik speel mijn tweede voorstelling dus zondagmiddag in Gramsbergen. In het openluchttheatertje.
0: Ja, wat verliezen mensen eigenlijk wanneer ze zo'n vertrouwde camping kwijtraken? Want het gaat volgens mij veel meer dan alleen maar die staakcaravan die ze kwijtraken.
1: Ja, je verliest natuurlijk een plek waar je fijn voelt. Wat jouw Eldorado is. En voor iedereen is een Eldorado iets anders. Het kan ook een speeltuintje zijn. Hè? Of een plek waar je gewoon heel graag bent. Het hoeft niet alleen een vakantiepark te zijn. Dus het is breder dan die camping alleen, zeg maar. En mensen verliezen ook vertrouwen. Ja.
0: Het klinkt ook behoorlijk maatschappelijk. Hoe maak je dan zo'n zwaar onderwerp toch nog luchtig?
1: Nou ja, Doordat ik speel alles in brakwater gewoon. Dus kijk, en dat is voor jullie in Overijssel ook wel te verstaan. Kijk, ik slik alles in normaal gezien, weet je wel. Dus zo speel ik ook die hele voorstelling. Dus ik schakel van Marcel Hensema over op Sjoukje, die komt uit Friesland, dat is die PvdA-politica. En dan heb je natuurlijk Jelle, de oude eigenaar. En zo schakel ik heen en weer tussen al die figuren. Dus het is heel herkenbaar en het zit vol met humor. Het is eigenlijk meer cabaret. Ik vind zelf meer cabaret dan toneel eigenlijk.
0: Oké. Marcel, als je zelf één klein stukje Eldorado mocht beschermen tegen de grote wereld, welke plek zou dat voor jou zijn?
1: Oeh. Ja, dat is toch mijn tuintje waar ik s'avonds heerlijk zit.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Komende zondag, 4:00 in Glansbergen. Zijn er nog kaarten?
1: Er zijn denk ik nog wel kaarten, ja.
0: Oké, okay, Eldorado. Leuk om even weer met je gesproken te hebben.
1: Wederzijds, Bert. Hey, dankjewel.
0: En groetjes. En okay, veel plezier. Komende zondag.
1: Jo, dank je. Hoi.

0: Een van de beste bands van Nederland. Samieu met Dark Before the Dawn. Zometeen het regionale nieuws natuurlijk met Benjamin. En we gaan nog even bellen met Margot Ribbering zometeen. En Bart Kieft hebben we nog vandaag. De zomer in Overijssel. En straks natuurlijk ook Goud of Fout. Ik heb het over de Pasadena's. Want die stonden vandaag in 1988 op nummer 1 in de Nederlandse top 40 met Tribute Ride On. Je kan naar mijn Instagram. Mocht je me gaan volgen op Instagram, vind ik hartstikke leuk. Ga ik je natuurlijk ook terugvolgen. Die stond dus vandaag op 1. Maar weet je wat vandaag precies 60 jaar geleden op 1 stond in de Nederlandse top 40? Dat is namelijk deze. Tenminste, dat is. Je kent de Johnny's wel, hè? Dans je de hele nacht met mij. En het origineel is van Karin Kent. En die stond dus vandaag precies 60 jaar geleden op 1. Deze.
1: Dans je de hele nacht met mij. Ik dans het liefste met jou, maar wat doe jij?
0: Vandaag dus in de zomer van 1966 op nummer 1. Karin Kent en Dans je de hele dag met mij. En Bertien Stenberg, die stond vandaag in 83 op 1. Deze dus. En zij zat onlangs nog in het tv-programma Goud op TV Oost. Bertien Stenberg, uit Almelo natuurlijk afkomstig. Zometeen. Dus de Pasadena's, want die stonden op 1 in 88 met Tribute Ride On. Is dat een gouden of is dat een foutietje? Laat het me even weten via de radio-step. En wat heb jij voor ons?
2: Gaan we nog even hebben over het hitteplan en over het Huttendorp in Staphorst. Daar timmert niet alleen de jeugd aan hutten, ook volwassenen doen mee.
0: Ja? Ja. Gewoon omdat ze het leuk vinden?
2: Omdat ze het leuk vinden en omdat ze dat een beetje nostalgie is van vroeger. Omdat ze toen ook hebben meegedaan en nu nog een keer aansluiten.
0: Ah, kan ik me wel iets bij voorstellen.
2: Ja. Ik kan nog goed herinneren, Houtdorp van vroeger. Heel leuk.
0: Ja, brood bakken.
2: Ja, ook.
0: En dan de boel in de hens mogen steken. Maar dat mag denk ik niet meer.
2: Dat heette er ook, denk ik.
0: Ja. Maar bij ons mocht het gewoon midden in een woonwijk.
2: Andere steek tijden, aan de
0: ja, zeker. Dat was hier reizen bij de Braakmans Landen. Was dat.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
8: Reis weer met Golden eSIM.
9: En hoe was het bij het ING servicepunt?
10: Hij is onderweg.
9: Wie?
10: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
9: Top. Koffietje, ik trakteer.
10: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Download de app of ga naar goldenesim.com.
8: Red slim met Golden eSIM.
7: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: Creon kozijnen.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
8: vakantie!
12: ANWB en gaan!
13: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
14: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
15: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
16: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
0: Het is 2 over half 12. Je luistert naar Zomer in Overijssel op radio's. Met het regionale nieuws en Benjamin Borgman.
2: In heel Nederland geldt vandaag het hitteplan. Gisteren gold het ook al in onze provincie en 3 andere provincies. Met het plan wil het RIVM verzorgers van kwetsbare mensen, denk aan ouderen en kleine kinderen, extra bewust maken van de warmte. Het is de 4e keer dit jaar dat het hitteplan wordt geactiveerd. Het wordt vandaag rond de 35 graden en morgen wordt het nog warmer. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De bonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod dat vaak al geldt, zegt NOC-NSF.
4: We weten wel dat er nu ook gemeenten zijn die ook een speelverbod uitvaardigen om verdere schade te voorkomen. En dan is natuurlijk de vraag, ja, kun je er nu nog wat aan doen? Kun je sproeien? Mag je grondwater gebruiken? En daarom hebben we deze kaart ontwikkeld.
2: Deze vrijwilliger bij HHC Hardenberg legde eerder deze week al uit wat de gevolgen zijn als zij hun veld niet meer mogen besproeien.
5: Nou, dan hebben we een heel andere kleur op veld. En dat willen we liever niet. En we voetballen 2e divisie, dus dat wordt ook nog eens uitgezonden. Dus we willen er het veld goed bij hebben liggen.
2: Ja, de kaart van NOC-NSF wordt dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Sproeien met drinkwater is daarbij nooit een optie, zegt de sportkoepel. FC Twente speelt vanavond de return tegen Dutch in Slowakije. Na de 6-0 winst van vorige week staat de ploeg al met 1 been in de volgende ronde. Toch kan Twente een goede avond wel gebruiken na de teleurstellende prestatie tegen Heerenveen afgelopen weekend, vertelt sportverslaggever Job Vahorst.
17: Deze wedstrijd draait alleen nog maar om het goede gevoel te laten terugkeren bij FC Twente. Want afgelopen zondag werd er met 1-0 verloren bij Heerenveen. En ja, is er heel erg veel chagrijn bij alles en iedereen. Ja, ze moeten dus zorgen dat de glimlach weer een beetje terugkeert.
2: De wedstrijd begint vanavond om 7 uur en is natuurlijk live te volgen hier op Radio Oost. Een evenemententerrein De Tippen in Staphorst staat deze week in het teken van Huttendorp. En tijdens deze 25e editie is niet alleen de jeugd aan het bouwen geslagen. Ook de huidige 20ers en 30ers die jaren geleden hun laatste hut bouwden zijn aanwezig.
18: Ongeveer 10 jaar geleden heb ik 3 keer meegedaan, denk ik. Ja, het is wel warm, maar het is wel echt heel leuk. Dat nostalgische gevoel dat je erbij krijgt en gewoon het samen doen, het teamgevoel, dat is wel echt, het is echt weer even leuk om weer mee te maken.
2: De nieuwe generatie geniet ook van het huttenbouwen.
19: Heel erg leuk, omdat je dan allemaal dingen te doen hebt, maar thuis gewoon jezelf vervelen. Dat je het zeg maar kan doen en de spijkers erin kan slaan.
2: Ja, vandaag is de laatste dag alweer op het Speelse bouwterrein in Staphorst dus. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel. Dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
0: De papa's en mama's vinden het ook wel leuk dat zoon lief of dochter lief even aan het timmeren is.
2: Even energie kwijt.
0: Ja. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 33 graden, lokaal zelfs 35. Bij een zwakke tot matige oostenwind. Ook morgen blijft het tropisch warm met 34 tot 35 graden. In het weekend wordt het koeler, zaterdag 28 graden. En zondag rond de 23 graden met kans op een bui. Zometeen ga ik naar Margot Ribbering. Ik ben toch wel benieuwd hoe zij de avond heeft beleefd gisteren. De zonsverduistering, want daar gaan

0: Dionne Warwick, de Heartbreaker, hoorde je voorbij. Die was toch de tante, volgens mij, van Whitney Houston. Het is vandaag de internationale dag van de linkshandigen. En die kunnen best een beetje extra aandacht gebruiken. Want ongeveer 1 op de 10 mensen is links. Terwijl de wereld toch vooral voor rechtshandigen is ingericht. Bijvoorbeeld scharen, blikopeners en soms zelfs het pinapparaat. Vandaag is het ook Prosecco-dag. Het Italiaanse bubbeltje wordt vaak in één adem genoemd met champagne, maar wordt gemaakt van een andere druif en volgens een andere methode. Kortom, reden genoeg om vandaag eens een Prosecco te nemen. En het is Wereldkalligrafiedag. Kalligrafie betekent letterlijk mooi schrift en draait om de kunst van het prachtig geschreven letters. Iets wat in tijden van appjes en toetsenborden bijna ouderwets voelt. Ik heb ook nog wel een leuk record. Michael Phelps. In 2012 werd de Amerikaanse zwemmer op de Spelen in Londen de meest gedecoreerde Olympier aller tijden. En uiteindelijk stopte hij met maar liefst 28 Olympische medailles, waarvan 23 goud. Nou, daar kun je dus gerust een flinke prijzenkast voor reserveren. Michael Phelps dus. 28 medailles gewonnen op de Olympische Spelen. 23 goud.
1: Goud of fout?
0: Mama, hit it! Goud of fout? Deze stond vandaag op nummer 1 in 1988 in de Nederlandse top 40. Is het een gouden of is het een foutietje? Yeah.

0: Hij is jarig vandaag, James Morrison, samen met Nelly Furtado, een van zijn allereerste. En daarvoor de Pasadena's, die is toegevoegd aan de gouden lijst van radio's. Want meer dan 85% van ons vindt dit een gouden liedje. Tribute Ride On stond vandaag op nummer 1 in de zomer van 1988. Wat vind je er tot dusver van?
1: Ja, gezelligheid.
2: Gezelligheid.
3: Magnifiek.
2: Grandioos.
0: Oké, dankjewel. Zometeen de dobbelsteen hier op radio's. De jaren 80 dobbelsteen. Ik heb 6 liedjes nodig uit de jaren 80. En misschien krijg jij dan wel een sportieve waardebon van €42... als jij mij een goed liedje toestuurt. En de dobbelsteen komt op jouw liedje terecht. Dan krijg je van mij die sportieve waardebon. En ik zag leuke posts weer van Dorothy Oosting. Zometeen gaan we weer het spel spelen wat zij op zondag altijd speelde. Raad de plaat. Ik heb een jaren 80 plaat van haar overgenomen. Welke dat is, dat mag jij raden zometeen dus in Raad de Plaat. Back to the 80s. Zometeen, na 12. Beste begin van je middag op Radio Oost.
4: 3 miljoen dahlia's, metershoge corsowagens en duizenden bezoekers. Tijdens het bloemencorso is Sint-Jansklooster kleurrijker dan ooit. RTV Oost volgt deze week de voorbereidingen van dichtbij. En we laten natuurlijk het indrukwekkende bloemencorso zien. Corso Sint-Jansklooster. Zaterdag 22 augustus op TV Oost.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe.
8: Geeft ruimte.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oor.

0: Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
1: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. De droogte zorgt voor steeds meer problemen. Vanaf vandaag geldt in het gebied van waterschap Vechtstromen een verbod op het oppompen van grondwater. De Raad van State heeft een einde gemaakt aan een langlopende ruzie over de omstreden loswal in Giethoorn. En volop nagenieten van de zonsverduistering van gisteravond. Dat kan via oost.nl of natuurlijk via de RTV Oost-app. En ook voor al het andere laatste nieuws in Overijssel kun je daar terecht.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is nodig om nu gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en zwarte rookwolken te zien. De rook trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. Brandweer is met meerdere eenheden uit voorzorg aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. Verzekeraar Achmea was het afgelopen halfjaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in diezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. En de belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Het gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. De Etna is een van de actiefste vulkanen in Europa en veroorzaakt vaker problemen voor de luchtvaart. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
8: Het is machtig mooi, man!
7: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
8: Je komt de leukste luidjes tegen.
7: Een praatje maakt je dag.
9: Dit is een boodschap van Sieren.
10: De maatschappij, dat ben jij.
6: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
11: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem.

0: Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: Huey Lewis and the News and If This Is It.
1: Bert van Lossen.
0: Het is 10 over 12. Bert, mag ik even een oproepje doen? Jeroen Fransen. Voor iedereen die nu buiten aan het werken is, zoals de gemeente, de postbodes, etcetera, met deze hitte, geef ze een flesje water of een ijsje. Ik ga zo de groendienst even wat brengen. Ah, mooi. Lief van je, Jeroen. Dank je wel. Ja, dat is een aardig oproepje ook. Ik heb ook een oproep gedaan. 6 liedjes voor de dobbelsteen. Zometeen gaat Wieke natuurlijk even de dobbelsteen laten rollen. Heb jij nog een leuke suggestie voor me? Laat het me even weten. Ik zie Bon Jovi al voorbij komen. Europe zag ik voorbij komen. Goeie Doel. Iets van Doe Maar. The Rolling Stones. Billy Ocean. Michael Mission. Komt zomaar binnen hier op Radio's. De beste lunch, de ethisch lunch hier op Radio's. Met zometeen muziek voor je van Frank Boeien. Maar nu eerst Jennifer Rush.
2: Kortom, gastheer Willem Ruis.
3: Mensenvanger en rattenvriend is Jan Lentvering.
4: Elke dag, 1 uur, jaren.

0: Frank Boeien uit de jaren 80. We gaan eens even naar onze zomerse verslaggever. Bart Kieft is in de kop van onze mooie provincie. Hij is in Hasselt.
1: Nou, doorverwezen vanuit de kalkovens. Ja, hebt gehoord vanochtend. Inmiddels terechtgekomen in het oude raadhuis, het oude stadhuis. Met wie? Goedemorgen.
2: Freek Lenen.
1: Kijk eens aan. In een sfeer, ja. Mag ik het omschrijven als middeleeuws? Als pompetje horlepiep? Doet het mij een beetje aan denken? Is televisieserie van vroeger met de baron in een prachtig oud huis. Ja, hier staat...
2: Dat sfeertje heeft het. Het is uit 1550. Ik vertel net al aan een paar Engelse toeristen dat het eerst een half gebouw was vergeleken met nu. Er hangt nog een hele zware dikke balk. Daar hing de weegschaal aan, de waag. Want het was de markt. Dus dat werd gewogen. Iets verderop stond ook nog het schavot. Voor veel plezier voor de burgers als er weer wat te doen was met tomaten gooien. Later is een tweede gedeelte aangebouwd. En dus die balk zit nu in het gebouw.
1: Ja. Het is de oudheid die overvalt je hier. Jullie koesteren dat. Jullie zijn daar trots op.
2: Ja, we zijn er heel erg trots op. Het leuke is, Hasselt is een prachtig oud Hanzenstadje. Maar is klein gebleven. Onderdrukt door Kampen en Zwolle. Die zorgden altijd voor dat de brug die gebouwd werd meteen weer vernietigd werd. Dus Hasselt bleef klein. Maar Hasselt heeft een enorm prachtige historie.
1: Ja, dat zie je ook in die oude binnenstad vanuit... De kalkovens hier naartoe. De grachtjes. Klein Amsterdam wordt het natuurlijk ook wel genoemd. Het trekt ook veel toeristen. Engelsen nu over de vloer?
2: Ja, Engelsen nu over de vloer. Veel Duitsers. Natuurlijk Nederlanders. Pelgrims. Want we zijn een knooppunt van twee pelgrimsrouten uit het noorden. Op weg naar Santiago de Compostela.
1: Geweldig, hè?
2: Ja, dat maakt het heel bijzonder. Het is nog zoiets met pelgrims. We hebben één keer per jaar nog een processie hier. Want er is in de tuin van de katholieke kerk een wonder gebeurd. Iets met bloed of zo, dat weer voor genezing zorgde.
1: Ja, dat komt hier dan ook samen. U bent hier, zeg maar, de gids, toeristisch informatiepunt Hasselt is het officieel. Ja, u wordt daar blij van, dat zie ik aan u.
2: Ja, ik word daar heel blij van. Ik ben hier komen wonen in 2000. En toen was het een enorm slaperig stadje. Er gebeurde niks. Er was geen promotie naar buiten toe. Ik ben al die jaren bezig geweest om Hasselt op de kaart te zetten.
1: Ja, er is genoeg te doen, dus ja, treed maar naar buiten dan.
2: Treed maar naar buiten en laat zien wat je hebt. Sommige dingen kunnen dan niet. Ik wilde heel graag grote borden langs de snelweg hebben. Zoals in Frankrijk. Hè? Zo'n mooie plaat van oud Hasselt. Kom hier naartoe. Gelukkig zijn de fotoborden gekomen aan het begin van de stad. Dat heb ik dan nog voor elkaar gekregen. De rotondes zijn wat opgesierd. Maar de Hasselter was eerst heel erg binnenvetter, zeg maar.
1: Ja, dat begint een beetje te veranderen.
2: Dat begint te veranderen, want ze merken ook dat het economisch nodig is. Ja. Winkelbestand is heel erg klein. Genemuiden heeft veel meer winkels bijvoorbeeld.
1: Ja, en terwijl die binnenstad hier prachtig is en nog zoveel meer kan herbergen, ook nog meer toeristen. Hebben jullie plannen wat dat betreft?
2: De meeste plannen zijn uitgevoerd. Daar heb ik mede wel een beetje aan mee mogen werken, de ideeën en zo. Met het groen, aan de kade zijn echte kaders gelegd, zodat de scheepvaart kan stoppen. Heel recent is de hoofdstraat, de winkelstraat, enorm opnieuw ingericht. Als je het ziet, het is een plaatje geworden.
1: Ja, het is een plaatje. Het was een plaatje natuurlijk al, maar het is nog mooier geworden. En dus ook een beetje een pelgrimstadje.
2: Ja, inderdaad, een pelgrimstadje.
1: Klinkt wel.
2: Ja, klinkt leuk. En we hebben ook spulletjes daar. Kijk, voor op weg naar Santiago kun je zo'n schelp kopen om te dragen. Nou, de mensen tekenen hier... In het boekje had aan over de pelgrimstad.
1: Het boekje zie ik hier liggen. En 8 juni 2026 een aantekening. Ontvangen door zeer vriendelijke dames van de historische vereniging. Hasselt mocht zelfs mee op zolder, staat er.
2: Ja.
1: Dat was met de dames, niet met u.
2: Nee, gelukkig.
1: Nee, niet zomaar mensen mee naar de zolder.
2: Nee, er zit ook een gevangenis namelijk. Dus, okay.
1: Goed. Nou, hartstikke leuk om hier even te zijn. Het oude stadhuis, het oude raadhuis. Nu het toeristische informatiepunt eigenlijk met museum. Dank voor dit verhaal. En een pluim voor Hasselt, hè, want het gaat echt de goede kant op.
2: Ja, het gaat echt een goede kant op. We zijn een prachtig stadje geworden.
1: Okay, dat wordt zelfs getoeterd. Ja. Is te bevestigen.
2: Ja, dat is inderdaad de bevestiging.
1: Dank u wel.
3: Zomer op Radio Oost.

0: Over legendarische albums gesproken. Het album Reckless, daar staat ook Somebody op. Dat vind ik ook zo'n heerlijke Bryan Adams klassieker. Dit was die andere die in de kroeg tegen een uur of één 's nachts gewoon heerlijk van A tot Z mee kan zingen, denk ik. Tenminste, als jij in een jaren 80 kroeg komt. Maar de jaren 80 kroegen zijn best wel in, want ik was nog even in Malia op de strip. Dan zag ik de jaren 80 kroeg nog even een drankje gedaan afgelopen zomer.
1: En volgens mij vindt iedereen de jaren 80 leuk.
0: Ja, dat komt mede door Netflix en al die andere series.
1: Zeker.
0: Ja. Henk Wijngaard wordt morgen geopereerd. Je moet allemaal de groeten trouwens hebben van Henk. En ik hoop hem komende maandag even te spreken als alles goed gaat ook.
1: Sterkte.
0: Zometeen, Henk Wijngaard. Als chauffeur ben ik geboren op radio's. Die stond op mijn playlist. Zometeen ook de dobbelsteen. Jij gaat rollen voor een sportieve waardebon van €42. En het allerbelangrijkste waarvoor je hier bent is het laatste nieuws. Wat heb je?
1: De grote brand in Wierden lijkt onder controle. En we gaan kijken naar de wedstrijd van vanavond.
0: Oeh ja. Twente.
1: Ja, zeker.
0: Ja, staat toch heel in het voor ook.
1: Kat in het bakkie.
0: Nou, ik zou niet gaan kijken. Ik zou gewoon lekker in de tuin gaan zitten en radioverslag luisteren.
1: Dat is het allerleukste wat er bestaat.
0: Ja, dat
1: echt is
0: ook zo. Ja, nee, ik zou niet voor de tv gaan zitten. Lekker op het balkonnetje of in de tuin of voor de tent luisteren naar het verslag van Joop Verhoorst.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
0: Reis slim met Golden eSIM. Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Download de app of ga naar goldenesim.com.
0: Reis slim met Golden eSIM.
2: Verlaag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
5: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
6: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
7: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: Ommen. Het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
9: Het is bijna 5:30. Zometeen Hans Nienhuis met het actuele weerbericht natuurlijk. Dertigers gaan we weer scoren, denk ik. Ruim over de 30. Dat is zometeen maar eerst het belangrijkste nieuws uit onze mooie regio met Wieke Kessendal.
10: Goedemiddag. De grote brand in Wierde is onder controle. Vanochtend vloog een schuur in brand en er kwam heel veel rook vrij. Die rookwolken waren te zien tot in Almelo en Vriezenveen. De brandweer rukte uit met heel veel wagens en blusspullen. Kreeg ook hulp van andere korpsen. Er is gelukkig niemand gewond geraakt, maar de oorzaak van de brand is nog niet bekend. Gepensioneerden van de grote fondsen krijgen mogelijk volgend jaar een hogere uitkering. De pensioenfondsen die zijn overgestapt op het nieuwe stelsel deden het goed op de beurs. Vooral dankzij aandelen in AI, vertelt deze verslaggever.
11: Tot nu toe leveren ook die grote techbedrijven, als je gewoon kijkt naar hun bedrijfswinsten, ja, en is het sentiment op de beurs gewoon hartstikke goed. Maar die pensioenfondsen doen het ook hartstikke goed op het gebied van vastgoed bijvoorbeeld. Zij lenen ook veel aan landen, maar ook bijvoorbeeld aan andere bedrijven. En daar wordt ook behoorlijk wat aan verdiend, aan de rente.
10: In het nieuwe stelsel volgen de pensioenen de koers van de markt. Gaat het goed op de beurs, dan gaan de pensioenen omhoog. Gaat het slecht op de beurs, dan gaan ze natuurlijk omlaag. De zonsverduistering is voor netbeheerder Tennet zonder problemen verlopen. Er zou veel vermogen wegvallen door de eclips van gisteravond, vooral bij zonnepanelen. Maar het is allemaal netjes opgevangen, geen stroomuitval dus. Tennet zegt dat ze zich ook goed hadden voorbereid en veel maatregelen hadden getroffen. En trainer John van den Brom heeft zijn opstelling voor vanavond helemaal klaar. Ruud Nijstad staat weer aan de aftrap. En ook Lucas Vennegorf-Hesselink begint in de basis. En dat is een bijzonder moment. Zijn eerste officiële wedstrijd als spits bij Twente.
12: Natuurlijk heb ik er zin in. Ik heb hier naar uitgekeken. Nou ja, we gaan er wat moois van maken. Hoop ik nog met een goaltje. En natuurlijk is het belangrijkste dat we gewoon winnen.
10: Ja, hij vervangt Wout Weghorst. Die krijgt vanavond een avondje rust. Het wordt natuurlijk kat in het bakkie vanavond als we kijken naar vorige week. Gewonnen met 6-0. We gaan het zien en vooral horen vanavond.
9: Als Vennegoor het nu 4 maakt vanavond, dan kan hij eigenlijk niet om Vennegoor heen.
10: Ja, het zou hem van harte gegund zijn. Laten we wel wezen.
9: Ja, ik zit ook wel een beetje in het team Lammers, hoor.
10: Want, zeker.
9: Die heeft zich echt voorbeeldig gedragen ook.
10: Dat vind ik ongelooflijk. Hoe kalm zo'n jongen kan blijven terwijl er zoveel op de achtergrond speelt.
9: Ja.
10: Ja.
9: En eigenlijk al vanaf training nummer 1 eigenlijk al geparkeerd werd door de trainer.
10: Ja, daar kun je wel wat vraagtekens bij zetten.
9: Ja, zeker. Maar goed, daar mag je of daar moet je zelf. Want Twente presenteert zichzelf altijd als een respectvolle club. En normen en waarden vinden ze heel erg belangrijk. Maar ja, je kan wel een voetballer links laten liggen. Dat strookt niet met hoe ik zelf in elkaar steek.
10: Nee.
9: Ik had het anders opgelost, denk ik. Maar goed.
10: Zeker. Laten we hopen dat er gauw kansen aankomen, inderdaad, voor de mannen.
9: Ik ga er niet over, hè. Hallo duidelijkheid. We gaan even over het weer, ga ik ook niet. Maar we gaan wel naar de man die er een klein beetje over gaat. Tenminste, die er meer verstand van heeft dan ondergetekende. Hans Nienhuis, goedemiddag.
13: Nou, dat valt al een beetje mee met jullie, hoor. Goedemiddag.
9: Nou, altijd goed luisteren, want dankzij jullie kijk ik nu elke keer naar de lucht. En dan zie ik af en toe stapelwolken. En dan zie ik andere dingetjes weer. En dan stel ik daar een vraag weer over. Dus wat dat betreft...
13: Oh, dat gaat al de goede kant op. De lucht is als een open boek. Alleen vandaag zijn de bladzijden leeg. Dus ja, goed. Het is wat moeilijk soms.
9: Nou, ik ben benieuwd. Een lege bladzijde. Dus je kan het zelf helemaal invullen, Hans.
13: Ja, hij is helemaal blauw, hè. Af en toe wordt er even een streepje in de bladzijde getrokken door zo'n vliegtuig. Maar dat lost dan vrij gauw allemaal weer op. Dus ja, eigenlijk is er heel weinig aan de hand. En zou je kunnen zeggen, waar moeten we dat weerbericht nou mee vullen? Nou, met de temperatuur bijvoorbeeld. Het is ruim boven de 30 graden deze middag. We zijn al goed op weg richting die temperaturen. Als ik nou kijk op de waarneming, dan schurken we al aan tegen de 30 graden. In Twente zitten we er ongeveer tegen. 29, 30 nu. In de kop van de provincie nog 28. Maar daar gaan we vanmiddag dus royaal overheen. In het zuidoosten halen we ruim 33 graden. In de dorpen en steden misschien zelfs wel 34. En ook in de kop van de provincie een graad of 31. Dus voluit tropisch vandaag.
9: Voluit tropisch. Maar ik heb me laten vertellen door Grieta dat het niet benauwd is.
13: Nee, dat klopt. De luchtvochtigheid is erg laag. Het dauwpunt zit rond een graad of 6, 7. Dus dan heb je nou 25% of 30%. Dan is het al wel op. Waarschijnlijk op sommige plekken zelfs nog wat minder. Dus het voelt niet broeierig aan vandaag. En er staat ook een zwak oostelijk briesje bij. Die maakt het voor het gevoel ook net even wat frisser. Dus het is heet, maar het is niet ondraaglijk heet.
9: Nou, hoe lang blijven we in de dertigers? Morgen ook nog?
13: Morgen zeker ook nog. Vanavond en vannacht koelt het eerst af naar een graad of 16. Op het platteland 15, misschien lokaal 14. Dat soort temperaturen. In het dorp en de steden blijft het natuurlijk wat warmer. Tussen die stenen blijft al de warmte hangen. Maar dan gaan we morgen naar een dag die nog net wat warmer is. Dan wordt het in Twente ruim 35 graden. Lokaal 36. En ook de kop van de provincie haalt hem wel een graad of 32, 33. Dat doen we morgen opnieuw bij veel zon. Misschien een enkel veegje hoge bewolking, maar dat mag eigenlijk geen naam hebben. Dus het lijkt vrij veel op vandaag. Maar die luchtvochtigheid, je noemde hem net al, die is gisteren nog, of die is morgen is hij nog steeds laag. Maar toch iets hoger, vooral in de namiddag en avond. Dus dan wordt het ietsje broeieriger. En ondertussen zien we ook dat de wind gaat draaien. Gaat naar het zuiden en morgenavond is hij zuidwest tot westelijk geworden. En dat is het begin van een weersverandering. Het hoge drukgebied gaat naar Oost-Europa, eigenlijk Zuidoost-Europa. En uiteindelijk krijgen wij weer met westenwinden te maken. Voordat dat zover is, eerst noordenwinden. En die komen vanaf zaterdagochtend erin. Je merkt zaterdag meteen van, hé, andere luchtsoort, want er zijn weer wolken. Op verschillende niveaus, wat stapelwolken, ook hoge wolken. En die blijven zaterdag niet onschuldig. Bij een maximum temperatuur van een graad of 27, 28. Ze gaan doorgroeien. In de namiddag en avond zou er een enkele warmteonweersbui tot ontwikkeling kunnen komen. Ik zeg wel een enkele bui. De meeste plekken zullen zaterdag nog niks krijgen. Maar er zijn een paar plekken bij die krijgen een welkome opfrisser. Daarna zien we dat de wind noordelijk blijft op zondag en maandag. De temperatuur gaat flink omlaag. Zondag is het nog een graad of 24, 25. Maandag kom ik eigenlijk niet verder meer dan ruim 22 graden. Dat is een heel verschil met de aankomende twee dagen dus, vandaag en morgen. Wind blijft eerst noordwest, wordt daarna westelijk van richting. En uiteindelijk is het die westenwind die midden volgende week, nou bij temperaturen rond 23 graden, wat wisselvalligheid gaat meebrengen. Eindelijk lijkt er voorzichtig kijken wat neerslag van betekenis. Maar ik hou een slag om de arm. De modellen zijn nogal springerig ermee. En de grond is heel droog en de lucht erboven dus ook. Dat betekent dat neerslag onderweg nog wel aardig kan verdampen. Dus we houden het in de gaten, maar ik heb stilletjes een beetje hoop op wat neerslag.
9: Oké, eerst hebben we wat schaatstermen, lage dertigers, zo 4, 35 en dan gaan we naar de 20. Houden we die twintigers volgende week de hele week, Hans?
13: Het lijkt er wel op. De dertigers die zijn we voorlopig kwijt. En misschien zijn we ze wel voor de rest van het jaar kwijt. Maar ja, dit jaar ben ik nergens meer verbaasd over. Het lijkt er dus op dat echt tot aan het uiteinde van volgende week, zover als de pluim gaat, dat we ergens tot maximaal midden 20 lijken te komen. De dagtemperatuur 23, 24, misschien soms even tegen 25 graden, maar niet meer dan dat.
9: Ah, heerlijk zomersweer toch?
13: Ja, het schijnt dat de scholen ook net weer beginnen. Dus dit jaar is de zomer netjes in de zomervakantie gevallen. Mag ook wel eens een keer. Dus ja, wat wil je eigenlijk nog meer?
9: Nou, dankjewel. We hoorden je vanmiddag nog bij Nico Wanschaar bij Wieken. Dankjewel, Hans.
13: Fijne middag.
9: Fijne middag. Zometeen Henk Wijngaard en zometeen natuurlijk de Dobbelsteen. Welke 6 liedjes uit de jaren 80 staan op de Dobbelsteen? Ze zijn allemaal door jou aangedragen, dus jij kan een sportieve waterbon winnen. Ik ben even naar mijn hobbykamer gelopen, want dit is een vergeten liedje. Een Curry en Van Inkel liedje. Glass Tiger, Don't Forget Me.

0: heb update over Henk Wijngaard. Die wordt morgen dus geopereerd aan zijn hart. En hoopt ons maandag weer te kunnen spreken en te appen. Want ik zit de hele dag een beetje met Henk Wijngaard te appen. En we wensen hem natuurlijk ontzettend veel beterschap en sterkte toe met de operatie die hij moet ondergaan. We gaan even naar de dobbelsteen.
1: Dit is de dobbelsteen.
0: De dobbelsteen. Ik heb zes liedjes, tenminste. Zes liedjes hebben jullie aangevraagd. Op 1 Bon Jovi, Living on a Prayer. Op 2 The Final Countdown, Europe. Op 3 Goeie Doel, Is a Leven op Pluto. 4 Doe Maar de Bom, aangevraagd door Marloes. Op 5 Billy Ocean, Caribbean Queen. No More Love is on the Run. En voorop de dobbelsteen uit de jaren 80, uit 86. Precies 40 zomers geleden, Mattia Bazar en de T-Cento. Het is 10 voor 1 op radio's. En Wieke die is koffie aan het halen voor me. Ik denk dat ze even aan het praten is met iemand. Even kijken waar de dobbelsteen is. Ik ben even de dobbelsteen aan het zoeken natuurlijk.

Ik heb hier de dobbelsteen, dames en heren, jongens en meisjes. Ik was even aan het zoeken. Nou, ben benieuwd. Het is wel een heel toepasselijk liedje trouwens, die uit de dobbelsteen is komen rollen. Ik ga iemand blij maken zometeen. Ik ga echt iemand blij maken zometeen, hier op Radio Oost. Die ga ik echt blij maken met een sportieve waardebon, want ik heb hem gevonden. Deze is eruit komen rollen, Europe met de Final Countdown. Eens even kijken wie ik blij ga maken. Johnny uit Enschede, die heeft hem namelijk aangevraagd. En Gea Hartsuiker, jij hebt ook Europe aangevraagd met de Final Countdown. En jij krijgt van mij ook een sportieve waardebon. En morgen natuurlijk opnieuw de dobbelsteen. En zometeen na ene, Oene Loosstra, zomer in Overijssel.

0: Ik had bijna de perfecte show. Ja. Ik had echt bijna de perfecte show. Maar ja.
1: Ja, dan zit je weer met mij.
0: Ja, dat maakt op zich niet uit.
1: Sorry, er gebeurde even iets in de kantine.
0: Nee, heel goed. Ja, iedereen hier gaat je natuurlijk aanklampen. Hè? Ja. Hoe is het met je?
1: Dat gebeurde inderdaad.
0: Moeten we nog wat met je doen?
1: En dan ben ik jou heel snel weer vergeten. Dat is toch ook wat?
0: Dat zou door de zwangerschap kunnen komen. Hè?
1: Daar heb ik wel last van.
0: Ja, dat vrouwen wat vergeten. Dus zometeen Oede Loonstra.
2: We zijn nu aan het einde gekomen van onze uitzending van vandaag.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via de luisterlijn.nl.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com.

0: minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Het nieuws in Overijssel. De droogte zorgt voor steeds meer problemen. Vanaf vandaag geldt in het gebied van het waterschap Vechtstromen een verbod op het oppompen van grondwater. En een grote brand in Wierden is onder controle. Vanochtend vloog een schuur in brand. Er kwam heel veel rook bij vrij die in de verre omgeving te zien was. Al het andere nieuws, dat vind je in onze app.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De 37-jarige verdachte werd eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In de recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een grote stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is het nodig om gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en rookwolken te zien. Die rook die trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. De brandweer is uit voorzorg met meerdere eenheden aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod, dat vaak al geldt. De kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
6: Mama, ik verveel me.
7: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
6: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
7: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
6: Pret voor de hele familie.
7: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
5: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
3: Radio Oost. Oene Loonstra.

0: Stevie Wonder, Superstition van het album Talking Book uit 1972. Was een grote hit overal in de wereld.
1: Oene Loonstra.
0: Tot 4 uur inderdaad, dank aan Bert Verlossen voor 9-1. Morgen is het weer tussen 9 en 1 uur uiteraard. Nou, vandaag ga ik weer een luisteraar in de uitzending halen die een ballonvaat kan winnen. Dan moet je wel even meedoen aan toontje hoger, toontje lager. Dat noem ik het maar even voor het gemak natuurlijk. En verder Bart Kieft in de omgeving van Hasselt. Zodra gaat hij zich weer melden in de uitzending. En ook kun je naar aanleiding van dat gesprek een mooi zomerpakket verdienen. Want er is veel muziek uiteraard. Ja, zoals straks, hoe kan dat nou, van Skik. En nu allereerst de Bauza van Magnetic. En ik ben gisteren ook nog in het buitengebied van Markelo geweest. Vanaf een uur of kwart voor acht tot een uur of half negen. In verband met de waarneming al daar van de zonsverduistering. En ik heb daar ook een paar mensen gesproken. En het verslag daarvan hoor je ook in deze uitzending.

0: Hoe kan dat nou, hoor je van Skik? Ja. Ja, zomer in Overijssel en Bart Kieft in de kop van onze mooie provincie. Daarnet was hij in Hasselt en hij zei me nog dat hij daar wel even zou blijven, Bart.
1: Nou, er wordt een hek verplaatst hier. Even netjes terugzetten. Jongens, meisjes, dames en heren, goeiedag. Waar ben ik nu terechtgekomen?
2: Houtdorp in Hasselt.
1: Houtdorp, ik was gisteren in Staphorst.
3: Hebben ze ook een Houtdorp, denk ik?
1: Ja, dan noemen ze het Huttendorp.
4: Huttendorp, ja, wij noemen het hier Houtdorp.
1: Wat is dat toch met die Houtdorpen en die Huttendorpen?
2: Ja, het is gewoon leuk.
1: Ja, waarom?
2: Ja, je kan alles doen wat je wilt.
1: Ja, okay. En jullie worden lekker bezig gehouden in de vakantie, toch?
4: Ja, zeker. Laatste weekje, dus heerlijk om hier bezig te kunnen zijn.
1: Om te voorkomen dat de verveling toeslaat, want iedereen is nu zo'n beetje weer thuis.
4: Ja.
1: En hangt dan een beetje rond Moeders Rocker.
4: Zeker, maar hier in Hasselt vinden we het ook belangrijk. We organiseren dit vanuit onze kerk. En dus naast Houtdorp hebben we ook gewoon dat we met elkaar met groepjes uiteen gaan om na te denken over een Bijbel vooral. Dus het is een combi van evangeliseren en ondertussen ook lekker bezig zijn met timmeren of binnen bij vakantie Bijbelweek lekker spelletjes doen.
1: Okay. En welk Bijbelverhaal is er op dit moment dan actueel?
4: We hebben het deze week gehad over de schepping en over Noach.
1: Ja, scheppen, nou ja, Houtdorp, dan creëer je vooral toch?
4: Ja.
1: Dat is bouwen, zoals in de schepping.
4: Ja, zeker. Ja, en gisteren ook Noach, hoe actueel is dat hier? We zijn boten aan het bouwen dit jaar.
1: De Ark van Noach.
4: De Ark van Noach. Ja, het is ook droog in Nederland en we bouwen toch een boot.
1: Ja, je hebt geen boten nodig eigenlijk op dit moment.
4: Op dit moment niet, maar nou ja, precies, ja.
1: Ook dat past bij Noach. Ik kijk even op uw rug, er staat VBW-team. Wat is dat?
3: Een vakantie-bijbelweek-team. Dus dat sluit eigenlijk aan wat hier
1: natuurlijk
3: zijn. Hè?
1: Ja. Vakantie-bijbelweek-team.
3: Ja. Ja, dat klopt. Ja.
1: Leuk.
3: We zijn een team van 90 mensen ongeveer. Dus voor 250 kinderen hebben we ongeveer 90 vrijwilligers nodig. Dus het is ook al een organisatie.
1: Ja, maar toch blijven jullie lachen, zo te zien. Jongens, meisjes, jullie hebben getimmerd. Inmiddels staan jullie nu lekker in de schaduw, want het is warm vandaag. Zijn jullie nog op vakantie geweest?
2: Ja.
1: Waar ben je heen geweest?
2: Italië.
1: Oh, en?
2: Ja, wel leuk.
1: Wat vind je het mooiste aan Italië?
2: Het eten. Ja, en eten.
1: Italië, wat hebben ze daar voor lekker eten?
2: Pizza en pasta.
1: Ah, lekker man. En jij?
5: Ik ben niet op vakantie geweest.
1: Nee, jij bent niet op vakantie geweest?
5: Nee,
1: maar dan is dit toch hartstikke fijn zo?
5: Ja.
1: Ja, lekker met je vrienden en vriendinnen een beetje rommelen, rammen, rotzooien?
5: Ja.
1: Waar ben jij geweest?
5: Frankrijk.
1: En waar in Frankrijk?
5: Annecy.
1: Annecy, bij het meer van Annecy?
5: Ja.
1: Heb ik mij wel eens laten vertellen dat meer heel groot is?
5: Ja.
1: Kun je uitleggen hoe groot?
5: Ja, heel groot.
1: Ja, oké. Okay. Kun je de overkant zien?
5: Ja, wel. Als je goed kijkt, wel.
1: Als je goed kijkt, wel. Jij?
6: Ik ben naar België geweest.
1: Jij?
6: Ik ben ook naar Italië geweest.
1: Oh ja? Yeah.
6: Ik ook naar Italië.
1: Oké, okay, allemaal Italië liefhebbers.
3: En ik ben ook in Italië geweest. Maar Judah is ook in Engeland geweest, zeg maar.
1: Engeland?
6: Ja,
1: waar?
6: Ik ben nog met mijn koor in Engeland geweest.
1: Oké, okay, met je koor? Leg eens uit.
6: Ik zit op Camp Boys Choir en dan gaan we elke 2 jaar nog een keer naar Engeland om daar te zingen.
1: Oké, okay, dus je kan heel goed zingen?
6: Jawel.
1: Nou, laat eens even wat horen. Heel kort.

0: Nou, dat klinkt geweldig, man. Hé, hey, je kunt horen dat je lekker uitgerust bent en dat je goed bij stem bent.
1: Ja.
0: Oh, geweldig. Nou,
1: en binnen, ze komen net buiten, binnen hebben we een half uur lang liederen gezongen en allemaal andere leuke dingen gedaan. Dus dan zijn dit soort talenten natuurlijk heel handig in de zaal.
0: Geweldig, hè?
1: Zeker.
0: Om te horen. Ja. Ik krijg bijna kippenvel van, jongen. Hey, ja. Hey. Hartstikke fantastisch. Nou, maak er nog een mooie laatste week van, vakantieweek. En mooi dat jullie dit met elkaar doen. En nog één keer het thema.
1: Wereldwonder. En vanavond hebben wij hier slotavond op het veld in Hasselt. Ja. Dus mochten er mensen denken, dat wil ik zien.
0: Dat wereldwonder wil ik aanschouwen.
1: 7 uur vanavond, welkom bij de slotavond.
0: Oké, okay, jongens, applaus voor jezelf alvast.
2: Ja, en ons wordt het mooiste.
0: Oh.
2: Hij is gisteren al het stevigste geweest.
0: Hoi, hoi, dankjewel. Zo.

0: koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Het is bijna een minuut over 2:30. Mieke, goedemiddag. Het laatste regionale nieuws.
4: Ja, goedemiddag. Een natuurbrand in Rezerveen. De brandweer is ter plaatse om het vuur te bestrijden en uitbreiding te voorkomen. En vanwege de droogte is de brandweer met extra veel spullen, wagens en mensen aanwezig. Die brand is begonnen schuin achter het terrein van camping De Klimberg. Campinggasten wordt aangeraden om zoveel mogelijk op de camping te blijven, zodat brandweerlieden hun werk goed kunnen doen. Er komt heel veel rook bij die brand vrij. Heeft u daar last van, dan is het slim om ramen en deuren voorlopig even uit te zetten of dicht te doen. Verkeer kan voor nu nog gewoon rijden op die N34 in de buurt van Rezerveen, maar mogelijk wordt die later nog afgesloten. Er wordt vandaag ook volop overlegd over het water en de droogte. Het team Watertekorten komt sinds een maandje bij elkaar om te praten over de verdeling van het water en maatregelen. Landelijk zijn die er nog niet, maar waterschappen nemen in hun eigen gebied wel steeds meer maatregelen om zo goed mogelijk met de droogte om te gaan. Bij een juwelier in Hengelo is een snelkraak gepleegd. Rond 4:30 vanochtend forceerden een aantal daders een rolluik en sloegen ze met hamers een voordeur in. Binnen zijn meerdere vitrines leeggehaald en vernield. Wat er is meegenomen, dat is nog niet duidelijk. Daarna zijn ze gevlucht. Van de daders ontbreekt nog ieder spoor. De politie doet volop onderzoek en is hard op zoek naar getuigen. En Stefan Boermans uit Borne heeft ook de tweede wedstrijd op het EK beachvolleybal gewonnen. Samen met zijn nieuwe partner Alexander Brouwer versloeg hij een duo uit Zwitserland. En daarmee is plekje 1 in de pool veilig gesteld. Boermans en Brouwers spelen nog een poolwedstrijd en gaan daarna de knock-outfase in. En naast de Europese titel verdient de winnaar ook een ticket voor de Olympische Spelen van 2028. Meer hierover en alle andere zaken uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
3: Ik blijf het toch een aparte term vinden, knock-out.
4: Klinkt een beetje ongezellig, hè?
3: Ja, we gaan eens even met de vuisten te werk.
4: Het is een sportieve strijd, maar laten we het gezellig houden.
3: Nou, vind ik ook heel goed. Dankjewel, Mieke. Joep. De dag verloopt zonnig. Er staat een zwak tot matig briesje uit oost tot zuidoost die af en toe wat vlagerig kan uitpakken. Het is in de kop van Overijssel ruim 30 graden maximaal. En in het zuidoosten naderen we de 34 graden. De lucht is erg droog. Ik was net even buiten en als je in de schaduw staat, heerlijk.
4: Oh, jij houdt hiervan, hè, Oene?
3: Ja, maar ik vind regen ook wel. Ik hou van de herfst, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar dat weer wat we dus in juni en juli hebben gehad met die plaknachten.
4: Nee, vreselijk.
3: Dat hoeven mij nou ook.
4: Okay.
3: En nu is het 10 tot 12 graden in de nacht.
4: Nou,
3: kun je prima slapen.
4: We tekenen ervoor.
3: Gisteravond lekker lang na de zon.
4: Ja, het was leuk, hè, Oene? Je hebt genoten, hè?
3: Ik heb echt genoten, ja.
4: Je blijft ervan glimmen.
3: Zeker, zodat ik ook nog een bijdrage. Ik heb twee bijdragen gemaakt gisteravond in het buitengebied van Marklo in de Meende. Dat kennen ze daar wel. Er stond daar vol met mensen die al dan niet met een telescoop naar de zonsverduistering zaten te kijken.
4: Ja, geweldig.
3: Ik was gewoon een beetje zenuwachtig van tevoren.
4: Ah ja?
3: Ja?
4: Jij bent een groot liefhebber, toch?
3: Ja, ik ben van astronomische verschijnselen ben ik wel een liefhebber.
4: Nou, Oene, heb je ook nog de Perseïde voorbij zien komen?
3: Ja, ik heb er twee gezien.
4: Twee vallende sterren.
3: Op een gegeven moment moet ik naar bed.
4: Ja, het houdt een keer op.
3: Ja, houdt een keer op. Nee, maar goed. Nee, en ik was echt zo van, als er maar geen bewolking gaat komen, dat soort dingen, maar het ging allemaal goed.
4: En het was een prachtige avond.
3: Nou, jij op de toren gestaan?
4: Ja, ik heb volle bak genoten op de Leeuwinnenstoren in Deventer. Het is sowieso leuk om op een toren te staan met prachtig uitzicht, maar dit was wel dubbel raak.
3: Ja, had je een bril?
4: Ja, zeker. De hele familie had een brilletje op en we stonden met z'n allen te gluren. Ja, ik vind het geweldig.
3: Jij ook al.
4: Ja, ik hou ervan.
3: Volgende keer gaan we samen.
4: Gezellig.
5: Oene Loonstra.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Micha, Lose My Life.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: draaien.
1: Ja, zeker. Micha, de nieuwe oogst. Tot en met morgen. En morgen in dit programma hoor je de nieuwe oogst voor de komende week. Dus dan vanaf morgen elke dag in elk radioprogramma op Radio Oost. En tot morgen dus nog Micha. Gisteren ja, stond ik met een aantal mensen te kijken naar de zonsverduistering in de Menen. Dat is het buitengebied van Markelo. Daar heb je een mooi zicht op het westen. Zonder dat je ja, door het licht of wat dan ook, bomen of huizen, wordt gestoord. Die zon die kon je goed zien. En dus ook de zonsverduistering weliswaar door een bril. Maar daar stonden ook mensen met apparatuur. Zoals ook deze meneer. Ja, wat had hij bij zich?
2: Een telescoop.
1: Gewoon een telescoop?
2: Ja, een slimme telescoop is dat.
1: Wat houdt de slimheid in dan?
2: Voor domme mensen.
1: voor een interviewer zoals ik. Ja, dit is, oh, dat heb je op je telefoon, dus dat is verbonden met elkaar. Maar ze zeggen dat zo'n telescoop moet meedraaien met de zon. Doet dat deze?
2: Ja, gaat automatisch. Ja. Hij valt hem gewoon en dan gaat hij kijken. Maakt hij ook een seconde, maakt hij een foto. Ja. En dan komt het erop.
1: Waarom is dit zo bijzonder?
2: Ik maak het nog maar één keer mee en dan is het afgelopen.
1: Want?
2: En dan ben ik dood.
1: Ja, ze zeggen 2086, 82.
2: Nou, word ik over de 100. Ja. Dat ga ik niet redden, denk ik. Ja,
1: maar er komen andere plekken in de wereld natuurlijk, waar je dan nog binnen 17 jaar nog weer te zien.
2: Ja, dat kan, dat kan. Daar moet ik mevrouw lief aankijken. Ja.
1: En in 1999 was de laatste in Nederland redelijk goed te zien. Ook erbij geweest?
2: Ja, ben ik bij geweest, ja.
1: Met dezelfde telescoop?
2: Nee, die bestond er nog niet. Nee. Dat is nieuw. Ja. Nee, maar gaat helemaal goed.
1: Dus eigenlijk is het een bijzonderheid, een zonsverduistering, of althans voor 90% verduisterd, bijzonder.
2: Bijzonder, ja, zeker. Kijk maar om je heen.
1: Ja, veel mensen hier in de Menen staan.
2: Dat is een mooi plekje, maar dat klopt.
1: Want waar u woont, daar is de zon dan niet meer te zien?
2: Ja, dan zie je die huizen, hè? Dan zie je die daken, dat kun je niet goed zien. Het is te laag, hè. Als je achter thuis staat, dan kun je hem niet goed zien.
1: De trein van 4:08 gaat hier nu langs, dus ja, nog een minuut of 7. Ik kom straks even terug om te vragen van de totale verduistering, of althans de totale verduistering, het meest verduisterde gedeelte, hoe het dan is geweest.
2: Of het goed is, ja, zeker.

FC Twente speelt vanavond in de voorronde van de Conference League de uitwedstrijd tegen het Slovaakse Dag 1904. Na de 6-0 overwinning in de Grolsvesten kan de formatie van trainer Van der Brom zich eigenlijk al opmaken voor de play-offs. Maar gaat dat ook gebeuren? Dag 1904 FC Twente vanavond vanaf 7 uur op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Robert Holmes hoorde je uit 1979 en de Pina Colada Song. En de cocktail Pina Colada zou eerst niet eens in de tekst voorkomen, aangezien de regel If You Like Pina Coladas eerste tekst If You Like Humphrey Bogart heette. En hij besloot, ik heb het over Robert Holmes, deze tekst te vervangen, omdat hij ten eerste al vaker referenties naar Humphrey Bogart had gemaakt in eerdere nummers. En hij zegt, ja, het is zo'n beetje zomers klinkend nummer, vond hij dat cocktail Pina Colada beter paste bij de vrijheid die de tekst uitstraalt. Reclame en nieuws nu.
1: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast en wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer in
2: Overijssel. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
4: Hey!
5: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
4: Hey Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
9: Hij is onderweg.
8: Wie?
9: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
8: Top. Koffietje, ik trakteer.
9: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
12: Het is machtig mooi, man.
11: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
12: Je komt de leukste luidjes tegen.
11: Een praatje maakt je dag.
13: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
14: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
15: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat

0: onder controle. Die brand brak vanmiddag uit vlakbij een camping. Vanwege de droogte ging de brandweer er met extra veel mensen en spullen op af. En bij een juwelier in Hengelo is vanochtend een snelkraak gepleegd. De daders zijn er vandoor gegaan. Op een schoolplein is mogelijk de vluchtscooter gevonden. De politie doet daar nu onderzoek naar. Meer nieuws in onze app.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Bij Rijnmond zegt een woordvoerder van het betrokken bedrijf dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk iets mis is gegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. De oorzaak daarvan was mogelijk een brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte, en veroorzaakt door een stroompiek. De man die eerder een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een pro forma zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De verdachte is een 37-jarige man die eerder werd veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. Japan is kwaad over een bezoek van de Russische president Poetin aan de Koerillen. Een deel van die strategische eilandengroep ten noorden van Japan is betwist gebied. Poetin bezocht er een visverwerkingsfabriek op een eiland dat door Rusland wordt geclaimd. De Japanse premier Takashi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Japan en Rusland waren tientallen jaren in onderhandeling over de Koerillen, maar sinds de Russische invasie in Oekraïne liggen die gesprekken stil. Hoe sneller de temperatuur op aarde stijgt, hoe eerder de golfstroom stilvalt. Dat is de conclusie van Nederlandse klimaatwetenschappers, meldt Nieuwsuur. Volgens hen doet het er minder toe hoeveel graden de aarde opwarmt. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als dat stilvalt, heeft dat over de hele wereld drastische gevolgen voor het klimaat. Het weer volop zon, erg warm. Het kan 36 graden in het zuiden worden. Morgen weinig verandering, dan wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
1: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal. Radio Oost. Oene Loonstra.

0: Waar schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van
1: 1998?
0: Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
2: Je voelt je thuis in Overijssel.
1: Toppers van toen en nu.

0: Earth, Wind & Fire hoor je en Let's Groove.
1: Oene Loonstra.
0: Uit 1981 hebben dit nummer ging Earth, Wind & Fire de hele andere kant op dan voorgaande nummers. Hoewel de band in de jaren 70 voornamelijk disco en funk liet horen, kent Let's Groove meer synthesizer invloeden. En hiermee wilde de leadzanger Morris White een groter publiek bereiken. Hij zegt: een hit maken is heel oprecht. Niet minder oprecht dan bijvoorbeeld jazz. En dit nummer nodigt uit. Geniet met ons mee. Aldus Morris White. Straks ga ik weer even een opname laten horen, zoals gisteren gemaakt tijdens de hoogtepunt van de zonsverduistering 11 over 8 in de Menen in het buitengebied van Markelo. Daar een aantal mensen gesproken. Verder, ja, de Weekend Overijssel quiz, zoals Bert hem de afgelopen dagen gespeeld heeft, uit het eerdere fragment van Badkieft. Wat de vraag gehaald, ja, krijg je een soort van multiple choice aantal antwoorden. En dan mag je gaan kiezen, dat doe ik na 2:30. En diezelfde Bart is later in deze uitzending ook weer te horen. Hij was in Hasselt. En waar is hij straks?

0: Fading Like a Flower, muziek uit de jaren 90 hoorde je voorbij komen van Roxette. Zeker. Ja, ik zei het al, gisteren was ik een behoorlijke tijd zelfs. Vanaf het begin zo'n beetje van de zonsverduistering tot bijna het einde. Dus dan ben je al gauw 1,5-2 uur verder. Ja, het einde. Nou. Maar goed, in ieder geval wel bij de totale zonsverduistering. En ik sprak daar met een aantal mensen. In ieder geval deze meneer, ja, de totale zonsverduistering om 7:55. Nou ja, het is natuurlijk niet een totale zonsverduistering, maar het meest verduisterd, 90%. Wat vond hij ervan?
1: Goed, zeker. Een bijzondere ervaring, moet ik zeggen.
0: Wat is er nog zo bijzonder?
1: Nou, zo vaak zie je dit niet in het echt, hè?
0: Je hebt een speciale eclipsebril, niet de huistuin, de keuken die je gewoon in de winkel kan kopen. Want waar heeft u hem vandaan?
1: Van een opticien in Delden, Klein Optiek. Ja, mijn vrouw die werkt daar, dus die kon voor ons even een goede eclipsebril regelen. Ja,
0: wat is er zo goed aan, of wat is er zo bijzonder aan die bril?
1: Gegarandeerd goedgekeurd.
0: Ja? Ja, wat is dan goedgekeurd?
1: Er zijn organisaties die dat inderdaad testen, of dat veilig is voor je ogen. En vaak die brillen die je via wat minder bekende kanalen kunt kopen. Dat durf ik mijn handen niet voor in het vuur te steken. En met deze natuurlijk wel. Ja.
0: Het meest verduisterde gedeelte is nu bijna voorbij. En dan komt de zon weer langzaam tevoorschijn. Het andere weersverschijnsel, de Perseïde, de vallende sterren. Gaat u daar ook nog naar kijken?
1: Toevallig, ja, zeker. Maar dan even als ik toevallig buiten ben en dan kijk ik even omhoog, kijken of ik het mooi zie.
0: Ook op deze plek, zeg maar, in de Menen, waar je dus weinig verstrooiingslicht hebt?
1: Nee, dat doe ik dan gewoon bij ons thuis. Daar zijn er ook op bepaalde plekjes wat redelijk donker is bij een retentievijver en zo. Dus dat is ook goed te zien dan.
0: Ja, mooi. Het was erg gezellig gisteren daar.

0: Ja, destijds dat Queen dit nummer uitbracht, dat was bij ze dus echt wel meer disco. Dat werd ze in eerste instantie niet echt in dank afgenomen. En later zong iedereen het nummer gewoon mee. Ja, zo gaat dat. Zo dadelijk het regionale nieuwsweekend, wat zit erin?
1: Ja, die natuurbrand in Rezerveen vlakbij een camping is gelukkig weer onder controle. De camping is dan ook niet ontruimd.
2: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
8: Ah, mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
10: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
11: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
12: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees. Côte de bœuf, bavette, lende. Van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
11: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
13: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
11: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
0: Een paar minuten over 2:30. En hier is Wieke met het laatste regionale nieuws.
1: Ja, goedemiddag. De natuurbrand in Rezerveen is weer onder controle. De brandweer rukt aan het begin van de middag met veel materieel uit vanwege de droogte. Die brand ontstond vlakbij een camping. Er kwam ook heel veel rook vrij. Campinggasten werd gevraagd om op de camping te blijven, zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. Inmiddels is het zijn brandmeester gegeven en is het vuur onder controle. De brandweer is nog wel een tijdje bezig met het nablussen van de brand. Er kwam dus ook veel rook vrij. Mensen die last hadden van de rook, die moesten even hun ramen en deuren dicht houden. Maar dat advies is nu ingetrokken. Nederlanders staan over het algemeen bekend als mondig. Maar bij de dokter valt dat nog tegen, blijkt het onderzoek van onderzoeksinstituut Nivel. Patiënten zijn tegenwoordig beter geïnformeerd dan vroeger. Toch stellen ze in de spreekkamer vaak weinig vragen en weten ze ook niet zo goed te vertellen wat hun zorgen of voorkeuren zijn. De onderzoekers bekeken daarvoor 18.000 gesprekken tussen patiënten en bijvoorbeeld de huisarts. Volgens Nivel is het belangrijk dat zorgverleners patiënten de ruimte geven om vragen te stellen en hun zorgen te delen. En FC Twente speelt vanavond de return tegen Dutch in de voorronde van de Conference League. Na de overtuigende 6-0 in Enschede van vorige week lijkt plaatsing voor de volgende ronde een eitje. Maar ja, ze moeten het vanavond in Slowakije nog even afmaken. En daar zijn ook veel Twente-supporters bij in Bratislava, de hoofdstad van het land. Deze jongen heeft een heerlijke middag en doet vast een kleine voorspelling.
14: Ja, bier. En een nulletje of vier, denk ik.
4: Ik denk, wat was het ook weer? Verdergolf Hesseling basis, die gaat er twee inschieten vandaag, op zijn minst.
1: Nou, we gaan het zien. Je kunt het ook allemaal volgen vanavond. Natuurlijk op de Oosttribune. Die begint vanavond op Radio Oost om 6:30 en om 7:00 wordt er afgetrapt.
0: Ja, het ruimt ook nog, hè? Bier en een nulletje of vier.
1: Ja, lang niet gek, toch?
0: Nee, zeker.
1: Een poëet.
0: Ja. De dag verloopt zonnig. Er staat een zwak tot matig briesje uit oost tot zuidoost die af en toe wat vlagerig kan uitpakken. De kop van Overijssel is 30 graden maximaal. En in het zuidoosten naderen we de 34 graden. En de lucht is erg droog en we zijn ook wel wat gewend, hè. En daardoor is de hitte voor veel mensen waarschijnlijk redelijk goed te verstouwen. Vooral als je, als je ergens onder een parasol staat.
1: Ja, toch?
0: Ja, hoor, zeg.
1: Kalm aan.
0: En ook in de zon vind ik het lekker.
1: Goed. Dus doe het rustig, neem een drankje.
0: Zeker.
1: Een lekkere middag.
0: We gaan naar buiten.
1: Kom maar op.
8: Oene Loonstra.

0: het weekend in.
1: Heb je al zin in het weekend? José de Bruin ook.
0: Het is je vrijdagmiddag. Gezellig dat je erbij bent.
2: Zijn met je mee, het weekend in, José de Bruin.
0: Ja, wij vonden hem zo ongelooflijk leuk dat we dachten, we bellen je even op om te vertellen dat je een prijspakket hebt gewonnen. Applaus! Hey! Ik heb meteen helemaal zin in eigenlijk als ik dit zo hoor.
1: Zo ga jij elke vrijdagmiddag vanaf 4 uur goed het weekend in bij

0: James Blunt hoorde je 1973 op Radio Oost. Nou, een dikke uur geleden, of anderhalf uur geleden eigenlijk al, hoorden we Bart Kiefs vanuit Hasselt. Dat was een bijbelclub, Hasselt. De jongeren al daar bezig met het houtdorp. Allemaal houten creaties in elkaar aan het zetten. En Bart die vroeg aan een van de organisatoren zo van, ja, jullie zijn niet alleen maar hier hout aan het bouwwerken aan het maken in het houtdorp. Ook staat de Bijbel centraal. En Bart vroeg dit aan haar.
1: Welk bijbelverhaal is er op dit moment dan actueel?
0: Zo, nog maar een keer.
1: Welk bijbelverhaal is er op dit moment dan actueel?
0: Nou ja, ik heb drie mogelijkheden voor je. Is dat A, de geboorte van Jezus, B, scheppingsverhaal, of C, het verhaal van Mozes?
1: Welk bijbelverhaal is er op dit moment dan actueel?
0: Ja, A, geboorte van Jezus, B, scheppingsverhaal, of C, het verhaal van Mozes. Je kunt je antwoord nu doorgeven via 06-4567-1331. Dus 06-4567-1331. En wat kun je daarmee verdienen? Weer zo'n RTV Oost zomerpakket.

0: De Beatles hoorde je zeker. En Eleanor Rigby op Radio Oost. Even kijken, het is bijna 3:10. Zeker, zo even hoorde je Bart Kief de vraag stellen. Hij was in Hasselt bij het Houtdorp. Er was ook een jongere bijbelclub bezig. En aan een van de organisatoren vroeg Bart deze, stelde hij deze vraag.
1: Welk bijbelverhaal is er op dit moment dan actueel?
0: A, is dat de geboorte van Jezus? B, scheppingsverhaal? Of C, het verhaal van Mozes? Tini, goedemiddag.
2: Goedemiddag,
0: hoor. Uit Dermsvaart, waar ben je zoal vandaag mee bezig?
2: Nou, een beetje aan knutselen.
0: Ah, wat knutsel je?
2: Ja, een kaartje in een lijstje maken dus.
0: Ah, en wat, hoe ziet het kaartje eruit?
2: Nou, dat is van mijn buurvrouw, dus met een hondje erop en allemaal leuke dingen dus.
0: Is het alleen een hondje of staat de buurvrouw er ook op?
2: Nee. Een hondje op een fiets in een mandje.
0: Ah, zo, op die manier. Ja. En hij is voor de buurvrouw bestemd?
2: Ja.
0: En waarom is ze jarig?
2: Nee, die was van haar en die heb ik in een nieuw lijstje voor gekocht.
0: Oh.
2: Dus op zo'n manier.
0: En dan moet je het kaartje erbij stoppen.
2: Ja.
0: Ja, zo gaat dat. Nou, even wat, Bart die stelde dus de vraag van welk bijbelverhaal nu centraal staat. Wat is het antwoord?
2: Scheppingsverhaal, antwoord B.
0: Nou, we gaan luisteren.
1: Welk bijbelverhaal is er op dit moment dan actueel?
3: We hebben het deze week gehad over de schepping.
0: Ja, helemaal goed. Applaus. Doe het maar even zo, Tini. Gefeliciteerd, je krijgt het RTVO's verrassingspakket.
2: Nou, helemaal super.
0: Als ik jou even vraag om het adres, jouw adres en mailadres op de app te zetten, dan weten we in ieder geval waar naartoe moet.
2: Ja, dat zal ik doen.
0: Is het kaartje al klaar of niet?
2: Ja, bijna.
0: Ah, en daarna, wat ga je dan doen?
2: Nou, geen idee. In de tuin, denk ik, een beetje werken.
0: Een bak koffie erbij?
2: Ja, thee.
0: Of thee, je hebt groot gelijk. Veel plezier en alvast gefeliciteerd met de prijzen.
2: Ja, dankjewel.
0: Oké, Didi. Ja. Hey, tot ziens, hè.
2: Ja, dag.

0: Je hoorde de Nederlandse popgroep Kadans. En ja, dagen dat ik je vergeet. Ja, waarin de liedverteller zingt over een ex-geliefde. Die probeert hij te vergeten, maar komt soms terug in zijn gedachten. Het uitbrengen van die single betekent voor Kadans een soort comeback na een stilte van 4 jaar. Ja, jij kunt ook nog zo'n mooie ballonvaart winnen. Dat ga ik in het volgende uur doen. En ik ga nog 3 andere mensen ook blij maken. Dus hou het volgende uur goed in de gaten.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Droomt u van Daananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: Yeehaw! Het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
9: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.

De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. In Hengelo loopt nog een onderzoek naar een kraak bij een juwelier. Drie daders zijn daar vanochtend met een buit vandoor gegaan. En op een schoolplein in de buurt is mogelijk de vluchtscooter achtergelaten. En een prachtig eerbetoon aan Cor Havelaar, een van de pioniers van de wensambulance.

0: dat er mogelijk iets is misgegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was er eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. Inmiddels is de stroomstoring voorbij en worden de fabrieken in de haven weer opgestart. Eerder was er brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte. Of dat leidde tot de stroomstoring wordt nog onderzocht. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van twee Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de spanningen meer militairen naar het gebied gestuurd. De Russische president Poetin heeft een visfabriek op de Koerillen bezocht. Het is een eilandengroep bij Japan die door Rusland en Japan al tientallen jaren wordt betwist. De Japanse premier Takeshi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Volgens haar horen de Koerillen onlosmakelijk bij Japan. En een Australische oud-bisschop is veroordeeld voor het seksueel misbruik van twee jonge Aboriginal mannen. De bisschop van Broome was een van de belangrijkste geestelijken in Australië. Hij organiseerde bijeenkomsten met jonge mannen in het strandhuis van de kerk. Daar vond ook het misbruik plaats. Het weer volop zon, erg warm, 30 tot 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen weinig verandering, temperatuur loopt dan nog wat meer op. Dit was het NOS Journaal.
1: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Sleep ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meerzingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Dus kom, kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
3: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
5: Het is machtig mooi, man.
4: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
5: Je komt de leukste luidjes tegen.
6: Een praatje maakt je dag.
7: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
8: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
9: Radio Oost. Oene Loonstra.

0: Het weekend begint goed met de Bas en Bert ochtendshow.
1: Bas, ja. Heb je de telefoon gevonden?
2: Nee, ik ben hem aan het zoeken nu.
0: Met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
1: Op zaterdag moeten we echt alles bij elkaar rapen.
2: Ik ben overal geweest, ik heb alle lokalen gehad. Ja.
0: De Bas en Bert ochtendshow.
2: Bert, ik ga even koffie halen.
1: Ja.
0: De Bas en Bert ochtendshow. Elke zaterdag van 8 tot 12 op Radio Oost.

0: En met deze plaat is de vraag, is het nou Ace of Bass? Nou ja, titel is in ieder geval All That She Wants.
1: Oene Loonstra.
0: Straks kun je weer zo'n ballonvaart winnen. En ik ga ook bekendmaken welke andere drie luisteraars mooie foto's in hebben gestuurd. Die ik nog even op TV Oost laat zien, die zonder meer mee mogen. En dan kun jij meedoen met de quiz. Ik noem het dan maar even toontje hoog, toontje laag. Wat vroeger bij de AVRO op 3FM op de maandag werd gespeeld. Nou, we hebben daar een soort variatie van gemaakt van het nummer The Tide Is High van Blondie. Straks dus kun je dan daaraan meedoen. En dan moet je raden welke versie, welke uitvoering het juiste ritme heeft. Zo gaat dat. Bart Kieft in en rond Hasselt. Ben benieuwd waar hij straks zich op gaat houden. En ook ga ik bekendmaken, of samen met Nico Wansia, die tussen 4 en 7 met Wieke achter de microfoon zit. Ja, op welk onderwerp je kan reageren voor de 6 voor 7.
2: Radio Oost. Ik moet even parkje, biertje, vrienden.
3: Ik ken mijn

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Foreigner hoorde je en The Cold as Eyes.
1: Zomer in Overijssel.
0: Zeker, en onze zomer in Overijssel verslaggever vandaag. Ja, Bart Kieft, hebben we een aantal keren gehoord. Vanuit Hasselt. En Bart, waar was je eerder vandaag?
2: Nou, eerder vandaag was ik bij de kalkovens. Het prachtige industrieel erfgoed in Hasselt. En daar kreeg ik een doorverwijzing. Althans, daar trof ik ook Jan. Jan met achternaam?
3: Jan Veenstra.
2: Jan Veenstra. En jij zei, je moet met me meekomen. Want ik heb iets heel bijzonders. We zijn nu bij jouw huis. Verderop horen we een grasmaaier, een trekker, druk bezig. Aan de andere kant van het water. Een idyllisch plekje is het. We staan in jouw achtertuin. Maar we gaan deze schuur nu binnen. Wat is hier? Loop even naar binnen. Hier.
3: Nou, hier ligt een verzameling van meer dan 40 jaar verzamelen van oude olieblikken, vetspuitjes, reclameartikelen. In tijd van 40 jaar bij elkaar verzameld.
2: Ja, ik zie hier een oude pomp. Super staat er nog op. Bedrag in florijnen, Hollandse guldens. Ja, 0,0001 staat er nu op. Een groot bord van Chevron. Ik zie allemaal foto's van tankauto's, Texaco, allerlei andere foto's. Ja, inderdaad, blikken.
3: Nou, wil ik nog even ingaan op die foto's van die vrachtwagens. Ja. Dat zijn 9 foto's, die heb ik gekregen van mijn kinderen. Dat zijn 9 foto's, op al die auto's heb ik gereden.
2: Ja, 40... Met olie?
3: Met olie. Ik ben begonnen in smeerolie. En ik ben na 2 jaar overgestapt op brandstofvervoer bij Texaco. En dit is mijn hele levensloop op 1 grote foto.
2: Ja, je hebt het dus eigenlijk, terwijl we hier eventjes kruip door, sluip door, de echte verzameling in volle glorie zien. Een schuurtje is het, maar het is gewoon een museum. Overal en nergens blikken. Maar ik zie ook helmen bijvoorbeeld uit de olieindustrie. Ik zie een wereldbol. Ik zie, wat eigenlijk niet, vlaggetjes. Ongelooflijk dit. Wat een verborgen parel in Hasselt.
3: Ja. Nou ja, ik heb het geluk. Ik zeg altijd, ik heb het geluk. Ik heb een tweede garage, dus ik kan het ook uitstallen. En als je een beetje in de verzamelaarswereld zit, het is ongelooflijk wat particulieren soms verzameld hebben.
2: Ja, miniatuurautootjes, ook verwijzend naar de olieindustrie. Hoe heb je het binnengekregen allemaal?
3: Ik heb natuurlijk 20 jaar heb ik met een tankwagen bij boeren en landbouwers, zeg het maar, olie gebracht. En dan zag ik daar een oud blik in de schuur staan en zei ik van, hey, als je dat weggooit, wil ik het. Nou, dan zei die boer tegen me, oh, die oude troep, neem maar mee. Ja. Nou, en daar heb ik een verzameling van gemaakt.
2: Ja, geweldig. Je kunt hier ook een schitterend café mee inrichten natuurlijk, hè, op deze manier.
3: Ja, ik heb wel eens vragen gekregen, maar ja, een verzamelaar geeft niks meer af, hè. Een verzamelaar, die heeft het ene blikje heeft hij en die denkt dan weer aan een volgende.
2: Maar je deelt het wel, want je vindt het hartstikke leuk dat ik hier nu ben. Het is eigenlijk een soort mini-museum, schitterend mini-museum. Wil je ook dat mensen hier komen kijken? Bijvoorbeeld vanuit de kalkovens en dan hier een kleine rondleiding?
3: Ja, nou, wij sturen ze wel eens door hier naartoe. Want ik ben vrijwilliger natuurlijk bij de kalkovens. En we nemen wel eens mensen mee deze kant op. Maar ja, je kunt het wel zien, het is niet geschikt voor massatoerisme. Maar het is heel leuk als mensen er interesse in tonen.
2: Ja, internationaal, hè, hoorden we vanochtend bij die kalkovens. Mensen uit Koerdistan, Japanners, Japanse vrouwen. Oh, begreep ik ook wel eens.
3: Ja, we krijgen van alles. We krijgen van alles. En we maken er soms een feestje van.
2: Geweldig. Hoe lang wil je dit nog in volle glorie laten bestaan? Om het zo cru te zeggen, tot de dood erop volgt?
3: Ja. Ga er, dit, een verzamelaar zit in je bloed. Je blijft doorgaan. Maar nu heb ik een kleinzoon. 2 kleinzoons. Die zijn er ook al heel gek van. Dus het kan maar zo zijn dat het zo doorschuift naar een andere. Want het is zonde van 40 jaar verzamelen dat je dat zomaar in de verkoop gooit.
2: Ja. Diesel staat links, een bordje verboden binnen te komen, zie ik ook nog. Wat is dit? Een brandblusser. Bordje. Het is ongelooflijk. Buiten gebruik. I Love Zandvoort. Petje. Caltex motorolie zie ik hier nog. Autocleaner lakreiniger. Polystar blik. Te veel om op te noemen. Mensen zijn dus welkom. Misschien is het handig dat het dan via de kalkovens loopt.
3: Ja, als de mensen wel de kalkovens bezoeken en ze hebben ook interesse hierin, dan kunnen we altijd nog eens een keertje een afspraak maken of gelijk doorlopen. Dan lig eventjes aan de vrijwilligers.
2: Geweldig. Dank voor deze toelichting en de gastvrijheid in deze verborgen parel van Hasselt.
3: Graag gedaan.

0: Midnight Sky hoorde je van Miley Cyrus. Ja.
1: Ik vlieg met jou in een luchtballon.
0: Ja, zometeen kun je weer zo'n ballonvaart winnen met de RTVO's, de luchtballon. Degene die foto's, mooie foto's in hebben gestuurd zijn onder andere Jasmijn Eertink uit Markelo. Die heeft een foto gestuurd van het meer Hennessy bij Mesjede in Duitsland. Danielle Rekers uit Enschede die maakt een foto van haar hondje in Giethoorn. Een, denk ik een fluisterboot. Ik ga helaas de foto's niet laten zien, maar goed, dat is even niet anders. En Naomi Schiphorst uit Lemelen heeft van het gebuiten gebied van Lemelen ook een mooie foto genomen. Jullie mogen in ieder geval mee met de luchtballon. En straks ga ik een soort van toontje hoger, toontje lager spelen. Laat alvast even de opgave horen na het nieuws. En dan kun jij reageren met is het A, B of C. En degene die A heeft, althans één daarvan, of B of C. Dat wil het goede antwoord. Die ga ik dan terugbellen om het antwoord te geven. Dat allemaal naar reclame en nieuws.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Natuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gras af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
10: Allsafe!
11: Geeft ruimte.
12: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
15: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
16: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
17: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
18: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
0: Het is 20 seconden over 3:30. En hier is Wieke met het laatste regionale nieuws.
19: Goedemiddag. Boeren die morgen met hun trekker over de snelweg naar Den Bosch rijden, worden niet tegengehouden. Dat heeft de politie zojuist laten weten. Voor een protest bij het provinciehuis in Brabant worden veel boeren verwacht, ook uit onze provincie. Waarschijnlijk gaan de meeste Overijsselaars niet per trekker, maar per bus. Trekkers mogen volgens de wet niet op de snelweg rijden. Toch heeft het OM bepaald dat de politie ze niet actief van de weg gaat halen.
10: Als trekkers de weg blokkeren of voor gevaarlijke situaties zorgen, dan wordt er wel ingegrepen. Morgen wordt er per situatie bekeken hoe en of er wordt opgetreden. In het noorden en oosten van ons land is morgen opnieuw kans op smog. Het RIVM waarschuwt dat de luchtkwaliteit waarschijnlijk slecht is. En vooral mensen met luchtwegproblemen kunnen daar last van krijgen. Ze kunnen bijvoorbeeld gaan hoesten, benauwd worden en ook astmaklachten kunnen verergeren. De smog ontstaat doordat luchtvervuiling zich ophoopt bij het zonnige en warme weer. Er is ook weinig wind. Aan het begin van de avond dan verdwijnt de smog ook in onze provincie. Dan gaat de wind draaien en komt er koelere lucht ons land binnen. En evenemententerrein De Tippen in Staphorst staat deze week in het teken van het Huttendorp. En dit is editie 25. En dit keer is niet alleen de jeugd aan het bouwen geslagen. Ook twintigers en dertigers, die jaren geleden hun laatste hutje bouwden, die zijn erbij.
20: Ongeveer 10 jaar geleden heb ik 3 keer meegedaan, denk ik. Ja, het is wel warm, maar het is wel echt heel leuk. Dat nostalgische gevoel dat je erbij krijgt en gewoon de... Ja, het samen doen, het teamgevoel, dat is wel echt, het is echt weer even leuk om weer mee te maken.
10: Ja, en ook de nieuwe generatie, die geniet lekker mee.
21: Heel erg leuk, omdat je dan allemaal dingen te doen hebt, maar thuis gewoon jezelf vervelen. Dat je het zeg maar kan doen en de spijkers erin kan slaan.
10: Ja, dat is ook heel erg leuk. Je kunt het ook even nabeleven en nalezen op oost.nl of in onze eigen app.
0: Vroeger ook gedaan of niet?
10: Nooit.
0: Ah joh.
10: Nee, ik ken dit niet uit Deventer.
0: Nou ja.
10: Ja, ik heb wat gemist zo te horen.
0: Maar heeft Deventer nu wel een...
10: Die bestaan nu eindelijk wel.
0: Ja.
10: Ja, dus de huidige jeugd die gaat een leuke zomer tegemoet.
0: En even kijken, als hij 4 is, of zij 4 is, ik weet het nou allemaal nog niet, hè, bij jou.
10: Ja.
0: Dan gaat hij of zij ook...
10: Ik zal er met plezier aan meedoen, Oene. Ik kijk er nu al naar uit.
0: Nou, ja. Goed. Dankjewel, Wieke. De dag volop zonnig. Er staat een zwak tot matig briesje uit oost tot zuidoost. Af en toe wat vlagerig. En het is in de kop van Overijssel nu 30 graden. En hier kijk, is het al 34 graden. De lucht is erg droog, dus we zijn wat gewend. En daardoor is de hitte voor veel mensen waarschijnlijk goed te verstouwen. Morgen wordt het nogmaals dik tropisch met maxima van 34 of 35 graden.
22: Loonstra.

Ja, blijft een mooi nummer hoor van het album New Gold Dream 81, 82, 83, 84, 1982. Ja, werd ook die single uitgebracht in 1982 dus, ja. Wil jij graag mee met een ballonvaart van RTV Oost, ballon? Nou, ik laat even drie stukjes horen van The Tide is High. En als jij weet welke uitvoering juist het goede ritme heeft, dan mag jij appen 06-4567-1331. Dus 06-4567-1331. Komt hier het eerste fragment. Ja, dat is dus het eerste fragment. Is dat de juiste ritme of is het deze? Ja, en dan hebben we er nog eentje. Dus je moet kiezen uit A, B of C. Dit is het derde fragment. Ja, we noemen het ook wel hou omhoog, geloof ik. Heeft Paula hem genoemd. Dus even kijken hoe ze... of de hoogte in. Wat zei ze ook alweer? Even kijken wat ze dat noemt. Ja, we gaan muzikaal de hoogte in. Zo was het. Is het A, B of C? Je kunt jouw antwoord appen naar 06-4567-1331. En je kunt ook bellen 074-2456-665.

0: So Incredible, Ilse de Lange hoorde je, ja zeker. Ja, ik heb drie fragmenten laten horen voor wat betreft... hoe ze het ook alweer noemden. Ja, muzikaal de hoogte in. Met de RTV Oost Luchtballon. Liet drie fragmenten horen van The Tide is High van Blondie. A, B of C. Dit is A... Zeker, dat was dus A. En dit is B. Ja, en dan heb ik nog een fragment. Fragment C. Nou. Arjan Dekker uit Dalsen, het stadje met de blauwe bogen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag,
0: zo te horen, jij zit in de auto.
1: Ja, wat zat ik net, ja.
0: Oh, je bent nu gestopt. Voor je werk of...
1: Nee, we zijn nog op vakantie.
0: Ah, waar ben je op vakantie?
1: Kort bij Ommeland. We zijn net onderweg weer naar de camping toe.
0: En dan ben je nu op weg?
1: Ja, net, we zijn er net weer.
0: En tot hoe lang heb je nog vakantie?
1: Zeg je?
0: Tot hoe lang heb je nog vakantie?
1: Zaterdag.
0: En dan...
1: Maandag moet ik de kinderen weer naar school.
0: Dus ja, dan, kinderen moeten weer naar school. En wat voor werk doe je zelf, zonder de naam van het bedrijf te noemen?
1: Nee, ik ben melkveehouder.
0: Melkveehouder. Ja, heel belangrijk.
1: Zeker.
0: Nou, ik heb je drie fragmenten laten horen. Muzikaal dus de hoogte in. Welk fragment heeft dan toch het juiste ritme van The Tide is High?
1: Ik denk het fragment A. Maar het is dan dulde gang.
0: Vraag deze dus.
1: Ja, ik...
0: Ja, was het een wilde gok of dacht je, ja, ik heb zoveel kennis van de Tide is High, dat moet zo zijn.
1: Nee, dat niet. Ik dacht zeer, sowieso niet, dus het was een doelig op zijn AB, maar ik denk nog, ja.
0: Ah, ja hoor. Ja. Dat betekent dat jij mee mag met de RTVO's luchtballon.
1: Oh, geweldig.
0: Dus, als je naam, adres en mailadres even op de app zet, dan weten we in ieder geval waar het naartoe moet. En dan wens ik allemaal mooi en vooral behouden vaat toe. Omdat, dat zal wel goed komen.
1: Pas wel.
0: Ja, gewoon zeggen, de kapitein aan boord, die weet van wanten.
1: Heeft
0: al 3 miljoen vlieguren, dus...
1: dat is vrolijk.
0: Zonder schrammen en dat soort dingen. Okay. Wens ik jou veel plezier alvast en werk zelf alvast weer, zou ik zeggen, komende maandag.
1: Mooi, dankjewel, hè.
0: Uitstekend, Arjan. Tot ziens, hè. Dag. Hey. Samen met Jasmijn Eertek uit Markelo, Danielle uit Enschede en Naomi Schiphorst uit Lemende mag hij varen in de ballon.

0: Ja, bij Bruno Mars is het gewoon zo, zoals ook met het On My Soul. Als er een nieuwe plaat uitkomt, hoef je van tevoren niet eerst af te luisteren of je op de zender kan. Want alles van Bruno Mars kan op de zender, wat die man ook doet. Weer zo'n heerlijke soulplaat. Zeker, het is bijna 4:08.
1: De 6:07.
0: Ja, Nico, goeie. Ja, het is eigenlijk tussen 6:30 en 6:30 nu, hè? Want de Oosterbunden begint iets eerder.
2: Ja, we hebben vanavond een Europese wedstrijd van FC Twente dat in Slowakije tegen Dutch gaat spelen. Die begint al om 7:00. We willen nog wel eventjes vooruit kunnen blikken, onder meer met Jan van Staan. Dus we hebben een 30 minuten ingeleverd voor de Oosttribune. We zijn er vandaag maar tot 6:30 inderdaad.
0: Nou, goed. Dan moet je zeggen 6:07, de 6:30.
2: De 6:30, heel goed, ja, inderdaad.
0: Waar gaat het over?
2: Ik weet niet, ben jij een beetje een fan van de snackbar?
0: Ja, op zijn tijd.
2: Op zijn tijd.
0: Ja, sommigen doen dat 1 keer in de week. Dat moet ik niet doen.
2: Dat moet ik ook niet doen, inderdaad. Ja. Maar het probleem is een beetje, die snackbarren die gaan steeds meer verdwijnen uit het straatbeeld. Die dreigen dus helemaal weg te gaan. Sommigen gaan failliet, sommigen kunnen geen opvolgers krijgen als ze ermee willen stoppen. Dus dat is een beetje het gevaar dat het dreigt. Daar gaan we het over hebben. En dus zoeken we voor de 6:30 plaatjes die te maken hebben met een snackbar.
0: Ja, nou, die zijn er genoeg te vinden.
2: Die zijn er heel veel te vinden. Hij staat al een tijdje op de Facebookpagina, de oproep. En er komt al een heleboel plaatjes binnen waar ik zelfs nog nooit van gehoord.
0: Ja, precies. Ja, deze heeft even een klein stukje. Johnny Hoes, friet met mayonaise op de muziek van Gigi Lamoroso. Van Dalida. Ja, dat klinkt zo. Ja, dat dus. Gaat er nog een grote hit mee ook, deze Johnny Hoes.
2: Ja, dat is een heel repertoire. Platen over nasiballen, over eierballen. Er gaat echt de wereld voor open vanmiddag.
0: Ja, nou goed, de suggestie. Hoe kunnen ze zich aanmelden?
2: Nou, dat kan dan met een berichtje op onze Facebookpagina. De Facebookpagina van Radio Oost. Of stuur gewoon een ouderwets appje naar 06-4567-1331.
0: Nou, duidelijk. Tussen 6:30 en 6:30 dus komen ze voorbij. En andere nieuwsonderwerpen?
2: Die hebben we natuurlijk ook. We hebben gisteren een geweldige atleet, Jonas Pijvers uit Hellendoorn. Brons op het EK met een geweldig nieuw Nederlands record. Die gaan we nog eventjes bellen. En we gaan over dit onderwerp bellen met de Snackspair.
0: Nou, de Snackspair. Veel plezier met Wieke straks.
2: Dankjewel.
0: Tot aan de reclame. Hoor je Ramses Shaffi, Sammy. Of tenminste, zoals hij het al zingt. Sammy loopt niet zo geboren.

0: 3 miljoen dahlia's, metershoge corsowagens en duizenden bezoekers. Tijdens het bloemencorso is Sint-Jansklooster kleurrijker dan ooit. RTV Oost volgt deze week de voorbereidingen van dichtbij. En we laten natuurlijk het indrukwekkende bloemencorso zien. Corso Sint-Jansklooster. Zaterdag 22 augustus op TV Oost.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Hey Remo!
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdazom.nl.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
11: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
12: Mama, ik verveel me.
13: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
12: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
13: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
12: Pret voor de hele familie.
13: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
14: Voor de

0: Het nieuws in Overijssel. Een flinke natuurbrand in Rezerveen wordt nog nageblust, maar is wel onder controle. De brandweer waarschuwt nogmaals voor de gevaren van vuur in de droge natuur. En in het noorden en oosten morgen kans op smog. Vooral mensen met luchtwegproblemen kunnen daar last van krijgen. Het ontstaat doordat luchtvervuiling zich ophoopt bij zonnig weer en weinig wind. Meer nieuws in de app.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt nu veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het crisis, zei Karremans. Hij is met alle andere landen in het stroomgebied van de Rijn in overleg over hoe de situatie het beste het hoofd kan worden geboden.

0: gebeurd. De vuurwerkbom bij het partijkantoor van D66 in mei was bedoeld als protestactie. Dat zei de dader van de aanslag tijdens een proforma-zitting. Hij zegt geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er waren zo'n 30 mensen in het partijkantoor. De man wordt verdacht van terrorisme en blijft langer vastzitten. In de provincie Overijssel is de afgelopen tijd 10 keer een omgekeerde Nederlandse vlag weggehaald door overheden daar. De protestvlaggen van boeren die langs de weg hangen zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Bijvoorbeeld als er aan lantaarnpalen, verkeerslichten of bruggen hangen. Doet denken aan grote boerenprotesten van 4 jaar geleden toen er ook omgekeerde vlaggen te zien waren. Het weer dan nog altijd erg zonnig en warm. 30 tot 36 graden is het. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer. 34 graden in het noorden en westen. En maximaal 38 graden verder naar het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
3: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
4: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
5: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Nico Wansia.

0: The Pretenders op Radio Oost. Je hoorde Don't Get Me Wrong.
1: Nico Wantia.
0: En Wieke Essendal.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nou, nog een beetje genoten gisteravond van de zonsverduistering.
2: Het was een prachtige avond, maar vooral omdat het heel gezellig was. Voor veel mensen was het ook een beetje een anticlimax, want het werd natuurlijk niet pikkendonker. Er was nog een reepje zon te zien. Het was vooral een hele mooie zomerse avond.
0: Ja, het was een beetje. In Engeland hebben ze daar een heel mooi woord voor: underwhelming.
2: Ja, wel een beetje. En toch was het leuk.
0: Ja. Nou, dat stelde inderdaad een beetje teleur, die zonsverduistering. Maar het werd toch nog een mooie avond gisteravond. Ja. Met dank aan Jonas Pijvers, een atleet uit Hellendoorn, die op het EK verrassend brons pakte op de 400 meter met een nieuw Nederlands record. Fantastische prestatie. En we mogen hem straks eventjes bellen.
2: Ja, echt een eer. En leuk om zijn verhaal te horen. We nemen je mee de dag door. We gaan het ook hebben over de droogte en de problemen voor je huis. Steeds meer huizen hebben last van de droogte. En dan vooral in de fundering treden problemen op. Hoe dat in elkaar zit, dat hoor je zo.
0: En zorgwekkend nieuws, want de traditionele snackbar dreigt uit het straatbeeld te verdwijnen in Overijssel. Steeds meer cafetaria's moeten de deuren sluiten vanwege faillissementen of omdat er gewoon geen opvolging is. Dat lijkt me een hele goede reden om even te gaan bellen met de Snackspair.
2: Jazeker, die willen we horen hierover. Net als dat we jou willen horen over liedjes rond dit thema. Lijkt mij ingewikkeld. Liedjes over snacken en frituur, maar ze zijn echt gemaakt. Ja, je mag ze doorgeven.
0: Ja, het leek mij ook ingewikkeld, maar hou je vast voor wat er allemaal gaat komen de komende uren. Want ik zag wat er binnenkomt.
2: Nou.
0: We zijn vandaag overigens ietsjes korter dan normaal, tot 6:30. Daarna maken we plaats voor de Oosttribune, die helemaal in het teken staat van de Europese wedstrijd van FC Twente in Slowakije tegen Dutch. En dat betekent dat wij een 6:30 hebben. Dus wil je nog plaatjes doorgeven, wees ietsjes sneller dan normaal. Zo.

0: Enorme zomerrit van Sergio Mendes en Brazil 66. Ik heb het over Mascherada. En daarmee is het precies 4:15 op Radio Oost.
1: De 6:07. Voor velen is het misschien wel traditie. Eén dag in de week een lekker patatje halen bij de snackbar. Maar de cafetaria's in onze provincie, die hebben het lastig. Ze verdwijnen langzamerhand uit het straatbeeld. Onder meer in Hengelo, Kampen, Haaksbergen. Het gebeurt bijvoorbeeld omdat ze failliet gaan en geen opvolger hebben. En dat cafetaria's het lastig hebben, dat merkt ook deze snackbarhouder uit Nijverdal.
2: Wat wij gewoon zien is dat mensen graag op het terras gaan zitten en hier komen eten. 10 jaar geleden had je misschien aan €150 op een dag nog genoeg, zeg maar. Maar dat is vandaag de dag echt niet meer genoeg, zeg maar. Energieprijzen neemt toe, alles is duurder geworden.
0: Ja, iemand die stad en land afgaat om cafetaria's te bezoeken is Eke Bosman uit Deventer, beter bekend als Snackspert. Eke, goedemiddag.
3: Een hele goede middag, hallo.
0: Wat maakt een snackbar nou zo'n speciale plek?
3: Omdat alle lagen van de bevolking daar komt. Maakt niet uit wie je bent, iedereen houdt er wel van. Het is onderdeel van je jeugd geweest natuurlijk. Het is altijd lekker. Het voelt gewoon fijn.
0: Dus zou het wat jou betreft ook zonde zijn als cafetaria straks helemaal verdwijnen?
3: Absoluut, ja. Nee, ik hoop dat dat ook gewoon niet gaat gebeuren. En dat er op een gegeven moment, net als dat we dat hadden met cd's en dvd's, dat er toch weer een soort revival komt van de snackbar. En dat we dan over 10 jaar zeggen van zo, daar zijn we goed vanaf gekomen.
1: Ja, nou,
3: maar
1: is
3: er is wel wat aan de hand, ja.
1: Er is zeker wat aan de hand, want we hoorden net al een snackbarhouder die zegt, ja, het is toch wel lastig om het hoofd boven water te houden. Is dat ook iets wat jij om je heen ziet?
3: Ja, nou ja, je valt niet te ontkennen dat de inflatie en energieprijzen een ontzettende invloed hebben op de winstgevendheid van snackbars. Daarnaast zie ik ook dat veel snackbars, die ook gewoon de traditionele snacks aanbieden, ja, dat die het heel zwaar hebben. De consument van nu, die wil wat nieuws. Die willen andere dingen uitproberen. Die willen graag ook bij een snackbar misschien wel falafel eten. Of een broodje kip, maar dan gemaakt van kip-dijfilet. De klant is wat meer veel eisen geworden. En dus worden snackbarhouders ook wat meer uitgedaagd om de kwaliteit te verbeteren.
1: Ja, terwijl dat vind ik dus heel jammer. Ik hou van een snackbar met van die plavuizen op de vloer en van die groene plantjes zo tussen de kroketten in de vitrine. En zo'n frietman, zo'n plastic frietzak voor de deur. Maar juist dus dat moderne, dat moet er een beetje in zitten om iedereen tevreden te houden.
3: Nou ja, we hebben het natuurlijk te maken met vergrijzing. Wij worden ook een dagje ouder, maar er staat ook een nieuwere generatie op. Een nieuwe potentiële doelgroep. En die hebben toch wat andere eisen. Maar ja, dat verandert met de tijden. Ik bedoel, in de jaren 50 bestond een patatje oorlog nog lang niet. Een kapsalon bestond ook niet. Dat zie je nu ook overal in de snackbars. Dus ja, snackbars moeten wel blijven innoveren om nieuwe doelgroepen aan te raken.
0: Ja, een traditionele snacks kun je natuurlijk ook gewoon thuis in de airfryer maken. Dat is ook weer heel modern tegenwoordig. Kun je dat eigenlijk met elkaar vergelijken, de airfryer en voedsel van de snackbar?
3: Nee. Die smaak van de frituur is een beetje als een hele goede relatie. Je weet niet waarom het werkt en wat nou precies het geheime middel is van een goede relatie. Maar het is gewoon zo.
1: Ja, het is belangrijk om dit dus te bewaren, die snackbars, ook in onze provincie. Heb je nog een gouden tip? Waar moeten we vanavond gaan snacken in Overijssel?
3: Nou, dan moet ik gelijk denken aan snackbar Rian in Hardenberg.
1: Kijk, Rian, die krijgt de druk vanavond.
3: Fantastisch. Ja, die heeft een Rian-stick ook met allerlei verschillende snacks. Ook wel snacks van hoge kwaliteit. Dus die zijn niet van bij een of andere groothandel gehaald. Maar de snackbarhouder heeft echt goed ingekocht. En ze hebben daar ook gewoon boerenpatat. Dat is ook heerlijk.
0: Nou, wat water loopt in mijn mond. Hartelijk dank. Wat ga je zelf eigenlijk eten vanavond?
3: Ik heb een balansdagje. Dus met de salade.
0: Ja, dat moet ook gebeuren.
1: Heel goed. Eke, dankjewel. De snackspeer uit Deventer. En nogmaals, een lans gebroken voor het behoud van de snackbar.
0: En het is ook het onderwerp voor de 6:07. Plaatjes die te maken hebben met snacks, geef ze door via de Facebookpagina van Radio Oost. Of met een appje naar 06 4567 1331.

Fijne muziek van Chef Special op Radio Oost. En ik weet niet of er een chef voor nodig is voor de snacks die we gaan opdienen in de 6:30 van vandaag. Maar het gaat wel over snacken, dus ik hoop dat je al een beetje gegeten hebt. Want als je met een lege maag deze de onderwerpen voorbij hoort komen, dan kan het misschien lastig zijn. Maar goed, het is nou helemaal niet anders. Snacken, dat is dus het onderwerp voor de 6:30. En er zijn best wel wat plaatjes over gemaakt. Bijvoorbeeld deze.

En er zijn zelfs meerdere uitvoeringen van. Dit is Mike Vincent, maar we zagen ook een plaatje van Johnny Hoes met dezelfde titel voorbij komen. Maar op je friet hoeft natuurlijk helemaal geen mayonaise. Daar kan best een ander sausje op. Een lekkere klodder ketchup van Last Ketchup. Dat is de ketchup song. Of wat dacht je van deze?

0: Het is een plaatje uit de cover van Charles. Die kwam met Andres en ze is verliefd op een frikandel. Ja, dit wordt een uitzending met heel veel muzikale hoogstandjes. Dat kan niet anders met dit snackonderwerp voor de 6 voor half 7. Wat jij ook nog een geweldige plaat voor dit onderwerp. Voor snacken rond de 6 voor 7. Geef hem door via de Facebookpagina of stuur een appje naar 06-4567-1331.
1: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar
4: uit.
3: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa.
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterren-slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Nog nooit vertoond. Alleen tot en met zaterdag. Megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots in Noord-Holland-Salzbergen. Mijn meubelzaak.
9: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. De grootste.
8: Nog nooit vertoond. Alleen tot en met zaterdag. Megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
12: Het is machtig mooi, man.
11: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
12: Je komt de leukste luidjes tegen.
13: Een praatje maakt je dag.
14: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
0: Het is bijna 2:05 op Radio Oost. In Den Ham is het 31 graden. Op dit moment in Diepeveen 33. En in Sint-Jansklooster 32. Het nieuws nu met Wieke Essendal.
15: Goedemiddag. Boeren die morgen met hun trekker over de snelweg naar Brabant rijden, worden niet tegengehouden, heeft de politie laten weten. Voor een groot protest bij het provinciehuis worden veel boeren verwacht, ook uit onze provincie. Maar trekkers mogen volgens de wet niet op de snelweg rijden. Toch heeft het Openbaar Ministerie bepaald dat ze daar dus niet actief worden weggehaald. Als trekkers de weg blokkeren of voor gevaarlijke situaties zorgen, dan wordt er wel ingegrepen door de politie. De politie in Hengelo doet nog volop onderzoek naar een kraak bij een juwelier. Vanochtend heel vroeg braken 3 mensen in. Ze sloegen met hamers de voordeur in, vernielden daarna ook nog meerdere vitrines en hebben die leeggehaald. Wat voor buiten precies mee is genomen is nog niet bekend. Er is wel een vluchtscooter gevonden. Die lag een stukje verderop op een schoolplein. De politie doet dus nog onderzoek en is hard op zoek naar getuigen en camerabeelden. Turnster Sanne Wevers uit Oldenzaal is bij de EK turnen niet goed begonnen. De Olympisch kampioene op de balk viel tijdens haar oefening. Het ging mis bij een acrobatische serie, de losse ratslagflikvlak, en verloor daarmee een vol punt. Staat op dit moment 5e. Een plek in die toestelfinale lijkt dus lastig te worden, omdat er nog een paar toplanden in actie komen.
16: En een grote natuurbrand in Rezerveen is onder controle. De brandweer rukte aan het begin van de middag uit met veel materieel. En dat doen ze vooral vanwege de droogte. Het is een groot probleem en de brandweer houdt de boel dan ook extra goed in de gaten.
17: Daar zijn wij natuurlijk ook benieuwd naar. Ik heb begrepen dat de politie daar onderzoek naar gaat doen. Maar wat we in deze tijd nog wel zien en waar we toch echt wel heel veel voor waarschuwen is... Ga niet barbecuen momenteel in de buitenlucht. Laat niks achter in de natuur, want een flesje, glas of plastic kan door de zon in de brand vliegen. Ja, en dan met deze weersomstandigheden heb je zo een enorme brand.
16: Ja, die brand van vanmiddag ontstond ook vlakbij een paar campings. Er kwam ook heel veel rook bij vrij. Campinggasten werd gevraagd om zoveel mogelijk bij hun tent of caravan te blijven, zodat hulpdiensten hun werk kunnen doen. Inmiddels dus zijn brandmeester gegeven. De boel is onder controle. Er wordt nog wel eventjes nageblust dus in Rezerveen. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
0: Geen files in Overijssel op dit moment, dus we kunnen meteen naar het weer. Het wordt een mooie avond, geen bewolking en vandaag ook geen maan die eventjes voor de zon gaat kruipen. Er is nauwelijks wind en het blijft nog lang warm. Morgen opnieuw tropische temperaturen met maxima van 34 of 35 graden. Het is dan zondag met een zwakke tot matige zuidelijke wind. Nog steeds erg droge lucht wordt daarmee aangevoerd. In het weekend wisselen stapelwolken en zonneschijn elkaar af. De luchtvochtigheid gaat omhoog. Zaterdag is het maximaal 28 graden, zondag nog maar 23 tussen aanhalingstekens. Nou, vanaf zaterdagavond zijn er ook lokaal stevige buien mogelijk. Dus een klein beetje lucht voor de droogte, zullen we maar zeggen. Die hopelijk een beetje ten einde komt. Dat is allemaal vanaf zaterdagavond.
18: Nico, wat?

0: Het blijft een vrolijk nummer van Justin de Wild. Cheerio en daarvoor ook Alcazar met Crying at the Discotheque.
1: Zomer in Overijssel.
2: Ja, nog heel even. De laatste twee doordeweekse dagen van de zomervakantie. En dus nog twee dagjes genieten van de avonturen van onze eigen verslaggever Bart Kieft. De afgelopen weken hoorden we al heel veel mooie verhalen uit onze prachtige provincie.
0: En vandaag is Bart afgereisd naar Hasselt. En ondanks het lage water heeft hij toch voor het ruime sop gekozen.
3: Als je dan in Hasselt bent, zoals ik vandaag. Ik mag aan boord komen, hoor ik nu. Even een trapje op. Als je dan in Hasselt bent, dan... Even voorzichtig. Ja. Dan kun je niet om het zwarte water heen. En daar ben ik op dit moment, aan de kade. En aan die kade hier ligt een heel groot schip. Ja, het is geen schip eigenlijk, het is een katamaran.
4: Katamaran, dat klopt ja. Zeilkameran, katamaran.
3: Ja, het is stralend blinkend wit. Ik schat zo'n, 15 meter lang?
4: Ja, iets meer, maar goed.
3: Iets meer? En een meter of 10 breed?
4: Nou, niet helemaal, 9 meter.
3: Ja.
4: 9 meter breed, ja.
3: Een katamaran in Hasselt, dan denk ik, is dat wel de juiste plek?
4: Ja, wat doet hij hier? Ja. Nou ja, normaal liggen we in Katzand in Zeeland, aan de Noordzee.
3: Ja.
4: En ik kom uit Zwolle. Ik heb daar nog wat zakelijke dingen. Dus we komen hier nu en dan eens even een paar weekjes bivakeren. Ja,
3: en dan is dit een goede plek voor u?
4: Ja, het is een mooie plek toch?
3: En waarom?
4: Nou, het is dicht bij Hasselt, of dicht bij Zwolle. Ik kan niet dichter bij Zwolle komen.
3: Ja, we zien Zwolle bijna liggen, hè, als we in de zuidelijke richting
4: maar
3: kijken.
4: Er zit een snelweg met een vaste brug. En bij Kampen kan ik ook niet onderdoor, want ik heb een masthoogte van 25 meter.
3: Maar hier ligt ook een brug. We kijken even de andere kant op.
4: Ja, maar die gaat open.
3: Oh, die gaat open.
4: En die gaat zo open, dus niet omhoog. Zoals in Kampen, want daar kan ik nog niet onderdoor.
3: Nee, want ik kijk even naar die mast. Ja.
4: Ja, 25 meter door. Ja. Dus. Dat is nogal wat.
3: Ja. Een katamaran, hoe is dat gevoel? Dat is anders dan een gewoon zeilschip. Anders dan sowieso een motorjacht.
4: Ja, nou ja. Het ligt veel stabieler natuurlijk. Maar ja, als je op zee bent en je hebt flinke golven, dan gaat het ook enorm tekeer. Ja. En je hebt twee boegen, zeg maar. Hè. Dus als je normaal één... Een scherpjacht hebt, dan krijg je toch al wel bang tegen die schroef aan als het dat te keer gaat. Maar hier twee keer natuurlijk en aan de onderkant nog.
3: Ja, dat maakt hem stabieler.
4: Nou, niet stabieler, maar meer veel meer herrie.
3: Ja. Onrustiger.
4: Ja. Maar ja, goed, je gaat door sneller. Een katamaran valt over het algemeen vlugger dan of sneller dan monohuls. Alhoewel, een moderne monohul die gaat ook best wel hard, hoor.
3: Ja, is dat de kick voor u, de snelheid op het water? Of zegt u van nou?
4: Ja, als je kijkt, we gaan heel vaak 's winters zitten in Portugal. En dan is een flink stuk varen. En dan is het wel lekker dat je een beetje op kunt schieten.
3: Dan neem je deze katamaran mee?
4: Ja, dan gaan we met de boot, ja.
3: En hoe vaart u dan? Gewoon buitenom?
4: Ja, buiten.
3: Noordzee?
4: Ja, je kan niet anders, hè.
3: Golf van Biscay?
4: We gaan, als we nou hier terug gaan naar Katzand, dan gaan we hier gewoon het IJsselmeer op. Lelystad en dan gaan we Amsterdam en dan gaan we bij Ermuider de zee op.
3: Ja. Ja. En dan, maar als u dan richting Portugal gaat?
4: Ja, dan ga je gewoon door, hè. Gewoon langs België, Kanaaleilanden en vol Golf van Biscay.
3: Ja, maar een brug, Golf van Biscay.
4: Nou, ja, zeggen ze wel. Maar ja, je moet even op het weer letten. Ja. Kijk, ik ga altijd in Guernsey of zo liggen. Ja. Totdat ik een mooi frame zie in het weerbericht.
3: Ja, de Kanaaleilanden, Guernsey, ja, Jersey, ja. Alderney.
4: Ja, en als je daar nou even tijd van neemt en je wacht tot het tot goed weer is. Dat is meestal binnen een week wel, hoor. Ja. Dan heb je 2 dagen nodig om eroverheen te varen.
3: Veilige overtocht.
4: Ja, en dan zit je al in Noord-Spanje. Ja.
3: San Sebastian.
4: Ja,
3: geweldig.
4: Meer weer die andere kant op.
3: Ja, dat is geweldig. Hè?
4: Ja, dat is heel mooi, ben ik ook. We zijn teruggekomen hier. We hebben deze winter hier overwinterd. En vorig jaar zijn we dus teruggekomen varen in het najaar. En dan zijn we de heel die kust, de Franse kust langs gegaan. Maar ja, dat scheelt wel 3 weken varen natuurlijk. Dat is een stuk verder.
3: Geweldig, die verhalen om te horen. Ja. En dat allemaal hier in het zwarte water in Hasselt. Ja. Met uw prachtige katamaran. Dank voor uw verhaal. Ik kijk links, rechts om mij heen. Tussen de bomen door zien we de toren, de Hasselte toren. Verderop even ligt een heel mooi, ik weet niet wat het precies is. De lily zien we in ieder geval liggen. De brug verderop. Wanneer gaat u weer varen?
4: Wij gaan, nou weet ik niet. We gaan vandaag met de sloep. Ja. Ik heb een paar vrienden uitgenodigd. Dan gaan we dus naar richting Giethoorn en een beetje rondvaren. En dan gaat die weer terug naar Hattem. Want die heb ik een jaar mee aan het bouwen geweest. Die kan ik me niet verkopen.
3: Dus heel veel plezier gewenst in die.
4: Ja, dankjewel. Dankjewel.
3: En maak er iets moois van. En behoud de vaart.
4: Ja, dat zeker. Dat is het belangrijkste.
3: Dankjewel.
4: Oké, graag gedaan.
3: Voor het mooie verhaal.
0: Nou, het is inderdaad een mooi verhaal. Zo weten we weer alles over een katamaran. Dat gaan we nog missen volgende week, want dan is zomer in Overijssel helaas alweer afgelopen. Morgen de allerlaatst.
2: Ja, echt een toetje morgen nog. Bart Kieft in een middeleeuwse outfit op een heel bijzonder festival.
0: Nou, waar gaat hij heen?
2: Morgen is hij in Losser op het Brugheliaans Festijn. Vandaag begonnen 4 dagen lang middeleeuwse voorpret.
0: Kijk er naar uit.
2: Ja. Zomer.

0: Believer, dat is muziek van Imagine Dragons op Radio Oost. En voor de 6 voor 7 zijn we vandaag op zoek naar lekkere snackjes.
1: Ja, liedjes met vet en frituur, de jus die er vanaf druipt. Je mag ze doorgeven in onze 6 voor 7 die vandaag ietsjes eerder begint.
0: Ja, we hebben voetbal vandaag van FC Twente, die spelen in Slowakije. Daarom hebben we de 6 voor 6:30. Dus als je nog wat wil doorgeven, wacht er niet te lang mee. Leuke suggesties die al binnenkomen. André Hazen senior met de zondag, zegt Jacqueline, want dan koop ik ijsjes en patat. Geef mij maar nasi goreng van Wieter van Doort komt voorbij. En pata pata, zegt Laurens. Want met een beetje fantasie denk ik dan aan patat.
1: Ah, creatief.
0: Goed gevonden.

0: schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Remon en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Hey, Remon!
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
8: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Crayon kozijnen.
10: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
11: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
12: Ja, een

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Het nieuws in Overijssel. De juridische strijd rond een groot appartementencomplex in Almelo krijgt geen vervolg. Omwonenden zien af van het hoger beroep, al vinden ze nog steeds dat de procedure rond de bouw niet goed is gegaan. In het noorden en oosten van ons land morgen kans op heel veel smog. Vooral mensen met luchtwegproblemen kunnen daar last van krijgen. En ook geldt morgen nog steeds het hitteplan voor onze provincie. Het wordt dan weer tropisch.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. En noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het nu echt crisis, zei Karremans. Maar ook experts hadden deze grote droogte deze zomer nog niet verwacht. De 4 terreurverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten, dat meldt de rechtbank in Rotterdam. De 4 zijn tussen de 16 en 19. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. 3 van hen zijn al eerder opgepakt in andere terreurzaken. De voorlopige hechtenis van de 4 is met 30 dagen verlengd. De zonsverduistering heeft weinig schade aan ogen opgeleverd. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen maar 7 telefoontjes binnen van patiënten en huisartsen met vragen. Het ging meestal over branderige of pijnlijke ogen, van of het gevoel iets in het oog te hebben. Die klachten trekken volgens de oogartsen meestal in 1 tot 3 dagen weg. 3 mensen liepen schade op aan het centrale deel van het netvlies en zij worden nog onderzocht. Voor de 5e keer dit jaar is er sprake van een

0: hoofdstation in de beeld. Dan het weer. Het is zonnig en tropisch warm. Naar 30 tot 36 graden. Morgen opnieuw veel zon en heet. 34 graden in het noorden en westen tot maximaal 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
1: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen. Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in Ommen.nl.
2: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: Radio Oost, Nico Wansia.

0: Als de temperatuur tropische waarden bereikt, dan draaien we extra veel zomerse muziek op radio. Zoals deze van de Gypsy Kings, you're the Bailame.
1: Nico Wansia.
0: En Wieke Essendel.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. En we hebben ook een beetje een tropen rooster vandaag. Ja. Want we zijn er maar tot 7:30. Al heeft dat weer te maken met de Europese wedstrijd van FC Twente. Die vanavond gespeeld gaat worden. Maar we hebben natuurlijk wel gewoon het belangrijkste nieuws uit Overijssel.
2: Ja, we gaan vooral eens even terugblikken op gisteravond. Die prachtige wedstrijd van Jonas Pijvers. Het EK Atletiek. We waren erbij in Birmingham. En we gaan terugblikken op zijn prachtige bronzen plak.
0: En de aanhoudende droogte heeft veel gevolgen, zoals bekend. Laag waterpeil in de rivieren, beregeningsverboden. Maar het leidt ook tot problemen bij funderingen van huizen. Er zijn dit jaar al 2 keer zoveel meldingen van verzakkingen als vorig jaar.
2: We gaan ook eens even kijken hoe het gaat in de snackbar. Jawel, ze verdwijnen in ons land en ook in onze provincie steeds minder cafetaria's. En daarom is dat het thema van onze 5 voor 6 vandaag. Liedjes over snacken, frituren en ongezonde dingen. Je mag ze doorgeven.
0: Dat wordt een heel vet half uurtje op de radio.
2: Ja, eerst eens even het nieuws van vandaag. Boeren die morgen met hun trekker naar Brabant rijden, worden niet tegengehouden, heeft de politie vanmiddag laten weten. Voor een protest bij het provinciehuis worden veel boeren verwacht uit het hele land, ook uit onze provincie. Al gaan de meeste Overijsselaars per touringcar die kant op. Trekkers mogen volgens de wet niet de snelweg op. Toch heeft het Openbaar Ministerie bepaald dat ze niet van de weg worden gehaald. Als trekkers de weg blokkeren of voor gevaarlijke situaties zorgen, dan grijpt de politie natuurlijk wel in.
0: Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs hebben last van verdorde velden door extreme droogte. De bonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod dat vaak al van kracht is.
3: We weten wel dat er nu ook gemeenten zijn die ook een speelverbod uitvaardigen om verdere schade te voorkomen. En dan is natuurlijk de vraag, ja, kun je er nu nog wat aan doen? He, kun je sproeien? Mag je grondwater gebruiken? En daarom hebben we deze kaart ontwikkeld.
0: Ja, deze vrijwilliger bij HHC Hardenberg legde eerder deze week al uit wat de gevolgen zijn als zij hun veld niet meer mogen besproeien.
4: Nou, dan hebben we een heel andere kleur op veld. En dat willen we liever niet. En we voetballen 2e divisie, dus dat wordt ook nog eens uitgezonden, dus we willen er het veld goed bij hebben liggen.
0: Ja, de kaart van NOC-NSF wordt dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Maar sproeien met drinkwater is daarbij nooit een optie, zegt de sportkoepel.
2: Een grote natuurbrand in Rezerveen vandaag. De brandweer rukte met extra veel mensen en spullen uit, vooral vanwege de droogte.
5: Gezien het risico van branduitbreiding momenteel in de natuur en de droogte en de warmte hebben we groots opgeschaald zodra bleek dat er echt wat aan de hand was. En dat hebben we gewoon nodig, zoveel materieel te plaatsen en bluswater om de brand zo snel mogelijk onder controle te kunnen krijgen.
2: Ja, die brand ontstond vlakbij een paar campings. Campinggasten werd gevraagd om zoveel mogelijk bij tent of caravan te blijven, zodat de brandweerlieden hun werk konden doen. Die campings hoefden uiteindelijk niet te worden ontruimd.
0: En FC Twente speelt vanavond de return tegen Dutch in de voorronde van de Conference League. Na de overtuigende 6-0 overwinning in Enschede lijkt plaatsing voor de volgende ronde een eitje. Maar Twente moet het vanavond natuurlijk nog wel eventjes afmaken in Slowakije. En gelukkig zijn er ook Twente supporters bij, waaronder deze poëet.
6: Ja, bier. en een nulletje of 4, denk ik. Ik denk, wat was het ook weer? Verder over Hesselink basis, die gaat er 2 inschieten vandaag, op zijn minst.
0: Ik voel een carnavalskraker aankomen. Ja. Bier en een nulletje of 4.
2: Hitje.
0: Geweldige tekst daar in Slowakije. Goed, over een kleine 2 uur is de aftrap in Slowakije. En je volgt het vanavond natuurlijk live via de Oosttribune op Radio Oost.

0: Dark Before the Dawn, dat was muziek van Son Mieux op Radio Oost. En dan gaan we het hebben over de aanhoudende droogte. Die zorgt voor steeds meer problemen met funderingen van huizen. Het kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek krijgt dit jaar al 2 keer zoveel meldingen over verzakkingen als vorig jaar. Ook in Overijssel kon het lage waterpeil voor problemen gaan zorgen.
1: We spreken erover met Mark Born, coördinator van het funderingsloket. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, waar in onze provincie, in Overijssel, komen we dit probleem tegen?
2: Nou, op dit moment eigenlijk overal waar klei of veen in de bodem aanwezig is. En het huis een fundering heeft die rechtstreeks op de bodem rust.
1: Dat is belangrijk om even te weten. En het heeft dus ook te maken met waar de grond van gemaakt is, om het zo te zeggen.
2: Ja, absoluut. Waar de grond zandgrond is, niet gevoelig voor zettingen. Klei en veen die zijn daar wel gevoelig voor. Op het moment dat die bodemsoorten uitdrogen, dan zullen ze krimpen. Ja, en als ze krimpen, wordt het volume kleiner en alles wat erop staat zal gaan zetten.
1: Ja, wat nou vooral een probleem is in Overijssel, is het waterpeil in het Twentekanaal. Is dat ook een gebied dat jullie in de gaten houden?
2: Nou, niet zozeer in de gaten houden, maar dat is wel een gebied waar we in de komende maanden een aantal meldingen uit kunnen verwachten. Ja. Want met name rond de kanalen en de rivieren zit er veel klei en veen eventueel zelfs nog in de bodem. Ja, op het moment dat het peil uitzakt, zal het als eerste rondom de kanalen en de rivieren ook het grondwaterpeil lager worden. En dat kan gevolgen hebben voor de huizen.
1: En hebben we het dan vooral over oude huizen, waar sowieso misschien het een en ander mis mee is? Of kunnen ook nieuwe woningen hier last van hebben?
2: Nou, het is voornamelijk huizen van voor 1970. Daarna werd vaak met betonpalen gebouwd, dus dan zie je die problemen een stuk minder. Het zijn vooral de huizen dus zonder paalfunderingen die rechtstreeks op de bodem rusten. En ja, die bodemsoort is dus een beetje afhankelijk van hoeveel zetting erop gaat treden. En dat is pas iets wat we eigenlijk sinds de grote droogte van 2018 voor het eerst zijn gaan merken. Tot die tijd was klei altijd een heel solide bodem, omdat Nederland altijd nat genoeg is. Maar op het moment dat Nederland uitdroogt, ja, dan droogt ook die ondergrond uit. Ja. En dat heeft gevolgen voor de huizen.
1: Dit kennen we uit 2018, nu zitten we in 2026. En dit is vast iets dat we de komende jaren nog vaker gaan merken.
2: Ja, dit zullen we vaker tegen gaan komen. Deze langdurige periodes van droogtes zullen vaker voorkomen. Met gevolgen voor de woningen. Wij verwachten zo'n 400.000, 500.000 woningen in de toekomst die hiermee te maken zullen krijgen.
1: Ja, een stevig aantal. En ook een stevig aantal dat hulp nodig heeft. Kan ik me zo voorstellen dat Den Haag hier ook van op de hoogte moet zijn?
2: Den Haag is hier ook van op de hoogte. En er wordt een aanpak gemaakt op dit moment. Maar die zit niet zozeer in het geldelijk ondersteunen van de eigenaren, maar meer om de informatie breed te gaan delen. Nu is er ook al een taxatieparagraaf, of in een taxatierapport wordt ook al een funderingsparagraaf meegenomen. Dus bij aan- en verkoop wordt er iets meer op de kaart gezet, die problematiek. Maar er zijn nog heel veel mensen die zich niet bewust zijn dat ze ook dat er ook iets onder het huis zit waar je eventueel wat aan zou kunnen moeten doen.
1: Ja, want even concreet, je bent zelf verantwoordelijk als huiseigenaar.
2: Als huiseigenaar ben je verantwoordelijk voor alles wat zich onder het huis bevindt, dus ook voor je fundering. Ja.
1: En dus ook voor de kosten die daarbij komen kijken?
2: Ook voor de kosten die daarbij komen kijken, zeker.
1: En dat kan flink oplopen, kan ik me voorstellen?
2: Een beetje afhankelijk van hoe en wat en hoe groot het huis is natuurlijk, maar tussen de 1500 en 2000 euro per vierkante meter heb je het al snel over.
1: Ja. Stel nou dat je dit hoort en in een oud huis woont, waaraan kun je het zelf merken dat je fundering wellicht problemen heeft?
2: Nou, als eerste zul je het zien aan scheurvorming, metselwerk, stukwerk wat scheurtjes gaat vertonen. Klemmende ramen en deuren is ook vaak een indicatie dat er zetting is opgetreden. Dus dat zijn eigenlijk de eerste dingen waar je aan je merkt bij je huis.
1: Ja, en als je dit dan herkent, deze voorbeelden, wat kan je dan doen?
2: Nou, de eerste stap zou zijn onderzoek doen van wat is de oorzaak van die scheurvorming. Komt dat echt door de fundering? Ja, dan zou je een funderingsonderzoek moeten doen. Er wordt gekeken naar de opbouw van de fundering, de bodemopbouw. En dan kan je een soort prognose maken van hoe lang kan die bodem dit huis nog dragen. Of moet je op korte termijn maatregelen gaan nemen.
1: Ja, nou zeggen jullie dat jullie dit jaar al 2 keer zoveel aanmeldingen hebben in vergelijking tot vorig jaar. En jullie zijn dus ook op zoek naar dit soort meldingen om het plaatje compleet te krijgen?
2: Ja, iedereen die dit probleem heeft kan zich bij ons melden. En wij kunnen dan advies geven over de vervolgstappen. Of de te nemen stappen en wat de mogelijkheden zijn.
1: En wat zou dat kunnen zijn?
2: Nou, dat varieert van onderzoek tot erkende aannemers die op een lijst staan, erkende onderzoeksbureaus. advies over hoe je het, welke mogelijkheden er zijn om het aan te pakken. Hoe snel je tot actie moet overgaan. Hoe je het eventueel kunt financieren. Dus ja, eigenlijk het hele scala.
1: Ja, een flink pakket. En een onderwerp waar een we het vast pakket. Vaker over gaan hebben in de toekomst, in de droge toekomst.
2: Zeker, ja.
1: Ja, dank voor nu alvast de uitleg van Mark Born, de coördinator van het funderingsloket namens het kenniscentrum aanpak funderingsproblematiek. Ook een probleem in Overijssel. Dank je wel.
2: Graag gedaan.

0: Gladys Knight en de Pips hoorde je met Baby Don't Change Your Mind. En daarmee is het 6:07 geworden op Radio Oost. Ik weet dat het voor ons nog lang geen etenstijd is, maar begin je al een beetje trek te krijgen.
1: Ach, het is het lekkerste onderwerp dat ik me nu kan bedenken. Het liedje wat je mag aanvragen over alles dat je kunt vinden in een snackbar.
0: Ja, en er komen een bol lekkere plaatjes voorbij, zou je kunnen zeggen. Bijvoorbeeld Fluitsma en Fantijn, 15 miljoen mensen.
2: Ballen in de muur en niemand die droog brood eet.
0: Ja, heel toepasselijk inderdaad, die nasiballen in de muur. Deze is ook aangevraagd.
1: Lekker.
0: Beetje RTV Noord plaatje eigenlijk, hè? De eierbal uit de heerlijk. Groningen van Olaf Vos. Dit vond ik ook een hele goeie. Lekker zwingend plaatje van Benny. Kirstie McCool is dat. There's a guy works down the chip shop, swears he's Elvis. Ook een mooie lange titel. En deze is ook een hele bijzondere suggestie.

0: Ik kan hier uren naar luisteren, wat heerlijk.
1: Nou, kom niet met goede voorstellen.
0: Wat
1: want
0: is
1: misschien
0: het?
1: Dat is de nasi-bal van Bart Jansen.
0: Ah.
1: Hein was een van de eerste die ermee kwam. Maar hij komt steeds vaker binnen in de WhatsApp-berichten. Dus wie weet gaan we wel draaien in het volgende uur. Plaatjes die te maken hebben met de snacks. Daar zijn we naar op zoek voor de 6 voor 6:30 vandaag. Dus wil je nog een plaatje doorgeven? Doe dat binnen nu en een half uur.

0: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
9: Het is machtig mooi, man.
8: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
9: Je komt de leukste luidjes tegen.
8: Een praatje maakt je dag.
10: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
7: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
11: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Dus kom, kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
7: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
12: Het is 17:30 op Radio Oostien. Vroomshoop is het op dit moment 33 graden. In Wietum 34 en in Giethoorn ook 33 graden. Door met het nieuws, Wieke Essendal.
13: Goedemiddag. De politie is massaal aanwezig aan de Benelux-laan in Enschede. Een deel van die straat is afgezet en agenten schuilen daar met kogelwerende vesten. Volgens de politie is er sprake van een bedreiging. In een raam van een van de appartementen in de straat zijn gaten te zien. Mogelijk gaat het om kogelinslagen. De omgeving is dus afgezet. De actie trekt ook heel veel bekijks. Er zijn een hoop mensen op de been. Maar wat er nou precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Mochten we dat weten, dan hoor je dat hier direct. De schulden van de failliete zakenman Henny van der Most uit Slagharen blijven maar oplopen. Bij de curator hebben meerdere mensen zich gemeld. Samen eisen zij ruim €17 miljoen terug. Alles bij elkaar staat de teller inmiddels op bijna €70 miljoen. De curator kijkt nu of er sprake was van wanbeleid. De komende tijd wordt in elk geval een deel van de bezittingen van Henny van der Most geveild. Nederlanders staan over het algemeen bekend als mondig, maar bij de dokter valt dat toch wel tegen, blijkt het onderzoek van een groot onderzoeksinstituut. Patiënten zijn tegenwoordig beter geïnformeerd dan vroeger, maar stellen weinig vragen in de spreekkamer. De onderzoekers bekeken daarvoor 18.000 gesprekken tussen patiënten en bijvoorbeeld apothekers en huisartsen. Volgens de onderzoekers is het belangrijk dat zorgverleners patiënten de ruimte geven om genoeg vragen te kunnen stellen. En Jonas Pijvers begint morgen aan de jacht op nog een medaille op het EK Atletiek in Birmingham. De jongen uit Hellendoorn loopt de voorronde van de 4x400 meter. Eerder haalde die al 2 keer brons. En Pijvers heeft zijn roots liggen bij de FBK Games. En dat maakt toernooidirecteur Hans Kloosterman meer dan trots.
14: Een jongen die hier gewoon als jongen de kidsrun gelopen heeft en gewoon pupillenwedstrijdjes gedaan heeft in het FBK-stadion. Dat geeft gewoon voor ons als FBK Games geeft dat gewoon weer wat extra's. Het zit gewoon goed in zijn kop. En dat vind ik gewoon erg mooi bij die jongen. Die jongen is mentaal gewoon, laat zich de kop niet gek maken. En weet dan in zo'n finale overeind te blijven. Dus dit zegt ook wel iets voor de toekomst.
13: En zo is het maar net. En wij spreken zo meteen nog heel even met Jonas over zijn succes op het EK Atletiek. Onder andere die prachtige bronzen plak van gisteravond. Al het andere nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
12: Dan nog met de verkeersinformatie. Hier staat één file op dit moment op de N50 Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampersuit. Daar kom je in 2 kilometer file. En dan gaan we door met het weer en Hans Nienhuis. Goedemiddag.
15: Mooi Nico, goedemiddag.
12: Ik hoorde in het nieuws dat het landelijk inmiddels de 5e hittegolf van het jaar is. Een evenaring van het record, maar in het oosten is dat nog niet het geval, geloof ik.
15: Nou, ik weet nog niet precies of het echt landelijk ook binnen is gehaald in de beeld. Want ja, goed, het ging eigenlijk vooral om stations in het zuidoosten van Nederland. En die hebben al een geruime tijd veel heter weer dan het midden, laat staan het noorden van Nederland. Dus ik moet nog even een slag om de arm houden of het ook echt klopt. Maar dat het heet is, ja, dat kun je duidelijk wel merken buiten.
12: Ja, hoe warm is het vandaag in Overijssel geworden?
15: De warmste temperaturen die we hebben behaald zijn ongeveer 34 graden geworden. En even kijken wat de waarnemers hebben gemeld. Altijd leuk live op de radio. Hattemerbroek 33,3, nu 32, geen bewolking. Nee, ik zie ook een 32,8 binnenkomen. Enschede West actueel 35,2. Kijk, dat is de warmste die ik nu zie. Dus echt voluit tropisch in onze provincie. En ik zie geen enkele plek die onder de 30 is gebleven.
12: Blijft het vanavond ook lang warm?
15: Ja, dat klopt. Het is mooie droge lucht. Daarin kan het wel aardig afkoelen vannacht. Maar ja, we moeten van heel ver komen, want het is nu dus ruim 30 graden. En het koelt ook niet verder af dan tot een graad of 16. En dat gaat geleidelijk aan. Dus we hebben eerst nog een hele mooie warme zomeravond voor de boeg, waarin niks een prachtige ervaring in de weg staat, zogezegd. Zwak oostelijk windje. Als de zon onder is, krijg je zelfs nog een herkansing voor de vallende sterrenregen, want die is nog niet helemaal over. Kun je vannacht ook nog proberen. En daarna wordt het uiteindelijk dus rustig met nou, een graad of 16 op het platteland. Maar in de dorpen en steden tussen de stenen en bebouwing blijft het zomaar een graad of 19.
12: Ja. En morgen weer een tropische dag, geloof ik, hè?
15: Ja, morgen gaat het op herhaling en dan wordt het zelfs nog een graad heter. Ik heb dan ongeveer 36 graden staan voor Twente. En zelfs het westen van de provincie bereikt een graad of 33, 34. Alleen morgen gaat de wind wel andere dingen doen. Die begint zuidoostelijk. Daarna gaat die ruimte door het zuiden heen naar het zuidwest. En uiteindelijk helemaal het west-noordwesten. De hele dag verloopt wel zonnig, met misschien een vliegtuigstreep, en dat is het dan ook wel. Maar die wind is er een teken van dat er verandering aankomt. Op de weerkaart gaat het hoge drukgebied wegtrekken naar het oosten. Die gaat er vandoor richting Oekraïne en laat ons eigenlijk achter in een noordelijke stroming die op gang begint te komen. En dat betekent dat de wind vanaf de zee gaat waaien en de Noordzee is dan weliswaar te warm voor de tijd van het jaar, maar nog steeds zeker geen 30 graden. Dus de wind vanaf de zee die gaat een stuk koeler worden. We zien op zaterdag een temperatuur van een graad of 28 in het binnenland, dus echt het oosten van Twente. De kop van Overijssel bereikt een graad of 26. En een zwakke noordelijke wind met een mix van zon, bewolking en in de middag misschien wel eens een enkele bui. Dat gaan geen hele grote jongens worden, maar een verfrissende bui misschien wel op verschillende plekken.
12: Oké, maar we moeten niet aan hele grote hoeveelheden denken, want buien worden we allemaal enthousiast gezien, de droogte die er is, maar het is een druppel op een gloeiende plaat misschien?
15: Nou, die gloeiende plaat wordt natuurlijk wel net ietsje frisser van. Maar die gaat ook vanzelf wel afkoelen. Want als ik kijk vanaf zondag en ook begin volgende week, dan zien we dat de maximumtemperaturen teruglopen naar 24 tot uiteindelijk 23 graden. Dat is rond een jaar normaal dus helemaal niet dramatisch of zo. Maar eerst een paar dagen noordenwinden en daarna komen de westenwinden op gang. En die westenwinden die moeten we in de gaten gaan houden. Want die gaan waarschijnlijk meer vocht brengen. Zoals het nu lijkt gaat het de volgende week beperkt nu en dan eens wat regenen. Ik zie nog steeds geen mega hoeveelheden aankomen. De droogte komt dus niet tot een uiteinde. Maar ik denk ook niet dat hij zich nog verder gaat verdiepen. Afhankelijk van waar een oude depressie langs trekt op maandag en dinsdag kunnen we tegen die tijd de eerste echte regen van betekenis gaan verwachten.
12: Nou, alle beetjes helpen. Hans Nienhuis, hartelijk dank.
13: Nico Wansia.

0: We hebben even een greep gedaan in de bak met drie letterige artiesten. Dit was namelijk ABC met Poison Arrow. En daarvoor draaiden we AHA met Take On Me. En daarmee is het 17:15 geworden.
1: Ja, Nico, ik heb even wat kranten en sportsites bekeken. En om één bericht kan je echt er niet omheen. Pijvers, die stunt met brons op 400 meter bij EK. Stoere Pijvers bedwingt zenuwen. En Pijvers dient zich aan als nieuwe atletiekster. Het zijn zomaar wat berichtjes na de winst van Pijvers op het EK atletiek gisteravond. En ja, hij komt gewoon bij ons vandaan, uit Hellendoorn. Maar nog heel even terug naar gisteravond.
2: En Jonas Pijvers gaat naar plek 3. En Jonas Pijvers gaat naar plek 3. En kan hij je stunten voor een medaille? En dat doet hij inderdaad.
0: Ja, het werd dus brons voor Jonas Pijvers. En ook nog eens in een nieuw Nederlands record. En we zijn heel vereerd dat we hem eventjes kunnen spreken vanmiddag. Goedemiddag, Jonas.
3: Goedemiddag.
0: Ja, heb je het allemaal een beetje kunnen bevatten, kunnen laten bezinken wat er gisteren is gebeurd?
3: Een klein beetje, maar ik denk dat ik daar de komende dagen nog wel voor nodig heb.
0: Hoe kijk je nu terug op die prestatie?
3: Ja, des te mooier. Ik heb op het moment dat het echt moest, heb ik laten zien wat ik voor mijn gevoel het hele seizoen al in me had. En om het dan gisteravond te doen in het brons en het nationaal record is gewoon geweldig.
0: Ja, want ik hoorde een interview voor het EK. Toen zei je van, het is allemaal nog niet helemaal uitgekomen, maar ik weet dat het erin zit. Ja, heel veel mensen zouden dan juist onzeker worden omdat het er nog niet is uitgekomen. Maar je haalde er juist heel veel vertrouwen uit van, ja, ik weet dat het erin zit.
3: Ja, zeker. En we hebben natuurlijk naar het EK toegepiekt, dus ik wist dat ik hier mijn best zou zijn. Vorig jaar bij het EK onder 23 in Bergen deden we hetzelfde. En daar was ik op die week ook verder gebest van het hele seizoen. Dus ik wist dat ik vertrouwen kon houden. En daar heb ik ook uiteindelijk mijn energie uit geput. En toen in de mixed finale van maandag al een hele goede eerste leg neergezet. En toen wist ik gewoon van individueel is alles mogelijk.
1: Ja, dat is ongelooflijk knap. We hebben er ongelooflijk van genoten, ook gisteravond met z'n allen. En hoe voelt het dan, Jonas? Dan loop je daar en dan in die laatste 100 meter kan jij nog even gas geven, waar de rest een klein beetje verzuurd en terug lijkt te vallen.
3: Ja, als ik de splittijden zo terugzie, snap ik er zelf niet zo heel veel van. Ik denk dat ik goed mijn geduld heb gehouden. Ik was verzekerd van mijn laatste 100 meter, omdat de dag ervoor ook zo goed ging. En toen ik eenmaal op de 300 meter aankwam, volgens mij op plek 7, had ik gewoon nog zoveel energie in de tank zitten, dat ik wist van, nu kan ik echt mijn slotstuk gaan beginnen en daar nog klappen uitdelen.
1: Ja, dat heb je zeker gedaan. En hoe voelt dat dan als je voelt van, oh, die rest zakt ietsjes terug en ik kan nog eventjes?
3: Ja, het is een heerlijk gevoel. De 400 doet vaak veel pijn als je echt kapot gaat. Maar op deze manier, ja, je loopt heel makkelijk naar de finish toe. Het kost ook weinig energie voor je gevoel. En iedere tegenstander, of tegenstander is een groot woord, maar iedere rivaal die je oppikt, is dan een lekkere motivatie om nog netjes weer net iets harder te gaan.
0: Ja, het meest bijzondere vond ik nog wel dat je vertelde dat je eigenlijk 2 nachten heel slecht hebt geslapen. Terwijl rust juist een heel belangrijk element is voor een sporter.
3: Zeker, en rust is ook mega belangrijk in het herstel natuurlijk en voor de training en alles. Maar ik denk dat je op dat moment was ik misschien niet zo bewust van. Ja, ik wist het wel, maar je hoopt er altijd op betere slaap. Maar je kunt prima 2 dagen op minder slapen en nog goed herstellen. Uiteindelijk heb je zo'n lang hier naartoe gewerkt en zoveel nachtrusten wel goed gehad, dat je prima 2 wat minder kan hebben. En als je dan in je kop sterk genoeg bent, dan doen de benen ook al mee.
0: En heb je afgelopen nacht een beetje kunnen slapen? Of zat je toen ook nog vol adrenaline van je prestatie juist?
3: Dus, ik heb wel eens beter geslapen. En ik hoop dat ik vanavond heerlijk wat uren in kan halen.
1: Ja, dat is je van harte gegund. Al moeten we ook zeggen, dit was natuurlijk een heerlijke aantal uren. Want je hebt ongelooflijk veel reacties gekregen. Artikelen over je geschreven. Appjes binnengestroomd waarschijnlijk. Kun je daar dan ook een beetje van genieten? Of zit je vooral in je eigen sportbubbel?
3: Nee, zeker. Ik geniet er heel erg van. Het is natuurlijk heel leuk hoeveel mensen er meeleven en hoeveel mensen het tof vinden. Alleen aan de andere kant, het toernooi is niet afgelopen. Morgen begint voor ons de 4x4 mannen estafette. En zondag is daarvan de finale. Dus er zal zeker nog 1 keer in actie moeten komen. En dus het herstel daarvoor is ook gewoon belangrijk.
0: Ja, je hebt nu al 2 medailles te pakken. Zit er nog eentje in?
3: Ik denk dat we een heel leuk en competitief team hebben. Kijk, het is altijd een beetje afwachten hoe andere landen opgesteld staan. Iedereen zou wel een paar kinkjes in de kabel hebben. Maar ik denk dat we zeker, als we in een goede positie in die finale uitkomen, dat we zeker mee kunnen strijden voor een medailleplek.
1: Ja, tot die tijd dompel jij je onder in die atletiekbubbel in Birmingham. Hoe ziet jouw komende dag er bijvoorbeeld nog uit?
3: Ik ben vanochtend bij mijn sponsor New Balance geweest voor het gesprek. Ik ga dan zo meteen langs de fysio, toch weer voor het herstel. En vanavond moet ik een dopingtest gaan doen voor het verifiëren van het Nederlands record. En verder zal het lekker wat eten zijn, lekker een beetje op bed liggen. Misschien nog een keer een spelletje hier en daar met wat andere mensen in het hotel. En mooi rustig.
0: Goed, Jonas Pijpers uit Hellendoorn. Hartelijk dank voor je verhaal. Geniet nog even na van je medailles op het EK. En nog heel veel succes met de laatste loodjes daar in Birmingham.

0: Italia's, metershoge corsowagens en duizenden bezoekers. Tijdens het bloemencorso is Sint-Jansklooster kleurrijker dan ooit. RTV Oost volgt deze week de voorbereidingen van dichtbij. En we laten natuurlijk het indrukwekkende bloemencorso zien. Corso Sint-Jansklooster. Zaterdag 22 augustus op TV Oost.
1: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Nu bij Dirk, kips. Diverse varianten, 1,29. Meenemen toch?

0: allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wild West avonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Het nieuws in Overijssel. Er is heel veel politie op de been aan de Beneluxlaan in Enschede. Een deel van die straat is afgezet. Mogelijk gaat het om een bedreiging, maar het onderzoek is daar nog in volle gang. Voor de tweede dag op rij een ongeluk voor de deur van het Deventer ziekenhuis. En via onze site en app kun je nog even nagenieten van de medailles, tot nu toe, van atleet Jonas Pijver uit Hellendoorn.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter, minister en staatssecretaris Jacques Wallage is overleden in zijn woonplaats Groningen. Dat heeft zijn familie laten weten. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1982 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Daarna werd hij staatssecretaris. Van 1994 tot 1998 was hij fractievoorzitter en daarna vertrok hij uit Den Haag. Hij werd burgemeester in Groningen. Jacques Wallage is 79 jaar geworden. Hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het de bedrijven Shell en Philips heeft gehackt. Shell laat weten op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Klop is al jaren actief en steelt bestanden en gevoelige data van bedrijven, waarna de groep los geld eist. Philips zegt dat er een poging is gedaan tot een cyberaanval. Er zouden geen gevolgen zijn voor klanten van het bedrijf. In een groot onderzoek naar de invoer van drugs via Schiphol zijn 4 mannen opgepakt. Volgens de marechaussee gaat het om personeel van de luchthaven. Er wordt onderzocht of er bij de afhandeling van vracht misbruik is gemaakt voor de invoer van drugs. De mannen zijn tussen de 34 en 48 jaar oud. Ze werden opgepakt in Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. Een van de verdachten was mogelijk betrokken bij een drugslab in België. Dat lab is ontmanteld. Ook zijn meerdere woningen en loodsen doorzocht. Boeren die morgen met hun trekker de snelweg opgaan richting Den Bosch zullen niet worden tegengehouden. Het OM zegt dat demonstraties worden gefaciliteerd, tenzij er onacceptabele situaties ontstaan. Bij het provinciehuis van Brabant worden morgen veel boeren verwacht. Provinciale staten debatteren dan over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Dan het weer. Het is vanavond toch lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en nog warmer. Het wordt 33 graden in het noorden en westen tot 38 graden op andere plaatsen.

0: Tijd van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
1: Nog nooit vertoond. Alleen tot en met zaterdag. Megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak. Bij Galerie en Beeldentuin Marienheim vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheim. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur. Nog nooit vertoond. Alleen tot en met zaterdag. Megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
2: Radio Oost. Nico Wansia. De 6 voor 7.
3: Ja, goedenavond. Welkom bij het laatste gedeelte van dit programma. Het laatste half uurtje. En daarom iets eerder dan je van ons gewend bent. De 6 voor 7. Het wordt eigenlijk de 6 voor 6:30. Dat heeft ermee te maken dat FC Twente vanavond nog in Europa actief is. En vanaf 6:30 gaan we vooruit blikken met Jan van Sta en Paul Schouwink. Maar nu al de 6 voor 7. Maar dat wordt er wel een hele lekkere 6 voor 7.
4: Oh, dat kan je zeggen. We hebben het vandaag over snacks, sauzen en alles dat je kunt vinden in de frituur. Ik vond het lastig, maar er is echt heel veel aangevraagd.
3: Ja, met een beetje creativiteit kom je in eind. Bijvoorbeeld Air Fryer Supply en All Out of Love komt er zo aan.
4: Creatief of Kirsty McCall. Ik had hier nog nooit van gehoord. There's a guy who works down at the chip shop. De friettent. Creatief.
3: Ja, de Nasty Bowl is een heel populair item. En ook een heel populair plaatje van Bart Jansen. Ook die hebben we voor je klaarstaan.
4: Don McLean komt er nog aan met The American Pie.
3: Fluitsma en Fontijn, daar sluiten we straks de 6 voor 6:30 mee af. Met 15 miljoen mensen vanwege de nasiballen in de muur.
4: Maar nu eerst, ja, dat ene zomerse plaatje. Sorry, dit blijft heel erg hangen in je hoofd. Succes de komende uren. De Last Ketchup, de Ketchup Song.

0: Het is een plaat die haast wel in het Guinness Book of Records moet staan bij de langste titels ooit gemaakt. There's a guy works down the chip shop, swears he's Elvis. Dat is een vrije titel bedacht door Kirsty MacColl in de 6:30. Dat was het plaatje dat je net hoorde.
1: Zeker, en daarvoor, deze was ook creatief, de Air Fryer Supply, All Out of Love.
0: Want we zijn op zoek naar plaatjes die te maken hebben met snacks. En bij een snack hoort ook lekker een beetje ketchup van Last Ketchup, oftewel The Ketchup Song. Maar tussen alle snacks en alle muziek door gaan we ook gewoon voor je op een rijtje zetten wat er vanavond en morgen allemaal speelt in onze provincie. En vanavond is er bijvoorbeeld voetbal. FC Twente staat straks op het veld tegen Dutch 1904. De wedstrijd is in een bloedheet stadion in Slowakije. Deze fans zijn erbij, ook al hangt er van die wedstrijd eigenlijk helemaal niks meer af.
2: We verwachten er niet zoveel meer van, maar we gaan gewoon voor de gezelligheid. Mooi biertje drinken. Ja, dus dat is het.
3: Ja, relaxed gevoel. Dus, we hebben niks te verliezen, we zijn een ronde door. Dus ja, dan hebben we nog één ronde hierna. En hopelijk komen daar nog een paar potjes meer, dat we nog een paar tripjes kunnen maken. Dus,
0: Ja, dat zijn wel de mooiste wedstrijden als je eigenlijk al weet van tevoren dat je een ronde verder bent naar die 6-0 van vorige week. Het is allemaal live te volgen hoe dat gaat in Slowakije in de Oosttribune op Radio Oost. En voor de liefhebbers van voetbal kun je ook morgenavond op Radio Oost terecht. Dan speelt Heracles in de keukenkampioendivisie de eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen FC Den Bosch.
1: De stikstofbrief van de landbouwminister houdt de boeren bezig. Vanavond is er bijvoorbeeld een informatieavond voor boeren in Kamperveen. En morgen een grote bijeenkomst in Den Bosch. De afgelopen weken blokkeerden boeren al meerdere keren wegen. Dat gebeurde ook met afgeplakte kentekens. Toch is er geen enkele boete uitgedeeld.
0: Zaterdag wordt er op meerdere plekken in onze provincie een Indië-herdenking gehouden. En in Almelo doen ze dat alvast morgen. Dan wordt er in het Hagenpark stilgestaan bij de slachtoffers in voormalig Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog.
1: Alvast een tip voor het weekend. Vanaf morgen geen treinen tussen Zwolle en Meppel. Dat is dus lastig als je via Zwolle naar het noorden moet. Het hele weekend wordt er daar aan het spoor gewerkt.
0: En in Losser gaat morgen het Breugeliaans festijn verder. Met oude ambachten, verhalen en spellen zijn de bezoekers 4 dagen lang eventjes terug in de tijd van de middeleeuwse kunstschilder Pieter Breugel. En morgen zijn we er natuurlijk bij met onze zomerverslaggever Bart Kieft. Je hoort het allemaal in Zomer in Overijssel op Radio Oost. Goed, dat was het overzicht voor morgen en vanavond in onze provincie. Dan gaan we nu weer verder naar die prachtige lijst, de 6:56. Zometeen een plaatje van Don McLean, een American Pie. Dat kwalificeert zich ook wel als een snackje.
1: Ja hoor, zeker. En deze is ook creatief. Fluitma en Fantijn met die 15 miljoen mensen. En let op het zinnetje over de nassiebal uit de muur.
0: En over nassieballen gesproken. Bart Jansen heeft daar ook een plaatje over gemaakt. En dat is zo vaak aangevraagd. We moeten hem wel draaien.
1: Okay.

FC Twente speelt vanavond in de voorronde van de Conference League de uitwedstrijd tegen het Slovaakse Dag 1904. Na de 6-0 overwinning in de Grolsvesten kan de formatie van trainer Van der Brom zich eigenlijk al opmaken voor de play-offs. Maar gaat dat ook gebeuren? Dag 1904 FC Twente vanavond vanaf 7 uur op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Vluitsma en Fantijn en 15 miljoen mensen met de nostiballen in de muur sluiten we deze bijzondere lekkere editie van de 6 voor 7 af. Stond in het teken van snacks, zoals je hebt gemerkt. En vooral de nostibal viel erg in de smaken. Vandaag heb ik gemerkt.
1: Ja.
0: Het is bijna 6:30 in Genemuiden. Is het op dit moment nog steeds 34 graden. In Weerselo 32 graden. En in Hellendoorn 33 graden. En nu het belangrijkste nieuws, Wieke Essendal.
2: Goedenavond. De politie is opnieuw massaal aanwezig bij een flat in Enschede. Eerder rukte de politie al groot uit na een melding van een mogelijke vuurwapendreiging. De zwaar bewapende agenten vertrokken daarna en er werd niemand opgepakt. Maar nu is de politie opnieuw ter plaatse aan de Beneluxlaan. En de omgeving is daar ruim afgezet. Maar wat er nou precies aan de hand is, is nog onduidelijk. Opnieuw een ongeluk voor de deur van het Deventer ziekenhuis. Een man op een fatbike is aangereden door een automobilist op een rotonde. De fietser stak over, had voorrang, maar werd over het hoofd gezien. Ambulancepersoneel kwam naar buiten en heeft het slachtoffer ter plaatse kunnen behandelen. Gisteren raakte een voetganger zwaar gewond nadat deze op een zebrapad werd aangereden door een automobilist die ook die rotonde verliet. Ons land heeft flink last van de droogte, maar van een landelijke crisis is nog geen sprake. Er is wel officieel een landelijk watertekort. Het is het op één na hoogste niveau in het landelijke droogteplan. Maar volgens de minister zijn extra maatregelen nu nog niet nodig. Het gaat nog niet om een landelijke crisis, zegt hij. De regen, die komende week mogelijk wordt verwacht, gaat er trouwens weinig aan veranderen. Er is een lange periode met heel veel regen nodig om de bodem weer aan te vullen. En FC Twente speelt zometeen de return tegen Dutch in de voorronde van de Conference League. Vorige week 6-0 en dus lijkt plaatsing voor de volgende ronde een makkie. Maar de Tukkers moeten het vanavond nog even doen in Slowakije. En er zijn ook heel veel Twente supporters bij in Slowakije. En ze maken er eigenlijk een soort van vakantie van.
3: Ja, we hadden al geboekt voor de tijd. Dus een mooi tripje naar Bratislava, dachten we. Dus mooi staat. Dus,
4: Daar kunnen we ons wel goed van maken. En, het is natuurlijk ook lekker weer hier. Dus gewoon nog even vakantiegevoel. Een paar dagjes. Dus dat is wel top.
2: Ja, hartstikke top. Of de wedstrijd ook hartstikke top is, dat ga je zo volgen op de Oosttribune. Live hier te horen op Radio Oost. Al het andere nieuws, dat kun je ondertussen lezen op oost.nl of in onze eigen app.
0: Geen files meer in Overijssel, dus we kunnen meteen door met het weer. Dat krijgen we van Hans Nienhuis.
5: We hebben een mooie warme zomeravond met slechts heel weinig wind en een temperatuur die geleidelijk aan daalt. Zo tegen zonsondergang is het nog een graad of 22. En vannacht wordt het uiteindelijk niet koeler dan een graad of 16. Maar in de dorpen en steden blijft het wel 18 of 19 graden. Morgen opnieuw een zeer hete dag. 35 of 36 graden in onze provincie. En zelfs het westen van Overijssel pakt ook nog wel een graad of 33, 34 mee. Veel zon. Eigenlijk als er bewolking is, is het een vliegtuigstreep. En de wind die is zwak, maar eerst uit het zuidoosten, daarna zuidwesten en dan uiteindelijk west-noordwest. En dat is een teken van verandering. In het weekend gaan de temperaturen dalen. Op zaterdag is het een graad of 27 tot 28 met een mix van zon, bewolking en in de middag misschien wel eens een enkele bui. Niet van grote betekenis, maar toch, regen hebben we een tijd niet gezien. En daarna vanaf zondag komen we in een westelijke wind terecht met temperaturen van 22 tot 24 graden, een mix van zon en bewolking en eindelijk weer eens kijken op nu en dan wat regen. Maar of het echt van betekenis gaat zijn,
6: dat moet op Radio afwachten. Oost.
0: Hans, dankjewel. Er ging wat doorheen, maar dat maakt helemaal niet uit. We zitten aan het einde van dit programma. Het zit erop. We maken plaats voor de Oosttribune. Die helemaal in het teken staat van de Europese uitwedstrijd van FC Twente tegen Dutch in Slowakije. Paul Schabbink en Jan van Staan gaan het zo meteen overnemen. Heel veel plezier erbij en nog een hele mooie avond.
7: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
9: Het is machtig mooi, man.
8: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
9: Je komt de leukste luidjes tegen.
10: Een praatje maakt je dag.
11: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
7: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
12: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
7: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsenjets.nl.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: En Jan van Sta voor deze avond. 7:05. Dank aan Wieke en Nico voor de afgelopen uren. En ook de 6:30. Jan van Sta, het is 6-0 voor Twente. Dat wordt een veredeld oefenpotje vanavond.
2: Nou, dat verwacht ik niet. Want kijk, als je met 6-0 hebt verloren en dan speel je de tweede wedstrijd thuis. Hè, en dan wil je toch nog even laten zien hoe goed je bent, lijkt mij. En ja, dat je normaal gesproken de volgende ronde gaat halen, dat lijkt me met 6-0 in de zak, lijkt dat me logisch. Maar je moet er niet te makkelijk over denken dat je denkt van, ach, het is een soort camping. Elftalletje. Nee, dat is ze zeker niet. En die hebben wat goed te maken.
1: Dunajská Streda, daar wordt die wedstrijd gespeeld tegen Dutch 1904 opgericht. We gaan eens even schakelen met onze verslaggever ter plekke, Job Faros. Job, goedenavond.
3: Goedenavond, mannen.
1: Hoe is de sfeer daar?
3: Een beetje sfeerloos is het nog. Er kan 12.000 man in het stadion en er zitten er nu, denk ik, even kijken. Ik zie 300-400 Twente fans en nou, als ik ze tel, ik denk 200 thuisfans van Dutch. Dus het is nog een beetje sfeerloos. En ze verwachten ook maar dat er 4000 mensen komen van de thuisploeg. Ja, die wedstrijd is al lang en breed gespeeld. Dus ja, de sfeer is niet juf van net. Maar vanmiddag in de binnenstad was het wel leuk hoor, met de Twente supporters. Dus dat maakt heel erg veel goed. Nee, maar dit potje, ja, jij schetst het al een beetje, is misschien wel een veredelde oefenwedstrijd. Al gebeuren er ook in die wedstrijden altijd leuke dingen.
1: Ja, je zei het al, vanmiddag in de stad was het al behoorlijk sfeervol met FC Twente supporters. Ja, je moet je er ook over verbazen, Joop, dat er dan toch nog weer mensen zijn die dan toch weer veel geld investeren om een gewonnen tweeluik dan toch maar weer te gaan volgen.
3: Ja, het is ook dat de meeste mensen die hadden ook al een vlucht geboekt. En ik moet eerlijk zeggen, het is echt een... ze spelen dus in Dunajská Streda. Dat is een dorpje van 20.000 inwoners op een half uur, 45 minuten van de hoofdstad van Slowakije. Dat is Bratislava. En dat is een hele mooie stad. Ik denk vergelijkbaar met Utrecht. Een hele compacte binnenstad. Heel overzichtelijk. Leuke terrasjes. Geen gezeur met uitfans. Geen politie heb ik gezien. Ja, het was gewoon heerlijk toeven voor die supporters van FC Twente. Nou, het was een graadje of 30. Ze zaten om 12 uur of 1 uur 's middags achter een biertje. Dus die hebben zich uitstekend vermaakt. En als je dan met je vrienden weggaat, ja, Paul, er zijn niet heel veel dingen in het leven mooier, denk ik.
1: Ik kan dat niet anders dan beamen, Job. Straks gaan we meer van je horen met de flitsen van de wedstrijd tussen Dutch en FC Twente. Een wedstrijd die om 7:00 begint. En ja, de winnaar van het tweeluik, en dat zal dus Twente wel zijn, voorspelling durf ik wel aan, Jan. Daar, die gaat spelen tegen of Kiev of tegen Karabach. Kiev won de eerste wedstrijd met 1-0. In Polen werd die wedstrijd vorige week gespeeld vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat gaat ook Kiev worden. Of?
2: Nou, als je nog een uitwedstrijd te gaan hebt, dan is dat nog niet gelopen. Zeker niet met een 1-0. Dus wat dat betreft, ja, ligt dat nog open. Maar ja, het gaat zo snel achter elkaar. Want volgende week om deze tijd, dan is de volgende wedstrijd normaal gesproken voor Twente er alweer. En ook voor een van deze tegenstanders. Maar ja, het is een drukke maand. En wat dat betreft grote belangen. En het is jammer dat het niet een Europese entourage is. Hè, want dat geeft toch altijd wat extra's aan. Dat er zoveel supporters meegaan. Dat geeft wel aan dat Twente leeft. En ik ben wel benieuwd hoe met name. Want er zijn toch wat wisselingen gekomen, dus hoe die ervoor staan.
1: Ja, voordat we over die wisselingen gaan praten, even een tussenstand, want Karabach tegen Dynamo Kiev is al begonnen. Is tegen 6:00 begonnen, die wedstrijd. En het is 1-0 voor Karabach door een goal van Djali Mouadib. Dat zullen we niet veel mensen wat zeggen, maar heeft wel gescoord. 1-0 dus voor Karabach, en dat betekent dat het daar gelijk is. We houden u op de hoogte van de tussenstand van die wedstrijd. Natuurlijk van belang, omdat de winnaar van dit tweeluik de volgende tegen in de play-offs, voordat ze de Conference League groepsfase in zouden kunnen gaan, gaat worden. Wisselingen in de opstelling, zei je, Jan.
2: Ja, nou ja, we hebben even gekeken. Er zijn een aantal mensen die wat rust hebben gehad. Maar we zien in ieder geval achterin Drommel. In het doel. Nou ja, goed. Of hij altijd gaat keepen met Europese wedstrijden, dat weet ik niet. Maar in principe, ja, moet hij nu laten zien hoe goed hij is. En hij is gewoon normaal heel goed. Dus wat dat betreft hoeft dat geen verzwakking te zijn. We zien dat Nijnstad weer terug is in de basis. Nou, dan moeten we even kijken. Spelen ze met 3 achterop? Spelen ze met 4 achterop? Dan kijken we even naar Weidman. Weidman toch weer fit. Daar zijn we wel heel benieuwd naar, hè, want die is toch de man die de creativiteit op het veld moet brengen. Linsson is ook weer terug. Nou ja, die speelt meestal vanaf de 10. En dan voorop toch wat wijzigingen. Taha vanaf de linkerkant normaal gesproken. Vennegoor of Hesselink. En dan hebben we Rots nog aan de rechterkant. Dus als je kijkt, ja, het zijn natuurlijk allemaal prima spelers. Maar ik zit ook naar de bank te kijken wie ze allemaal nog in kunnen brengen. Dus wat dat betreft, het is niet zo dat ze gedacht hebben van nou, we stoppen er maar een jeugdelftal naartoe. Want ze willen eigenlijk ook deze wedstrijd gewoon winnen.
1: Ja, en dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat je nog weer punten kunt verdienen voor het Nederlandse voetbal. Er zal nog een geldbedrag aan vasthangen, denk ik. Dus de belangen zijn er zeker wel. Job, ben jij daar nog?
3: Zeker.
1: Wat kun je vertellen over de opstelling van Dutch uit Dunajská Streda en de eventuele wijzigingen ten opzichte van vorige week?
3: Ja, dan pak ik even mijn papieren erbij. En de coach van Dunajská Streda van Dutch, Robert Klaus, die liet gisteren ook al weten dat hij ook een aantal wijzigingen ging doorvoeren. Ja, ze geven zich natuurlijk niet gewonnen, maar zij weten ook wel dat ze een 6-0 achterstand tegen Twente ja, niet meer gaan omkeren. Zo heeft hij een andere doelman opgesteld. En ook ja, rechts achterin, centraal achterin, staat nog maar één dezelfde persoon. Dat is de aanvoerder Nemanić. Ja, die maakte vorige week een eigen doelpunt. Iedereen ja, ging ervan uit dat hij 6-0 voor Robin Pruppen was, maar het was toch echt de centrale verdediger van Dutch, Nemanjić, die dat eigen doelpunt dus op zijn naam kreeg, die staat ook gewoon achterin. En als we dan naar het middenveld kijken, daar staat wel gewoon Blacek. Ja, ik kan de naam al wel opnoemen. Het zal niet heel erg veel zeggen. Hij heeft zijn elftal op 5 plekken gewijzigd ten opzichte van vorige week. Dus ook de trainer van Dutch, Robert Klaus, ja, die heeft zijn elftal wel degelijk gewijzigd voor dit treffen met FC Twente. En ook hij gaat zich focussen op de competitie in Slowakije, die ook al begonnen is. En ja, die is ook belangrijk voor Dutch. En zo heeft ook FC Twente dus het elftal op een paar plekken gewijzigd. Beide trainers gebruiken dit duel om het een en ander uit te proberen.
1: Straks gaan we jou nog weer horen, Joop. Want gisteren sprak je natuurlijk ook in de ja, afsluitende persconferentie. Altijd een dag voor de wedstrijd. Tijdens een Europees duel met trainer John van der Brom. En daar gaan we straks naar luisteren. Maar eerst muziek van Love and Pride, King.
0: De Oosttribune.

0: Love and Pride King op Radio Oost. Ja, Jan van Staart, straks gaan we dus die wedstrijd volgen tussen Dutch en FC Twente. Even terug naar zondag, want die 6-0 die werd bejubeld in de Grolsvesten. Maar dan toch een veel minder Twente in en tegen Heerenveen.
1: Ja. Nou, dat was ook voor iedereen een tegenvaller. En wij hadden na donderdag, hè, dan krijg je een beetje de swing. Dan denk je van, nou, ze zijn goed op dreef, veel kansen gecreëerd, grote uitslag neergezet tegen een wel mindere tegenstander als Heerenveen. Maar je zag de flair niet, je zag het frisse niet. Ja, en dan hebben ze heel weinig gecreëerd. En tot aan de laatste fase zat je eigenlijk naar niks te kijken. En ja, dat was voor beide ploegen toch teleurstellend. Maar wij kijken vanuit Twente. Ja, dan heb je gewoon met die selectie, dan heb je gewoon te weinig laten zien in zo'n uitwedstrijd. En ja, met de doelstellingen en de verwachtingen, ja, dat ligt altijd hoog. Dus ja, wat dat betreft hebben ze wel wat goed te maken.
0: En dus was de vraag gisteren in Slowakije van Job Faros dan John van der Brom, de trainer van de C20 ook, hoe hij die nederlaag heeft laten bezinken.
2: Nou, je komt altijd tot een paar conclusies. Dat als je, ik hou niet van vergelijken van de wedstrijden, maar als je ziet wat voor tempo, intensiteit, maar ook druk naar voren, hoogbalsnelheid, dat soort dingen in de wedstrijd tegen Dutch gezien hebben. Mooie goals. Hoog op het veld, in die zin dat ze op de helft van de tegenstander. En tegen Heerenveen heb je van dit soort dingen wat ik nu zeg veel te weinig teruggezien. En dat is wel, dat is gewoon onder ons niveau.
3: Ik kan me voorstellen dat je na die 6-0 dacht van, ik ga de return misschien wel gebruiken om jongens te laten spelen die nog niet voor een bot zijn gekomen. Maar dat je nu na afgelopen zondag ineens een heel ander plan in je hoofd hebt.
2: Ja, nou, je hebt altijd te maken met de mogelijkheden die je op dit moment hebt. Kijk, en daarom had ik een briefje bij me, omdat het er best wel veel zijn van jongens die we, die we thuis gelaten hebben. Lars is niet mee. Wout is niet mee. Aske is niet mee. Staf is niet mee. En Sunder is niet mee. Allemaal om andere redenen. Vooral Staf en Aske die met een blessure kampen. Sunder heeft wat privé problemen. Dat is ook bekend, heb ik gezien al. En Wout en Lars, die gaan zich richten op zondag. Dus dat kan je doen. Dat kan je doen, dit soort keuzes. Omdat, wat ik zeg, we hebben natuurlijk wel een hele goede uitgangspositie voor morgen gecreëerd met elkaar.
3: Maar dan gaan we ook andere namen zien morgen?
2: Ja, als die er niet zijn, dan moet dat wel. Ja. Joël gaat keepen, dus dat is mooi voor hem. Het is niet zijn debuut voor de club. Maar ja, het is natuurlijk wel, dit zijn dan wel de mooie momenten om hem ook weer aan het werk te zien.
3: Nou, hoe was de week verder? Want je hebt een nieuw iemand kunnen verwelkomen, rechtsbuiten.
2: Ja, dat vergeet je al bijna weer, hè. Toch valt alles een beetje in het niet bij zondag. Dat blijft altijd bij trainers altijd het langste hangen. Maandag hadden we vrije dag. Dan blijft dat even nog doorzeuren. En ja, dinsdag kom je op de club. Dan doe je nabespreking met die jongens. Dan heb je het erover. En dan moet je ook weer verder. En ja, we hadden dinsdag natuurlijk ook mooi nieuws met het aantrekken van Philip. Die hebben we ook meegenomen hier naartoe. Om te wennen aan zijn teammates. Maar vooral ook om live bij een wedstrijd aanwezig te zijn. Zodat hij hopelijk een goede indruk krijgt van ons in onze manier van spelen. En wat we van hem verwachten. En wij als staf hebben daar weer wat extra tijd voor hier om daarop in te gaan.
3: Maar voeg tijd toe. Je hebt hem vaak bekeken, neem ik aan.
2: Ja, nou, we weten allemaal wat voor profiel. Hè? Want in het voetbal praat je vaak over posities, profielen. Wat wij nog zochten op die positie rechtsbuiten. Dat is iemand met een individuele actie. Iemand met vooral met snelheid. Maar ook iemand met scorend vermogen. En ja, dat heeft Philip allemaal. Dus we moeten hem altijd de tijd geven. Hij is nog maar 20 jaar. Maar ja, hij heeft nu 2 trainingen meegedaan. En dat is wel leuk dat je al wat vleugjes daarvan terugziet. Ondanks dat de trainingen natuurlijk in deze periode wat minder intensief zijn.
4: De Oosttribune.

0: Dancing Queen van ABBA. Zometeen dus om 7 uur gaan we het volgen. Vanaf 7 uur, net na nieuws en reclame van 7 uur. Die wedstrijd tussen Dutch in Doneska Streda en FC Twente. Jan van Sta, even wat anders. Het grote nieuws van deze week rondom de KNVB was natuurlijk de aanstelling van Xavi Alonso als nieuwe bondscoach. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, nou ja, goed, we hebben al eerder gememoreerd dat we eigenlijk toch een beetje het verhaal hebben van we hadden graag aan een slot gezien. Hè, met z'n allen in Nederland, omdat hij vrij was. En al die tegenstrijdige berichten van we hebben nog helemaal niet gesproken wat hij zelf aangeeft. We hebben het niet over financiën gehad, over tijdsduur. Ja, dat bevreemdt mij dan. Wil je hem dan eigenlijk liever niet hebben? Want je hebt wel een gesprek gehad, maar dan inhoudelijk geven ze dat eigenlijk al heel snel op, lijkt het wel. En ja, dat hij dan misschien op het laatst had kunnen beslissen, ik ga niet. Maar daar zijn ze niet eens aan toegekomen. Dus ja, wat dat betreft vind ik het een vreemde zaak. Maar goed, ze hebben waarschijnlijk toch al eerder gesproken met Xavi en ja, nu worden allebei assistenten er weer bij gehaald. Wordt dat dan nog een keer Kluivert? Wordt dat dan nog een keer onze vriend van het van Jong Oranje? Nou ja, dan denk je bij jezelf van het is wel een klucht geworden, vind ik.
0: Ja, een klucht met uiteindelijk deze uitkomst. Het zou kunnen natuurlijk dat de Slot niet wil of op de een of andere manier. Dat zou dat weten we natuurlijk niet. Je hebt wel iemand met voetbal-know-how aan het roeren nu. Dat kunnen we niet ontkennen.
1: Nee, het is een geweldig cv'tje, maar daar praten we in eerste instantie als speler. En als je ziet wat deze man gewonnen heeft en waar hij getraind heeft, denk dat het wel een voordeel kan zijn dat hij vanuit Barcelona, met name ook zelf als speler en als trainer, dat hij de Nederlandse visie, met name de Cruijffvisie, laten we het dan maar even zo noemen, dat hij dat zou beheersen. En ja, wat dat betreft is dat een mooie uitdaging voor hem. Maar het geeft wel aan dat wij in Nederland over de trainers, kwaliteiten van de trainers praten, dat we in de opleiding, dat we eigenlijk met Ten Hag, Bos en Slot, dat waren de drie gedroomde kandidaten, laat ik het dan zo stellen. Ja, en dan komen ze in één keer met iemand vanuit het Spaanse gedeelte. Dus ja, bij Ajax zijn ze daarmee begonnen. We trekken het nou door naar Nederland, zo langzamerhand. Ik denk dat hij Spaanse les moet.
0: Inderdaad. Nou, even terug naar FC Twente. Dan maar gewoon op z'n Twents. Wat gaat het worden vanavond? Uitslag?
1: Ik denk 1-3.
0: 1-3. Nou, Job Faro sprak gisteren na de afsluitende training daar in Slowakije ook nog met Robin Prupper. Ja, hoe gaat hij zo'n wedstrijd in die eigenlijk al gespeeld is, althans het tweeluik?
2: Ik denk dat elke wedstrijd daarin ons dichter bij ons einddoel gaat brengen. En we zijn met iets bezig. We hebben nieuwe jongens weer, nieuwe looplijnen. Je moet weer het gevoel krijgen met elkaar en daar is in elke wedstrijd ontzettend belangrijk in. Dus dan is zo'n Europees potje daar ook zeker van belang in.
3: Ja. Is misschien een van de belangrijkste dingen ook wel om de glimlach weer een beetje terug te krijgen?
2: Ja, nou, dat was vorige week net zo natuurlijk. Dat je een goed gevoel hebt na zo'n wedstrijd. Daar streef je naar als topsport. Hè? En dat willen we morgen weer op de mat leggen.
3: Ja. Ja, je staat hier dus een keer aan dat je morgen gaat starten, toch?
2: Dat is wel de bedoeling, ja. Dat is wel de bedoeling.
3: Ja, dat is dan nu de derde keer op een rij. Hoe kijk je nu zelf naar het seizoen tot dusver?
2: Niet anders dan voorgaande jaren. Ik doe daarin mijn stinkende best.
3: Niet anders, je bent je plek toch kwijtgeraakt.
2: Ja, maar ik blijf wel hetzelfde doen. Ik heb het idee dat ik van waarde kan zijn in het team. In een teamvorming, in anderen beter te laten voetballen. In mijn passing, in mijn coaching, et cetera. En daarin doe ik niks anders. Wij hebben nou gewoon eenmaal heel veel concurrentie in ons team op dit moment. En daarin moet je zorgen dat je bij die eerste helft zit. En daar doe ik gewoon ontzettend mijn best voor. En ik heb al eerder gezegd, ik ben ontzettend blij dat ik bij Twente voetbal. En that's it, zeg maar. Dus dat is niet anders dan daarvoor. Zo.
0: Al dus Robin Prupper, die dus inderdaad in de basis staat. Jan, zin in?
1: Ja, ik heb er altijd zin in. Het zijn toch wedstrijden waar je altijd naar uitkijkt. En ongeacht het resultaat van vorige week, ja, je moet gewoon de volgende ronde spelen. Klaar.
0: Reclame, nieuws en dan de wedstrijd. Tot zo.
4: Oosttribune.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Nu bij Dirk, Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
9: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
11: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
12: Ommen. Het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
13: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter en staatssecretaris Jacques Wallage is overleden in zijn woonplaats Groningen, heeft zijn familie bekendgemaakt. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1981 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Vervolgens was hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers III. Van 1994 tot 1998 was Wallage fractievoorzitter. Daarna vertrok hij uit Den Haag en werd burgemeester van Groningen. De huidige burgemeester Kamminga zegt dat Wallage veel heeft betekend voor de stad. Jacques Wallage was 79 jaar. De droogteproblemen in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zegt minister Karremans. Hij noemt de situatie ernstig.
16: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis. Daar kan je niet omheen. Dus
17: het kabinet?
16: Ook, dus ik werk er ook dag en nacht aan in die zin. Dus we zijn met heel veel waterschappen bezig om dit zo goed mogelijk te doen. Zodat de economische schade zo beperkt mogelijk blijft. Maar we zijn afhankelijk van neerslag en wat er bij de Rijn binnenkomt. Dus het beste wat we kunnen doen is zo goed mogelijk dat water verdelen.
15: Karremans was vandaag in de polder bij Delft. Volgens hem hadden ook experts de grote droogte deze zomer nog niet verwacht. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident en volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. In de provincie Overijssel zijn de afgelopen tijd 10 omgekeerde Nederlandse vlaggen weggehaald door overheden. De protestvlaggen van boeren langs de weg zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal. Oh.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: En Jan van Staa, 7:02 de wedstrijd in Dunajská Streda. Dutch 1904 tegen FC Twente is begonnen. We gaan eerst even schakelen met Job Farost, onze verslaggever, die de eerste

0: Dit in de voorbeschouwing met Ruud Nijstad als linksback. Prupperen en Brunt centraal achterin. Van Rooij de vaste rechtsback. Op doel Joël Drommel. Sinds 2021 keept hij weer. Op middenveld Zerouki Linsson, Weidman. Voorin Rots Taha. En in de punt van de aanval Lucas Vennegorff Hesselink. Hij maakt zijn officiële basisdebuut voor FC Twente. De jonge spits van FC Twente. En die ziet toen zijn ploeggenoot Daan Rots de bal rustig uit had naar Max Bruns.
1: Ja Jan, die wedstrijd is gewoon lekker rustig aanvangen. Nu al heel veel balbezit zien we daar. En ja, dan is het ook zaak om gewoon maar vroeg te scoren, toch?
2: Ja, nou goed, dat is een beetje het uitgangspunt. Initiatief nemen waar mogelijk en kijken of je de kansen kan benutten. Dus mooie uitdaging.
1: Ja, even over die tegenstander. Dutch, daar weten we natuurlijk niet heel veel van. We hebben ze gezien in de Grolsvesten. Daar waren we allemaal niet heel erg van onder de indruk. Hoe zou jij, als je met 6-0 achterstaat, als trainer van zo'n tegenstander zo'n wedstrijd ingaan? Hoe motiveer je die mannen nog?
2: Nou, je moet in ieder geval proberen. De mensen die er zijn, hè, die hebben een kaartje gekocht. En die willen toch de thuisploeg niet nog een zeepert op laten lopen. Dus die willen er alles aan doen. Dus normaal gesproken zou je denken van, nou, hebben die de kwaliteit om Twente het lastig te maken? Maar als je de eerste paar minuten kijkt, dan zie je dat de Twente gewoon het rustige, het balbezit, het positiespel beheerst. En dat is prettig om te zien, maar dat moet wel kansen opleveren. Dus wat dat betreft het initiatief van Twente, prima. Maar de tegenstander zal toch zeker wel weer op de counter zelf spelen.
1: En ziet Job Faros dat ook daar in Slowakije?
0: Die ziet dat Younes Taha net mocht aanleggen voor een vrije trap. Ja, het was heel erg ver, een meter of 40. Maar Taha heeft een heel goed linkerbeen. En die denkt van, ja, ik kreeg nu mijn kans. Ik moet het ook maar laten zien. Laat ik die bal maar in één keer op doel gaan schieten. Maar de linksbuiten van FC Twente speelt eigenlijk liever op rechts of op 10. Schoot die bal in de muur. En nu is er dus wel degelijk het eerste balbezit voor Dutch. Dunesca Strada, de linksback. Juc Leroux, die gaat er daar vandoor. Maar die wordt daar gestuurd door Mats Rots. En dan zegt Daan Rots. Mats Rots, die is natuurlijk al een paar maanden weg. Die speelt in Hoffenheim. Zal ongetwijfeld aan het kijken zijn naar zijn oude ploeggenoten. En hoe zijn broer Daan het doet daar rechts voorin in de aanval. Maar zoals jullie al schetsen, FC Twente heeft het grote deel van het balbezit. En ik verwacht ook dat FC Twente vandaag geen problemen zal gaan hebben met Dutch. Nu gaat de bal richting Gueye. De spits van Dutch lijkt me toch buitenspel. Maar de vlag gaat niet de lucht in. En dan is het Zerouki die daar goed mee verdedigt. En voorkomt dat Gueye die bal binnen kan schieten. Ja, en nu 30 seconden later gaat die vlag alsnog de lucht in. Nou, ik kon het vanaf hier toch wel zien dat het buitenspel was. En dan, wat mij betreft, mag je nou fluiten. Maar goed, zo zijn de regels nou eenmaal tegenwoordig. Overigens, schitterende plekken waar we zitten. Ik zit echt pal op de middenlijn. Eerste rij. En als je naar binnen loopt, ben je binnen een seconde in de persruimte. En je loopt langs de spelers, loop je naar je plekken toe. Ah, het is echt schitterend hier. Ik heb er ook laten vertellen dat het trainingscomplex van Dutch, dat ligt er ook heel erg goed bij. Maar vooralsnog werpt het geen vrucht af in de Conference League. Want Ruud Nijstad is er daar vandoor aan de linkerkant. Speelt hem daar richting Vennegorff. En daar komt Vennegorff Hesselink net een teenlengte tekort. Om al na 5 minuten voetbal de 1-0 op het scorebord te zetten. Daar was de spits van FC Twente natuurlijk de zoon van Jan Vennegorff Hesselink heel erg dichtbij. Hij wordt gezien bij FC Twente als een groot talent. Ja, is niet voor niets gebombardeerd tot tweede spits. En dat vindt Sam Lammers de derde spits inmiddels. Vorig seizoen nog de eerste spits. En ja, natuurlijk gewoon een spits van formaat in de Eredivisie. Die kan daar niet mee leven. Ik heb vernomen dat hij ook erg boos was toen hij hoorde dat hij ook deze wedstrijd niet ging spelen. Maar als je Van der Brom de laatste weken hebt beluisterd. Ja, Jan, dan kon je het ook wel een beetje aanvoelen dat Vennegorff gewoon in de punt zou gaan staan. Want anders zou het wel heel vreemd zijn.
2: Ja, dat zou heel vreemd zijn als je in één keer nummer 2 in jouw beleving zou passeren. Nu er zo'n wedstrijd gaat komen waar je, laten we zeggen, in principe gewoon ook weinig fout kan doen. Maar ik zit altijd een beetje te kijken verder, hoor. Het is natuurlijk een enorm talent. Maar als je 20 jaar bent, ja, dan moet je ook wel eens een keer door gaan breken. Hè? Want een heel groot talent staat er misschien met 17. Kijk, dan hij staat 18. En het wordt toch een keer tijd als spits zijn dat je je laat zien en laat gelden. Dus wat dat betreft, je kan hem wel doorschuiven als club. Maar op het veld moet het gebeuren. En is hij dan beter als Lammers? Nou, we gaan het zien vanavond. Dus wat dat betreft een mooie oplossing om te kijken van hoe je tweede spits het maakt vanavond.
1: FC Twente speelt in de volgende ronde, want die voorspelling durven zeiden we al eerder wel aan. Tegen de winnaar van Karabach, tegen Dynamo Kiev, daar staat de tweede helft op punt van beginnen. En is het 1-0 voor Karabach door een goal van Djali Mouadib. En 1-0 was ook de eindstand van de returnwedstrijd vorige week. Jan, ken je Karabach?
0: Ja, 1-0, Max Bruns, hoekschop voor FC Twente. Het is Weidman die bal indraait. En Max Bruns, ja, die zet FC Twente op 1-0. Vorige week scoorde hij ook al tegen Dutch. Toen was het een 4-0 en nu mag hij wel echt vogelvrij binnenkoppen. De jonge verdediger van FC Twente, ja, die speelt op de plek van de geblesseerde Staf Lemke. Het is een hoekschop vanaf links. Die bal die wordt daar ingedraaid door Weidman. En dan is Bruns

0: mee naar voren gekomen als onderdeel van de Twentse luchtmacht. Dan zie ik nu op de schermen voor met de herhaling en zie ik op Bruns. Ja, dat is een goed blok van Nijstad. Eigenlijk doet hij eigenlijk niet heel erg veel. Ik vraag me af of dat wel een bewust blok is van Nijstad. Maar het is Bruns, ja, die zet zijn hoofd tegen de bal. En ja, Paul, je hebt ook wel eens in de spits gestaan. Deze had jij ook binnengekopt, toch?
1: Ja, ik zat even te kijken. Als je zoveel ruimte krijgt en Jan praat meer, zou ik zeggen. Ja, die had ik erin gedaan, Job, absoluut.
2: Ja, nee, maar je gaat kijken. De bukte gewoon een die ja. daar... volgens mij Ramadan die bukt. En dan ja, is Brunsen toch normaal zijn hoofd er tegenaan zet. Maar het is goed dat Twente gelijk doorzet. En nu gewoon doordrukken en proberen nog een grote uitslag neer te gaan zetten. Dat is voor jezelf goed, het is voor de club goed. En ja, daar zit je wat rustiger, lijkt mij als trainer ook.
1: Daar is het dus al 0-1, moet ik zeggen, voor FC Twente. We hadden het over Karabach en Dynamo Kiev. De volgende tegenstander van FC Twente. Twente komt daaruit. Daar is een 1-0. Ja, je kent Karabach, Jan. Je kent ook Dynamo Kiev. Je zei me trouwens dat FC Twente bezig is met het talent van Karabach.
2: Nou, bij Karabach hebben ze het idee opgevat dat ze toch... ze hebben natuurlijk al een beetje connectie met Javadov vanuit het Twente-verhaal. Dat je zegt van, dat is een oud international. Dus ze zeggen van, we hebben nu een toptalent die dan mee kan trainen. Kijken hoe goed is hij dan als we de Nederlandse voetbalschool mogen geloven. Dus ja, wat dat betreft is het mooi dat hij dan... en hopelijk dan tegen Karabach, omdat je dan denkt van nou, dan is die jongen hier toch, maar die blijft 10 dagen meetrainen. Dus wat dat betreft, hartstikke leuk om te kijken of dat echt toptalenten zijn.
1: Over die tegenstander, als jij zou mogen kiezen, Karabach of Dynamo Kiev, waar zou je liever tegen spelen?
2: Nou, Karabach de laatste jaren toch over het algemeen wel wat beter. En zelfs Champions League gespeeld en noem alles maar op. Dus ja, ik weet niet hoe ze er nu voor staan, want ze zijn natuurlijk nu ook afgezakt. Maar ja, ik denk dat je toch misschien tegen Kiev wat makkelijker zou kunnen spelen. Al zijn die spelers wel heel onbekend allemaal, hoor.
1: Ja, en dan speel je ook wat dichterbij.
2: Polen,
1: ja, ik ben zelf een keer in Baku geweest waar Karabach speelt.
2: Ja.
1: Nee, dik 5 uur onderweg. Dat heeft ook zijn weerslag.
2: Nee, maar het heeft met elkaar te maken natuurlijk. En nou ja, in Polen hebben ze laatst gespeeld, Lublin. Lublin, dus wat dat betreft zou dat beter zijn, lijkt mij op voorhand. Maar ja, het zijn allebei gevaarlijke tegenstanders. Want ja, er wordt soms wat makkelijk over gedacht. Maar om deze ronde dan door te komen, want ja, dat is eigenlijk een must om in die pool terecht te gaan komen. Dan krijg je 6 internationale wedstrijden, ook tegen betere ploegen. Dus nee, een mooie uitdaging. Maar nou ja, vanavond moet eigenlijk alles al gebeuren. En dan zie je wel wie, ja, een uurtje eerder, hè? Weten we het al.
1: Ja, ja, dat klopt. Maar het zou kunnen dat het verlengd wordt daar.
2: Oké, okay, ja, met die 1-0.
1: Als het zo blijft, is het verlengen daar in Baku. Job Vaarhorst, terug naar de wedstrijd Dutch FC Twente. We zagen de keeper, andere keeper dan vorige week overigens, van Dutch tot de hemel bidden voor de wedstrijd. Misschien wel om niet zoveel tegen te krijgen. Nou, dat heeft nog niet echt geholpen.
0: Nee, oh, dat moment heb ik even gemist. Maar inderdaad, hij heeft al heel vroeg de 1-0 moeten incasseren. En FC Twente staat dus op een 7-0 voorsprong over 2 wedstrijden. Ja, ik durf al te stellen dat dit niet meer mis zal gaan. En de enige vraag is van, ja, met hoeveel zal Twente deze wedstrijd winnen? Want ja, Twente wil natuurlijk gewoon met een goed gevoel hier weggaan. Wil zeker niet bijvoorbeeld met een 1-1 gelijk spel of zo. Want ja, er is gewoon veel chagrijn in het Twentse kamp. Zeker na die nederlaag van afgelopen zondag tegen SC Heerenveen. Vind je wel heel slag. Balverlies nu van Taha. Dan kan daar Dutch er vandoor. En dan gaat die bal maar net langs de paal, hoor. Dat is een schot van de nummer 7, Uroš Kabić. Ja, en dan gaat die bal net langs het doel van Drommel. En dan ja, daar hadden we het over de 1-1. En dit had hem zomaar kunnen zijn. Maar dat is wel echt slordig, hoor. Daar in de opbouw van Twente gaat het mis als Van Rooij die bal terugspeelt naar Drommel. En dan opent Drommel om naar links, naar Prupper. Prupper zoekt hem vervolgens naar Nijstad. En dan geeft Nijstad een blinde bal. Of ja, nee, niet Nijstad geeft de bal op Taha. En dan geeft Taha een blinde bal door het midden. Die daar onderschept wel door de aanvallers van Dutch. En dit zijn wel van die momenten, daar moet je voor waken. Want ja, voor de uitslag maakt het helemaal niks uit. Maar Twente wil zo graag met een glimlach terugreizen naar Nederland. Want het is echt ja, best wel, er heerst best wel een negatief sentiment. Ook als je vanmiddag in Bratislava rondloopt. Iedereen ja, is toch wel chagrijnig over de prestaties van FC Twente. Waar er een week of 3 geleden iedereen zei van Twente staat er goed op. Is klaar voor die wedstrijd tegen Ferencváros. Nou, ze werden uitgeschakeld in die voorronde van de Europa League. En daarna volgde dus... ja, ook die tegenvallende start in de Eredivisie. Nu wel een kans voor FC Twente. Aan de rechterkant via Daan Rot neemt die bal niet goed aan. En dan kan Dutch daar uitverdedigen. Maar Twente ja, moet dus beter voor de dag gaan komen. Zeker in de Eredivisie. Komende zondag speelt het tegen PEC Zwolle. En dan is het de grote vraag ja, welke 11 namen er gaan spelen. Want Jan, Paul, we zijn nu een week of 3 is FC Twente onderweg in het officiële seizoen. Ja, ik heb echt geen flow idee wie die gaan spelen zondag.
1: Jan, het is aan jou. Wat denk je?
2: Nou ja, goed, als je gewoon zo'n elftal... Kijk, als je ziet wie ze thuis gelaten hebben... Nou, dan mag je ervan uitgaan dat dat je eerste keuze is. En dat om uiteenlopende redenen. Hè. Je moet wel fit zijn, dat weten wij natuurlijk niet. Maar, en ook geen privéproblemen hebben. Maar gewoon die vijf die thuis zijn gebleven... Ja, die gaan natuurlijk gewoon normaal gesproken spelen. Het zou mij niet verwonderen dat alleen als Weidman... zeg maar zijn goede wedstrijd van vanavond zou kunnen laten zien... dat hij dan in de plaats van der Belt zou komen. En linksachter, ja, Nijstad... speelt normaal centraal. En hij kan ook links, want het is een linkspoot. Dus die kan ook wel een keer linkervleugelverdediger spelen. Dus
0: maar Jan, wat vind jij daarvan dan? Als je nu Nijstad linksback zet, terwijl je ook nog die Kurowski hebt gehaald. Is dit dan om Nijstad te pleasen? Want je hebt twee linksbacks en dan ga je je grootste kapitaal, Ruud Nijstad, ga je op een plek neerzetten waar die eigenlijk zelden speelt. Dan vraag ik me af, waarom doe je dat?
2: Ja, nou ja, het enige wat ik kan bedenken is dat je denkt van nou, we hebben een alternatief voor hem. Als hij, zeg maar, als dit centrum blijft spelen. Nou ja, goed, er is er nog één geblesseerd. Maar als Prupper en Bruns blijven spelen. Ja, dan zeg je van Nijstad, als hij dan toch als groot talent aangemerkt wordt. En waar kan hij dan nog meer spelen? Centraal spelen en hij kan linksachter spelen. Dus ja, wat dat betreft, zijn opkomen, zijn trappen, ja, dat is altijd prima. Maar aan de andere kant, net wat je zegt, van je wil ook niet te veel husselen. En Kurowski, ja, die hebben we nog helemaal niet in beeld gezien. Dus hey, ja, het zijn altijd spelers...
0: Vraag ik me af of we hem ooit in beeld gaan zien.
2: Ja, nou ja, voorlopig denk ik dat niet. Hè, want dit zijn dan de mensen die staan te trappelen om Europese spelen. Dus wat dat betreft, ik verwacht niet te veel wijzigingen, maar... De mensen die er niet bij zijn, dat zijn normaal gesproken allemaal basisspelers. En ja, dan denk je toch van, gaan we Nijstad dan toch wel links een keer proberen? Of hebben we die al vaak op trainer daar zien staan? Dus wat dat betreft zou dat een vraag kunnen zijn. Maar Weidman, in goede doen ben ik zeker tegen Zwolle thuis, als je aan moet aanvallen, een liefhebber van.
0: Ja, want voor de goede orde, Weghorst en Oenestal, die krijgen inderdaad rust. Dus die gaan komende zondag spelen. Want John van den Brom, de trainer, die zei gisteren tegen mij dat die rust kregen met het oog op zondag. Lemkin en Adelgaard hebben kleine pijntjes. Dus die zijn licht geblesseerd. Die zijn er niet bij. En Urjasette die ontbreekt vanwege privéomstandigheden. Waarvan het nog onduidelijk is of die er zondag weer bij is. Dus ja, voor de volledigheid, dat zijn dan de namen die er niet bij zijn. En dat is dus de grote vraag wie er zondag wel bij zijn.
1: Zometeen meer over de wedstrijd Dutch FC Twente, waar het dus 0 tegen 1 is. Van Joop Faros en natuurlijk ook onze huisanalist Jan van Sta. Nu muziek.
3: De Oosttribune.

0: Billy Ocean and Love Really Hurts Without You. We gaan eens even kijken weer in Slowakije. Dutch FC Twente, wedstrijd nu zo'n 18 minuten onderweg. Job Vaarhorst.
1: Nog steeds 0-1 door die vroege treffen van Max Bruns. Net was het bijna 0-2, want er was een kans voor Lucas Vennegorf Hesselink. Younes Taha, de linksbuiten, kwam door aan de linkerkant en trok die bal voor richting zijn spits. Vennegorf Hesselink, ja, die deed het in één keer. Want ik denk dat hij dacht dat hij weinig tijd had. Hij had eigenlijk heel erg veel ruimte en had die bal wel aan kunnen nemen. Maar zijn lage schuiver bij de eerste paal ging naast het doel van Dutch. Nu is FC Twente opnieuw in de aanval. Via de rechterkant is het Bart van Rooij, de rechtsback, met een voorzet richting de tweede paal. Maar die wordt al weggewerkt door de defensie van Dutch. Dus mag FC Twente opnieuw een hoekschop mag gaan nemen aan de linkerkant van het veld. Die wordt opnieuw getrapt door Weidman. En de vorige keer dat gebeurde was hij succesvol. Want Max Bruns, de doelpuntenmaker, is opnieuw mee naar voren gegaan. Taha meldt zich nog voor een korte corner. Maar Weidman die maakt een X-gebaar. Ja, dat zal dan wel een variant zijn. Want Bruns is dus mee naar voren. Nijstad is erbij. Prupper. Nee, wel een korte bal op Taha. 1-2'tje met Weidman. Weidman met een actie. Maar die komt daar zijn directe tegenstander niet voorbij. En daar kan Dutch misschien snel uitkomen. Maar Weidman die lost dat zelf op. En herovert die bal, maar dan probeert hij weer de trucendoos open te gooien. En verliest hij die bal weer, maar weer verovert hij hem. Nou, zo is Weidman bezig. Zo, en dan schiet hij hem ineens uit het niks. Schiet hij hem daar met links. Terwijl iedereen verwacht dat hij nog een keer naar zijn rechterbeen gaat kappen. Schiet hij hem daar vanaf een metertje of 16. Richting het doel van Philippe, de doelman van Dutch. En die staat wel goed op te letten. Was ook niet een heel lastig schot. Was wel hard, maar kwam wel recht op hem af. En hij stoot hem dus naar de zijkant. Naar de achterkant moet ik zeggen, want die bal gaat over de achterlijn. En dus mag FC Twente andermaal een hoekschop mag gaan nemen. Weer wordt hij getrapt door Weidman. En nu zal hij hem wel voor het doel gaan gooien. Er gaat één hand de lucht in. De indraaien vanaf rechts. Weidman zoekt richting het hoofd daar van Max Bruns opnieuw. Maar dan is het de doelman Philippe. Die komt daar goed uit. Aanval is nog in leven. Want Linsson vangt die bal op richting Weidman. Weidman aan de linkerkant nog steeds met de voorzet. Richting de tweede paal. Opnieuw richting Bruns. Maar die komt daar, die komt daar niet bij. En gaat onder die bal door. Maar Dutch krijgt die bal niet lekker weg. En we begeven ons nog steeds rond de 16 meter. Aan de rechterkant is nu Linsson die even uithaalt naar Bart van Rooij. In de as speelt hij naar Saruki. En Saruki opent weer naar links. Richting Younes Taha, de linksbuiten. Speelt hem terug naar Weidman. En zo is er al heel lang balbezit voor FC Twente. Ja, het wordt nog niet echt gevaarlijk op dat kansje van Lucas Vennegorf Hesselink na. Maar FC Twente die is wel degelijk bij macht om hier vroeg zaken te doen, zou ik zeggen. Het staat dus 1-0 voor na 19 minuten. En het is de grote vraag wanneer er 0-2 gaat vallen. Maar dan moet je niet zo'n slordig balverlies leiden als dit, Taha. Dit is wederom Younes Taha die de balverlies leidt. En dan kan Dutchje vandoor aan de rechterkant. Speelt nu naar de spits, naar Gueye. En dan is het opnieuw Saruki die goed mee verdedigt. En die bal veilig in de handen van Joel Drommel belandt. Dat zal hem goed doen, Joel Drommel. Spelen in de FC Twente tenue. De laatste keer dat gebeurde was op 16 mei 2021. 3-2 werd het toen tegen ADO Den Haag in de grond. En met zijn goede spel bij FC Twente verdiende Drommel een transfer naar PSV. Keepte vorig seizoen een uitmuntend seizoen, kende die bij Sparta Rotterdam. En is nu dus de tweede doelman van FC Twente. Ik vraag me persoonlijk wel af, hoe lang is die nog tweede doelman? Want als ik van de bron beluisterde, zou daar wel eens verandering in kunnen komen de komende maanden.
0: Wat denk jij, Jan?
2: Ja, een keeper van dat kaliber, die haal je ook niet alleen maar voor de bank. Het is natuurlijk ook geen jongen van 18 jaar meer. Dus wat dat betreft, ze hebben hem over de streep getrokken. Oenestal is natuurlijk op leeftijd gekomen dat hij ook niet elke wedstrijd meer zal spelen, denk ik, dit seizoen al niet. Ja, en zolang hij zeg maar foutloos staat te keepen en nog steeds zijn niveau haalt, dan is het lastig om erin te komen. Maar Drommel die komt er zeker aan en is ook een geweldig talent.
0: Drommel dus wellicht de eerste doelman op termijn van FC Twente. We gaan weer terug naar Slowakije. Dutch FC Twente, Joop Vaarhorst.
1: Ja, dan wordt het bijna 2-0. Het is Robin Prupper die daar een goede voorzet van Weidman net langs de paal kopt. Daar had het bijna 2-0 gestaan door het doelpunt van door een bijna doelpunt van Robin Prupper. Vorige week maakte hij dus de 6-0 tegen Dutch. Dat doelpunt dacht hij op zijn naam te kunnen schrijven. Hij vierde het ook alsof hij gescoord had. Maar die bal werd dusdanig van richting veranderd dat de treffer op naam kwam van Nemanjić. Zijn eigen doelpunt voor de centrale verdediger van Dutch die nu het balbezit heeft. Links achterin opent hem helemaal naar de rechtervlak, naar zijn rechtsback. Daar is Tronte. Dat is een Slovaakse rechtsback. Die speelt daar zijn spits in Gueye, maar dan staat Max Bruns goed op te letten. En die maakt de bal afhandig van de aanvaller uit Senegal. En dus kan FC Twente opnieuw gaan opbouwen. FC Twente wil dus zo graag een ruime overwinning boeken vanavond. En doet dat met een paar wijzigingen. We zien telkens Nijstad daar als linksback. Speelt heel veel aan de binnenkant. Doet eigenlijk wel een beetje denken aan Mats Rots. Is natuurlijk niet een echte linksback zoals Rots dat was. Die voortdurend in de aanval kwam. Maar Nijstad heeft er wel erg veel ruimte aan de linkerkant. Wil nu de bal ontvangen van Bruns. Maar die hoge bal van Bruns die komt niet aan. En dus die gaat hoog over Nijstad heen. Net hadden jullie toevallig over Karabach Dynamo Kiev. En nu heb ik gisteren gevraagd van gaan er nog mensen van jullie naartoe? En de videoanalist Davy de Jonge ja, die is bij die wedstrijd. En dus die zal de analyse moeten doen over Karabach tegen Kiev. Ik ben benieuwd wat er uit de koker komt. Want ook voor de verslaggevers. Oeh, slordig moment van Pruppen nu. Ja, die is daar veel te nonchalant. En daar kan Gueye vandoor. Die speelt hem nu naar links naar Ramadan. Maar die neemt die bal niet lekker aan. En die kan wel schieten vanaf een meter of 12 in de 16. Maar die bal gaat recht in de handen van Joel Drommel. Slordig momentje van de aanvoerder van de FC Twente. Ja, ook tegen Heerenveen. Jan, was die ook niet heel erg goed. En hij heeft toch zoveel ervaring. Je mag toch meer van hem verwachten.
2: Nee, je moet de lat voor hem ook hoog leggen. Hij weet wat hij moet doen. Maar hij is toch onwennig, lijkt het wel. En nu ook weer, dan staat hij een beetje half. En dan moet hij erachteraan sprinten. Ja, een beetje slordig. En dat verwacht je niet van een routinier. Die staat meestal lekker opgesteld. En die speelt die ballen gewoon lekker in. En je ziet dat hij zijn topniveau... Dat kan ook bijna niet. Want hij heeft natuurlijk een langere periode niet gespeeld. Maar hij moet toch wel elke wedstrijd beter gaan worden. Wil hij zich in de basis spelen. Want Nijstad is er met een paar slechte wedstrijden uitgegaan. Maar hij moet niet te veel...
1: Een slechte wedstrijd.
2: Ja, nou ja, goed. Laten we daarvan uitgaan dan. Maar goed. Aan de andere kant denk je van, welk centrum is dan het beste? Dus we hebben heel lang gezien Nijstad en Lemkin. En nu staan deze jongens er steeds weer. En het wordt tijd dat ze de nul spelen en dat ze rust uitstralen. Maar even nog tussendoor, want ik zat nog even te kijken. Want kritisch even naar de spits kijken. Ik zag hem een keer diep sprinten. Ja, dan heeft hij niet echt. Er was een balletje die achter de verdediging kwam. Dan heeft hij niet echt die dreiging. En ik zag nog even het misverstand met Linsson. Want als je gewoon over de bal heen loopt, dan kan Linsson hem zo binnen tikken van een meter of 7. En ik begrijp best wel dat Venner gewoon die bal gelijk op zijn schoen wil nemen, want die staat er voor het eerst in. Maar als je toch een beetje kijk hebt en je kijkt van wie er achter je staat, had het een mooi moment geweest om eroverheen te stappen.
1: Ja, maar misschien zijn het ook nog wel de zenuwen. Want het is echt zijn eerste basisplaats voor Lucas Vennegoor of Hesselink. Ja, bij Twente zijn ze erg onder de indruk van zijn kwaliteiten. Al jarenlang wordt hij veel talent toegedicht. Hij weet nog dat ik op het trainingskamp in Oostenrijk was. Toen nog onder Jozef Oosting was in 2024. Ja, toen zat hij al bij de selectie. Ja, jij schetst het ook al in de voorbereiding. Dan duurt het toch wel lang voordat je je eerste officiële basisplaats maakt voor Lucas Vennegoor of Hesselink. Die nu wel ziet hoe Younes Taha aan de linkerkant gaat voorzetten. Het voorzet is niet goed, wordt opgevangen door Max Bruns op een meter of 20 van het doel. Haalt die bal rustig uit naar Robin Prupper. Dan gaat het via Saroukje opnieuw naar Taha. En dan kan er weer een voorzet komen vanaf de linkerkant. Misschien dat nu Lucas Vennegoor wel in stelling wordt gebracht. Nee, die bal gaat terug naar Saroukje. Die probeert hem uit te halen naar Taha. Weer slordig balverlies. Ja, en zo grossiert FC Twente in heel slordig balverlies. Nu is het ook weer Weidman die niet op kan lossen en dan kan Dutch er weer vandoor. Via Ramadan, de nummer 10 van Dutch aan de linkerkant. Dan komt de linksback er nog overheen, maar Ramadan gaat naar binnen. Schieten vanaf een meter of 25 en die bal gaat ruim naast het doel van Joel Drommel. Nee, FC Twente speelt een beetje zomeravondvoetbal, heb ik het gevoel.
0: Ja, zo ziet het er ook uit, Job. Van hier, moet ik zeggen. Of niet, Jan?
2: Ja, nou ja, goed. Wij zitten ernaar te kijken. Je denkt van, nou ja, kijk, die stand, die geeft het aan. En dat is ook de kunst. Hè. Hou je de concentratie hoog. Je moet bij de les blijven. En deze tegenstander, laten we heel eerlijk zijn, die zou in de Nederlandse competitie ook bij de onderste eindigen.
1: Tussen plek 4 en 10 heb ik gelezen.
2: Ja. Van de tweede divisie, lijkt mij. Nee, maar dit is gewoon een ploeg waar je van denkt, nou ja, daar mag je eigenlijk geen problemen meer verwachten. Heb je thuis gezien. En dat zie je ook vanavond weer. Het probleem is in die warmte en de scoreverloop is dat je heel snel geneigd bent om wat nonchalant te zijn. Maar juist de balsnelheid en gewoon zorgen dat het geconcentreerd blijft. Ja, dan moet het een grotere uitslag worden. En als de geroutineerde spelers mee gaan lopen hobbelen met de tegenstander. Want dat is meestal wat er aan de hand is. Ja, dat moet je niet doen. Je moet in het hoogste tempo blijven spelen. Maar dan praten we over snelle balverplaatsingen en niet van die onnodige acties maken. Maar we zitten te kijken naar een wedstrijd waar je eigenlijk van denkt van geef het initiatief nou niet weg.
0: Ja, dak tegen Twente. Ja, het is misschien te denigrerend om te zeggen FC Bal op dak. Dat, wil je dat soort ploegen nog wel eens meegeven? Maar ik denk wel keukenkampioen divisie, toch? Op zijn hoofd.
1: Ja, zoals ik hiernaar kijk wel. Maar vorige week werd de voormalige assistent van Dutch geïnterviewd. Dat is een Nederlander, de voormalige assistent van Peter Hiballa. En toen werd hem ook gevraagd van, jij bent daar een paar jaar lang assistent geweest. Van, kun je het niveau eens duiden? Hij zei, nou, deze ploeg gaat zeker meedoen tussen plek 4 en 10 in de Eredivisie. Nou, ja, ik weet niet wat er hier in het bier zit. Ik heb het gisteren geproefd. Bij mij niks bijzonders, maar misschien bij die beste man wel heel erg veel rare spullen. Want deze ploeg gaat zeker niet tussen plek 4 en 10 meedoen. Het wordt nu ook door de B-keus. Klinkt altijd wat denigrerend, maar dit is zeker niet de sterkste elf van FC Twente. Wordt het, terwijl Twente niet eens groot speelt, toch wel redelijk op een hoopje gespeeld. En is het dankzij de fouten van FC Twente dat ze af en toe nog een kansje krijgen. Maar je hebt het gevoel dat je een beetje naar een oefenpot zit te kijken. En laten we hopen dat FC Twente hij hier nog wel een paar doelpuntjes gaat maken. Want als het maar 0-1 blijft, dan ga je toch nog met een chagrijnig gevoel richting Enschede. Maar daar zit wel Mees Hilgers te wachten op zijn ploeggenoten. Want gisteren kwam ineens het verrassende nieuws dat Mees Hilgers terugkeert bij FC Twente. Nou, ik was aan het monteren hier in Bratislava. Ik wist niet waar ik las.
0: Jan, jij zit wat dichter op het vuur daar. Nu je ook af en toe wat promotionele dingen doet voor die club.
2: Ja, nee, tuurlijk. Kijk, allebei moeten er een beetje water bij de wijn doen. En voor de een geldt van je wil een goede speler. Als club zijnde wil je een goede speler terug hebben. Aan de andere kant, de speler heeft natuurlijk ook heel grote belangen. Die moet gaan spelen. En je hebt ook een langere periode nu alleen maar met laten we zeggen, vervelende publiciteit naar buiten uitgekomen. En dan gaan er weer mensen allerlei meningen vormen. Het allerbelangrijkste is dat je op één lijn komt. Dat de speler weer onderdeel van de selectie kan zijn. Dat moet hij zelf afdwingen, want hij zal een behoorlijke achterstand hebben. Maar ja, ik ben blij dat het hopelijk is opgelost en dat we de goede Mees Hilgers zien en dat Twente er een selectiespeler bij heeft. En ja, dat is toch te danken aan de technische mensen, daar lijkt het.
0: Ja, maar het heeft wel veel te lang geduurd, toch?
2: Ja, dat duurt elke dag dat duurt, is het te lang. Dus wat dat betreft, het loopt al veel te lang. En we zitten nu in de competitie, dus...
1: Ja, dan is het toch ook niet handig dat je in een Feyenoord-shirt gaat trainen voor jezelf en dat op Instagram post? Of
2: Nee. Nou, het is helemaal niet handig om dingen zeg maar met andere clubs in contact te brengen en dan insinueren dat je daar misschien wel weer bezig bent. En belangen van zaakwaarnemers die er zijn. En er is altijd een beetje ruis om hem heen, maar mits hij in goede doen is, mits hij zijn niveau haalt van toen, is dat gewoon een prima centrale verdediger, want hij stond op elk lijstje. Maar hij moet fit zijn. Nou, de laatste periodes heeft hij bijna geen wedstrijden uit kunnen spelen, toen de tijd al niet. Maar het is een speler met enorm veel talent en ik hoop dat hij de kop fris heeft en dat we hem de komende weken, want het zal zeker nog weken duren, weer op het veld zullen zien.
1: Nou, ik heb in ieder geval begrepen dat hij met de B-groep mee gaat trainen. Dus dat is met Arno Verschuren, met Teleboef, met de jongens die ook niet meer meereizen na tripjes zoals deze. Die gewoon weg moeten bij FC Twente. En ja, Hilgers kreeg in ieder geval een heel warm welkom op de website van FC Twente. Want daar stond in welgeteld twee regels. Mees Hilgers hervat per directe training bij FC Twente. Dat is de uitkomst van een overleg tussen de centrale verdediger en FC Twente. Punt. Nou, er zijn mensen warmer onthaald bij FC Twente. Maar goed, Mees Hilgers is er niet bij. Hij zal ongetwijfeld voor de buis zitten. En ziet hoe FC Twente na een half uur voetbal op een 1-0 voorsprong staat. Ja, het heeft misschien wel 80% de bal, maar doet er vooralsnog vrij weinig mee.
0: Nou, laten we er dan hier maar een feestje van maken tijdens deze zomeravond hier in Hengelo. Terwijl jij een mooie zomeravond daar in Slowakije bent. Ook zomeravond voetbal ziet. Nou, cheerio dan maar, Justin de Wils.
3: Het is zomer. Op Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.

0: Zou zomaar kunnen dat Job dit al ergens in Slowakije deze middag gehoord heeft op een terras met 20 supporters. Cheerio. Of niet, Job?
1: Het was meer, ik wil de zon zien zakken in de zee die hier niet is. Maar we zaten wel mooi aan de Donau. Maar goed, dat klinkt niet echt muzikaal om dat te zingen. Maar dit nummertje...
0: Ja, aan de Schönen Blauen Donau, dat is een heel bekend muziekstuk, Job.
1: Ja, maar ik bedoelde in de Nederlandstalige muziek. Okay, maar goed, jij bent daar uiteraard veel meer in thuis dan dat ik dat ben. Ik zit wel hier naar de wedstrijd te kijken waarin FC Twente een beetje slordig speelt. Ja, dat is af en toe wel een cliché, want ze proberen wel wat. Maar echte kansen creëert Twente ook weer niet. Terwijl Dutch net wel een mogelijkheid kreeg om de gelijkmaker aan te tekenen. Het was een schot van Urus Kabic, de rechter, de rechtsbuiten van Dutch. Die nam daar het doel van Drommel onder vuur. Ja, het was best een goed schot met zijn linkerbenen onderin de rechterhoek. Maar Drommel is een keeper van formaat. Zat zelfs al bij het Nederlands elftal in het verleden. Dus die kan wel degelijk wat. Nou, eigenlijk ook wel toevallig. Of, best wel mooi, want op de bank zit ook nog Remco Pasveer. Ook een keeper van het Nederlands elftal. Dus Twente heeft best wel een arsenaal aan keepers. Nu is Pasveer weliswaar op zijn retour. Is de 40 gepasseerd. Maar die zit wel vanaf de bank. Hoe Weidman daar vanaf de linkerkant die bal gevaarlijk voor het doel slingert. En daar kan Bruns dan net niet bij om zijn tweede van de avond aan te tekenen. De bal gaat wel over de achterlijn. Dat betekent een hoekschop voor FC Twente. Maar Bruns is daar wel in botsing gekomen met een verdediger van Dutch. En dus moet de medische staf van FC Twente even het veld in. En ligt het spel hier even stil. Maar beide spelers zijn weer opgelapt. Maar Bruns heeft er volgens mij wel een beetje last van. Want hij zakt nog een keer door de knieën. Ja, kreeg nog een schouderklopje van Daan Rots. Gaat het weer, Max? Want je moet deze corner ook binnenkoppen. Je moet je tweede doelpunt van de avond gaan maken. Nu een hoekschop aan de rechterkant. Younes Taha is overgekomen vanaf de linkerflank. Met zijn linker gaat hij die bal voor het doel gooien. Taha in de 35e minuut. Hoekschop voor FC Twente. Taha richting de eerste paal. En daar is Vennegorf Hesselink. Die kan net niet bij de bal. Lucas Vennegorf Hesselink de spits. De aanval is nog in leven via Robin Prupper. Die probeert het aan met de volley. Maar ook die inzet wordt geblokt door Martin Jenkoes. De verdediger van Dutch. En gaat die bal over de achterlijn. Wederom een hoekschop voor FC Twente. Dit is hoekschop nummer 7 van de avond voor FC Twente. Het werd dus al eenmaal. We leveren die hoekschoppen de doelpunt op voor de ploeg van John van der Brom. Wederom aan de linkerkant. Dan wordt hij getrapt door Weidman. Dat is nu inmiddels wel het bekende recept van vanavond. Iedereen mee naar voren. Weidman richting de 11 meter, richting de 5 meter. En dan stompt de doelman van Dutch Philippe die bal weg. En rolt die bal weliswaar in het doel via Linssel. Maar er is een overtreding gemaakt op de doelman van Dutch. En deze treffer gaat dus niet door. De scheidsrechter floot ook al heel erg vroeg. Dus iedereen liet die bal gaan. Het doel in rollen van Linsson. En is het dus geen 0-2 voor FC Twente. We hebben nog een minuutje of 10 tot de rust. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, Jan. Er zijn niet veel Slowaken die bij FC Twente hebben gespeeld. Maar voordat we daarover hebben, zien we nu Lucas van der Gorff-Hesselink daarvandoor. Dat is de spits van FC Twente. Aan de rechterkant komt hij de 16 in. Steekballetje van Linsson. Maar het schot wordt geblokt door een verdediger van Dutch. Rots kan nog wel overnemen. Rots met een schot in de kothoek. En ook deze bal gaat over de achterlijn. FC Twente is dus wel wat gevaarlijker. Voornamelijk via de hoekschoppen. Dit was wel een kansje voor van der Gorff-Hesselink. Werd daar weggestoken door Linsson. Ja, van der Gorff-Hesselink is niet echt een spits die je in de diepte moet bedienen. Dat is een spits die leeft van kansen in de 16. Dit was wel een kans in de 16. Maar deze, hier kwam hij uit op zijn rechterbeen. En hij is links. Hij krijgt nog wel een mogelijkheid om deze hoekschop misschien tegen de touwen te koppen. Vanaf de rechterkant via Taha. Die is weer overgekomen vanaf links. Iedereen is mee naar voren. Dat betekent Vennegoor, Prupper. Eerste paal richting Rots. Slechte hoekschop van Taha. Kan die bal wel opvangen, maar houdt hem niet binnen. Laat hem over de zijlijn rollen. Ja, en zo ligt het spel even stil. En zegt de scheidsrechter tegen Daan Rots. Ga maar wat naar achteren. Maar even om even terug te komen op die Slowaken. Er zijn twee Slowaken die bij FC Twente hebben gespeeld. Zeker. Miroslav Stoch kent iedereen nog wel. Ik kan me nog een mooie uithaal van een niet nader te noemen verslag even herinneren. In een wedstrijd tegen NAC Breda. Nou, die weet iedereen volgens mij wel in heel Twente. Maar Jan, jij hebt nog gewerkt met André Rentla, of niet?
0: Rentla,
2: ja. Ja, dat was eigenlijk een van de allerbeste jeugdspelers die we ooit gezien hebben. Maar die heeft denk ik 2 tot 3 keer zijn kruisband gescheurd. En als je hem zag spelen bij zijn clubpie en Banska Strikitska, zo'n soort naam was het in ieder geval. Maar dan zat je daarna te genieten van een spits die alles in zich had. Fysiek in orde, linksbenig, rechtsbenig. En alles wat die jongen deed, straalde de klasse vanuit. En die klasse hadden we wel met z'n allen gezien. Alleen het is dan echt nooit helemaal uit kunnen komen. Want het is wel heel sneu dat zo'n speler met die kwaliteit er het nooit gehaald heeft. Maar dat lichamelijke problemen, maar echt een topspeler. speler. En daar kon je op 16 jaar. Die debuteerde ook al op 16 jaar. Dus dat was iets sneller in die competitie. Maar goed, toch hebben we gehad. En deze jongen ook. Dat, ja, dat denk je bij jezelf. Als die dan lichamelijk in orde was geweest, dan had hij een mooie toekomst gehad. En nu is het helaas er niet van gekomen. Maar dat waren wel geweldige spelers om mee te werken.
0: Job, hoe lang nog tot aan de rust?
1: We zitten in de 39e minuut, dus nog een minuut of 7. Ik verwacht niet dat er veel tijd bij komt. Wel mega kans voor Daan Rots, helemaal vrij voor de doelman. Daan Rots in de 1 tegen 1 en dan is het de doelman van Dutch Philippe die bal keert. Het was ook buitenspel, want Rots stond wel ineens heel erg vrij voor het doel. Ik twijfelde nog wel even, maar Rots zegt ook van is dit wel buitenspel? Hij loopt nog een keer naar de scheidsrechter toe. Volgens mij is Daan Rots, de rechtsbuiten van FC Twente, het er niet mee eens. Het begon helemaal achterin. Schroekie heeft daar de bal aan de voeten, speelt hem naar Nijstad aan de linkerkant. Die ziet Rots daar vandoor. Ja, jullie zien nu ook de beelden, maar je kunt daar nog niet op zien of het buitenspel is. Maar je kunt wel zien dat daar Rots ineens vogelvrij voor het doelman staat. Ja, dan moet hij de bal eigenlijk gewoon door de benen schuiven. En dan is het bingo voor Rots. En dus zullen we vooralsnog niet weten of het terecht
0: wel
1: is afgezet of niet.
0: Ja, ik denk het wel.
2: Ik denk dat hij een metertje buitenspel staat. Als ik nu de herhalingen nog een keer zie. Maar het geeft wel aan hoe Nijstad een bal weer, net als een beetje tegen AZ toen, met zo'n pasen over 40 meter. En die komt er precies aan. Dus wat dat betreft, opbouwend aanvallend, heeft Nijstad altijd wel een aardige oplossing.
0: Absoluut. Maar dit was buitenspel, Job. Dat konden wij wel zien.
1: Nou, dan hebben jullie dat goed gezien. En ik kan zien dat Karabach op 2-0 is gekomen. Dus Azerbeidzjan, Baku komt steeds dichterbij voor FC Twente. Ja, Paul, hoe vlieg je er eigenlijk naartoe tegenwoordig?
0: Wij hebben toen Twente daar eerder speelde, zijn we met een, dan ga je met zo'n charter vanaf Münster. En dan moet je behoorlijk wat luchtruimen door, zeg maar. Ik weet niet hoe het nu zit, of je boven het luchtruim van de Oekraïne bijvoorbeeld. Want volgens mij moet je er wel overheen. Dus wellicht, maar je bent zeker 5 uur onderweg in het vliegtuig daar naartoe. En dan kom je in een compleet andere wereld, kan ik je nu alvast beloven. Want daar gelden wat andere wetten. En ik weet nog dat toen die club misschien nog wel in handen was van de grootste oliemagnaat die het land kende, Azerbeidzjan. Ja, en die wilde met name ook dat het Westen meer ging doen aan de oorlog tussen die nog steeds wel oplaait af en toe in Nagorno-Karabach. Daarom kan Karabach ook niet spelen daar waar ze normaliter zouden willen spelen. En zijn ze veroordeeld tot het soort Oost-Europese stadion in Baku. Dus daar is wel genoeg over te vertellen, Joop.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. De kans is best groot dat FC Twente tegen die club uit gaat komen. En wat kost een biertje daar voor de supporters?
0: Nou, die reis zal duur zijn. Maar bier en sigaretten kost echt niks daar. Dus wat dat betreft kunnen ze gaan.
1: Ja, in welke wereld staat drink je het goedkoopste biertje? Werd mij vanmorgen door Bad Kieft, een collega van ons, toegestuurd. €1,98 is de gemiddelde prijs in Bratislava. Nou, ik denk dat het een screenshot van 2003 was van Bad Kieft. Want ik heb het gisteren wel gezien dat het ietsjes duurder was. Maar het is nog steeds vrij goed betaalbaar. En dit is zeker niet de duurste trip voor de fans van FC Twente. Ook niet de meest memorabele. Maar ze hadden het allemaal wel goed naar hun zin vanmiddag. Het was goed toeven in Bratislava aan de Donau. Heerlijk weertje. Dus wat dat betreft was dat erg prettig. Ja, en die fans die zaten ook al te klagen over die mogelijk aanstaande reis naar, naar Azerbeidzjan. Die hadden het over vliegtickets van €700 à €800. Ja, en dan heb je alleen nog maar een vliegticket. Ja, ik denk dat zo'n tripje gewoon €1,500 à €2,000 kost. Ja, en dan vraag ik me af of er soms bij die spelers wel eens het besef is, als er zoveel honderden mensen meegaan die gewoon een modaal salaris hebben, en die tikken dan even €1,500 à €2,000 weg voor zo'n tripje. Of dat besef wel eens aanwezig is, wat dat voor die mensen kost. Voor sommige mensen is dat gewoon een half of een heel maand salaris. Ja, dat staat natuurlijk in het niets bij wat die jongens verdienen. Of is dat besef er wel, Jan?
2: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat spelers over het algemeen zich daar niet zo druk om maken. Maar daarom zeg ik, het zijn wedstrijden. En als je ziet wat mensen, hoe die mensen clubs volgen. Niet alleen bij Twente, maar gewoon überhaupt bij voetbalclubs. Ja, dat is hun trots. En dan denk je van, nou, dit zijn de trips waar je, als je daar nooit geweest bent, ja, daar sparen mensen het hele jaar voor. En wat dat betreft denk ik van, het zou voor spelers ook wel goed zijn te beseffen als je zo'n wedstrijd gaat krijgen. Maar het heeft ook te maken hoe ze thuisresultaat dan zometeen. Hè? Want Twente speelt eerst thuis, heb ik begrepen, tegen Karabach. Als die doorgaan. En dan afhankelijk van het resultaat ga je dan wel of niet mee. Kijk, bij deze wedstrijd is het eigenlijk met 6-0 in de pocket is het wat makkelijker. Maar ja, is het een wedstrijd waar je misschien thuis al niet zou winnen? Ja, dan, of dan dit soort prijzen betaald moeten gaan worden en hoeveel mensen dan volgen. Maar ik weet ongetwijfeld, bij elke club zullen er zeker weer een paar honderd meegaan. En Baku schijnt wel een wereldstad te zijn.
0: Ja, het is een mooie stad.
2: Dat bedoel ik.
0: Het was ook ooit, dan is het Songfestival trouwens, dat terzijde. Job, is al eigenlijk al bekend, dat heb ik even niet paraat, of Twente tegen Karabach, als die, als die gaan winnen, dat Twente dan eerst thuis speelt of eerst uit?
1: Ja, Twente speelt volgende week eerst thuis in de Grolsveste en dan een week later, 27 augustus op de donderdag, spelen ze dan, ja, ervan uitgaande dat de Karabach wordt, spelen ze daar tegen. Maar goed, het staat nog maar 2-0 en de eerste wedstrijd was 1-0 voor Dynamo Kiev. Ze hebben daar nog 10 minuten officiële speeltijd. Er zal ongetwijfeld wat bij komen, dus het kan zomaar een verlenging worden. Nou, dat gaat het hier zeker niet worden. Het is eerder de vraag hoeveel minuten blessuretijd erbij gaat komen. We zitten nu in de 44ste minuut. Maar ik kan me niet voorstellen dat de scheidsrechter Florian Badstubner, een Duitser, dat hij er nog heel veel extra tijd bij gaat tellen. Want zo heel veel blessuregevallen hebben we niet gehad. En dat doelpunt van Max Bruns hebben we dan gezien. Er zijn geen wissels gekomen. Dus ik ben benieuwd hoe lang we hier nog gaan spelen. Nu wel balbezit aan de linkerkant voor Ramadan. De linksbuiten van Dutch. Zoekt daarna zijn spits. Goede aanname daar van de spits. Speelt die bal terug naar Ramadan. Aan de rechterkant is het dan zoeken naar de rechtsback. Dat is Trontel, die speelt die bal naar de linksbuiten. En dan is het toch weer even weer die bal uithalen. Nu wordt hij wel voor het doel gegooid richting Ramadan. Trekt die bal terug naar de 11 meter. Dan gaat die bal daar richting Uro, de andere spits van Dutch. En rolt die bal daar over de achterlijn. En is het Dutch dat in de slotminuut van de eerste helft een hoekschop mag gaan nemen. Ja, het zal wel heel erg lullig zijn als het nu ook nog 1-1 wordt. Maar ja, verdiend is het niet, maar FC Twente speelt zeker niet groots. Het kwam al vroeg op voorsprong door die treffen van Max Bruns. En eigenlijk, qua gecreëerde kansen, is het vrij matig. FC Twente moet nu wel zien te voorkomen dat deze hoekschop erin gaat. Deze wordt getrapt door Jukle Roo. Dat is een middenvelder van, dat is de linksback van Dutch. Die is meegekomen naar voren om die bal voor het doel te gooien. Een uitdraaiende hoekschop richting de 11 meter. Daar komt de Nemanjic, de centrale verdediger van Dutch, heel erg hoog. Maar dan is het Rots die bal opvangt. Kan FC Twente er dan nog één keer uitkomen aan de linkerkant richting Weidman. Maar het is Rots die bal over de zijlijn speelt. Jan, qua gecreëerde kansen is het best wel teleurstellend in de eerste helft.
2: Ja, ik heb ook nagenoeg weinig op hoeven te schrijven. Nog een keer een aardig schot van Weidman. Die met links een keer schiet. En het zijn de spelervattingen laten we zeggen, voor gevaar zorgen. Maar aan de andere kant, het gaat allemaal in een heel laag tempo. En spelers, ja, je zit er ook een beetje naar te kijken. Tegenstander die niet aanspreekt, de stand. Noem alles maar op, je kan alles bedenken. Maar het flitsende, het laten we zeggen, toch het frisse voetbal. Ja, dat hebben we vanavond niet gezien. Ze werken best wel hard, maar aan de andere kant denk ik van ja, tegen deze tegenstander, ja, daar ben je zoveel beter. Dat je eigenlijk denkt van, nou jongens, het zal mijn tijd wel duren. Het is bijna rust, dus. En dan kijken wie er nog in gaan komen. Maar eigenlijk hebben we heel weinig op hoeven te schrijven.
1: Ja, want als jullie Slovaaks een beetje op niveau is, dan heb je gehoord hoeveel blessuretijd erbij gaat komen. Dus zeg het maar.
0: Minuutje.
1: Minuutje, ja, Paul, jij bent ook een man van de wereld. Jouw Slovaakse is op niveau. Minuutje komt er inderdaad bij hier in de Mol Arena. Schitterend stadion. Ja, er zit alleen geen hond vanavond. Er zit 4000 man. Maar van 10% uit Enschede komt. Of uit Enschede en omstreken. Ja, nog 15 seconden officiële speeltijd. En dan zit er nog blessuretijd, 15 seconden. En dan zit deze eerste helft erop, waarin FC Twente dus in een flink gewijzigde opstelling aanvankelijk redelijk begon. Al heel vroeg op die zo gewenste voorsprong kwam. Maar daarna niet in slaagde om Dutch verder uit te spelen. En nu vindt de scheidsrechter het ook mooi geweest voor deze eerste helft. Als die bal nog even teruggaat naar Drommel, dan is die aanname van Drommel niet heel erg goed. Maar speelt hij de bal wel keurig in de voeten van Max Bruns. En dat is voor de scheidsrechter het moment om af te fluiten voor deze eerste helft. En gaan wij eens even een bakje koffie halen.
0: Je hebt gelijk, Job. Straks meer van hem. Sorry. Na de klok van 8 uur. Dutch tegen FC Twente, dus 0-1. Karabach, zoals het er nu voor staat, de volgende tegenstander van FC Twente. Ja, zomeravondvoetbal kunnen kort zijn, Jan.
2: Ja, nou ja, laten we afsluiten en dan hopen dat we de tweede helft nog wat doelpunten erbij krijgen. Dat het in ieder geval wat kansen gaan creëren. Maar ja, we hadden eigenlijk zo'n wedstrijdje wel een klein beetje verwacht.
0: Straks dus meer na de klok van 8 uur. Nu muziek van Jimmy Nail en we hebben ook nog iets van Bruce Springsteen.

FC Twente speelt vanavond in de voorronde van de Conference League de uitwedstrijd tegen het Slovaakse Dag 1904. Na de 6-0-overwinning in de Grolsvesten kan de formatie van trainer Van der Brom zich eigenlijk al opmaken voor de play-offs. Maar gaat dat ook gebeuren? Dag 1904 FC Twente vanavond vanaf 7 uur op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
1: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van SlaapID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.

0: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
1: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
2: Ommen. Het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag bij de plaats Lewes. Volgens deze journalist van Sky News zijn er geen doden of zwaar gewonden.
4: We do understand that there are no casualties or serious casualties at least as a result of this derailment near Lewes.
3: De oorzaak van de ontsporing is nog niet bekend, maar mogelijk speelde de hitte een rol, zegt hij. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. Bij een botsing tussen een bus en een tram in Utrecht zijn 5 mensen gewond geraakt. De chauffeur van de bus en een ander slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens vervoersbedrijf Transdev wilde de bus afslaan, waarna die tegen een tram botste. Volgens RTV Utrecht is er veel schade. Oud-politicus Jacques Wallage is overleden. Hij was onder meer fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en staatssecretaris. Ook was hij burgemeester van Groningen. Volgens PvdA-corrivé Job Cohen had Wallage een grote staat van dienst en was hij voor veel partijgenoten een grote steun.
5: Hij is fractievoorzitter geweest in de Tweede Kamer. Hij was een belangrijke adviseur voor de topmensen, voor Wim Kok en Joop den Uyl niet te vergeten. Hij was voor mij belangrijk. Ik ben op een gegeven moment ook, was ik fractievoorzitter, en toen was hij echt een belangrijke steun voor mij. En hij is natuurlijk, nou ja, als zelf al heeft hij veel bereikt.
3: Jacques Wallage was 79 jaar. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
6: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
8: Het is machtig mooi, man!
7: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
8: Je komt de leukste luidjes tegen.
9: Een praatje maakt je dag.
10: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: ging het weekend ook weer.
1: En wie zijn die mensen die ingebracht worden? Job Faros daar in Slowakije.
2: Ja, drie wissels. Daan Rots is achtergebleven in de kleedkamer. Hij is vervangen door Marco Piazza. Piazza gaat als linksbuiten spelen. Dat betekent dat Younes Taha, die de eerste helft als linksbuiten speelde, naar de rechterkant verhuist. Ook achterin een wijziging, want we zien waar we het in de eerste helft over hadden. Kurowski, ja, die maakt zijn officiële basisdebuut voor FC Twente. Staat als linksback. Nijstad is naar links centraal doorgeschoven. En Prupper is een plekje naar rechts opgeschoven. Rechts centraal. De plek waarvoor hij eigenlijk niet in aanmerking komt bij FC Twente. Maar dat betekent wel dat hij daar nu speelt. En dat betekent dat Max Bruns, de doelpuntenmaker, eruit is gehaald door John van der Brom. Op het middenveld ook nog één wijziging. Ramiz Zerouki is achtergebleven in de kleedkamer. En hij wordt vervangen door Matthias Kjöleu. Drie wissels dus. Kjöleu levert die bal nu wel heel erg slordig in. Zijn allereerste bal. Maar hij herovert hem goed. En dan een goede paas tussen de linies richting Linsson. Die kan nu tempo maken. 4-4 als FC Twente deze aanval op tempo houdt. Gaat naar rechts. Naar Taha in de 1-1. Naar binnen. Schiet hem met links in de verre hoek. En dan een goede redding van de doelman van Dutch Felipe. Die stoot hem daar naar de zijkant. En daardoor is de rebound niet gevaarlijk voor de aanvallers van FC Twente. Ja, een redelijke start voor FC Twente. Was wel slordig balverlies van Kjöleu daar diep op eigen helft. Maar wat hij vervolgens deed, die paas tussen de linies richting Linsson, waardoor de aanvallende middenvelder van FC Twente kon versnellen, was wel erg goed. De eerste kans dus voor een flink gewijzigd FC Twente. Drie wissels heeft John van der Brom toegepast. Ja, ik vraag me af of die wissels allemaal van tevoren bepaald waren, want de manier waarop van der Brom naar de kleedkamer liep, ik weet niet of jullie het nog gezien hebben op televisie, maar hij was woedend.
1: Dat kun je je voorstellen, zei je, Jan.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, want je bent teleurgesteld als je naar het niveau van de wedstrijd gaat zitten kijken, naar tempo, naar de individuele kwaliteiten, wat ze laten zien. Ja, dan mag je als trainer van een grote club mag je teleurgesteld zijn. Dus die wissels, dat is niet alleen heeft dat te maken met het herstel naar zondag toe, lijkt mij. Maar aan de andere kant, ja, we krijgen nu wat wijzigingen op hun normale plaatsen. Want Piazza speelt natuurlijk afgelopen week rechterspits, maar hij is eigenlijk gewoon een linkerspits. Dus Taha liever naar de zijkant dan de rechterkant. Hè, dan kan die lekker naar binnen komen. Dus wat dat betreft lijkt me vrij logisch dat ze deze wissels hebben plaats laten vinden. Maar ik denk dat hij niet tevreden is over het niveau van het voetbal.
1: Nee, en dat moet ook echt anders in de volgende ronde. Want in de play-offs is het nu zeker dat Karabach de tegenstander zal zijn. Die wedstrijd tegen Dynamo Kiev. 2-0 voor Karabach na de 1-0 voor Kiev in de eerste wedstrijd. Dat is geen sinecure. We hebben het er al over gehad.
0: Ja.
1: Voor het nieuws dat Twente er eerder tegen gespeeld heeft in een redelijk verre verleden. Toch een club wat Europees ook aan de weg heeft getimmerd. De Champions League heeft gespeeld. Dus dat is een andere koek dan FC Dutch.
0: Ja, maar goed, ze hebben pas geleden vorig jaar nog volgens mij tegen Ajax gespeeld. En dat zijn gewoon ploegen waar je rekening mee moet houden. En ja, we hebben het al vaker gezegd, als je Europees speelt, dan moet je het eigenlijk in je thuiswedstrijden normaal gesproken al afmaken. Dat hebben ze nu vorige week gedaan tegen Dutch. Nou, dat is dan heel goed uitgepakt. En dan hoef je vanavond eigenlijk niet zo gek veel meer te doen. Maar aan de andere kant denk je van, ja, de ploeg die nu weer gaat komen, dat moet je niet onderschatten, want dat is zeker twee klassen beter dan wat we hier zien.
1: Terug naar de wedstrijd, Dutch FC Twente, Job Faros.
2: Ja, de eerste kans dus voor FC Twente aan het begin van de tweede helft. Verder nog weinig gebeurd. Hetzelfde speelbeeld als in de eerste helft, waarin FC Twente ook heel veel balbezit had en ook heel erg veel balverlies. Nu het rechter fout te gaan bij Weidman, de nummer 42 van FC Twente, de middenvelder van FC Twente. Ja, die wordt geroemd om zijn aanvallende intenties. Kan goed wegdraaien bij zijn tegenstanders, kan het spel goed versnellen, maar neemt ook wel heel erg veel risico af en toe. En nu gaat het net goed als zijn ploeggenote Linsson hem komt helpen. Linsson die daarvoor komt dat Dutch gevaarlijk wordt. FC Twente die heeft nu nog steeds het balbezit aan de linkerkant via Piazza, de linksbuiten. Net is ingevallen, speelt er naar Kurowski, de linksback, mee opgekomen naar voren. Maar Kurowski verspeelt daar de bal halverwege de helft van Dutch. Dus kan Dutch overnemen. FC Twente zet wel hoog druk op de defensie van Dutch. Dat gaat nu ook goed als Piazza die bal kan opvangen door het druk zetten van Kurowski. Kurowski nu terug naar Kjöleu. Kjöleu in de as kan naar Linsson aanspelen. Slaat hem over. Wipballetje over de verdediging richting Linsson. Linsson kopt hem door naar Taha. En dan komt Van Rooij daar met de overlap. De rechtsback van FC Twente. Bart Van Rooij nu aan de rechterkant. Kan hij die bal voorzetten? Nee, het gaat nog even terug naar Linsson. FC Twente met alle tien spelers moet ik zeggen op de helft van Dutch. Want als ook Jewel Drommel zich met de aanval gaat bemoeien, ja, dat zal wel heel erg vreemd zijn. FC Twente staat weliswaar 7-0 voor, maar ik zou Drommel toch adviseren om gewoon in zijn doel te blijven staan. En het hoge druk zetten van FC Twente, dat werpt wel zijn vrucht aan. Want Dutch die speelt de bal over de zijlijn. Nou, ik heb wat vrienden die allemaal FC Twente supporters zijn. Die zeiden dat Dutch dat kan nog niet meekomen in de klasse van Twente Goor. Nu is Twente Goor weliswaar gepromoveerd.

0: Maar dat niveau, daar zal Dutch toch wel kampioen worden. Paul, jij bent ook wel eens in die contraille, begeef jij je ook wel eens. Zo erg is het nou ook weer niet, toch?
1: Zo erg is het nou ook weer niet. Maar ik denk dat Twente Goor en ook die andere vierde klasses daar het in ieder geval iets moeilijker kan maken. Ze zullen niet winnen. Dat denk ik ook niet, nee.
0: Nee, ze zullen niet winnen, maar al die supporters en spelers van Twente Goor en ook van SV Hector, ja, die zien nu hoe Piazza aan de linkerkant van het veld de bal heeft. Zoekt daar 1-1. Piazza naar binnen met zijn rechter in de verhoek. Ja! Marco Piazza, 51ste minuut. Lekkere invalbeurt voor de ervaren linksbuiten van FC Twente. Schiet die bal vanaf links, komt hij naar binnen en schiet die bal in de verre hoek. En dan gaan ook de armen de lucht in bij John van der Brom. Opgelucht is hij. 2-0 voor FC Twente. Ja, het hing al een beetje in de lucht. Het was de eerste grote kans in het begin van deze tweede helft. En nu is het dus Marco Piazza die FC Twente in de 51ste minuut op een 2-0 voorsprong zet tegen Dutch.
1: Ja, en nu maar hopen, Jan, dat want er was ook een vroege goal in de eerste helft en daarna hebben we niks meer gezien, dat het nu wel aantrekkelijk blijft.
2: Ja, nou ja, goed, er zijn een paar jongens ingekomen nu en die hebben we wat minder gezien uiteraard. En die kunnen het verschil maken. Maar het is een tegenstander. Kijk, als je nu naar die... dit is natuurlijk een geweldige actie die wij zien hem wat later. En je weet dat hij vanaf de linkerkant met zijn rechterbeen heeft hij gewoon de dreiging, kan die versnellen en dan schiet hij hem gewoon in de verre hoek. Ja, dan is er geen hou aan. Maar dat zijn... Hij is er wat afgetraind. Hij kan vanaf de linkerkant spelen. Nou goed, je weet niet hoe het met Uja Setter is voor het weekend. Maar dit is natuurlijk wel een linksbuiten. Veel meer een linksbuiten als Taha. Dus wat dat betreft, ja, is dat een opleving. En hij heeft het gewoon ook keihard nodig. Hij heeft de laatste week heeft hij wat meer gescoord. Dus dat is prima voor die jongen.
1: Goeie goal van Piazza. De 0-2 dus bij Dutch FC Twente. Job.
0: Ja, zeker. Een hele goede goal van Piazza. Ja, draait natuurlijk al wat jaartjes mee in het topvoetbal. Werd ooit voor €30 miljoen gekocht door Juventus. Ja, dan mag je toch wel verwachten van Marco Piazza, de Kroatische linksbuiten. Speelde zelfs in 2018 een paar minuten in de WK-finale tegen Frankrijk. Nou, dat kunnen toch niet heel erg veel voetballers zeggen. En zeker niet zijn ploeggenoten bij FC Twente dat hij kwaliteit heeft. Dat staat buiten kijf. Ik kan me nog die wedstrijd vorig jaar herinneren. Volgens mij was het tegen NAC. Volgens mij toch Jan in de Grolsvesten toen hij zijn eerste minuten maakte. En toen dacht iedereen, zo. Wat hebben we nu in huis gehaald?
2: Ja, toen hadden we het idee van de componartiest. En die gaat ons heel veel doelpunten opleveren. Maar gewoon de uitstraling die hij heeft. Hè? Want hij heeft het lichaam. Hij heeft de dreiging. Hij is niet de snelste zeg maar, met de bal aan de voet of in de diepte. Maar als hij aan de bal komt, dan heeft hij altijd zoiets van... Ah, er kan elk moment iets gebeuren. Ja, en dit is weer zo'n moment. Als hij in de 16 gaat komen, dan heeft hij en het overzicht. Maar hij heeft ook nog een aardige trap. Dus deze speler gun je het van harte. En hij zit dan toch waarschijnlijk wat dichter tegen een basisplaats aan.
0: Ja, hij heeft alleen één probleem. Dat misschien wel de allerbeste voetballer van FC Twente op zijn positie speelt.
2: Ja, nou ja, goed. Dat is de consequentie. Ze hebben twee geweldige linkerspitsen. Dus en dat ziet hij zelf ook wel. Uriacet is natuurlijk een heel ander type. Alleen ja, dat is wel een speler die bijna nooit 90 minuten uitspeelt. En zeker 3 keer in 8 dagen wordt het voor hem vaak een probleem. Dus ja, je bent blij dat je deze jongen erbij hebt.
1: Ja, al dus Jan van Staa. Het is dus 0-2 bij Dutch in Donetska Streda tegen FC Twente. Zometeen meer van Jan, maar natuurlijk ook van Job Vaarhorst.
3: De Oosttribune.

0: Turkije, Job, want...
1: Want Dutch is op 1-2 gekomen. FC Twente staat nog wel voor, maar Dutch heeft dus gescoord. Het gaat helemaal fout links achterin bij FC Twente. En dan kan die voorzet daar komen van richting de spits van Dutch Gueye. En die zet Dutch op 1-2. Ja, dit is echt om je kapot te schamen voor FC Twente.

0: Nick Kershaw en Wouldn't It Be Good. Om je kapot te schamen, zei Job. De 1-2 van Dutch tegen FC Twente.
1: Ja, nou, ja. Job,
0: zei ik.
1: Ja, Job, zei je. Ja, heel
2: maar
1: goed.
2: Maar Jan, even het oog van de trainer. Hoe heb jij ernaar gekeken dan?
1: Nou, ik zag daarvoor al een aantal situaties links achterin helemaal fout gaan.
2: En, als het onzin zeggen, moet je gewoon zeggen.
1: Nee. Maar je zit ernaar te kijken en dan komt er zo'n voorzet. En dan denkt Rommel van, ze hebben hem allebei niet. Dan kan ik hem zo oppakken. Maar deze speler die is slim en die tikt hem gewoon voor het Rommel eruit komt in een leeg doel. Dus wat dat betreft. Maar Twente... heel slap in de tweede helft aan de linkerkant verdedigend. Als je er gaat zitten kijken, denk je van... nou, volgens mij hebben ze niet echt veel goede energie in de tegen gegooid. Want het is allemaal, laten we zeggen, wat vrijblijvend lijkt het wel. En Nijstad ziet er dan ook weer niet goed uit, hoor. Laat ik dat voorop stellen. Maar dat begon eigenlijk al daarvoor, een aantal momenten daarvoor... dat Dutch in één keer over die rechterkant weer wat gevaarlijker werd. Maar ja, dat je een tegendoelpunt krijgt, daar had niemand op gerekend. Maar ik had 1-3 gezegd, dus kan nog.
2: Nee, zeker. Ja, jij had er dan wel op gerekend als het 1-3 gaat worden. Maar je hoopt dan toch dat als FC Twente zo redelijk goed uit de kleedkamer komt... weer een vroege treffer maakt via Piazza. Dus ja, dan hoop je toch dat Twente ook weer door te drukken. En dat die slordigheden, ook van de eerste helft, dat het uit het spel gaat. Maar ja, daarentegen heeft FC Twente het, al die slordigheden nog steeds niet uit het spel gehaald. En is het die aanvaller Kabic die daar aan de rechterkant goed doorkwam... en die bal voortrok richting Gueye... En dan ziet Nijstad er inderdaad, zoals Jan zegt, niet goed uit. En dan ligt die bal ineens achter Joel Drommel. Ja, is toch lullig voor Drommel, die na 5 jaar weer eens onder de lat staat van FC Twente. Kwam dus weer terug van PSV. En nu is Dutch andermaal gevaarlijk. Aan de rechterkant is de Kabic er vandoor. In de 1-1 tegen Kurowski kreeg daar dubbele dekking, want Piazza komt hem helpen. Daardoor gaat die bal even terug richting de centrale verdedigers van Dutch. En nu gaat Dutch het proberen aan de andere kant van het veld. Via de linksback Juclero. Die speelt hem daar naar de linksbuiten tussen Linsson en Tahador. Voorzet vanaf de linkerkant wordt daar weggewerkt door Prupper. En Prupper met wilde armgebaren schreeuwt hij nu ook van... jongens, kom op, feller naar voren, vooruit druk zetten. Dit moet echt heel erg veel beter. Taha probeert daar nu een panna uit te delen. Maar vervolgens is het de linksback van Dutch die daar een panna uitdeelt. Bij Linsson door een stokkenschot richting het doel. Drommel laat los. En dan in de rebound kan daar de nummer 7 van Dutch. Dus Kabic kan die bal naar binnen schieten. Maar dit was een slecht moment van Drommel. Kabic schiet die bal naast. En daar komt Joel Drommel, de doelman van FC Twente, erg goed weg. Het begint allemaal aan de linkerkant als Dutch daar gevaarlijk wordt. En dat is voor Prupper het moment om zijn ploeggenoten op scherp te zetten. Ja, dat lukt niet. Want daar krijgt Linsson een panna tegen. En dan is het erg gevaarlijk wat Dutch laat zien aan de linkerkant. Dat schot dus van de linksback. Juclero die laat Drommel los. Dan duikt daar de spits van Dutch op. En in de rebound is het die Kabic die bal net naast de paal. Of net naast de paal. Ja, het is eigenlijk best wel een grote mogelijkheid. Met binnenkantje voet, Jan. Jij met een linkspootje.
1: Die had ik zeker gemaakt, Job. En, je wordt altijd beter als je ouder wordt, want er zijn er geen beelden van. Nee, maar dit is zo slordig achterin. En de Rommel die laat hem dan uit. Het is een ongevaarlijk stuitertje. En hij komt dan nog goed uit met de voeten. Dus dan, maar die krijgt dan de tegenstander ook nog voor het linkerbeen. Ja, die hoeft hem alleen nog maar in doel te schieten. Maar je geeft het terecht al aan. Zoveel misverstanden. En eigenlijk is dat eigenlijk Twente onwaardig. Want je denkt van tegen deze tegenstander mag je toch normaal niet in de problemen komen. Maar als ze, het lijkt wel of ze achterin... Het is het oog ook allemaal een beetje loom. Het is allemaal een beetje... Nou, het lijkt wel of ze last van de hitte hebben. Of dat ze denken van... Nou jongens, vandaag lukt het wel als ik zondag maar mee mag doen. En het moet zeker een tandje meer. Maar we zitten erop te wachten en hopen. Dus Job, zeg het maar.
2: Ja, Taha was dichtbij. Lekkere actie van Weidman aan de zijlijn. Speelt daar zijn directe tegenstander uit. En brengt vervolgens via Linsson Taha in stelling in de 62e minuut van deze wedstrijd. Bij een 1-2 tussenstand. Maar Taha zijn schot eindigde op de vuisten van Felipe. FC Twente wel een hoekschop nu aan de rechterkant via Taha indraaien richting de tweede paal. Daar staat de aanvoerder van FC Twente, Robin Prupper. Maar die bal die belandt niet bij Prupper. En dus mag FC Twente wel een hoekschop gaan nemen. Want de defensie van Dutch speelt die bal over de zijlijn. Het is de linksback Kurowski, de invaller, die gaat gooien. Terwijl FC Twente nog een keer gaat wisselen. Daar staat Peik Soto klaar. De rechtsachter van FC Twente speelt eigenlijk bijna nooit. Hij is een rechtsback en daar staat Bart van Rooij. Bart van Rooij is niet bezig aan zijn beste weken in dienst van FC Twente. Vorig jaar was hij samen met Mats Rots misschien wel de beste speler van FC Twente. De rechtsback van Twente wordt nu gewisseld door Peik Soto. Ja, FC Twente staat over 2 wedstrijden ook met 8-1 voor. Dus je kunt spelers als Bart van Rooij rust geven. Maar Jan, de laatste weken, Bart van Rooij, het is nog niet de Van Rooij van vorig seizoen.
1: Ja, nou, weet je wat het is? Je hebt natuurlijk deze spelen heel lang gevolgd. Hè? Met name ook die transferprikkelen, met name in de winterpauze. Nou, daarna heeft hij het opgepakt en is hij gewoon, net wat je aangeeft, een van de dragende spelers, meest opvallende spelers in Nederland. En dan denk je van, nou, hij gaat de volgende stap naar een topclub maken of buitenland maken. En dan zie je hem dit jaar spelen. En ja, door wat voor reden, of er nou op de achtergrond nog wat speelt, of dat hij teleurgesteld is. Het maakt me niet uit of dat hij lichamelijk nog niet alles kan brengen. Dat kan ook nog eens een keer. Maar hij heeft bij lange na niet het niveau, het opkomen, het tempo wat hij gemaakt heeft. Als je bijvoorbeeld de wedstrijd uit Ajax Twente nam, hoe hij daar de tweede goal met links binnen schiet. Ha. Ja, dan zeg je hij is top en hij is meer dan FC Twente. Maar ja, als je hem nu ziet voetballen de laatste weken, hij is vaak betrokken bij tegendoelpunten, maar gewoon zijn aanvallende acties, het frisse, ja, dat is er gewoon nog niet bij hem. Dus ja, misschien komt dat heel snel terug, maar je zit ernaar te kijken en je denkt van hij zal toch geen tweelingbroer hebben.
2: Ik vraag me ook af hoe Sam Lammers naar deze wedstrijd aan het kijken is. Oeh, gevaarlijke kopbal nu van Piazza. Een heel vies kopballetje, wil ik zeggen. Die wordt net overgetikt door Felipe. Maar ik ben heel benieuwd hoe Lammers naar nou zijn wedstrijd kijkt. Want mocht FC Twente echt van hem af willen, hij is de derde spits inmiddels. Ja, iemand met de statuur van Lammers, die verdient niet het predicaat van derde spits. Als je dan van hem af wil, ja, tegen zo'n tegenstander, kan Lammers er zomaar drie maken om zijn prijs nog een beetje op te drijven. Of werkt het zo niet?
1: Nou, dat zou voor Lammers heel mooi zijn. En voor Twente ook uiteraard. Maar ja, je zit ernaar te kijken. En je denkt, weet je wat ik meer het gevoel heb nu even als speler? Dat ik bij mezelf denk, zou Lammers nu niet denken van, ben ik nou slechter dan Fennegoor of Hesselink? Want daar gaat het dan vaak om. Hè? Want ik denk dat Lammers denkt van, ja jongens, hier had ik ook kunnen staan. Dus ja, wat dat betreft. Ja, nee, maar dat beeld zou ik als speler hebben. Dat ik denk van, ja, ik doe niet mee. Ik ben derde spits. De eerste spits is er niet bij. De tweede spits, die staat erop. En is die dan...
2: Oeh, heel gevaarlijk moment van Dasje. Daar staat Drommel goed op te letten. Want Dasje komt er heel erg gevaarlijk uit aan de linkerkant. Ja, Twente geeft echt mega veel ruimte weg. Het is dat Joël Drommel nu wel goed op staat te letten. En voorkomt dat Dasje hier de 2-2 tegen de touwen schiet. Maar Jan, maak vooral je verhaal af. Maar Twente moet wel opletten.
1: Nee, maar dat is ook een beetje het beeld. Hè? Dus je hoeft je eigenlijk niet beter te maken als dat je bent. Maar Lammers weet natuurlijk ook zijn eigen kwaliteiten wel. Die weten we allemaal in Nederland. En dan is er nu een talent aan doorbreken. Die geven ze de kans. Ja, die moet het dan pakken. En dan zit je langs de kant en dan denk je, als je deze wedstrijd ziet, ja, als ik spits zou zijn, zou ik ook denken van, wanneer ik op mijn tijd nou, kom ik er nog wel in, überhaupt al? Of laten we met name Fennegoor de hele wedstrijd staan, hè? Dat kan ook nog eens een keer. Maar ik kan me niet voorstellen dat je als speler denkt van, jongens, ik kan dat niveau niet meer aantikken. Dus voor Lammers is het een mooie excuus om te zeggen van, als ik erin kom, dan kan ik misschien nog van waarde zijn. Dus misschien dat van
2: ja,
1: de Brom.
2: Doelpunt 2-2. Vrije trap aan de linkerkant van het veld van Dutch. Belandt er op het hoofd van de aanvoerder Nemanjic. Ja, en die kopt die bal achter Drommel. 2-2. Ah, ik zei net, het is zo, Twente moet zich kapot schamen. Maar dit gaat alle perken te buiten. FC Twente staat dus op 2-2 tegen Dutch. Ja, het staat weliswaar heel erg dik voor over twee wedstrijden. Maar deze vrije trap vanaf de linkerkant. Ja, die wordt dan getrapt door de linksback Duke Leroux. En dat moet FC Twente daar wel beter verdedigen dan het nu doet. De langste man van het veld, Nemanjic. Ja, die wordt dan gedekt door Matthias Kjölö. Dat is denk ik de kleinste man van het veld. Ik weet niet of het doelpunt bij jullie op de schermen al gevallen is. Maar ja, hier gaat ook weer heel erg veel mis.
0: Ja, het is... we gaan het nu terugzien, Job. Ja, Jan, zeg het maar. Wat een ruimte.
1: Ja, maar goed, alle wissels die erin zijn gekomen, en dan denk je van, nou, die zullen dan misschien toch dat extra energie geven, die zullen dan toch het verschil kunnen maken. Maar ja, je moet zelfs tegen deze tegenstander, ja, als je nu gaat kijken wie moet dekken, ik denk dat ook op een gegeven moment dan niet meer duidelijk is door alle wissels die er gekomen zijn, is het aangegeven, wie moet wie dekken bij de spelervattingen, ja, en dan weet je eigenlijk al, lengte op lengte, dat is het meest simpele, en dan heb je, ja, maar goed, dan zet je niet de kleinste tegenover een goede kopper. En dan kop je hem zomaar binnen en dan staat het in één keer maar 2-2. Dus mijn voorspelling komt vanavond niet uit.
2: Nee, lengte op lengte. Nemanjic is 1,94 meter. Nu weet ik niet precies hoe lang Kjölö is.
1: Nou,
2: bijna Piazza nu met de 2-3. Maar Kjölö meet zeker geen 1,94 meter. Dat durf ik wel te stellen. Hij komt eerder in de buurt van jou, Jan.
1: Nee, zeker. Hij is een verdedigende middenvelder. En hij zal niet meer zijn dan 1,70, 1,72. Dus dan moet je niet tegen de beste koppers gaan staan. Die dan ook nog een keer een aardige voorzet krijgen. Dus ja, wat dat betreft. We hebben al aangegeven. Het oog niet fris. Het is allemaal... misverstanden, het balbezit, het tempo. En dat begrijp ik allemaal best wel, hè, spelen. Want ook wij waren niet altijd goed. Maar als je vanavond gaat zitten kijken, je staat met die stand op 0-2. Ja, dan mag je dat toch nooit meer weggeven. En dan kunnen ook de wissels, die maken het voor Van der Brom ook iets eenvoudiger richting het weekend.
2: Ja, Van der Brom heeft net nog wel een keer gewisseld. Want Weidman is naar de kant gegaan. Hij is vervangen door Thomas van der Belt. En we hadden het net even over Sam Lammers. Of hij misschien nog in gaat vallen. Nou, ik denk het niet hoor. Want hij is niet aan het warmlopen. Net waren wel Benjamin Nagel was aan het warmlopen. Nigel Groenewald was aan het warmlopen. En Nachi Unuvar. En daar behoren dus niet Sam Lammers bij. Ja, ik vraag me dan af. Wat moet die jongen nog bij Twente? Ja, die kan beter vandaag dan morgen vertrekken volgens mij.
1: Ja, nou ja, goed. Hij heeft de boodschap meegekregen hoe hij ervoor staat. En je ziet al als de eerste spits er niet bij is. En je zou er dan ook niet inkomen. Dit is ook geen wedstrijd waarin Vennegoor nou laat zien. Jongens, ik ben de nummer 2 spits. Dus wat dat betreft, ja, Lammers die zal waarschijnlijk dan helemaal niet invallen. In hun plannen zal hij niet voorkomen meer. En voor die jongen is het alleen te hopen dat hij weg kan naar een goede club.
2: Ja. Dat heb jij mooi gezegd, want dit is wel een pijnlijke leidersweg voor Sam Lammers. En zeker na vorig seizoen, waarin hij gewoon een goede tweede seizoen zelf speelde, verdient hij dit niet. En FC Twente, ja, die wilde deze trip gebruiken om wat aan het gevoel te werken. Nou, ze begonnen wel aardig, maar als je met 2-2 en met dit spel terug in het vliegtuig naar Nederland stapt, of in het geval van Twente naar Münster, naar Duitsland, ja, dan vraag ik me af, met welk gevoel stap je nou in het vliegtuig?
1: Ja, nou ja, je gaat. Kijk, als je daar die wedstrijd gewoon gaat winnen. Want ja, dat moet dan de eerste opdracht zijn. En hopelijk met goed voetbal. Dat je denkt van nou, daar hebben we in ieder geval een aantal aanknooppunten. Ook naar het weekend toe. We hebben dan in ieder geval toch weer een derby. Want tegen PEC Zwolle zal het ook niet zo makkelijk zijn. Maar je probeert dan altijd weer de positieve dingen eruit te halen als trainer zijn en als club zijn. Maar goed, als je deze 2-0 zo weggeeft tegen een ploeg waar we eigenlijk van denken van ja, die horen op Europees niveau zeker niet thuis in de vorm waarin wij ze gezien hebben. Dan denk je van nou, dan word je daar niet vrolijk van. Maar het niveau van de wedstrijd zakt steeds verder weg. En het zou je niks verwonderen als er nog een tegendoelpunt bij gaat komen. Dus laten we maar hopen dat het nog even om gaat keren voor FC Twente. Maar het is wel heel stroperig vanavond hoor.
2: Ja, want buiten alleen de uitslag van deze wedstrijd ook, als je het iets breder trekt, gezien de coëfficiënten waar het zo vaak over gaat. Erik ten Hag heeft toen een paar weken geleden voor die thuiswedstrijd tegen Ferencváros een interview gegeven bij ESPN over de staat van het Nederlandse voetbal en dat de clubs het zelf verkwanseld hebben. Ja, ik weet, ten Hag zit achter mij hier op de tribune. Hij is aan het kijken. Zouden die woorden Miska af en toe nog wat door zijn hoofd schieten?
1: Nou, dat weet ik wel zeker. Want ik denk niet dat je als technisch directeur tevreden kan zijn over spelers waar jij ook invloed op hebt met het aantrekken. Dus wat dat betreft, ja, is dat heel vervelend. Het is voor de trainer vervelend, voor de club. En het zou natuurlijk slordig zijn dat je dit soort wedstrijden gewoon weg gaat geven. Dus het is te hopen dat Twente nog een doelpunt gaat maken. In ieder geval om te winnen. Want daar gaat het om. En zijn woorden komen dan dubbel zo hard terug, hè?
2: Ja, een gevalletje de pot verwijt de ketel, Apple.
0: Ja, zeker. Dat kun je ten Hag aardig. Ik denk misschien wel eens een vraag om te stellen na afloop van zo'n wedstrijd, Job.
2: Ik heb niet de illusie dat Erik ten Hag vanavond voor de camera van de RTVO's gaat verschijnen. Maar ik ga mijn best doen. Misschien lukt het wel. Ik heb gisteren in de stad nog wel. Zijn broer liep ik tegen het lijf. Dat was op zich gewoon een mooi moment. Want ik zat op het terras. Was een uurtje of 11:30 of zo. En we zaten met wat supporters van FC Twente een biertje te drinken. Toen de broer van Erik ten Hag bij ons kwam zitten. En ja, die lijkt heel erg veel op Erik zelf. Ja, je kunt het onderscheid wel zien. Alleen een paar supporters van FC Twente die de hele dag al aan het bier zaten. Ja, dan is je zicht iets minder. Die dachten dus even dat ze echt met Erik ten Hag te maken hadden. En ik vond het natuurlijk maar al te leuk door te zeggen. Ja, Erik laat zijn baat even staan. Jongens, jullie kunnen nu wat zeggen tegen de technisch directeur van FC Twente. Maar het was het natuurlijk niet. Maar die jongens kwam ik vanmiddag opnieuw tegen in de stad. En die geloofden nog steeds dat ze met Erik ten Hag een biertje hadden getrokken. Dus dat was eigenlijk wel een schitterend moment. We hebben ze ook gewoon in de waan van de dag gelaten.
0: Ja, het feit dat dit soort verhalen nu naar boven komen. Dat geeft ook wel aan, Jan. Daar zitten we naar te kijken.
1: Ja, nou goed, weet je wat, je hoopt altijd de ene mooie aanval en dat er kansen komen en dat Twente het initiatief neemt, daar hoop je allemaal op. En dan kijk je naar zo'n wedstrijd en nu zit je met allerlei randverhalen, vul je het maar een beetje op, want ja, je denkt, je moet toch wat vertellen als je daar in het stadion zit. Ja. En wij hier ook, want wij zitten naar dezelfde wedstrijd te kijken en dit is weer zo'n aanval waar je denkt van ja jongens, het zou toch slordig zijn als we hier niet de 3 punten weg gaan halen, maar ja, al met al is het een hele rare avond waar je van denkt, nou individueel heb je denk ik dat je zegt van nou, we maken in ieder geval snel een doelpunt, we gaan doordrukken, we proberen lekker te voetballen. En het zakt dan helemaal weg.
0: Ja, en dan kunnen we ook wel een foefje toepassen om dit even te doorbreken. Of gebeurt er wat, Job?
2: bijna 3-2. Maar het was buitenspel. Dus ook als de bal niet in het zijnet was gegaan, maar gewoon in het net, dan had deze treffer niet geteld. Maar het was wel weer typerend voor de manier waarop FC Twente staat te verdedigen. Hoe makkelijk Dutch hier door de verdediging van FC Twente heen glipt. En dus een grote mogelijkheid krijgt. Alleen was het dus buitenspel. Dus die treffer was sowieso niet goedgekeurd. Dus het blijft 2-2. Nog iets meer dan een kwartiertje voetbal. En laten we hopen dat deze avond snel voorbij is.
0: Ja, ik wou net zeggen dat als er niet zoveel gebeurt, dat we dan altijd nog de muziek hebben. Cliff Richard bijvoorbeeld. Power to all our friends.
3: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Normaliter is het altijd heel gezellig met Jan van Sta in de studio. Dat is het nu ook wel. Alleen tijdens de afgelopen plaat, Jan, je hebt alleen maar lopen voeteren.
1: Ja, omdat ik weet dat die spelers gewoon veel beter kunnen. En kijk, kan je niet beter, ja, dan houdt het op. Maar er zit zo weinig spirit in en drive in bij een aantal mensen. Dat je denkt van, ja, hebben ze nou zware benen? Waar hebben ze last van? De uitstraling. En gewoon als je daarna gaat zitten kijken, overal te laat. En dan denk je van, je kan zoveel beter als club. Ik denk dat die trainer zich daar ook kwaad om maakt. Dat je denkt van, ja, waarom halen we dat niveau niet door een of andere manier? En de tegenstander krijgt steeds meer kansen. Nou, daar word je er niet vrolijk van.
0: Job Faroost in Slowakije.
2: Ja, want Dasje kan er net weer gevaarlijk uit. Het was 3-2, maar Gueye, ja, de doelpuntenmaker, die wist deze aanval niet te verzilveren. En dus Dasje op 3-2 te zetten. FC Twente kwam er vervolgens wel goed uit via Taha, maar die liep zich vast op de defensie van de thuisploeg. En zo kijken we naar een wedstrijd waarin Dasje eigenlijk het betere van het spel heeft in de tweede helft. Het klinkt gek om te zeggen als je de eerste wedstrijd met 6-0 hebt verloren. En dus staat er dus 2-8 in het voordeel van FC Twente. Hele gekke uitslag. Tennis gaat maar tot de 6. Maar het is eerder een tennisuitslag. Maar als het tot de 6 gaat, dan klopt dat ook helemaal niet. Ja, ik ben ook helemaal in de war van deze rare avond. Want FC Twente moet nu weer in de achteruit. Daar is de nummer 7. Die is heel erg gevaarlijk. Die van Dutch. Dat is Kabic. Ja, die is nu al een paar keer gevaarlijk geworden aan de rechterkant bij Kurovski. En die krijgt ook maar weinig rugdekking van Nijstad. Maar het is een hele vreemde avond. Want Dutch is gewoon de betere ploeg in de tweede helft. En dan mag FC Twente zich zeker zelf aanrekenen. John van den Brom, ja, kruipt maar weer eens uit de dugout. Hij ergert zich groen en geel aan zijn eigen helftal en ziet nu de bal over de achterlijn gaat. En FC Twente dus een doeltrap mag gaan nemen. Ja, van den Brom zucht nog een keer. Wil gaan zitten, maar besluit dan toch te gaan staan. Hij is de hele tijd bezig met zijn ploeg. Ja, ik begin bijna medelijden met hem te krijgen. Van, ja, wat moet je hier nou van maken? Want er zijn zoveel spelers die er vorig seizoen ook al waren. En ze bakken er helemaal niks meer van.
0: Ja, Jan, dat is zo. En dan is het toch ook, denk ik wel, de taak aan de trainer om daar wat peper in de achterwerkjes te krijgen, toch?
1: Nou ja, hij is eindverantwoordelijke. Dus hij moet kijken naar zijn staf en hij moet kijken van hoe komt dit nou? En dat je denkt van nou, er is een bepaalde loomheid of vermoeidheid. Zo oogt het, hè, in ieder geval. Maar we geven wel aan wat de problemen zijn. En niet alleen door de wisselingen, hè. Want je kan deze spelers die er normaal zouden moeten staan, moeten het subtop Nederland sowieso zijn. Maar ja, ze halen bij lange na hun niveau niet. En dat is nu een constatering. Het is heel vervelend dat je naar een wedstrijd gaat zitten kijken waar je eigenlijk van denkt, nou, een ploeg die staat op 0-2 en daar kan je doordrukken, ik kom erin en lekker voetballen. Maar al met al zie je dat plezier en gewoon, ik kan me voorstellen dat Van der Brom hier niet vrolijk van wordt en het goede gevoel mee terugnemen naar Nederland. Ik denk dat hij hier alleen maar broeder van wordt.
0: Job Faroost, wat wissels bij Dutch in Slowakije?
2: Ja, Dutch heeft dit moment nog maar aangegrepen om wat te gaan wisselen. Ja, die ruiken natuurlijk bloed, de thuisploeg. Ja, hier in Slowakije, die voelt gewoon dat er wat te halen valt tegen FC Twente. Ja, de volgende ronde, de play-offs, gaan ze natuurlijk never nooit meer bereiken na die 6-0 nederlaag van vorige week. Maar ja, die hebben natuurlijk wel gewoon wat om voor te spelen. Ondanks dat het stadion niet vol zit, ook voor je eigen eergevoel, in eigen huis, wil je niet afgedroogd worden. Nou, dat worden ze zeker niet, want in deze tweede helft komen ze gewoon voor hun kwaliteiten, spelen ze zeker naar behoren en maken ze een gerenommeerde ploeg als FC Twente heel erg lastig. Nu weer schandalig balverlies van Van de Belt daar op het middenveld, duurt allemaal veel en veel te lang. Hij heeft geluk dat dit goed afloopt voor FC Twente. De bal belandt in de handen van Joël Drommel. Die gooit hem nog maar eens naar rechts, naar Linsson. Ja, en ik heb social media maar eens geopend. Eigenlijk moet je dat niet doen. Je moet Twitter niet openen. En dan zie je termen voorbij komen als dit kan je niet verkopen aan je achterban. Het kan altijd nog 8-8 worden. En haalt Van der Brom de kerst. Nou, ik vind het niet netjes om daarover te speculeren. Want het seizoen is net onderweg. Maar dat zijn wel thema's die leven onder de supporters. Ook vanmiddag in Bratislava toen ik daar in de stad liep. Ja, heel veel mensen snappen nog steeds niks van de komst van Wout Weghorst. En zolang hij geen doelpunten gaat maken, ja, zal dat altijd een thema blijven. Alleen Weghorst is er vanavond niet bij. Dus hem kun je niet verwijten dat hij vanavond niet scoort. Maar misschien had Weghorst met zijn instelling wel wat gedaan. En deze lome avond van FC Twente. 2-2. We zitten in de 81ste minuut.
0: We gaan weer een muziekje draaien en dan straks richting de slotfase. En dat zeg je niet vaak, Jan, maar gelukkig richting de slotfase.
1: Nou ja, je kijkt naar een wedstrijd waar je denkt, nou, er zit heel weinig meer in. En dan gaat het alleen nog maar om het resultaat. Dus het zou mooi zijn dat je in ieder geval voor de punten en voor je eigen status die wedstrijd gewoon zou winnen. Dus wat dat betreft mag je een lekker plaatje draaien, Paul.

0: Bijna 8:45, de slotfase van Dutch tegen FC Twente is aanstaande. Een wedstrijd waar Job Varels zelfs Theo Komen geen chocola van zou kunnen maken.
1: Ja, dan moet het wel heel erg bond zijn. Dat is het eigenlijk ook wel vanavond. Ja, we zitten in de 85e minuut en het staat dus 2-2 Dutch tegen FC Twente. Ja, vorige week werd het 6-0, had ook wel 10-0 kunnen worden. Maar vanavond is FC Twente geen schim van het elftal dat vorige week donderdag geen Spaan heel liet van Dutch. Afgelopen zondag was er al die lelijke middag in Heerenveen toen er met 1-0 werd verloren daar in Friesland. Het spel was die dag beroerd en datzelfde geldt voor vandaag. FC Twente begon nog wel redelijk aan de eerste helft. Kwam vroeg op 1-0 door een doelpunt van Max Bruns. Daarna was het helemaal niets meer in die eerste helft. En in het tweede bedrijf, ook toen was de start niet heel erg gek. Piazza, de invaller, kwam in de rust het veld in. Hij maakte een goede goal door vanaf de linkerkant naar binnen te komen. En die bal met rechts in de verre hoek te schieten. Maar daarna zakte het niveau van FC Twente weer heel erg ver weg. En is de tweede helft eigenlijk nog wel slechter dan de eerste helft. En is het de Dutch dat in de tweede helft gewoon de betere ploeg is. En jaagt op de 3-2 bij FC Twente. Is al het geloof er wel uit van een goed gevoel meenemen. Is er helemaal geen sprake. En nu ook nog een enorme kans voor Dutch. Ja, dan is het dat Joel Drommel daar zijn doel goed klein maakt. Drommel die komt daar goed uit om de inzet te voorkomen van de aanvallen van Dutch. Capanace. En dat is een echt een goede redding van Drommel. Want dit had 3-2 kunnen zijn. Maar de doelman van FC Twente, de tweede doelman van FC Twente moet ik zeggen. Want hij is de nummer 2 achter Lars Unestal. Die thuis is gebleven in Duitsland. Woont hij net over de grens. Die is dus achtergebleven. Niet meegereisd met de ploeg omdat hij rust krijgt. Voor het duel met Pek Zwolle van komende zondag. Hij ziet nu vanaf de bank waarschijnlijk hoe Piazza opnieuw de bal heeft aan de linkerkant van het veld. Dribbelt naar rechts, maar komt zijn directe tegenstander niet voorbij. Piazza blijft wel in balbezit. Tikt de bal nu naar Taha, die hem is komen helpen. En zo is het een beetje een rommelige aanval van FC Twente. Bal wordt nu opgevangen door Kurowski. Randje van de 16, goede actie van Kurowski. Wordt daar tegen het gras gewerkt, maar de scheidsrechter zegt hier is niks aan de hand. En dus kan Dutch overnemen, maar die bal gaat over de zijlijn. En dus is het een ingooi voor Pek Soto. We hebben nog een minuutje of 5-6 te voetballen. Nog 3,5 minuut officiële speeltijd. Zal nog wel een minuutje of 2-3 bijkomen. Ik ben benieuwd, denken jullie dat er nog een winnaar gaat komen of blijft het hierbij?
0: Ik denk dat het zo blijft. Jan, wat denk jij?
2: Ja, ik heb Twente de laatste tijd eigenlijk geen kansen meer zien creëren. En ik hoop daar wel op. Maar ja, wie moet dan die Piazza? Zal dan misschien de bevlieging moeten hebben nog in die laatste fase. Maar ja, 2-2 is natuurlijk ook een beroerd resultaat na een 0-2 voorsprong. Dus wat dat betreft kan je niet tevreden zijn.
0: Wat betekent dit dan voor, ook voor het gevoel naar die derby van zondag tegen Zwolle?
2: Nou, het is altijd vervelend als je niet lekker in je vel zit. Als je geen lekkere wedstrijd hebt gespeeld. Hè, dan neem je dat zelfvertrouwen altijd mee. Spelers die kansen creëren of doelpunten hebben gemaakt. Dus dan gaat het uiteindelijk om dat je als ploeg denkt van nou, hier kunnen we mee thuiskomen. We hebben even de tijd om te herstellen. Het is weer een reis. En dan gaan we ons opmaken voor een grote wedstrijd in de Vesten. Dus wat dat betreft is het niet uitgekomen. Al dachten we bij 0-2 van nou, Dit resultaat is dan nog in ieder geval prima. Maar Drommel heeft zijn doel nog aardig verdedigd. En laten we dat voorop stellen. Maar Twente aanvallend, weinig tot niks gecreëerd meer.
0: Wellicht toch nog in de slotminuten van deze wedstrijd. Job Varels.
1: Nou, er komt een hele grote kans voor Dutch. Want Prince is er vandoor. Dat is een hele snelle linker aanval. In de 1-1 gaat Drommel. Gaat eromheen. Ja, 3-2. De 4000 man in de Mol Arena kunnen juichen. Want Dutch komt op 3-2. Ah, dit is toch niet te geloven. Prins gaat er daar vandoor aan de linkerkant van het veld. Snelle invaller wordt daar weggestoken. Prins Owusu. En hij komt in de 1-1 tegen Drommel. Ja, die kan er ook niet heel erg veel aan doen. Hij omspeelt Drommel en hij schuift die bal met links tegen de touw in. De 88ste minuut komt FC Twente op 3-2 achter. Wat een blamage.
0: Ja, snel was hij wel, maar dat is. Ja.
2: Ik zie hem kijken naar Pecciato. Die is rechter vleugelverdediger. Ja. Nou, als we de beelden terug zouden zien, wij zien ze allemaal wat later. En hij geeft het al aan. Ja, je moet wel. In eerste instantie is dat je verdediger bent. En met één steekbal kan je zomaar helemaal doorlopen. Ben je na 40 meter kan je alleen op de keeper afgaan. Ja, dan word je stapelgek. Maar kijk eens wat hier gebeurt. De rechter vleugelverdediger. Je weet toch waar je tegenstander staat. En ja, volgens mij weet hij helemaal niet wie die moet dekken. En je zit er nu daar te kijken. Maar ja, het chagrijn wordt alleen maar groter. En we geven het al steeds aan. Er mankeert gewoon van alles aan. En de afstemming, de vorm, de fitheid lijkt het wel. En dan ga je met een 2-0 voorsprong. En dan ga je het zo weggeven. Dus wat dat betreft, het is een hele slechte avond voor Twente.
0: 3-2 voor Dutch. Ja, als je dat bij Unibet of wat voor een goksite in had gevuld, Job. Denk ik dat je redelijk gecashed had.
1: Ja, ik heb de quotering niet gezien vandaag. Ik heb er niet naar gekeken. Maar inderdaad, ik denk dat je vanavond best wel een leuke avond had kunnen beleven in Bratislava. Al vraag ik me af met welk gevoel de fans van FC Twente dat zullen doen. Want we zitten wel in Dunajská Streda, maar eigenlijk bijna iedereen slaapt in Bratislava. Maar die zullen toch met een fikse kater vanavond al en niet pas morgen vroeg afreizen naar Bratislava. Want ja, dit is echt om te heulen. Dan reis je helemaal naar Slowakije voor een wedstrijd die erg eigenlijk nergens meer om gaat. Omdat het vorige week al een 6-0 werd. En dan word je ook nog getrakteerd op een 3-2 nederlaag tegen Dutch. Waarvan iedereen vorige week heeft gezien dat FC Twente zo en zoveel beter is. Ja, dan vraag ik me af, wat kan er in een week gebeuren? Want we begeven ons nu in de slotseconde van deze wedstrijd. De vierde man heeft het bord er al bij gepakt. Ik ben benieuwd hoeveel minuten erbij zou gaan komen. Zal niet heel erg veel zijn, want zoveel is er qua blessurebehandelingen niet gebeurd. Wel een paar wissels en het bord gaat nu omhoog. We hebben 3 minuten nog te spelen hier in de Mol Arena in Dunajská Streda. 3 minuten blessuretijd komen erbij. En dus heeft FC Twente nog 3 minuten om die achterstand ongedaan te maken. Het heeft er helemaal niks meer aan als er nog die 3-3 maakt. Al is het misschien voor het gevoel nog een beetje. Maar het overheersende gevoel is toch dat FC Twente echt een beroerde avond heeft gespeeld. En het chagrijn alsmaar zal toenemen. Ja, ik raad de mensen niet aan om alle fanwebsites te gaan bezoeken of Twitter of Instagram of weet ik veel wat te openen. Want wordt het helemaal droevig. Maar ik heb wel respect voor de supporters in het uitvak die nog steeds blijven juichen. Ondanks dat hun ploeg met 3-2 achter staat tegen Dutch. Uit Slowakije, we blijven een beetje in herhaling vallen. Ook nu weer hoe die bal van Piaccia over de zijlijn gaat. Het is echt een hopeloze avond, volgens mij.
0: En bovendien, Jan, bewijst Twente ook het Nederlandse voetbal met een nederlaag een slechte dienst. Want er zijn punten te verdienen.
2: Ja, dat is de consequentie. Als je niet wint, dan gaat het weer ten koste van het jaar erop of het jaar daarna. Dus ja, je moet er zoveel mogelijk wedstrijden winnen. En als je dan kijkt naar zo'n tegenstander dat je denkt van, je hebt 6-0. Laat je maar blij wezen dat je met 6-0 gewonnen hebt thuis. Want achteraf zit je ernaar te kijken. Veronderstel dat de stadion vol had gezeten en dat het dan maar heel kleine uitslag was geweest. Dus nu heb je zoiets van, de schade is klein, maar de schade is voor Twente heel groot. Internationaal telt zo'n nederlaag het niveau van de wedstrijd. Ja, en ik kan me niet voorstellen dat je deze ploeg gewoon over 3 dagen alweer topfris aan de start krijgt. En dan zal het in de Vesten natuurlijk anders zijn. Maar laten we heel eerlijk zijn, Zwolle die zal ook denken van, jongens, als deze ploeg het kan, dan kunnen wij het ook.
0: En dat is ook zo. De laatste seconde tikken weg daar in Slowakije, Job Faros.
1: Ja, nog een minuutje en 20 seconden te spelen. Maar ook deze bal weer. Een 1-2 van Thomas van der Bult met Vennegor of Hesseling. De jonge spits van FC Twente. Hij speelde geen goede wedstrijd. Het is zijn eerste officiële wedstrijd in de basis. Ja, en dan moet je ook wel een beetje geholpen worden door je ploeggenoten. Aan de andere kant, de spitspositie is een van de belangrijkste posities in een elftal. En als de spits niet thuis geeft, dan is het best vaak dat een heel elftal moeilijk aan het voetballen komt. Maar hoe hij die bal op deze manier over de zijlijn schiet, dat heeft niks te maken met kwaliteit. Want de jongen voetbalt al zijn hele leven. En die kan best wel een bal van A naar B spelen over 5 meter. Maar dat lukt vanavond maar heel erg weinig spelers. En de supporters van FC Twente die zijn nog steeds aan het juichen. Ja, ik weet niet wat er in het bier zit. Maar ze hebben in ieder geval nog wel een mooie avond. Ondanks de uitslag. Misschien dat er nog wel 3-3 gaat worden. Want Taha heeft de bal aan de rechterkant van de 16. Met de voorzet richting Piaccia. Piaccia kan daar net niet goed bij komen. Wordt opgevangen door Van der Bult. Van der Bult moet hem helemaal terugspelen naar Nijstad. Ja, nog 20 seconden te spelen. Dit is de laatste aanval van FC Twente. Om er alsnog 3-3 van te maken. Bal gaat naar Taha, naar de rechterkant. Zoekt daar de 1-1. Taha naar zijn linker indraaien. De voorzet richting de tweede paal. Beland voor de voeten. Piaccia, van Piaccia moet ik zeggen. En Piaccia zet FC Twente alsnog op 3-3. Wat een rare avond dit.
0: 3-3 inderdaad. Nou ja, die goal die moeten wij dus nu nog gaan bekijken. Dat gaan we ook doen, Jan. In ieder geval dan nog een puntje.
2: Ja, goed, wij zitten natuurlijk altijd wat later. En de enige die misschien nog een aantal momenten heeft gehad, is Piaccia. En wetende wat hij kan.
0: Goals.
2: En 2 goals gemaakt.
1: Heel typerend is ook de manier waarop FC Twente terugloopt. Niemand jeugt. Ja, ik geef ze een groot geluk. Er valt ook niks te jeugen. Het is volkomen logisch. De scheidsrechter fluit af. FC Twente speelt met 3-3 gelijk. Over 2 wedstrijden wordt het 3-9. Ja, een hele rare uitslag. Terwijl nu ook Sam Lammers het veld op komt lopen. Met zijn hesje nog aan. Hij moet toch ook denken van, wat heb ik hier nou weer meegemaakt dan? geen minuut gespeeld. Jan en Alleman mag invallen, behalve Sam Lammers. Terwijl het loopt voor geen meter.
0: Ho, ho, Jan staat in de basis hier, hè?
1: Nee, maar dit heeft heel veel weg van een gevalletje. Een van je duurbetaalde krachten wegpesten, volgens mij.
0: Ja, dat zijn uitspraken, Jan.
2: Nee, maar ik begrijp dat als de slaggever, dan moet je dat aanzetten. En als je dan gaat zitten kijken wat je op de bank hebt en wat erin gekomen is, dan denk je bij jezelf van ja, die zijn nou niet echt beter als dat. Lammers, nou is dat een hele andere positie. Maar als je ze ziet invallen een aantal, denk je van nou, die hoeven voorlopig niet meer mee te doen. Want die vijf die nou thuisgebleven zijn, die staan er voorlopig wel in. Want ja, deze. Nee, we hadden het voor de tijd even nog over die keeper. Nou, de eerste keeper was geblesseerd. Deze kwam er nu in. Hij heeft niet zoveel te doen gehad. Maar dan deze laatste bal weer ziet.
0: Zelfde verhaal.
2: Dan, dan is dat niet echt. En voor Piazza vind ik het hartstikke leuk. Want dat soort aanvallers heb je gewoon nodig. Maar er moeten er wel een paar achter de oren gaan krabben bij Twente. Van willen ze dit niveau halen om subtop te spelen.
0: 3-3 dus uiteindelijk de uitslag van Dutch 1904 tegen FC Twente. Job, je gaat zometeen de katakom in, neem ik aan. Je gaat, je hebt genoeg te bespreken volgens mij.
1: Zo, ik ben vooral benieuwd wat Jan zei van hoe ga je dit oplappen voor komende zondag? Want dat is wel de grootste dreunen. Want van een goed gevoel creëren in Slowakije is echt helemaal niet terechtgekomen, nee. Dus dat zal een van de belangrijkste vragen zijn van wat nu?
0: En die vragen die je gaat stellen en de antwoorden daarop, die zijn later op onze website te zien. www.rtvo's.nl en natuurlijk ook in onze latere uitzendingen. En Jan, natuurlijk ga jij er morgen ook weer over praten aan tafel in de Oosttribune. Want ik denk dat nog wel een deel van de uitzending kan vullen.
2: Ja, en we hebben Gert-Jan Verbeek erbij, buiten Tijmen en Bert. En als je Verbeek, die zal die wedstrijd thuis ook gezien hebben. Mm-hmm. Die constateert ook een aantal dingen. Nou, wij zullen niet zo gek veel gekke dingen van elkaar zeggen. Maar je bent teleurgesteld in het niveau van de wedstrijd. Maar het niveau van de spelers met name. En dan doe je jezelf tekort. Maar het is op zich een wedstrijd. En snel het vliegtuig in en naar huis.
0: Jan, ook bedankt voor jouw analyse. Job, goede reis terug naar, naar Twente in dit geval. En wij gaan afsluiten met muziek van Roxette. En zoals gezegd...

Graag tot de volgende Oosttribune. Spin. Zometeen non-stop muziek in om 11 uur. Het oog op morgen. I say hello, how do you do? Morgen Heracles Den Bosch, ook dan weer een Oosttribune vanaf 8 uur. Now, baby, graag tot dan.

loving you.

Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.

0: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
1: Het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
2: Ommen. Het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het is onduidelijk of daar nog mensen in zitten. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. Landbouwminister Van Essen roept de provincie Noord-Brabant op om te voorkomen dat de vergunningen van 5 pluimveebedrijven worden ingetrokken. De kippenboeren kregen vorige maand te horen dat de provincie hun natuurvergunning wil intrekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten en dat leidt tot veel zorgen.
4: Als hier de vergunning ingetrokken wordt, ja, dan stopt hier ons hele bedrijf, onze hele bedrijfsvoering. Dan mogen we geen kippen meer opzetten, dan worden onze stallen waardeloos. Mijn pensioen gaat eraan daardoor, dat het bedrijf gewoon niks meer waard is.
3: De Provinciale Staten komen morgen terug van reces om de kwestie rond de Brabantse kippenboeren te bespreken. Bouwvakkers in Oost-Vlaanderen hebben een grote hoeveelheid goud ontdekt. Het gaat om munten en goudstaven ter waarde van zo'n 9 miljoen euro, melden Belgische media. De schat werd ontdekt tijdens een renovatie van een oud pand. Het goud zat in een kist die was ingemetseld in de muren van een kelder. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd in de laatste 50 meter ingehaald door de Tsjechische Barbora Semanova, die goud won. Eerder op de avond won Caspar Corbeau zilver op de 200 meter schoolslag. En daarbij staat Nederland nu op 6 medailles, 2 gouden en 4 zilveren. Dan het weer, het blijft nog lang warm en het koelt niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
6: Het is machtig mooi, man.
5: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
6: Je komt de leukste luidjes tegen.
7: Een praatje maakt je dag.
8: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
9: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
10: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
9: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
11: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Er schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van
1: 1998.
0: Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen.

bekend gedrag, vreemd genoeg. De wiede wereld is er wel, via draad en galm, omdat ik vaak nog grunniger heb zacht. Na die verste vetten

0: Dit weekend in
1: de Oosttribune.
0: Morgenavond Heracles Almelo FC Den Bosch. Zondagmiddag Feyenoord Go Ahead Eagles. En de Overijsselse derby FC Twente PEC Zwolle. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie live op de Oosttribune bij Radio Oost.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Italia's, metershoge corsowagens en duizenden bezoekers. Tijdens het bloemencorso is Sint-Jansklooster kleurrijker dan ooit. RTV Oost volgt deze week de voorbereidingen van dichtbij. En we laten natuurlijk het indrukwekkende bloemencorso zien. Corso Sint-Jansklooster. Zaterdag 22 augustus op TV Oost.
1: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal. Ja.

0: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommer. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
1: Het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
2: Ommen. Het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. In de trein zaten zo'n 150 passagiers, onder wie deze man.
4: We felt the train kind of speeding up and then starting to rock. Then our carriage actually jumped vertically upwards. The emergency brakes then went on the train and everything got thrown forward.
3: Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De antisemitisme-aanklacht van de regering Trump tegen Harvard is verworpen. De regering kwam in maart met de aantijging dat een van de universiteiten niet optreedt tegen antisemitisme en de burgerrechten van Joodse en Israëlische burgers schendt. Dat zou zijn gebeurd tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. Volgens een federale rechter gaat het om incidenten en is er geen bewijs dat Harvard systematisch burgerrechten schendt. De NS kampt met een storing. Daardoor is er geen reisinformatie beschikbaar. Op de site en in de app van de spoorwegen staat vaak oude informatie. Op stations zijn de digitale borden met vertrektijden leeg en kan er geen informatie worden omgeroepen. De storing bij NS begon rond 6:30 en over de oorzaak is nog niets bekend. Ook is onduidelijk hoe lang de problemen aanhouden. Ondanks de storing rijden de treinen volgens de dienstregeling. FC Twente heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De Tuckers speelden vanavond in Slowakije gelijk tegen Dutch. Het werd 3-3, maar dat was genoeg na de 6-0 overwinning van vorige week. In de play-offs neemt Twente het op tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaar van die ronde plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Dan het weer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Waar schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van
1: 1998?
0: Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
2: Toppers van toen en nu.

0: Dit weekend in
1: de Oosttribune.
0: Morgenavond Heracles Almelo FC Den Bosch. Zondagmiddag Feyenoord Go Ahead Eagles. En de Overijsselse derby FC Twente PEC Zwolle. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie live op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Een aantal van de ongeveer 150 passagiers kwam vast te zitten. Maar volgens de politie is inmiddels iedereen geëvacueerd. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niets bekend, maar volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. In een Marokkaans dorp bij de grens van de Spaanse exclave Ceuta staan een grote politie- en legermacht. Die moeten voorkomen dat jonge Marokkanen opnieuw massaal de grens overtrekken, zoals vorige maand gebeurde. Volgens Marokkaanse media staan ook traangaswerpers en arrestatieteams paraat. De storing bij NS is voorbij, zegt een woordvoerder. Bijna de hele avond was er geen reisinformatie beschikbaar. De digitale borden met vertrektijden op stations waren leeg en er kon geen informatie worden omgeroepen. Op de site en in de app van de spoorwegen stond vaak oude informatie. De problemen begonnen rond 6:30 en werden veroorzaakt door een interne storing in het IT-systeem. Rond 10:00 waren de problemen voorbij. Ondanks de storing met de reisinformatie konden de treinen wel rijden. In het onderzoek naar het incident waarbij vorige maand een man bijna door een vliegtuigraampje naar buiten werd gezogen, is meer duidelijk geworden over de oorzaak. Volgens Amerikaanse onderzoekers zijn er vogels in de motor gevlogen. Daarna zijn delen van die motor losgeraakt en tegen het raampje geslagen dat daardoor kapot ging. In Utrecht is een lijnbus op een tram gebotst. 5 mensen zijn gewond geraakt en de schade is groot, meldt RTV Utrecht. De tram ontspoorde en de bus schoot van de weg. Volgens vervoersbedrijf Transdev moesten 2 mensen naar het ziekenhuis, onder wie de chauffeur van de bus. Bij de renovatie van een pand in Oost-Vlaanderen hebben bouwvakkers een grote partij goud gevonden. Het zijn zeker 4000 munten en 40 goudstaven die een waarde hebben van 9 miljoen euro. Het goud lag in een kist die was ingemetseld in een kelderwand. Van wie het is onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk, maar dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Twente het op tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Ajax treft het Zwitserse Sion. Als de Nederlandse ploegen die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Morgen wordt opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa!
7: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3 sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 25 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: Dat een Catalaan de nieuwe bondscoach is, maakt heel wat los. Zo zou zijn Engels niet goed zijn. Nou, ik heb wat interviews geluisterd. Zijn Engels is echt beter dan dat van veel Nederlandse coaches die in het buitenland werkten. U weet het misschien ook nog wel. It's a question of time. That's another cook. And the death of the gladioles. Nou, zolang...

0: zo is, want er zijn er weer een paar gearresteerd. Daar gaan we het eens goed over hebben. En hockeyster Jibby Jansen werd al eens uitgeroepen tot de beste speelster ter wereld. Aan de vooravond van het wereldkampioenschap komt er een korte documentaire over haar uit. En haar carrière kende ook moeilijke momenten, vertelt ze daarin. En dat vertelt ze straks ook bij ons. En tot slot, omdat het Oog 50 jaar bestaat, gaan we naar de muziek van 50 jaar geleden met Bonnie Sinclair en Peter Koelewijn over deze hit. We geven een hint.
1: Hallo?
0: Maar eerst krijgt u het nieuwsoverzicht van vandaag.
1: Donderdag 13 augustus.
0: De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan waterschappen en kabinetten hadden verwacht.
2: Ik moet de eerste dijkgraaf nog spreken, die zei van ik had dit deze zomer al verwacht.
0: De droogte raakt nu veel bedrijven, aldus minister Karremans.
2: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis.
0: Onder meer voor kwekers.
3: Ja, het is gewoon een ramp en een drama. Het is niet leuk.
0: De minister ging bij enkele kwekers langs.
2: Ik maak me zeker zorgen over bedrijven zoals dit, maar ook over de binnenvaart, over de industrie. Ja, die krijgen enorme klappen en dat is heel slecht voor onze economie.
0: Er zijn tot nu toe vooral regionale maatregelen genomen, zoals sproeiverboden. Landelijke maatregelen komen nog niet.
2: Ik verwacht niet dat we dat volgende week of die week daarna afkondigen. Ook omdat we volgende week een beetje regen verwachten als het goed is. Maar we proberen natuurlijk in allerlei scenario's te denken en zo goed mogelijk met het beschikbare water om te gaan.
0: Het drinkwater is er nog wel genoeg, waardoor mensen met mate hun tuintje kunnen besproeien.
4: Wat we halen voor drinkwater, dat komt uit grote rivieren en dat komt uit hele diepe lagen van de ondergrond. En die zijn veel minder afhankelijk van fluctuaties over het jaar heen.
0: Toch moeten mensen ook met dat water wel zuinig omgaan.
4: Als je je auto gaat wassen, stel dat eventjes uit en ga gewoon één keer per dag onder de douche.
0: En bij een raffinaderij in het Rotterdamse havengebied is een explosie geweest.
5: Daarbij zijn helaas meerdere gewonden gevallen en is er ook één persoon overleden.
0: Daarvoor was er bij een ander bedrijf een grote stroomstoring, maar het is niet duidelijk of er een verband is.
5: Dat kunnen we nog niet bevestigen, maar ja, we leggen natuurlijk wel alles naast elkaar. Dus ja, we houden wel alle scenario's gewoon open en natuurlijk kijken we ook daarnaar.
0: En bekend werd dat oud-PvdA-politicus Jacques Wallagen is overleden op 79-jarige leeftijd. Volgens vriend Job Cohen was Wallagen
6: een politicus die het ook echt vanuit de doelstellingen die hij heeft het beste met het land en met de wereld voor heeft. En dat is iets wat we vandaag de dag nog wel eens missen, vind ik.
0: Als fractievoorzitter van de PvdA stond Wallagen geregeld lijnrecht tegenover zijn VVD-collega Bolkestein. Bijvoorbeeld als het ging over asielzaken.
7: Een paar opmerkingen gemaakt die bij mijn fractie, als ik het in gewoon Nederlands mag zeggen, een beetje vieze smaak hebben achtergelaten.
0: Jacques Wallagen was ook twee keer staatssecretaris en later ook burgemeester van Groningen. Bij zijn installatie werd toen gezegd:
8: wij spreken dan ook de hoop uit dat hij snel de omslag zal weten te maken van gezicht van de Partij van de Arbeid naar gezicht van Groningen.
0: Dat lukte. Jacques Wallagen was uiteindelijk meer dan 10 jaar burgemeester en ging toen met pensioen. Zijn bestuurlijke ervaring deelde hij graag.
9: Het feit dat je bijna 40 jaar in het openbaar bestuur hebt gewerkt en nu af en toe een zaal met de jonge ambtenaar voor je neus hebt en kennis kunt overdragen, dat is wel heel leuk.
0: Volgens de overheid moet iedereen een noodradio hebben. Bij RTV Oost delen ze die uit, alleen wist niet iedereen hoe die werkt.
10: Dat is Anita, dat is Betsy, dat is Max. En jij was ook alweer? Bernard.
11: En niemand van jullie weet hoe het werkt?
10: We zijn niet zo digitaal vader.
0: De verslaggever kwam het allemaal uitleggen.
11: Aan de rechterkant zit de aanknop. Ingedrukt houden moet u die.
10: Oh.
11: Dit is de FM.
10: Oh, maar ik moet dat 99
0: hebben. Ja. Ja, na het indrukken van de knoppen ontdekte deze luisteraar ook nog een leuke functie op de radio, het alarm.
10: Maar aan het eind van de gang horen ze dat niet, hoor.
0: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
11: Goodbye, zegt hij nou. Dat betekent tot ziens, dat is niet
10: ja,
11: goed.
10: Ja, dat snap ik.
11: Ja.
10: Zoveel eigenlijk kan het
0: ook. Mooi, dan de krant van morgen, Ismael de Bruin.
12: De politie werkt vaak niet meer mee aan regelingen om winkeldiefstal en interne fraude buiten het strafrecht af te wikkelen, dat schrijft de Telegraaf. Ook pomphouders krijgen niet langer de adressen van klanten die wegrijden zonder te betalen. En daarover staat de stichting Daad Alarm. En die houdt zich namens ondernemers bezig met de aansprakelijkheidsstelling van daders. Volgens een medewerker kunnen pomphouders de doorrijders moeilijker achterhalen en kunnen winkeliers niet nagaan of een dief een juist adres opgeeft.
0: De politie geeft niet thuis op een overheidstaak, zegt de stichting. De politie bevestigt dat er nieuwe werkinstructies zijn rond het verstrekken

0: van gegevens. Doordat de overheid zich heeft teruggetrokken rond de aanpak van winkeldiefstal, registreert de politie aanzienlijk minder van die diefstallen. En veel politieteams weigeren de laatste tijd dus om adressen van verdachten door te geven. Dit tot frustratie van de stichting.
1: In Trouw een reportage over de waterkamer in Lelystad. Een centrum van Rijkswaterstaat dat het watersysteem in ons land 24 uur per dag in de gaten houdt. Kaarten, telefoons en veel schermen. De informatie komt van alle kanten op je af. In de tijd waarin de droogte zorgwekkende gevolgen heeft, is de waterkamer tegelijk een oase van rust, schrijft de krant.
0: Ja, want er is bepaald geen paniek in de tent. Ik ben niet zo snel gestrest, zegt een senior adviseur van het centrum. Haar scherm laat onder meer de waterhoogtes zien en de hoeveelheid water die per seconde door een rivier stroomt. Een oranje rivier op het scherm staat voor zorgelijk laag. Dat geldt nu vooral voor de Nederrijn en de Lek.
1: De kans op natuurbranden is extreem hoog, maar de brandweer in Ommen staat er niet alleen voor, dat schrijft het Nederlands Dagblad. Tientallen boeren hebben giertanks klaarstaan met duizenden liter water. En de boeren worden samen wel de bosbrandweer genoemd. Ze hebben die unieke samenwerking met het brandweer al decennia, al is er de laatste 25 jaar nauwelijks gebruik van gemaakt.
0: De tractoren van de boeren hebben de nodige voordelen. Ik hobbel zo over de slootjes heen, terwijl een brandweerwagen al kan vastlopen op een zacht zandpad, zegt een boer. Door de extreme droogte zijn de giertanks dit jaar gevuld met bronwater. Nou, dat is er nog in overvloed, meters diep onder de grond. En de boeren doen alles vrijwillig, nabeurschap, zoals dat heet.
1: Dick van den Heuvel, bekend als schrijver van tv-series, toneelstukken en musicals, publiceert dit jaar maar liefst 5 thrillers over een politiepastoor met een groot hart voor Amsterdam. Cas Wulfers heet hij. Het politiebureau in zijn reeks zit aan de Warmoestraat. Daar werd ooit een politiepastoor aangenomen, vertelt van den Heuvel. Een commissaris vond dat er een klein stapje meer richting menselijkheid moest worden gezet.
0: Niet alleen voor de begeleiding van slachtoffers en nabestaanden, maar ook voor de agenten. De boeken zijn een goede uitlaatklep voor de maatschappelijke betrokkenheid die mij af en toe in de weg zit, zegt van den Heuvel. Ik kan schrijven over vreemdelingenhaat, drugshandel, femicide en jeugdzorg in brede zin.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Save it for a rainy day, Jayhawks. Morgen is er een groot protest bij het provinciehuis van Den Bosch tegen het intrekken van vergunningen van 5 pluimveehouders. Provinciale statenleden van Noord-Brabant komen terug van reces om het over dat besluit te hebben. Gerben Boom is voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact en hij zal er morgen ook zijn buiten om te spreken. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Zeg, hoeveel boeren verwacht u morgen?
1: Ja, we verwachten ongeveer tussen de 2000 en de 2500 mensen bij het provinciehuis morgen.
0: Zo.
1: Dus dat is een grote opkomst.
0: Ja, en de aanleiding is dat, de context is in juni is er vanuit het kabinet een brief aan de Kamer gestuurd, hè, met de contouren van een nieuw stikstofbeleid. Ondertussen was er een uitspraak van de rechter en besloot het provinciebestuur de vergunningen voor die 5 pluimveehouders in te trekken. En dat is waar jullie zo boos over zijn, hè?
1: Ja, klopt. De provincie heeft vlak voor het reces aangegeven dat ze na de zomer het besluit willen nemen om die vergunningen te gaan intrekken. Omdat ze daarbij zeggen, we kunnen niet anders en we worden erin gedwongen door de rechter. Maar een paar weken daarvoor hebben we juist een stikstofbrief gekregen vanuit het kabinet met als hoofddoel vergunningen verlenen en het weer mogelijk maken om bedrijfsontwikkeling plaats te laten vinden. Ja, en dat is voor ons echt de omgekeerde wereld.
0: De minister Van Essen van Landbouw die liet vandaag weten dat hij vindt dat de Brabantse pluimveehouders deze 5 nog een kans moeten krijgen. En hij zegt, ja, Provinciale Staten, kijk of je er nog wat aan kan doen. Wat vindt u daar dan van?
1: Ja, ik vind dat een mooie eerste stap. Tegelijkertijd zie ik ook de zorgen, de woede en ook de wanhoop vanuit mijn achterban. De afgelopen weken is er heel veel gebeurd. Het is aan de ene kant reces geweest voor politici, maar boeren gaan door. En boeren hebben ook gehoord, zowel die 5 ondernemers als iedereen in Brabant, wat er mogelijk staat te gebeuren. Is dit nog niet zomaar ook de stap die zegt, oké, het komt goed voor deze 5 ondernemers en alle andere gevallen waar ook handhavingsverzoeken boven de markt drijven.
0: Want boeren zouden eventueel dan met nieuwe plannen kunnen komen, bijvoorbeeld meer innovatie of een bepaald soort innovatie of minder pluimvee. Zit daar wat u betreft dan mogelijk die oplossing waar ook de minister op aanstuurt?
1: Ja, de rechter heeft aangegeven dat het nodig is om in gesprek te gaan met die ondernemers, samen met de provincie en met MOB in dit geval, de milieuorganisatie die de rechtszaak had aangespannen. En dat ze gezamenlijk moeten kijken over hoe kunnen we nou emissies gaan reduceren. En dat is heel belangrijk, want als je vanuit die redenatie gaat kijken, dan ga je eerst kijken wat moet er in het gebied gebeuren om de natuur te versterken. Wat zijn de economische activiteiten die ergens plaatsvinden? En wat zijn ook de mogelijkheden voor die ondernemers om door te kunnen blijven boeren. Misschien op de plek waar ze nu zitten met innovatie of met extensivering, maar misschien ook wel op een andere plek.
0: En staan ze ervoor open om dat met de milieuorganisatie samen uit te zoeken?
1: Deze 5 ondernemers die hebben allemaal op hun beurt een eigen plan gemaakt om stikstof te gaan reduceren. Dus daarmee hebben ze invulling gegeven aan hetgeen de rechter gevraagd heeft. Maar er is onvoldoende naar die ondernemers en naar die ondernemersplannen gekeken. En dat is een serieuze afweging mee te nemen in de afweging die de provincie heeft gemaakt.
0: Ja, en is het ook niet een beetje apart eigenlijk om dit dan ook weer bij een milieuorganisatie te leggen? Van nou gaan jullie maar kijken of jullie daar met de boeren uitkomen.
1: Nou, de boeren die waren aan zet samen met de provincie om daar uit te komen. En de milieuorganisatie was degene die de rechtszaak had aangespannen.
0: Nee, dat snap ik. Maar als de rechter zei, ga samen kijken, is dat dan logisch?
1: Voor mij is het logisch dat de overheid komt met een kader waarbij een ondernemer weet, dit is het kader waarmee ik de komende jaren kan ondernemen en dit is wat ik moet doen op mijn bedrijf. En daarin is de ondernemer dus aan zet om een plan te maken en de overheid aan zet om daarin een heel duidelijk kader te geven, zodat er niet meer op willekeur gehandhaafd wordt. Want dat is wel wat er nu gebeurt.
0: En waar zit de willekeur wat u betreft en wat uw collega's betreft in?
1: Nou, er zit volstrekt geen logica in de handhavingsverzoeken die gedaan worden door verschillende milieuorganisaties. En het zou heel duidelijk van tevoren moeten zijn, er zijn bestaande vergunningen. Er zijn vergunningen in het verleden aangevraagd en toegekend gekregen. Dan moet je er als ondernemer ook vanuit kunnen gaan dat je kan gaan ondernemen. Want op basis van die vergunning vraag je je financiering aan en bouw je ook je investeringen uit op je bedrijf. Ja, dan moet je ook weten wat je positie is ten aanzien van een vergunning.
0: Ja, en tegelijkertijd als de rechter zegt, die is niet helemaal goed verleend. Ja. Is dat dan pech?
1: Nou, de vergunning is wel goed verleend. Alleen de rechter heeft gezegd dat het natuurgebied verbeterd moet worden en dat dit dan het gevolg zou zijn. Ja, en daarin gaan wij niet mee. Wij zeggen namelijk, een ondernemer heeft een vergunning gekregen. Er wordt gevraagd om daarin te reduceren. En dan is het volstrekt onacceptabel dat er gezegd wordt, nou, dan trekken we de vergunning maar in. Want als dat de nieuwe standaard wordt in Nederland, dan weten we ook niet meer wat de status of van een fabriek is of van een onderneming die ergens op een bedrijventerrein zit. Want je moet er in Nederland gewoon van uit kunnen gaan dat als je een vergunning aanvraagt, dat je die binnen de kaders van de wet ook daadwerkelijk kan behouden.
0: En welke invloed heeft deze situatie in Brabant rond deze 5 vergunningen, zijn het nu, op de steun of het draagvlak voor de plannen van het kabinet voor de stikstofreductie?
1: Nou, dat heeft een hele knauw gegeven aan draagvlak en steun. We hebben vanuit het NAEK, vanuit de jonge boeren, de afgelopen weken heel veel gesprekken gevoerd. In ledenavonden, maar ook individuele gesprekken met onze achterban. En daarin hoor je keer op keer terug. Ga eerst in gesprek over het terugkrijgen van vertrouwen van vergunningverlening. Dus weten wat de rechtszekerheid van de vergunning is. En daarna kunnen we weer verder gaan praten over stikstofmaatregelen en de stikstofbrief.
0: En tussen die duizenden mensen die morgen komen, in ieder geval naar verwachting, komen ook boeren die tegen het landelijk stikstofbeleid komen demonstreren. Dus niet alleen voor de 5 pluimveehouders. Bent u daar blij mee dat protest waarschijnlijk verbreed wordt?
1: Nou, ik denk dat er zijn morgen heel veel verschillende agrarische organisaties aanwezig. En dat vind ik een ontzettend mooi teken. Ik denk dat het laat zien dat er nu wel een grens getrokken wordt en dat we erin gezamenlijk optrekken over vergunningverlening. Tegelijkertijd zie je ook dat er een aantal organisaties zijn die zeggen, de stikstofbrief moet van tafel. Wij hebben als NAEK, als jonge boeren, gezegd, wij willen na de zomer in gesprek om te kijken, wat moet er nou anders om die brief ook daadwerkelijk op een goede manier invulling te geven, zodat jonge boeren en tuinders ook perspectief krijgen. Daar hebben we heel duidelijk een aantal punten voor op papier gezet en die ook gedeeld met het kabinet. En we gaan na de zomer stuk voor stuk toetsen of daar iets mee gedaan wordt. En op basis daarvan bepalen wij wat ons standpunt is ten aanzien van het stikstofbeleid.
0: Ja, en u spreekt morgen, hè? Dit is uw standpunt. Er spreken ook mensen morgen 2 binnen bij Provinciale Staten. Is het zo dat je dus eigenlijk een groot divers palet aan verschillende meningen van boeren krijgt, hoe het verder moet morgen?
1: Nou, morgen zijn er sowieso de 5 pluimveehouders waar het nu om gaat. Die spreken morgen in. En daarnaast dus een aantal afvaardigingen van agrarische organisaties. En daar zijn wij als NAEK, als jonge boeren, er eentje van.
0: Ja, maar dan is het eigenlijk net een soort Tweede Kamer waar ieder zijn eigen inbreng heeft, als ik het zo hoor, of niet?
1: Waarin iedereen zijn eigen inbreng heeft. Maar ik denk dat er toch een hele grote rode lijn of rode draad door alle inbrengen heen zal zijn. Namelijk, er moet een fatsoenlijk proces komen om de bedrijven die het nu betreft ook daadwerkelijk perspectief te geven, zodat ze ook een keuze hebben en zodat ze ook door kunnen gaan met hun bedrijven.
0: Gerben Boom, voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact. Hartelijk dank voor uw toelichting.
1: Dankjewel.
0: Zaterdag start het WK Hockey in Amstelveen. En daar kan het publiek dan ook weer genieten van strafcornerspecialist en Olympisch kampioen Jibby Jansen. Over haar bijzondere carrière is morgen op de televisie de documentaire Jibby Stilte voor de Slag te zien. En daarin vertelt zij ook over de periode dat ze voor de Spelen van Tokio uit het Nederlands elftal stapte, omdat ze mede door de sfeer niet goed in haar vel zat.
2: Het is gewoon een hele drukkende sfeer, wat maakt dat je op een gegeven moment gewoon continu denkt dat je iets fout doet. Ik was ook bang om het verkeerde shirtje aan te doen. Ik was bang om de verkeerde dingen op te scheppen. En de ene dag was het van, waarom eet je niet die frietjes? En de andere dag was het, waarom heb je die frietjes? Ja, dan weet je het op een gegeven moment niet meer.
0: En ik heb nu contact met Jibby Jansen. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Ja, jullie zijn je aan het voorbereiden nu op het WK. Hoe sta je ervoor?
3: Ja, we zijn al een lange tijd aan het voorbereiden. En sinds vandaag zitten we ook in het hotel. We hebben nog een laatste oefenwedstrijd gespeeld. En die hebben we ook gewonnen. Dus ik denk dat we er heel erg klaar voor zijn. En ik heb er heel veel zin in.
0: En aan die vooravond dus die documentaire over jouw carrière. Wat was de reden dat je daaraan wilde meewerken?
3: Ik werd hier inderdaad voor gevraagd. En het leek me wel een supermooi moment om in beeld te brengen hoe tot nu toe mijn carrière geweest is. En daarbij geeft het ook wat extra zichtbaarheid aan het hockey. En nou ja, ik denk dat dat ook wel belangrijk is.
0: En wat mij opviel, want ik heb de documentaire ook al kunnen zien, is ook dat je hebt besloten iets te vertellen over een periode dat je het lastig had in Oranje, toen je jonger was voor de Spelen van Tokio. En je leest ook uit je dagboek voor uit die tijd. Nou, dat doet ook niet iedere sporter. Wat is de reden dat je daar iets over wilde delen met het publiek?
3: Ik heb daar gewoon mijn eerlijke verhaal gedaan. En ja, ik dacht, als we dan mijn carrière in beeld brengen, dan moet ook dat moment, was daar zeker een groot onderdeel van.
0: Want op dat moment had je minder plezier, hè? In het hockey. Waar kwam dat met name door?
3: Ja, ik had op dat moment minder plezier, minder zelfvertrouwen. En ik denk dat ik dat gewoon goed uitleg in de documentaire, wat ik daar ook over kwijt wil.
0: Nou, want een van de dingen, want de mensen hebben hem nu natuurlijk nog niet gezien, maar een van de dingen die je daar vertelt is dat ook de leiderschapsstijl van de toenmalige coach wat lastig was voor jou. En, kan je vertellen wat in haar stijl in die tijd niet goed voor jouw ontwikkeling was?
3: Ja, op dat moment vond ik het lastig om te gaan met ja, een beetje cultuur die daar op dat moment was. En dat bracht mij in onzekerheid. En waardoor ik ook minder zelfverzekerd op het veld stond. Ik heb dat een tijdje zeker daar ja, gespeeld. Maar op een gegeven moment heb ik besloten van, ik ben nu niet de beste versie van mezelf. En ik word ja, minder blij van het hockeyspel. Terwijl ja, dit is eigenlijk waar ik altijd van gedroomd heb. Dus daarom heb ik ervoor gekozen om daar even uit te stappen.
0: En jouw vader, Ronald Jans, is ook tophockeyer geweest, hè? Hij haalde veel successen met Oranje als keeper. Was dat fijn ook in zo'n periode? Want je hebt heel veel aan hem gehad, zien we. Toen je klein was en met hem in de tuin aan het hockeyen was en daarna. Maar was het in zo'n periode ook fijn dat hij tophockeyer is geweest? Om met jou mee te denken of jij jouw gouden droom op dat moment even stop zou zetten?
3: Ja, mijn ouders zijn altijd gewoon heel erg betrokken geweest en zijn dat nu nog steeds in mijn carrière. Het is wel heel moeilijk navertellen wat je eigenlijk allemaal meemaakt op een trip of ja, ja, op een trainingskamp. Dus uiteindelijk heb ik gewoon vooral heel erg naar mijn eigen gevoel geluisterd. Zeker dat ook wel met mijn ouders besproken. Maar ja, uiteindelijk heb ik gewoon echt naar mijn eigen gevoel geluisterd. En was op dat moment voor mij gewoon even het beste om daar uit te stappen.
0: Ja, en de coach van toen, het ging om Allison Annen, die is een half jaar later ook, moest zij direct vertrokken bij de bond. Er werd toen gesproken over een angstcultuur. Nou, jij bent later weer teruggekomen en je zei van tevoren, hè, als ik terugkom, dan kies ik daar zelf voor. Ik word de hockeyer die ik wil zijn. Ja. Wat heb je daarvoor gedaan in die tussentijd?
3: Nou, ik denk dat het in eerste instantie voor mij heel erg goed voelde om zelf die keuze gemaakt te hebben om er even uit te stappen. Daardoor voelde ik gewoon van, oh ja, ik ben weer echt baas over mijn eigen carrière. Daarnaast heb ik ook hulp gezocht. Ben ik bij een mental coach aan de slag gegaan om ja, toch gewoon te gaan kijken van hoe kan ik ja, toch uiteindelijk mijn droom waarmaken. En dat was wel gewoon echt spelen voor het Nederlands team. Maar wel met een gevoel van dat ik zelfverzekerd en me goed voel, zeg maar. Dus daar heb ik heel hard aan gewerkt. En ik merkte al wel heel snel, doordat ik dus die keuze had gemaakt, dat ik ja, gewoon echt de plezier weer terugvond. Waardoor ik ook weer echt beter ging hockeyen. Dus dat ging heel erg samen. En ja, toen ben ik teruggekeerd bij het Nederlands team.
0: En alsnog die gouden medaille gewonnen, hè, in Parijs. Sinds al die ervaringen van jou en je eigen persoonlijke ontwikkeling ook daarin, bemoei jij je dan ook nu actief met de cultuur of de sfeer in het Nederlands elftal? Of ja, doe je daar ook zelf iets in voor het collectief?
3: Nou, ik denk dat het zeker heel erg belangrijk is dat de ervaringen die ik zelf heb gehad, je kan dat natuurlijk proberen te voorkomen in een nieuwe situatie. Uiteindelijk maakt iedereen ja, maakt eigenlijk zijn eigen verhaal mee. Dus het is natuurlijk wel heel lastig om in je eentje dat helemaal te kunnen controleren. Maar ik denk dat we daar nu met het hele team wel echt sterk achter staan om te zorgen dat dat niet nog eens gebeurt.
0: En is er ook meer aandacht inmiddels voor mentale coaching die je bijvoorbeeld ook buiten het team om zelf kan zoeken?
3: Ik denk wel dat het sowieso een ja, dat het genormaliseerd is. Een soort van eerst denk ik dat je misschien nog niet gauw tegen elkaar vertelde dat je misschien naar een mental coach ging. Ik weet niet hoe dat in andere sporten is, maar wij kletsen daar gewoon openlijk over dat, dat meer meiden dat wel eens doen. En ik zie het ook echt als een aanvulling in iets wat juist je beter maakt als speler. Dus ik vind dat heel belangrijk.
0: Ja, en het feit dat je wel iets wil zeggen ook over die periode en wat het met jou deed, hè? En ook niet al te veel, dat is ook een beetje wat ik hoor, hè? Dat is natuurlijk, dat is ook begrijpelijk. Maar dat je dat nu doet, wil je daar ook een doel mee bereiken dat het normaler wordt om het over dit soort dingen te hebben?
3: Ja, ik denk wel dat dat belangrijk is. Dat dat misschien een voorbeeld zou kunnen zijn voor andere sporters. Kijk, op dat moment dacht ik ook van dat ik maar moest leren om daarmee om te gaan. En achteraf kwam ik erachter dat ik blijkbaar dus niet de enige was die er wel last van had. Dus ergens hoop je ook te creëren dat het een eerder gesprek zou kunnen zijn om te voorkomen dat, mensen mentaal daar last van hebben van zo'n situatie. In plaats van dat iedereen achteraf durft uit te spreken van, oh ja, ik had er eigenlijk ook wel last van. Dus misschien kan nu zoiets eerder getackeld worden als het iets normaler is om daarover te praten.
0: Ja, is het wel spannend om dat te doen in het openbaar?
3: Tuurlijk is het spannend, maar ik sta heel erg achter het verhaal wat ik vertel in de documentaire. Ik ben daar heel trots op. Dus dat is gewoon mijn verhaal, mijn carrière tot nu toe geweest. En dat wordt daar in beeld gebracht.
0: En je hebt je gouden droom verwezenlijkt, hè? Waar je als jong meisje al echt naartoe wilde gaan werken. Hoe hou jij nu het plezier en de motivatie vast?
3: Ik heb heel erg veel plezier nu in om te spelen voor het Nederlands team. Ik denk dat we een hele mooie groep hebben met zoveel kwaliteit. Waardoor we dus wedstrijden gewoon echt mooie dingen kunnen laten zien. En dat brengt ook zoveel plezier met zich mee. En nu, we hebben over 2 dagen begint een WK in eigen land. Ja, hoe mooi is dat dat er weer zoveel enthousiasme en zoveel aandacht naar het hockey gaat. Dus hopelijk kunnen wij daar gewoon echt iets heel moois neerzetten. En daar haal ik superveel plezier uit.
0: Zou je zelf ooit willen gaan coachen?
3: Dat is een goede vraag. Dat is nog niet iets waar ik nu zelf gelijk heel enthousiast van word. Ik vind het wel heel erg leuk om heel kritisch te kijken naar de strafcorner. Dus daar denk ik dat ik zeker wel iets mee wil gaan doen. Het is altijd leuk om met andere mensen daarover te sparren en te kijken van, waar kan het nog beter gaan? Dus het grote coach heb ik nog niet echt over nagedacht. Maar ik denk wel dat ik met veel kennis dat eventueel kunnen.
0: Ja, ik wens je een heel mooi WK toe. En dank voor je tijd, zo vlak voor de eerste wedstrijden. Jibby Jansen.
3: Dankjewel.

0: Never Been Better van Rondé. De Costa del Sol in Zuid-Spanje is in trek bij Nederlands criminelen als uitvalsbasis. En waarom ze juist daar neerstrijken, dat ga ik vragen aan misdaadjournalist Jelle Tieleman van het AD. Welkom, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Want jij hebt hier stevig in verdiept. Gisteren, dat is ook een beetje de aanleiding, werd een drugsbende opgerold in Zuid-Spanje, waarbij twee Nederlanders zijn opgepakt. Dat vond jij waarschijnlijk niet zo verrassend.
1: Nee, dat zie je de laatste tijd eigenlijk wel vaker. Dat er veel Nederlanders in het Spaanse worden aangehouden. En dat heeft er gewoon alles mee te maken dat Spanje een enorm aantrekkelijk land is voor criminaliteit. Ook voor onze jongens die daar dus actief zijn. En dat nu wederom geleid heeft tot de aanhouding van twee personen. Die volgens de Spaanse politie een belangrijke rol hebben gespeeld in de internationale cocaïnesmokkel en het witwassen van de winsten daarvan. Ja, dat is dus eigenlijk niet zo verrassend.
0: En je zegt onze jongens, want het zijn allemaal mannen.
1: Het zijn vaak mannen, ja. Dat moet erbij gezegd worden.
0: En als het er veel zijn, over hoeveel hebben het er dan?
1: Ja, dat gaat toch echt wel om honderden mensen. Misschien nog wel veel meer. Afgelopen jaren zijn er behoorlijk wat aanhoudingen geweest. En de Nederlandse politie en de Spaanse politie werken ook heel intensief samen om dat tegen te gaan. Omdat de analyse ook wel was dat het de Spanjaarden eigenlijk te veel werd. De Nederlandse politie ook wel inziet dat er, wil je dat goed kunnen oplossen, dat je moet gaan samenwerken.
0: En je zei net, Spanje is een aantrekkelijk land voor de criminelen. Waar zit de aantrekkingskracht in?
1: Ja, dat heeft heel erg met de ligging van het land te maken. Het is er natuurlijk erg warm. Het fijne weer helpt natuurlijk niet alleen voor de toeristen, maar ook voor criminelen. Ja, en het feit dat het natuurlijk Spaanstalig is, zorgt ervoor dat het een land is waar eigenlijk de internationale criminele wereld samenkomt. Dus je ziet dat daar mensen uit Zuid-Amerika aanwezig zijn. En dat is natuurlijk een bronland van de cocaïneproductie. Nou, dus je ziet eigenlijk dat heel veel verschillende soorten mensen uit die criminele wereld daar samenkomen. Die ontmoeten elkaar op die manier. Ligt natuurlijk dicht bij Marokko. Dat is een belangrijk land als het gaat over de productie van hash. Een traditionele smokkelroute. En sowieso is die hele smokkel ook heel erg op Spanje gericht de afgelopen jaren. En als het dan gaat over cocaïnesmokkel, weten we dat de afgelopen jaren natuurlijk de Rotterdamse haven en de Antwerpse haven heel erg in trek waren bij criminelen. Nou, politie en justitie zijn daar natuurlijk hard mee aan de slag gegaan om dat tegen te gaan. Nou, dat heeft er eigenlijk toe geleid dat die havens veel minder aantrekkelijk zijn geworden en dat er dus uitgeweken wordt naar veel kleinere haventjes in Spanje.
0: En kleinere haventjes, terwijl afgelopen mei was het volgens mij dat de grootste drugsvangst ooit ter wereld werd gedaan op een groot schip voor de Spaanse kust. Volgens mij waren er ook Nederlanders bij betrokken, maar dat ging toch om een grote vangst.
1: Enorm, ja. Dat was ruim 30.000 kilo cocaïne. Zoveel is er nog nooit in beslag genomen in één vangst. Het was een boot die afkomstig was uit West-Afrika. En van plan was om was onderweg naar Benghazi, Libië. En de Spaanse autoriteiten die hadden dat schip in het vizier gekregen. En wat de bedoeling was van dat schip en wat de afgelopen jaren eigenlijk steeds vaker is gebeurd, is dat cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar West-Afrika gaat. Dan wordt het overgeslagen. Dan gaat het op een moederschip. Nou, dat gaat dan richting Europese wateren. En criminelen, omdat ze die grote havens proberen te vermijden, gaan ze eigenlijk steeds meer zelf de zee op. Dus wat ze doen is dat ze een soort van mobiele havens bouwen. Die worden dan met pontons aan elkaar gemaakt. En met van die Zodiacs, van die hele snelle speedboten, bivakeren ze dan best wel lang, soms wel weken, op zo'n mobiele haven. Nou, als dat moederschip volgeladen met cocaïne dan in de buurt komt, gaan ze daar naartoe. Dan wordt die cocaïne snel op die snelle boten overgeladen. En vervolgens gaan die speedboten, die gaan dan richting de kleinere havens of stranden, waar natuurlijk heel weinig politie of douane aanwezig is, om het dan vervolgens in vrachtwagens of in bussen weer over te slaan. En dat heeft ertoe geleid dat er de afgelopen jaren enorm veel cocaïne richting Europa is gekomen. En dat merk je ook aan de prijzen.
0: En zoals je zei, helpt de Nederlandse politie de Spaanse politie. Er worden ook veel mensen gearresteerd, net nu ook weer. Kan je zeggen dat die acties van de politie dan succesvol zijn? Of is het dweilen met de kraan open?
1: Ja, dat als je heel cynisch ernaar kijkt, is dat op een zeker geval zeker zo. Tegelijkertijd is het wel zo dat criminelen vaak dachten dat ze in het buitenland toch ja, minder in trek zouden zijn bij hun eigen nationale politie. Nou, deze acties laten wel zien dat de Nederlandse politie echt niet stopt bij de grenzen. En dat is ook echt precies het doel. Dat willen ze ook heel erg uitstralen. We hebben eerder in het AD een gesprek gepubliceerd met een van de bazen van de Nederlandse recherche. En die zegt ook van ja, de Nederlanders zorgen gewoon voor problemen in Spanje. En wij moeten dat gewoon gaan oplossen. En daar zijn ze heel erg druk mee bezig.
0: En er zit ook nog een Nederlander, tenminste ik weet niet of hij er nu nog zit, maar... De meest gezochte crimineel in Sierra Leone, West-Afrika, is die hier ook nog bij betrokken? Bolle Jos hebben we het dan over?
1: Ja, dat gaat om Bolle Jos Leidekkers inderdaad. Nou, hij wordt wel gekoppeld aan die vondst van 30.000 kilo waar we het zo net even over hadden gehad. De Spaanse autoriteiten, ja, die linken hem daaraan. Het bewijs daarvoor hebben we nog niet gezien. Maar dat schip was afkomstig uit Sierra Leone. Is 1-1-3 dan?
0: Zolang er geen bewijs is. Het is wel toevallig.
1: Zo is het ook. Ja. Het is wel toevallig. Ja. Of hij hiermee te maken heeft, dat is veel te vroeg om te zeggen. We weten nog niet zoveel over deze zaak.
0: Dankjewel, Jelle Tieleman van het AD.
1: Graag gedaan.
0: Omdat het Oog in 1976 begon met uitzenden, bespreken we deze zomer muzikale gebeurtenissen van 50 jaar geleden. En vanavond gaat dat over de hit Dr. Bernard van Bonnie Sinclair en Ron Brandsteder, geschreven door Peter Koelewijn.

0: En als het goed is, is Bonnie Sinclair nu aan de telefoon. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Nou, dokter Bernard was in juli 76 de alarmschijf. Het werd een hit op Hilversum 3. Het bereikte de 7e plek in de top 40. Had u van tevoren dit succes verwacht?
1: Nee. Ik deed wel vaker wat achtergrondgehoor voor de nummers die Peter voor zichzelf aan het opnemen was. En eigenlijk wist ik niet wat ik zou gaan doen. Maar dat was, ja, dat, zo ging het altijd bij Peter. Maar het kwam altijd goed. Dus ik liet het lekker op me afkomen. Maar ik was eigenlijk popzangeres. Ik ging er naartoe, ik vond het liedje leuk. En ja, zo is het eigenlijk gekomen. En dat is opgenomen. En nee, ik heb nooit gedacht dat dit... Integendeel, toen het er niet werd, toen zat ik eigenlijk een beetje ermee in mijn maag. Want ik zat in een popgroep. En ik had een heel ander nummer als hit. En dat was een beetje...
0: Verwarrend.
1: Een beetje weird.
0: Ja. En Peter is Peter Koelewijn, die is hier. Welkom ook. Ja. We hebben afgesproken, jullie willen graag dat ik Peter en Bonnie zeg.
2: Ja, ja.
0: Van harte welkom dus. Hoe kwam u... Of jij bij Bonnie Sinclair uit voor dit nummer?
2: Eerst even hallo tegen Bonneke zeggen natuurlijk.
1: Ja, hallo Peter. Long time no here.
2: We hebben elkaar vanmiddag nog gesproken.
1: Ja.
2: Over iets anders. Wat was de vraag? Want ik,
0: hoe kwam je bij Bonnie Sinclair uit voor dit nummer?
2: Nou, Bonnie was mijn artiest, zo heet dat dan. Als je producer bent, dan heb je een x-aantal artiesten waar je platen mee maakt. En Bonnie was al jaren een artiest van mij. En ik begrijp wat Bonnie bedoelde. Want voor Dr. Bernard hebben wij diverse hits gehad in het Engels. I Won't Stand Between Them en Clap Your Hands and Stamp Your Feet. Waikiki Man en dat soort eigenlijk een beetje ruige rock'n'roll nummers. En toen kwam ik ineens met dat liedje aanzetten. En ik begrijp best dat zij redelijk in verwarring was van...
1: Ja.
2: En dan ook nog in het Nederlands. Dus dat zij dacht van, wat moet ik hiermee? En maar dat vind ik wel heel lief van haar, dat ze zegt dat ze zo vertrouwen had in mij. Dat van, nou, we gaan het gewoon doen, want het komt wel weer goed. Dus,
0: en het nummer was oorspronkelijk Sister Mary van Joe Dolan.
1: Ja.
0: En jij hebt Peter Sister Mary vervangen door Dr. Bernard.
2: Ja.
0: Wie was dat?
2: Nou, Dr. Bernard is in het liedje eigenlijk helemaal niks, behalve dan de dokter in het liedje. Alleen, ik wilde een aansprekende naam hebben. En jaren daarvoor was er een dokter Bernard in Zuid-Afrika... die wereldberoemd is geworden door de eerste hartoperaties.
0: Het grote schuurziekenhuis in Kaapstad.
2: Ja, ja. En dat was me bijgebleven. Dus ik dacht van, ik gebruik die naam, dokter Bernard. Bernard. En dan leggen die mensen die link wel. Dus dan wordt het, dan krijgt het een extra lading, die song.
0: En waarom überhaupt deze song?
2: Ik vond het een hit. Ik vond het een hele, hele catchy song. En ik vond, het is een smartlap, maar er is niks tegen smartlappen, wat heet. Maar toen ik Sister Mary hoorde, dus de Engelse versie, toen dacht ik meteen, dat wil ik heel graag in het Nederlands doen. Dus ik heb de tekst gemaakt en met wie ga ik dat doen? Ik dacht, dat moet ik niet met een man doen, dat moet ik met een vrouw doen, als tegenhanger.
1: Ja, dat wilde ik net vragen, want hoe kwam je dan, want je hebt eigenlijk de rollen helemaal omgedraaid.
2: Ja.
1: Dat je daar überhaupt op gekomen bent om dat zo te doen.
2: Nou, omdat ik het juist niet, het lag zo voor de hand om het met een man te doen. En ik hou niet altijd maar van dingen die voor de hand liggen, dus...
0: Bonnie lag misschien ook niet voor de hand, want die was met andere soorten muziek bezig. En Bonnie Sinclair, je zei net, het was daarom een beetje weird. Wat voor reacties kreeg je op het nummer?
1: Nou ja, dat wil je niet weten. Dat ging echt... Ten eerste, het werd een enorme hit, waar ik al heel erg verbaasd over was. Aan de andere kant vond ik het natuurlijk ook erg leuk. Maar die verwarring dus, een rockgroep en een zwartlap. Maar er kwamen ontzettend veel aanbiedingen binnen voor optredens. En dat was helemaal, toen wist ik het op een gegeven moment helemaal even niet meer. Er kwam dan ook nog bij, dat is helemaal, heel erg raar. Of ik wilde optreden, maar het liedje niet wilde zingen. Want er was net iemand doodgegaan of zo in de familie.
0: Oh ja, ja. Dus wel de stem, maar dan niet dit nummer. Nee, Op het nummer is ook Ron Brandsteder te horen. Destijds een bekende quizmaster die vorig jaar is overleden. Ja. Peter, hoe kwam Ron Brandsteder hierbij?
2: Dat was een idee van Bonnie en haar toenmalige ex.
1: Mijn eerste man, ja. Wij waren nogal bevriend met Ron in die tijd. En toen Peter eigenlijk in de studio zich af ging vragen... ja, wie moet nou die dokter zijn? Toen kwamen wij eigenlijk ineens op Ron Brandsteder... omdat we hem goed kenden. En we hebben altijd, ja, zijn stem is inmiddels legendarisch geworden. Hij had zo'n prachtige stem en wij dachten van... nou, we gaan tegen Peter zeggen... probeer Ron is, want die zat toen al in het Hilversum scene, zeg maar. Dus die... vertel jij maar verder, Peter.
2: Ik vond het een geweldig idee. Omdat Ron, ik kende Ron ook, maar jullie kenden hem veel beter dan ik. En ik heb hem altijd gekend als een hele aardige man.
1: Ja,
2: en heel amabel. Maar hij was ook al behoorlijk populair in die tijd. Dus dat hielp ook wel mee.
1: Coming up, ja.
2: Maar hij kon ook behoorlijk goed zingen. Dus,
1: En die
2: stem, hij had toen de tijd al een paar platen gemaakt. En het was ook zo gebeurd in de studio. En die stem van hem, die paste naadloos in die song. Dus ik was heel erg blij met jullie suggestie.
1: Dat heb je vaak met nummers, hè? Dat op een gegeven moment alles klopt op de een of andere manier.
2: Ja.
1: En wat Peter heeft bedacht, want daar kwam ik eigenlijk ook achter... toen ik dat nummer ook in de handen kreeg... ook voor de repetities en dat soort dingen... dat Peter eigenlijk ook bedacht heeft, die telefoon. En dat is eigenlijk toch ook wel een gimmick geworden van die plaat.
0: Ja, dat telefoon met nee.
1: Nee, dat was echt een idee van jou, Peter.
2: Ja, maar ik wilde een extra... Want het liedje, als ik dat niet had gedaan, dan was het gewoon voortgekabbeld. Ja, die man ligt in het ziekenhuis en nou ja, en wat verder.
1: En ik had een hele goede vondst.
2: Ja, daar had ik nog maar een paar seconden voor in de song, want dat moet vooral niet te lang duren. En dus ik denk, toen kreeg ik ineens de inval om jou dus de telefoon laten gaan. En aan jou, nee, want dan weet je meteen waar het over gaat. Weet je wel, nee. Ja, het eind is daar. Dus we hadden gelijk alles opgelost.
0: En we zijn nu 50 jaar later. Het leuke is dat jullie elkaar nog spreken. In elkaars leven zijn. Vanmiddag hebben jullie gebeld. Over heel iets anders werd ik net even heel nieuwsgierig. Waar zou dat dan over gegaan zijn? Mag ik dat weten?
2: Ik mag er weinig over zeggen. Alleen gaan Bon en ik samen een medley doen. Met Our Stand Between Them. En Ik Ben Gelukkig Zonder Jou. En Recht Op In De Wind. Drie songs die ik geschreven heb en die gaan wij samen doen in een gebeuren.
0: In
2: maar
0: een
2: daar mag
0: setting.
2: Ik helaas niks over te zeggen. Dat
0: Bonnie, mag jij daar wel iets over zeggen?
2: Zij ook niet.
1: Nee, maar dat had ik zelf wel even
0: gezegd. Ik vrienden van Amsterdam.
2: Nee,
1: maar dat is wel erg leuk. Maar dat
0: jullie gaan praten hier gewoon overheen. Maakt ook niet uit, maar wat leuk. Jullie gaan samen aan de slag weer.
2: Ja, ik wou nog één ding aan Bon vragen. Want dat heb ik nooit... Bon... Jullie deden Clap Your Hands and Stamp Your Feet, A Waikiki Man met de band. En dan ineens, hoe deden jullie dan Dr. Bernard met de band? Want jullie hadden maar een bezetting van drie instrumenten.
1: Ik weet het eigenlijk niet beter.
2: Ah.
1: Als ik solo optrad, was het een beetje een mengelmoesje van rock and roll, van Clap Your Hands and Stamp Your Feet. En Dr. Bernard en, maar ja goed, eigenlijk allemaal wel van de hand van Peter.
0: En inderdaad heeft het iets aan je carrière toegevoegd. Ik wil jullie beiden hartelijk danken voor het verhaal van Dr. Bernard. En ik wens jullie heel veel plezier met jullie toekomstige samenwerking.
1: Ja.
0: En dank voor jullie aanwezigheid in het oog.
2: Nee.
0: Bonnie Sinclair en Peter Koelewijn. Straks op deze zender Nooit Meer Slapen met Femke van der Laan. Die praat met schrijver Maddie Stolk. En morgen zit op deze plek Simone Wijmans. Ik wens u een heel goede nacht.
3: Was ik nog te zeggen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Met Nilouska Meulens.
2: Later merkte ik hoe anders hij sprak in de buurt van school. Geen plat accent, geen verwisselen van kennen en kunnen. De hoofdpersonen Gala en Sef in de gelijknamige roman spreken niet dezelfde taal, maar begrijpen elkaar wel. Schrijfster Janne Loontjes is de gast. Bandung Bandung van F. Springer is op de dag van de Indië-herdenking onze taalschat. Met Tekst de Wit gaan we talig quizpuzzelen. En René Appel bespreekt de TNA van Eerste Kamervoorzitter Meili Vos.
1: NPO Radio 1.
2: Zaterdag vanaf 11 uur.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus... Zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
9: Fix die ruit voor je vakantie.
10: Opgelost. Autotaalglas.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staan een grote politie- en legermacht. Daarmee zou de Marokkaanse regering duidelijk willen maken dat migranten Ceuta niet inkomen. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grenzen over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten is kort na de bestorming teruggestuurd of zelf teruggegaan. De digitale vertrekinformatie van de NS werkt weer. De afgelopen avond was er een urenlange storing. De vertrekborden op de stations waren leeg en de informatie online was vaak verouderd. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen konden wel rijden. 2 Nederlandse jeugdvriendinnen blijken zussen van elkaar te zijn. Mena Geltink en Minal Thijssen leerden elkaar in 1996 kennen op een bijeenkomst voor geadopteerden. Ze zijn allebei geboren in India. Ze raakten bevriend, maar verloren elkaar in de loop der jaren enigszins uit het oog. Onder meer doordat Minal naar Frankrijk verhuisde. Toen ze begin dit jaar een DNA-test deed, bleek er een match te zijn met Mena, die al sinds 2017 op zoek was naar biologische familieleden. Ze zochten elkaar weer op en zeggen dat ze zich eindelijk compleet voelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk. Ajax in Ierland en Twente in Slowakije. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
14: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluidt om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de gouverneur van Spitsbergen, een Noorse eilandengroep in het Poolgebied. Die legde een boete op van ruim 4.500 euro. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het cultuurcentrum heette korte tijd het Trump Kennedy Center, totdat de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De letters werden toen van de gevel afgehaald. Maar nu heeft het bestuur bepaald dat de naam Trump op een andere manier wordt toegevoegd, namelijk als degene die het gebouw renoveert. Een democratisch bestuurslid van het Kennedy Center zegt dat ze ook deze naamswijziging zal aanvechten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichte verwondingen op. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.